0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.

0: GPR. Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 4 uur.
4: Goeienacht. Dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. In Rotterdam is een man om het leven gekomen na een arrestatie. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Kort nadat hij staande werd gehouden, werd hij onwel. De politie kan niet zeggen of er bij de arrestatie geweld is gebruikt. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. In Duitsland zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de AfD. De extreemrechtse partij won vorige week de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten, onder meer in Düsseldorf, Hamburg en Berlijn. De demonstranten zijn tegen de normalisering van rechtse politiek. Het regent klachten over de verkoop van thuisbatterijen. Dat zegt de vereniging Eigen Huis bij Kassa. Mensen worden onder druk gezet om te betalen, krijgen misleidende contracten en kunnen vaak lastig ondergemaakte afspraken uit. Het meldpunt werd begin vorige maand geopend na berichten over dubieuze verkooppraktijken. Elena Rybakina had van tevoren nooit verwacht de US Open te winnen. De tennister uit Kazachstan versloeg vannacht Arina Sabalenka in 3 sets... en won zo het toernooi voor het eerst in haar carrière. Voor het toernooi begon twijfelde ze over haar fitheid, maar op de een of andere manier kwam alles samen, zegt ze. Het is op veel plekken bewolkt en het regent, al kan het in het noordwesten af en toe ook droog zijn. Overdag is het grijs en regenachtig en dan wordt het maximaal 19 of 20 graden.
0: GPR Sport.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR.

0: SGPR Sportradio. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer in Nederland. En vandaag komt er nog een groep naar huis. De terugkeer duurde wat langer omdat van sommige mensen hun reisdocumenten nog in de bus lagen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Bij Vanuatu, een eilandstaat ten noordoosten van Australië, is een veerboot gezonken. De boot raakte in de problemen in een ruwe zee tussen 2 eilanden. Reddingswerkers zijn op zoek naar 30 mensen. Er is 1 lichaam gevonden. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de oorzaak. Het kan zijn dat het personeel waarschuwingen heeft genegeerd. De politie heeft nog geen aanwijzingen gevonden voor opzet bij het ontsporen van een trein gisteren in het noorden van Frankrijk. De trein raakte een stuk metaal dat op het spoor lag. Hoe dat er kwam is een raadsel, want het had een gewicht van ruim 250 kilo. En een uur eerder ging er nog een trein over dat traject zonder problemen. The Odyssey is de succesvolste film ooit van filmstudio Universal Pictures. De film heeft tot nu toe bijna 1,5 miljard euro in het laadje gebracht. Daarmee is het record afgepakt van Jurassic World uit 2015. Ook voor regisseur Christopher Nolan is het zijn grootste succes tot nu toe. Vanochtend is het grijs en regenachtig. Het natst wordt het in het zuidoosten. Vanmiddag wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Het wordt maximaal een graad of 20.
0: GPR.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR. Sport.

0: SBSTR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. In Rotterdam is een man overleden vlak nadat hij was aangehouden. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Toen hij onwel werd, hebben agenten hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het is niet duidelijk of bij de arrestatie ook geweld is gebruikt. Daar doet de Rijksrecherche onderzoek naar. Een mysterie in het Brabantse Bakel. Daar is een auto tegen een boom gebotst, maar de bestuurder is spoorloos verdwenen. Dat meldt Omroep Brabant. Toen de hulpdiensten bij de gecrashte auto aankwamen, was er niemand meer te bekennen. In de auto zijn wel bloedsporen gevonden. Er komt wat Rusland betreft geen ontmoeting tussen de Russische president Poetin en zijn Oekraïense collega Zelensky tijdens de G20-top in Miami. Zelensky staat er juist wel voor open. We moeten elkaar ontmoeten en met elkaar praten, zegt hij. Dat kan wel, zegt het Kremlin, maar dan wel in Moskou. Mannen- en vrouwenstellen in Hongarije kunnen straks makkelijker een kind adopteren. Onder de huidige wet is dat vrijwel onmogelijk, omdat voor elke aanvraag goedkeuring van een minister nodig was en die goedkeuring werd nooit gegeven. Er komt nu een verandering aan waarbij experts toetsen of een adoptiekind een goed leven krijgt. Vanochtend is het eerst grijs en regenachtig. Het natst wordt het in het zuidoosten. Vanmiddag wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Het wordt maximaal een graad of 20.
0: GPR

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: NCTR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam is een man overleden nadat hij was aangehouden. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Omroep Rijnmond heeft beelden gezien van de arrestatie en volgens hen ging die er hardhandig aan toe. Vlak daarna werd de man onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de gebeurtenissen. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Niet iedereen kon meteen terug omdat van een aantal mensen hun paspoort of ID-kaart nog in de bus lag. Ook vandaag vertrekt er weer een groep naar Nederland. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis. De Kazachse tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst in haar carrière de US Open gewonnen. Ze versloeg haar tegenstander Arina Sabalenka in 3 sets en voorkwam zo dat ze het toernooi voor de 3e keer op rij won. Rybakina mag zich na dit toernooi de nieuwe nummer 1 van de wereld noemen. En SC Cambuur heeft de eerste zege van dit seizoen te pakken. In eigen huis won de club met 3-0 van NEC. Ook een overtuigende winst van Ajax. Dat speelde 5-1 tegen Fortuna Sittard. Go Ahead Eagles FC Groningen eindigt in een 1-1 gelijkspel. En FC Twente won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Vanochtend eerst grijs en regenachtig. Vanuit het noorden wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Het wordt maximaal 19 of 20 graden.
0: GPR Sport.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: Boeingbouw.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
8: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
7: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
8: Maar die prachtige kleding dan?
7: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
9: Alle Sigma Verf bestel je bij verfwinkel.nl.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen?
13: Drakentemmen in het Verre Oosten?
14: Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
15: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
17: Nee.
16: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
18: Lekker bezig.
16: Milner.
19: Jongens, eten!
20: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
21: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
22: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
18: Lekker bezig.
23: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
24: GPR.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam-Zuid is gisteravond een man aangehouden en tijdens een arrestatie overleden nadat hij niet goed werd. Hij zou een fatbike hebben gestolen en kon zich niet legitimeren. Volgens Rijnmond is op beelden te zien dat het er hardhandig aan toe ging en de man zich flink verzette. Hoe het precies zit, gaat de Rijksrecherche onderzoeken. 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Volgens alarmcentrale Eurocross komen er vandaag ook nog 5 mensen terug. Iedereen die terug wil of kan, heeft de keuze om per bus, ambulance, taxi of vliegtuig te reizen. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis, 1 op de intensive care. Op de Javazee is een Indonesisch passagiersschip bij slecht weer in de problemen geraakt. Er waren 240 mensen aan boord, bijna de helft is gered. Er zou 1 dode zijn, maar de andere mensen wordt nog gezocht. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Er was ineens geen contact meer met het schip. En het is titelverdedigster Arina Sabalenka niet gelukt om voor de 4e keer op rij de US Open te winnen. De Kazachse tennister Elena Rabekina was te sterk en versloeg haar in 3 sets en won daarmee het toernooi voor het eerst. Rybakina is nu ook de nieuwe nummer 1 van de wereld. Vanochtend is het grijs met vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag opklaringen en vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
5: NHA.nl.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie olifant.
10: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
15: Zeg het!
14: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter Big de Knuffels. We doen met je mee. Plus.
17: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
18: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
19: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
18: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
19: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
18: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
20: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
21: GPR Sportradio. Karel Oosterhuis.
22: Zondagmorgen, goedemorgen, carpe diem. Het gaat een mooie sportzondag worden. Er gaat heel veel gebeuren. Heel veel fijne sport om te volgen en om te horen. Ik ga je er zo meteen alles over vertellen. Nu eerst de Pasadena's.

EPR Sportradio met de Pasadena's. Riding on a train. Vandaag niet met de trein. Vandaag vol in de actie. Want vandaag wordt er geraced de Formule 1. De Grand Prix van Spanje. Vanmiddag te horen. Hier natuurlijk op GPR Sportradio. Om 3:00 met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Dat alvast even in je oren knopen. En voetbal vandaag in de Vriendenloterij, de Eredivisie, betekent zondag traditiegetrouw volle bak op de Nederlandse velden met een paar mooie wedstrijden voor je, verdeeld over de dag, waar we lekker voor kunnen gaan zitten. We trappen straks af met de vroege lunchwedstrijd in Rotterdam en sluiten af in Eindhoven. 12:15, de wedstrijd Excelsior tegen FC Utrecht. Om 14:30, Heerenveen tegen Telstar. En om 16:45, PEC Zwolle. Zij spelen tegen Feyenoord, die komen op bezoek. En dan de laatste wedstrijd, dat is dan PSV, en die krijgt Sparta Rotterdam over de vloer. Het wordt een mooie zondag. Veel voetbal, Formule 1, de Vuelta en nog veel meer. En wat het allemaal is, ga ik je zo meteen vertellen op GPR Sportradio.

EPR Sportradio, Crazy Town, Butterfly. Zondagochtend, goedemorgen, ging je wekkerradio net af en luister je gelijk naar GPR Sportradio. Dat vinden we mooi. Fijn dat de wekkerradio jou mag wakker maken en wat fijn dat je hebt gekozen voor ons. Deze zondag wordt een mooie zondag met heel veel voetbal. We hebben wielrennen, de Vuelta en natuurlijk de Formule 1. Straks om 3 uur de race en het commentaar krijg je bij ons van Olaf Mol en Jack Ploy. En als je zelf nog even naar buiten gaat, even sporten. Wat voor weer krijg je? Dat ga ik je vertellen. We beginnen de zondag grijs en nat met perioden van regen. Met name in het zuiden en het zuidoosten. In de loop van de middag trekt de regen weg en klaart het langzaam op. Zijn we dan verlost van de regen? Na af en toe nog een klein buitje blijft mogelijk. Klein windje erbij en de temperatuur die is aangenaam rond de 20 graden. Dat is het weer voor vandaag. Dat gaan we krijgen deze zondag. It is hard, but all I want to do is make love to you. Dat is goed, maar eerst een bakje koffie en de radio een beetje harder. Dit is GPR Sportradio.

GPR Sportradio, hard hoorde je. All I Wanna Do Is Make Love To You. Dan de Vuelta wielrennen. De renners sluiten de Spaanse rittenkoers vandaag af met de 21ste en tevens laatste etappe. Het peloton vertrekt voor een rit van 112 kilometer vanuit de stad Granada en keert na deze route ook weer terug op deze locatie voor de finish. Onderweg komen de renners meermaals over een pittig klimmetje naar het Alhambra, met een gemiddeld stijgingspercentage van zo'n 6,6%. De etappe begint vanmiddag om 3:00 en de verwachting is dat de winnaar even na 5:30 over de eindstreep komt. Dat dus wat betreft de Vuelta. Zondagochtend, goedemorgen, dit is GPR Sportradio.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe Feel Good Powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
15: terugleverkosten,
16: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
21: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
22: GPR Sportradio. Sportradio. Karel Oosterhuis.
23: Goedemorgen, vandaag is het race day, de Grand Prix van Spanje, met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy vanmiddag op GPR Sportradio. En een scheiding in de voetbalwereld. Die gaan eruit elkaar, ik vertel het je zo.

DPR Sportradio, Coldplay en Everglow. Een scheiding in de voetbalwereld. Want in het voetbal hebben Bruma en Benfica in onderling overleg het contract ontbonden. De 31-jarige aanvaller, die in het verleden voor PSV zelfs uitkwam, zal naar verwachting niet lang zonder club zitten. Want volgens de Portugese media staat de vleugelspeler op het punt om een overstap te maken naar de Griekse competitie. De formele aankondiging van zijn nieuwe werkgever wordt op korte termijn verwacht. En daarmee komt er een einde aan zijn periode bij de topclub uit Lissabon. Bruma en Benfica per direct uit elkaar. Een scheiding in de voetbalwereld. Als jij blijft luisteren, worden wij niet gescheiden. Earth, Wind & Fire, september op GPR Sportradio.

GPS Sportradio, Earth, Wind & Fire, september. In de Formule 1 heeft Max Verstappen zich als derde gekwalificeerd voor de Grand Prix van Spanje. Op het nieuwe circuit van Madrid was de Red Bull-coureur kritisch, maar hij presteerde sterk in de kwalificatie. Lando Norris die veroverde verrassend de pole position, terwijl WK-leider Kimi Antonelli de tweede startplek voor zich opeiste. George Russell kende een mindere sessie en start vanaf de zesde plek. Voor de Spaanse fans valt er nog niet veel te juichen als het gaat om de prestaties van hun thuishelden. Carlos Sainz en Fernando Alonso vielen in Q1 al af in een kwalificatie met slechts 20 deelnemers. En voor Sainz is dit weekend al helemaal geen feestje. Hij kreeg namelijk nog een gridstraf van 3 plekken vanwege het in de weg rijden bij notabene Valtteri Bottas. Sainz valt nu terug naar de 20e plek en houdt alleen Bearman en Stroll, die de kwalificatie misten, achter zich. De race op het Madrid circuit wordt morgen verreden. Begint om 3:00, uiteraard Nederlandse tijd, met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy, hier op GPR Sportradio.

NPO Sportradio Pink, Never Gonna Not Dance Again. Atlete Lieke Klaver is als vierde geëindigd op de 400 meter... tijdens de eerste editie van het Ultimate Championship in Budapest. De Nederlandse die zette een tijd neer van 49 seconden 91 honderdste. En dat was voor Klaver al de achtste keer dit seizoen... dat ze de 400 meter binnen de 50 seconden kon afleggen. De overwinning in Hongarije ging naar de Olympisch kampioene... Paulino uit de Dominicaanse Republiek. Zij zette een tijd neer van 49.07 en was de snelste van het veld. En dan sport om je op te verheugen. Vanmiddag, de darters die gaan namelijk vandaag beginnen aan de ontknoping van de Flanders Darts Trophy in de Antwerp Expo in de Belgische stad Antwerpen. Het 13e toernooi van de European Tour bevindt zich in de beslissende fase, met vanmiddag allereerst de 8e finales. De middagsessie begint om 1 uur, waarna vanavond om 7 uur de kwartfinale.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een man is overleden bij een arrestatie door de politie in Rotterdam-Zuid. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en kon zijn identiteitsbewijs niet laten zien. Tijdens de aanhouding werd de man niet goed en reanimeren hielp niet meer. De Rijksrecherche gaat uitzoeken wat er precies is gebeurd. De eerste 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmcentrale Eurocross hoopt dat er snel meer mensen terug kunnen. Er waren wat problemen met paspoorten en ID's die in de bus waren achtergebleven, maar dat is opgelost. Vandaag worden nog zeker 5 mensen terug in Nederland verwacht. 2 zwaargewonden bij een auto-ongeluk in Klein-Zundert. Volgens Omroep Brabant gaat het om een man en een vrouw en klapte de auto tegen een boom. Van de auto is weinig meer over, is op een foto te zien. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. En US Open-winnares Elena Rybakina had van tevoren niet verwacht te winnen. Ze was eigenlijk niet fit genoeg, zei ze na afloop. De tennister uit Kazachstan won van drievoudig winnares Arina Sabalenka. Die reageerde sportief. Rybakina speelde heel agressief, fantastisch tennis, zei ze. Vanochtend is het grijs, met vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag opklaringen en vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Pas je eindelijk

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
4: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwket.
3: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
5: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Smin.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
7: Smint.
10: Boost yourself.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Nog 309.000.
14: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
15: 7 sturen.
14: Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
17: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
18: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: GVR Sportradio. Sportradio. Karel Oosterhuis.
21: Zondagmorgen, goedemorgen. Heel veel voetbal, Formule 1. Je bent vroeg wakker, carpe diem, pluk de dag. Radio een tandje harder, praat ik je zo bij wie er vandaag gaat spelen.

GPR Sport Radio op zondagochtend met Chris Ria en I Can Hear Your Heartbeat. Ook in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie vliegen vandaag de vonken er helemaal vanaf. Want op de nationale velden gaat het gebeuren. Met maar liefst 5 duels op het programma valt er genoeg te beleven voor de fans. Vrijwel alle topclubs komen vandaag in actie, waarbij de bal op verschillende plekken tegelijk gaat rollen. En dat gebeurt dan aan het einde van de middag. De eerste wedstrijd start om 12:15, FC Twente tegen Feyenoord. En dan 4 wedstrijden die gelijk starten, allemaal om 16:45. Dat is de Graafschap tegen ADO Den Haag, AZ tegen PSV, SC Heerenveen tegen Ajax en FC Utrecht tegen PEC Zwolle. Dat zijn de wedstrijden wat betreft Nederland Eurojackpot, de Vrouwen Eredivisie. 5 wedstrijden vandaag, 1 om 12:15 en de rest allemaal om 16:45. Zondagochtend. Goedemorgen, dit zijn de Red Hot Chili Peppers op GPR Sportradio.

CPR Sportradio, Red Hot Chili Peppers en Californication. Het weer voor vandaag. We beginnen de zondag grijs en nat met perioden van regen. 'S Middags trekken de meeste buien door naar het zuidoosten en breekt vanuit het noordwesten steeds vaker de zon door. En dat is fijn. Een enkele losse bui blijft mogelijk, maar we koersen toch af op een overwegend droge avond met opklaringen. Overdag halen we de 20 graden, dat is prima te doen. En halverwege de avond koelt het er weer af naar zo'n 13 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Al met al, best een aardige dag deze zondag. Veel voetbal, Formule 1 vanmiddag, hier te horen op GPR Sportradio. Dan mis je niets van de race, de Grand Prix van Spanje, met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Onze stars, dit is Simply Red op GPR Sportradio.

NTR Sportradio Simply Red en Stars. De coureurs maken zich op voor de race op het gloednieuwe deelstratencircuit Madring in de Spaanse hoofdstad Madrid. En tijdens deze snelle ronde tussen de stadsmuren en over de steile kombochten draait alles om pure snelheid en een slimme strategie. En natuurlijk stalen zenuwen. Max Verstappen heeft zich gisteren gekwalificeerd. Hij staat op de derde plek op het grid. En vanmiddag om 3:00 dan is de race. Het commentaar krijg je van de Olaf Mol en van Jack Ploy. En als je niet kan kijken, niet kan luisteren, je kan het niet volgen, geen nood. Na de race staat de hele race terug te luisteren, terug te vinden op onze site en de app van GPR Sportradio. Gun jezelf premium, dan kun je alles terugluisteren. En als je dan maandagochtend in de auto stapt, dan in de file kun je de race gewoon nog een keer herbeleven. Hoe tof is dat? Zondagochtend, dit is Stella Lefty op GPR Sportradio. On a train.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, autotaalglas.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
12: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
13: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
16: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
15: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
16: Maar die prachtige kleding dan?
15: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
14: Fans van voordeel,
13: Aldi.
17: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
18: PaulVanBergen.nl, daar vind je hem wel.
19: GPR Sportradio.
20: Sportradio.
19: Karel Oosterhuis.
21: Goedemorgen, zondagochtend ook aan de andere kant van het water. Daar in Engeland, daar wordt vandaag gevoetbald. Een paar mooie wedstrijden op het programma. Welke dat zijn, ik ga je zo bijpraten. Natuurlijk bij de koffie.

NPR Sportradio. Die laatste ping die moet erbij. The Script en Superheroes. De Nederlandse mannen gaan aan de bak. De Nederlandse vrouwen gaan aan de bak. Voetbal in Nederland genoeg te doen, maar in Engeland niet minder. De fans van het Engelse voetbal die kunnen hun hart ophalen, want die gaan zich verheugen op een heerlijke voetbalzondag met twee absolute topclubs die aan de bak gaan. Halverwege de middag begint de actie. Alle ogen zijn vooral gericht op de onvervalste Manchester Derby later op de dag. Om 3:00 de wedstrijd Coventry City tegen Brighton en om 17:30... Manchester United tegen Manchester City. Dat zijn de wedstrijden vandaag wat betreft het voetballen in Engeland. Om 3:00 Coventry City Brighton en 17:30 Manchester United tegen Manchester City. Zondagochtend, je luistert naar GPR Sportradio.

GPO Sportradio met de Four Tops, Loco en Acapulco. Goedemorgen. Wat fijn dat je hebt gekozen om je zondagochtend te beginnen met GPO Sportradio. Wat fijn dat we kunnen aanschuiven bij jou aan de ontbijttafel. Aston Villa, de trainer van Aston Villa, Emery, die maakt zich grote zorgen over Ian Maatsen. De Nederlandse verdediger die viel zaterdag geblesseerd uit tijdens de wedstrijd tegen Nottingham Forest. Een stevige tackle van James McAtee. De middenvelder van Forest ontving slechts een gele kaart voor de overtreding. Tot ongenoegen van Emery. De Spaanse coach die vreest dat hij Maatsen voor een langere periode zal moeten missen vanwege wat een serieuze enkelblessure lijkt te zijn. De precieze ernst moet nog worden vastgesteld, maar het lijkt niet goed. Zondagochtend, je luistert naar GPR Sportradio.

GPR Sportradio, Terry Swims, Lose Control. Voetbal bij onze oosterburen. Als je daarvoor klaar zit, moet je nog even geduld hebben, want de eerste wedstrijd begint straks om 16:30. De wedstrijd is gepland in Leipzig, waarna de recordkampioen uit München de Duitse zondag in stijl gaat afsluiten. 16:30, Leipzig tegen Hamburg en 17:30 de wedstrijd Elversberg tegen Bayern München. Dat zijn de wedstrijden vandaag in het Duitse voetbal. En als je blijft luisteren naar de GPR Sportradio, dan houden we je ook vandaag keurig op de hoogte over deze fraaie wedstrijden die vandaag in Duitsland worden gespeeld.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De Rijksrecherche onderzoekt wat er gisteravond precies is gebeurd in Rotterdam-Zuid. Daar overleed een man kort nadat hij was aangehouden door de politie. Hij zou een fatbike hebben gestolen en kon geen ID laten zien. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat hielp niet meer. Volgens Rijnmond is op beeld te zien dat de man zich flink verzette. Vandaag worden nog zeker 5 mensen terug in Nederland verwacht na het busongeluk in Zwitserland. De eerste 13 zijn inmiddels terug, meldt alarmcentrale Eurocross. Er was nog even gedoe met paspoorten en ID's die waren blijven liggen in de verongelukte bus, maar dat is opgelost. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis. Vrijdag ontspoorde een trein in het noorden van Frankrijk door een stuk ijzer dat op het spoor lag en er was even sprake van opzet. Maar daar zijn nu geen aanwijzingen voor, zeggen de autoriteiten. Hoe het stuk ijzer van zo'n 300 kilo er dan terecht kwam is nog niet duidelijk. Er reden wagons van de rails en ruim 40 mensen raakten gewond. En in Eindhoven zat de politie gisteravond achter een groep van 10 tot 15 fatbikers aan die even daarvoor iemand met geweld hadden beroofd. Volgens Omroep Brabant is maar één van de fatbikers gepakt. Het is niet duidelijk of het slachtoffer van de roof gewond is en of ze ook echt iets van hem of haar hebben gestolen. Vanochtend grijs en vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag klaart het op met vanuit het westen ook nog een beetje zon en het wordt maximaal 20 graden.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smint. Boost yourself.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Alle Sikkens verf bestel je bij verfwinkel.nl.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
18: Yes, hij doet het.
19: Ja hoor, dat kan zeker.
20: Rozer!
17: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
21: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
22: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
21: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
23: GPR Sportradio.
24: Sportradio.
23: Karel Oosterhuis.
25: Zondagochtend, goedemorgen. In de Eredivisie heeft Cambuur zijn eerste overwinning te pakken. Hoe waren de reacties? Wisselend. En hoe wisselend, ga ik je zo vertellen.

DPR Sportradio Talk Talk and Such a Shame. Ja, er zijn mensen in de voetballerij die dachten van... wat een schande is dit. Dat heeft te maken met de wedstrijd van gisteravond. In de Eredivisie heeft Cambuur namelijk de eerste overwinning van het seizoen behaald. De ploeg uit Leeuwarden was zaterdagavond verrassend met 3-0 te sterk voor NEC. Voor de Vriezen is het een welkome opsteker na een moeizame start van de competitie. Trainer Johan Plat was na afloop trots op zijn elftal en bij de bezoekers uit Nijmegen was de teleurstelling groot. Trainer Dick Schreuder die sprak van zijn slechtste wedstrijd ooit als coach. De aanvoerder Thierry die concludeerde dat er nog heel veel werk aan de winkel was. Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dit is Melee Beeld to Last op GPR Sportradio.

GPR Sportradio, Melee hoorde je en Built to Last. In het voetbal heeft Arsenal een zwaar bevochten zege geboekt op bezoek bij Sunderland. De Londenaren wonnen de wedstrijd in de Premier League uiteindelijk met 0-2. De thuisploeg kreeg bij een 0-0 stand een uitgelezen kans om op voorsprong te komen, maar miste een strafschop. De wedstrijd was tevens de terugkeer van Jurriën Timber. De Nederlandse verdediger kreeg zijn eerste speelminuten sinds de Champions League finale in mei. En hij hielp zijn ploeg de overwinning over de streep te trekken. En dat is dubbel mooi voor Jurriën Timber. Zondagochtend met muziek van Texas voor je. Say what you want. Je luistert naar GPR Sportradio.

WPR Sportradio. Jorde Max samen met Andy Grammer en The Thing I Love. Jan-Willem van Schip, die houdt van wielrennen, maar hij gaat er wel een punt achter zetten achter zijn carrière. De 32-jarige Nederlander die heeft dat gisteren bekendgemaakt. Van Schip groeide in het peloton uit tot een opvallende en innovatieve renner die bekend stond om zijn eigenzinnige aanpak en materiaalkeuzes. In december zal hij voor het laatst in actie komen tijdens de Zesdaagse voor Rotterdam. Daar gaat hij afscheid nemen van de sport en van het publiek. En dat hij dan tijdens dat hij over de finish komt een groot applaus gaat krijgen, dat is één ding wat zeker is. Zondagochtend, dit is Janet Jackson, The Pleasure Principle, op

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
4: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
6: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
7: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
13: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow.
13: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram €4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
16: Nog 309.000.
17: Oké, elektrisch en garantie?
18: 7 stuur.
17: Alcantara bekleding.
19: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
20: Kijk eens, gevonden.
19: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
21: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
22: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
23: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
24: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
25: Kom maar verder.
24: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
25: Hij is weer klaar.
24: QuickFit en weer verder.
26: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
9: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
1: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
9: Maar die prachtige kleding dan?
1: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
14: Nu super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
20: GPR Sportradio. Sportradio. Karel Oosterhuis.
25: Zondagochtend, goedemorgen. Een verjongingskuurtje voor de Italiaanse nationale ploeg. Verjongingskuurtje? Hoe hebben ze dat dan in gedachten? Ga ik je zo meteen vertellen. Eerst muziek voor je van Kevin DeGraw.

GPR Sportradio, Kevin de Graaf, another over you. De bondscoach Roberto Mancini is van plan om de Italiaanse nationale ploeg eens even flink te vernieuwen. Volgens Sky Sport Italia wil de trainer een aanzienlijke verjongingskuur gaan doorvoeren bij de gevallen grootmacht. Mancini zou inmiddels al contact hebben opgenomen met een groep van zo'n 70 verschillende spelers. En in die gesprekken heeft hij duidelijk gemaakt dat zij in aanmerking komen voor een plek in de selectie van de Azzurri. Een deel gaan uitmaken van zijn plannen voor de toekomst van het Italiaanse elftal. Dat is heel wat anders dan een zalfje en een crème. Als er 70 verschillende spelers zijn benaderd, dan zou je zeggen, daar moet genoeg talent tussen zitten. Laat het maar over aan de bondscoach. Roberto Mancini gaat een verjongingskuur doorvoeren. Zondagochtend, je luistert naar GPR Sportradio.

BPR Sportradio zondagochtend met tennis in New York. De mannen maken zich op voor de grote finale van de US Open op het hardcourt van het Arthur Ashe Stadium in de wijk Queens. Daar gaan de mannen strijden. De overgebleven tennissers om de titel van de allerlaatste Grand Slam van dit kalenderjaar. De eindstrijd in de Amerikaanse miljoenenstad begint vanavond om 8 uur Nederlandse tijd en het belooft een mooie ontmoeting te worden voor het massaal aanwezige publiek op het tenniscomplex in Flushing Meadows. En dan wielrennen. In Noord-Frankrijk staat vandaag de GP van de Fourmies op het programma. Dat is een eendagskoer uit de UCI Pro Series. De wedstrijd start en finisht in de Fourmies en is 200,4 kilometer lang. Met ruim 2100 hoogtemeters. Het parcours is overwegend geschikt voor de snelle renners. Al zorgen de lokale omlopen en de korte hellingen onderweg voor heel wat slijtage. Kijken wie erover blijft en wie de sterkste been heeft. De start is om 11:15 en de organisatie verwacht de finish rond 10 minuten voor 4 als alles volgens plan gaat. Zondagochtend, je luistert naar GPR Sportradio.

GPR Sportradio, Billie Eilish, The Birds of a Feather. Voetbal vandaag nog in Spanje, de La Liga. 4 wedstrijden die er worden gespeeld. Italië tijdens de Serie A ook nog 3 wedstrijden. En in Frankrijk, de Franse League, daar staan ook nog 3 wedstrijden voor vandaag gepland. Daar ga je vandaag nog veel meer over horen. En we verheugen ons natuurlijk straks heel erg op de grote prijs. De Formule 1, de GP van Spanje. Er wordt gereden en we zijn erbij. Je gaat het horen hier op GPR Sportradio. Met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Schakel op tijd in. Wat zeg ik? Zet je radio gewoon helemaal niet uit. Dan hoef je helemaal niets te missen. Zometeen Rob van Zomeren met Koffie en Classics.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Gisteravond is een man overleden in Rotterdam-Zuid nadat hij door de politie was aangehouden en niet goed werd. Hij zou een fatbike hebben gestolen. Op beelden op X is te zien dat de politie moeite had hem in bedwang te houden, omdat de man zich flink verzette. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. De eerste 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland en er worden er vandaag nog zeker 5 verwacht. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. De mensen die terug kunnen hebben de keuze of ze dat per bus, ambulance, taxi of vliegtuig willen doen. Er liggen nog altijd 11 mensen in het ziekenhuis. Er is een grote reddingsactie met boten en helikopters bezig op de Javazee. Er is een Indonesisch passagiersschip in de problemen geraakt door slecht weer. Er waren zeker 240 mensen aan boord en er zijn er nu ruim 100 gered. Er zou 1 dode zijn. Het schip was onderweg van Surabaya naar Borneo. En misschien heb je het gemerkt omdat je beter sliep. Er waren maar weinig muggen deze zomer. Dat komt waarschijnlijk door de droogte en hoge temperaturen, heeft de Wageningen Universiteit onderzocht. Er bestaat een muggenoverlastindex en die lag 16% lager dan gemiddeld de afgelopen 5 jaar. Vanochtend grijs en vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag klaart het op met vanuit het westen ook nog een beetje zon en het wordt maximaal 20 graden.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
3: Heijn. Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
13: NHA.nl.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar €1,39.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: GPR Sportradio.
16: Sportradio.
15: Koffie en Classics met Rob van Zomeren.
17: Met dank aan Karel Oosterhuis voor het voorprogramma. Ja, goed dat je luistert, want ik ben veel om over bij te praten. Bijvoorbeeld een knokpartij in het amateurvoetbal. En we gaan je vertellen waarom het hoogstwaarschijnlijk is dat Max Verstappen vanmiddag gaat winnen in Madrid. Je hoort het hier. GPR.

0: Wat een goed idee, zeg. Take a jumbo, cross the water. I'd like to see America. Aan het begin van Koffie en Classics voor je Supertramp met Breakfast in America. Ik vertel er zo meteen wel iets meer over. En eerst jullie allemaal even hartelijk welkom heten bij Koffie en Classics. Dit is GPR Sportradio. Natuurlijk zijn zij hier mijn, zoals ik ze altijd introduceer, kompanen in het kwaad. Björn Smit, Frans Verschuur, beide goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik heb jullie in het begin al een klein beetje getriggerd, geloof ik, hè Björn?
1: Ja.
2: Ja, jij zei Verstappen gaat winnen vanmiddag.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. En dan wil jij natuurlijk weten waarom.
2: Ja.
0: Hij heeft zijn lucky charm. Hij heeft zijn lucky charm meegenomen. Oma Verstappen is erbij. En hij omschrijft dat zelf, nou ja, als zijn geluksamulet. En de laatste keer dat zij erbij was, als ik me niet vergis, was dat de wedstrijd op Baku. En toen won Verstappen. Dus 1-1 is 2. De lucky charm. Ja. Oma is erbij. Dus gaat Verstappen naar alle waarschijnlijkheid gewoon vanmiddag winnen. Of had jij er een andere gedachte over?
2: Ik ga gelijk even een toto zetten.
0: Ja,
2: nee, ik ga gelijk even een toto zetten. Ik vertrouw je volledig.
0: Doe dat even. Nu je toch met de toto bezig bent, bel Toto ook even. Ze hoeven niet meer te starten. Ja. Het is gewoon klaar. Of was jij een andere mening toegedaan, Frans?
1: Nee, helemaal mee eens.
0: Ja, toch?
1: Helemaal mee eens. Ja.
0: Hé jongens, en wat een kwalificatie gisteren op een toch totaal nieuw circuit, hè?
2: Oh, zo, ja.
0: Ja, ik vond
2: het nul rode vlaggen. Dat verbaasde me wel eigenlijk een beetje.
0: Ja. Ja, daar had ik het met Olly ook nog over. Maar ja, Olly die zei ook al, we spraken trouwens ook al in F1 aan tafel. Ik bedoel, de Formule 1 versus andere klassen. Het zijn wel de beste coureurs ter wereld. Dus daar waar bijvoorbeeld in de Formule 1 de rode vlaggen regende, hoefde dat helemaal niet het geval te zijn bij de Formule 1. Nou ja, dat gebeurde natuurlijk ook. Het meest opvallende vond ik nog hoe ze die tectobarrier gingen repareren. Hoe
2: ja,
0: dan?
2: In de derde vrije training duurde gewoon 40 minuten.
0: Ja, toch niet normaal?
1: Nee. Ja.
2: Heb jij die professionals?
1: Hè? Heb je die brand gezien van Luke Hartog? Die jongen uit die auto haalde. Hoe lang het duurde voordat het daar een marge met een branddinger was? Ja, niet die, dat de queer is goed, hè?
0: Nee, nou ja, dat lijkt me eens meer. Ja, gelukkig voor die Britse coureur dat Luke zo heldhaftig optrad. Want dat had ongetwijfeld een dodelijke afloop gekend anders. Kan bijna niet anders.
1: Ja, maar daar zie je maar weer hoe belangrijk marshals zijn. En dat ze op tijd er zijn. En dat er goede brandblussers op de hoeken staan. Ja, maar dat is in China is dat gewoon echt. En dan weet ik uit ervaring gewoon even wat minder.
0: Maar goed, ik weet, Frans, jij hebt daar meerdere keren gereisd. Het leek erop, maar ik kon dat niet goed zien op de televisiebeelden. Maar het leek erop alsof die marshal ook geen brandwerende kleding aan had. Maar dat kan toch niet?
1: Jawel, dat kan wel. Het ligt eraan welke marshal, welk punt en wat zijn taak is. Dat is wel.
0: Je bedoelt dat deze waarschijnlijk gewoon geen track duty had. Dus niet op de baan zelf, maar dat hij een baanpost misschien zou bedienen. En dat
1: ja,
0: hij
1: dat
0: wel
1: kan een vlagger zijn of zo, ja, weet okay, je wel. Sommige lui die hebben echt brandfunctie en anderen niet.
0: Ja, oké. Nou, dan is dat in ieder geval een stukje duidelijker geworden. Hey, we hadden het al over de Formule 1 kwalificatie voor Spanje. Het was de allereerste op de Madrid. We zeiden het al vooraf, dachten we, crashes, ellende, code rood. Ik bedoel, bereid je maar voor op 3 uur qualifying. Maar ja, nul rode vlaggen in die hele kwalificatie, Frans.
1: Ja, dat is goed, hè? Dus ja. Blijkbaar weer dat ook wij het fout kunnen hebben. Ik vond het niet een baan waar ik heel enthousiast van werd. Maar oké, dat is persoonlijk. Maar de kwaliteit was super.
2: Ik vind die combo wel vet, hoor.
0: Ja, hij is vet om te kijken. Maar hij is sowieso niet moeilijk om als coureur te nemen.
2: Frank zal er anders over denken. Ja, die had nog een groot moment.
0: Ja, oké. Maar bedoel, normaal gesproken is dat gewoon flat out. En ik denk dat je er ook verder geen spectaculaire dingen hoeft te verwachten qua inhalen en dergelijke. Maar goed, we gaan het zien. Het is allemaal de eerste keer. Spannend was die kwalificatie zeker wel. Want heel lang keken meerdere coureurs kant. Leken ze kansen te maken op de pole. Uiteindelijk een beetje het konijn uit de hoge hoed. Lando Norris, had jij het gisteren wel voorspeld, Björn?
2: Nee, ja, ik zei dat hij derde werd.
0: Ja, nou, maar
2: wel de top 3. Maar
0: ik dacht dat je zei dat hij nummer 1 werd. Oh, dan zat je er weer naast, Björn.
2: Nee. Oh, ja, sorry. Ik had Antonelli 1, Leclerc 2 en Norris 3. Nou, dat is even lekker uitgekomen.
0: Ja, WK-leider Antonelli die kwam 11.000ste van een seconde tekort. Max Verstappen werd uiteindelijk derde. Ik denk dat jij die pole ook niet aan had zien komen, toch, Vels?
1: Nee, zeker niet. Ik denk, die Antonelli stopt hem weer even in zijn zak. Maar dit keer niet. En dat is prima, joh. Ook de reactie van Norris vond ik superleuk. Echt, die jongen is echt gegroeid qua PR en al die dingen.
0: Nou, maar dat niet alleen. Hij was in het interview na afloop. Coulthard die interviewde hem. En hij was er met zijn gedachten ook gewoon nog niet, helemaal niet bij. Hij zat nog helemaal vol adrenaline. En zat nog helemaal in die qualifying lap van wat is mij nou gebeurd. Zelfs de McLaren teambaas, Andrea Stella, die had na afloop ook een gesprekje met Sky Sports. En ja, sprak natuurlijk alleen maar lovende woorden.
3: I think that's a piece of masterpiece. If you say like this, a masterpiece. We had seen across the whole weekend that had we put all together, we were not far from the best cars. So we have worked almost like our way, step by step, to try and put all the performance together. I think Lando did it only in the final run of Q3. And if you want, the news is that in the final corner he made a mistake of 3/10. So he was on a just incredible lap. I think definitely one of the best of his life until the last corner.
0: Ja, in de laatste corner, een mistake, ja, dat kost hem 3/10. Ja, we zagen het, hij zat echt op stampen. Echt niet normaal, die laatste bocht ging helemaal over het vuil heen. Maar ja, 3/10. Denk je dat het 3/10 kostte, Frans?
1: Nou, ja, iedereen had wel een beetje moeite met die laatste bocht, vond ik. Dus ja, in dat opzicht, ja. André, ja, ik vind dat, ja, dat zeggen ze om iemand nog beter te maken.
0: Nou ja, laten we het de man hemzelf vragen. Want Lando Norris kreeg die vraag ook. Ja. Hoeveel tijd denkt hij zelf verloren te hebben bij dat foutje in die laatste bocht?
4: I don't know how much was in the last corner. But lucky it's a short run to turn one to the finish line. It was just a very good lap, especially because I improved like 7.5 tenths on my final lap. So and I was doing laps. That lap was, you know, a lap that I've not experienced before or not felt before. So it was certainly one of my best. That's for sure. So probably up there with Monaco, you know, last year. Maybe somewhere else, Austin, a few years ago. So it was good. It was good, especially because we're quite a long way off. Generally around half a second off the pace. So to gain all of that and more in one lap, it was pretty special. So very, very, very, very happy.
0: Nou hoorden we Verstappen nog niet zo lang geleden gewoon roepen, ja, coureurs kunnen met de huidige reglementen waaronder die auto's vallen eigenlijk niet meer het verschil maken. Maar ja, dan denk ik toch, Björn, als ik heel eerlijk ben, ja, op normale circuits wel, maar volgens mij komt op een stratencircuit de daredevil en de skill van de echte coureur dan toch weer bovendrijven, hoor.
2: Ja, en op dit circuit hebben we natuurlijk ook minder, is de batterij ook minder belangrijk, hè? Dus dat scheelt dan ook weer. Maar ja, hier moet je nog steeds zo dicht mogelijk langs de muur rijden. Wil je zoveel mogelijk tijd pakken natuurlijk.
0: Ja, en die muren die staan dichtbij, hè, Frans?
1: Ja, maar ja, dat zijn ze wel gewend, hoor. Monaco staan ze nog dichterbij. Ja, ja. En dus de Azerbaijan, er zijn wel meer. Daar heb je ook zo'n chicane daar. Daar rijden wij hem door de huiskamer, zeg maar, de andere kant van het circuit op. Maar dat is werkelijk waar. Dat hoort erbij, hoor. Dat zijn ze gewend. En GT-rijders, die weten het ook. Je voelt gewoon die muur, hoe ver die van je af zit. Dus dat op zich zijn ze dat gewend.
0: Nou, Norris die start vanmiddag dus vanaf pole. Maar begint de race misschien met een achterstand. Dat in de tweede vrije training namelijk problemen met zijn versnellingsbak. Heeft daardoor geen representatieve long run kunnen rijden. Die long runs die waren bij Verstappen juist heel goed. In hoeverre kan het niet kunnen rijden van die goede long run nadelig zijn voor de strategie, Frans?
1: Ja, ik moet zeggen, daarvoor hebben we dus Piastri, die dan die longruns wel doet. En daar kunnen ze zoveel data uithalen dat ze weten van, oké, dit gaat hij doen. Daarom heb je dus, in dit geval is Piastri echt een tweede rijder geworden. Ja. Die gaat al dat soort dingen uittesten. En die geven ze die opdracht van rijden zolang je kunt. En dan zien we dat. Ja. Dus ik denk niet dat dit een heel probleem is. Wanneer je het doet, wanneer je naar binnen komt. Het is ook een circuit waar je niet veel kan inhalen. Hè? Nee, dat is weer jammer. Weer jammer. En dus in dat opzicht is de strategie van pitstops heel belangrijk.
0: Later deze ochtend nog veel meer Formule 1. Diverse reacties. En we kijken natuurlijk ook nog even naar de kwalificatie van Max Verstappen.

0: uur vind je always bij Bon Jovi zit nog wel een aardig verhaal. En je weet het, hier bij GPN Sport Radio vertellen we je echt alles dat we weten. Ditje was gemaakt voor een film. Die film die heette Romeo is Bleeding. Dat zingt hij ook aan het begin van het liedje. Hoe zat dat? John Bon Jovi had de script gezien van het filmpje. En hij dacht bij zichzelf, ja, dat is wel leuk. Hij werd gevraagd om een titelstuk te schrijven, dus hij aan het werk. Toen ze die film gemaakt, kwam er ook een voorvertoning van. En John Bon Jovi die zat in de bioscoopstoel naar die voorvertoning te kijken. En die denkt, wat een ongelofelijke kutfilm. En toen heeft hij die titelsong heeft hij gewoon teruggetrokken. Bedoel, die is pas veel later uitgebracht, omdat hij die film gewoon helemaal niks vond. Als gezegd, bij GPR Sportradio hoorde je Bon Jovi met Always. Het is tijd voor de Vriendenloterij Eredivisie. En ja, Frans, we moeten het toch even hebben over NEC tegen Cambuur. Jouw clubpie.
1: Moet
0: dat moet. Hey, for better or for worse, hè? In goede tijden en in slechte tijden.
1: Ja, dat klopt, ja. Ik zie dit vorig jaar bij Go Ahead ook, hè. Die gingen toen ook Europa in. En toen was het ook een drama bij zowel Europa als in de competitie. En ik denk bij NEC ook, die zitten al helemaal bij hun hoofd bij Juventus.
0: Ja.
1: Jongen, dat is werkelijk waar. Ze speelden nog slechter dan een café-elftal. Het was echt verschrikkelijk.
2: Ja, het is echt kelder klasseniveau.
0: Ja, nee, maar jongens, als je dit tegen Juventus gaat doen, dan worden het dubbele cijfers.
1: Ja, maar dame, ik heb ook gevraagd of het schriftelijk afgedaan kan worden.
0: Oh, dat is gewoon
1: niet
0: gegaan.
1: Gewoon 3-0, klaar. En dan komen we niet. Geen reiskosten, al die dingen. Lekker gaan Italië een beetje winkelen daar. En dat soort dingen. En dan doen we het schriftelijk af.
0: Ja, gewoon afvinken op de presentielijst dat je bent geweest. En dan gewoon weer lekker de kroeg in.
1: Ja,
0: het was 3-0. Ze werden van de mat getikt. De NEC-aanvoerder Tjaron Sherry was natuurlijk ook niet tevreden over de wedstrijd. Voor de microfoon van ESPN zei hij het volgende.
3: Ja, als je dit op de mat legt, inderdaad, dan moeten we even bij adem komen. Alleen, wat we vorig jaar hebben laten zien, dat is dit jaar niet meer. Dus wij moeten gewoon allemaal zelf in de spiegel kijken. Maar kopjes naar elkaar toe en we moeten weer door naar donderdag. Ja, wat is er met de ronde aan de hand? Kijk, als je het weet, hebben heel belangrijke spelers zijn weggegaan afgelopen jaar. Plus heel veel nieuwe jongens zijn in het team gekomen die moeten aanpassen. Maar het is gewoon ondermaats wat we met z'n allen laten zien. Alleen, we moeten gewoon zorgen dat we de goede dingen eruit halen. Maar wat we vandaag hebben laten zien, dat is niet best.
0: Nee, die conclusie mag je best trekken. Het was niet best. Aan de andere kant speelde Cambuur ook gewoon heel lekker in goed voetbal. De ploeg van de trainer Johan Plat die pakte de eerste overwinning van het seizoen. Met 3-0 winnen van NEC. Dat klinkt bijna als een perfecte avond. Toch, Johan?
4: Ja, bijna wel. We hadden nog wat meer goals kunnen maken. Maar verder heb ik weinig te klagen. We spelen tegen een topteam die zich bijna plaatst voor de Champions League. En ik ben heel blij hoe we dat vandaag hebben opgepakt. Ik heb genoten van de ploeg. Ik heb genoten van de individuen. Ik heb genoten van de sfeer in het stadion. Dus vandaag was top.
0: Al dus Cambuur-trainer Johan Plat bij ESPN na die overwinning op NEC. Mijn clubje Ajax, 5-1 zeg. Eklatante overwinning, dat was de eindstand tegen Fortuna Sittard. Ja, jongens, ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik vind toch, als ik zo ook die nieuwe aanwinsten langzaam maar zeker in de opstelling voorbij zie komen, dan heeft Jordi Cruijff toch een paar heel aardige spelers naar Amsterdam gehaald, toch?
2: Ja, dat geeft een burgemoed, hè, voor jou.
0: Ja, hallo.
1: Ik heb de portemonnee toch ook getrokken, of niet?
2: Slechter kon het ook bijna niet de afgelopen jaren.
0: Ik heb 3 jaar in de rouwstand gezeten. Dat is bijna een soort taakstraf als je naar het stadion moest.
2: Toen die 1-1 werd gescoord, dacht je, hier gaan we weer.
0: Nee, je moet je tegenstander wel een beetje hoop geven. Anders is het niet leuk. Moet wel een beetje,
1: Rob, gaan kampioen worden in jouw ogen?
0: Balletjes rond, toch?
1: Alles tegen 11, ja.
0: Nee, maar weet je, na zo weinig wedstrijden is er nog geen zin ervoor over te zeggen. Ik bedoel, je zag duidelijk in de wedstrijd tegen PSV dat de PSV echt een stapje verder is. Over gisteravond gesproken, eerder die avond kwam er in Deventer geen winnaar uit de strijd. Go Ahead Eagles speelde met 1-1 gelijk tegen Groningen. Missen we nog één wedstrijd. FC Twente tegen ADO Den Haag. Die wedstrijd werd met 2-0 gewonnen door de Tukkers. En één van de doelpunten was een strafschop. Binnengeschoten door Woutje Weghorst. Hij maakte zijn allereerste doelpunt in de Grulsvesten. En hij was daar duidelijk geëmotioneerd over. Want de afgelopen woensdag tegen Telstar, ik weet niet of jullie het meegekregen hebben, toen kreeg Weghorst ook een strafschop. Maar toen miste hij. Althans, was ook gewoon een briljante redding toch van Koeman. Vond ik.
2: Ja,
1: was een mooie redding. Ja, echt super.
0: Die Koeman die maak je de pins ook niet al houden. Wel een mooie gozer dan. Nee. Dus was de vraag van de NOS aan Woutje Weghorst of het niet een beetje een risico was. Want het zit toch in je hoofd dat je zo'n strafschop mist. Maar hij zat er zelf duidelijk anders in. Hij wist zelf ook wel, deze mag niet mis.
5: Nee, ja, maar goed. Eigenlijk kon hij vandaag ook niet mis. Want ik zei al, dit was denk ik wel mijn eerste penalty ooit. waar de gejuich werd voor ik hem nam. Dus dat was wel heel mooi. Dat gaf me zo'n enorme boost. Dus daar wil ik de fans voor bedanken. Dus dat was een mooi moment. Cristiano Ronaldo zei ook altijd, vergeet ik nooit meer. Dat hij zei van, ik kan pas mezelf kwalijk nemen als ik niet de verantwoordelijkheid neem. En het niet aangaan, zeg maar. We hebben gisteravond met z'n allen in bed hebben gebeden. En toen zei de derde, die zei dat papa morgen de kracht mag hebben om de goal niet weer te missen, zei ze. Dus nou, gelukkig mocht hij erin. Blij mee.
0: Nou, op dit soort dagen, de zondagen, mag dat, hè? Mag je dit soort tekst bezig zijn. Laten we eerlijk zijn. We weten het al. Alle zegen.
1: Hoor je wat hij zei?
0: Alle zegen komt van boven, Frans.
1: Nee, hij zei we lagen in bed en hij zei tegen de derde hij mag erin. Ja, je kunt natuurlijk ook anders of wat.
0: Ja, ga nou niet zo in op die details.
1: Ja, ik vond die fout, die maakt er ook wat van, hè. Daar.
0: Ja, ik vond het een mooie vogel. Hij
1: mag erin.
0: Ja, achterin Frans. Nou, dames en heren, excuses voor het inmiddels bereikte niveau. We gaan het zo meteen hebben over amateurvoetbal. Er is gisteravond wel het een en ander gebeurd. We praten jullie zo meteen over bij.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Allerlaatste week Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja. Echt serieus?
9: 7, 7, 7, 7.
8: Oh, wat een geld.
10: 50.000, godverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
12: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
16: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
17: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
16: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
18: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
19: De prijs.

0: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rob van Zomeren.
3: Goedemorgen en vooral gezellig dat je erbij bent. Ja, er wordt wel eens gesproken over het twijfelachtige gedrag van voetbalsupporters. Nou, zo dadelijk gaan we nog een klein stapje verder. En dan heb ik het over het amateurvoetbal.

0: je daar nog mee weg zou komen nu. Anna 2026, als je gaat zingen over een Little China Girl. David Bowie hoorde je bij GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Het is inmiddels 10 minuten over 10:30. En we gaan praten over het amateurvoetbal. Ja, en met wie kunnen we daar nou beter over praten dan met over onze eigen Pieter Tammens. Pieter, goedemorgen. Welkom in Koffie en Classics.
2: Ja, goedemorgen allemaal.
0: Ja, goedemorgen. Ja, je zegt allemaal, want je hebt hem al door. Frans Verschuur en Björn Smit, die hangen ook nog steeds aan de lijn. Reden waarom we je er even bij halen en nog net niet aan de nek haren, kan ik je melden. Het incident gisteren tijdens de wedstrijd tussen GVV en IJsselmeervogels. Zou je kort kunnen toelichten wat er op dat moment gebeurde? Voor de mensen die dat misschien gisteren weer gemist hebben. Pieter, die maakt hier een programma. Op zaterdagmiddag werd af en toe hinderlijk onderbroken door die Formule 1. Toestanden allemaal. Vertel over dat incident tussen GVV en IJsselmeervogels.
2: Ja, IJsselmeervogels uit Bunschoten-Spakenburg. Daar vond de wedstrijd plaats. En GVV uit Veenendaal. GVV, normaal gesproken een topper in die tweede divisie, maar nogal slecht begonnen. Maar die stonden wel met rust met 2-0 voor. Dus wij waren keurig netjes aan het kijken hoe de tweede helft zou gaan verlopen. Toen zagen we dat het gestaakt was, per direct. Nou, dan moet er iets aan de hand zijn. Toen hebben wij contact gezocht met de twee persmensen van zowel IJsselmeervogels als Spakenburg. En uit de reacties bleek wel, hier is echt iets aan de hand. En al helemaal omdat GVV aangaf, onze contacten gaan nu via de voorzitter. En dan is het over het algemeen niet omdat iemand een schaafwond op zijn kin heeft. En al vrij snel gingen er foto's de ronde op social met name. De Bunschoter plaatste hem. Ook RTV Utrecht deed daar verslag van. Waarin je kon zien dat de speler Guillermo Dumay, speler van IJsselmeervogels, vorig jaar nog bij GVV een enorme beuk op zijn gezicht gekregen had. Tanden eruit, hoop bloed. Dan weet je dat er wat aan de hand is.
0: Ja, hoe is het met Guillermo? Wat weten we nu over zijn situatie?
2: Nou, wat we weten is dat hij naar het ziekenhuis gegaan is. En dat moest ook, want het getal van 7 tanden los heb ik al voorbij zien komen. En als je ook de foto ziet, dan draait je maag om. Die heeft dus een behoorlijke klap op zijn gezicht gekregen. En hij heeft ook aangifte gedaan. De politie is ook gebeld door IJsselmeervogels, omdat het toch wel een heel heftig incident moet zijn geweest.
0: Ja, als iemand de tanden uit zijn gezicht slaat. Ik bedoel, hoe heftig wil je het... Ja, ik zei het net al, we hebben het wel eens over het gedrag van supporters. Maar dit is natuurlijk helemaal iets... Nou ja, je wenkbrauwen voor ons is nog niet eens genoeg. Je zei het net al, de communicatie zou moeten lopen via de voorzitter. Hans Schinkel, die kreeg jij gisteren ook meteen aan de lijn. Hè? Je hebt hem ook gevraagd wat de mogelijke consequenties zouden zijn. Laten we daar heel even naar luisteren. We gaan terug naar gistermiddag hier bij GPR Sportradio.
3: Ja, het is vooraf speculeren. Ik snap dat je dat niet gaat doen, Hans Schinkel, voorzitter van GVV. Ook zeker niet doen. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat zeker jullie als bestuur, omdat het ook een IJsselmeervogels-speler betreft, dat jullie dat het laatste woord hier nog niet is over gezegd. Ook niet vanuit jullie perspectief. Wat is de verwachting?
4: Nou, het laatste woord is er zeker niet over gezegd. Maandagavond hebben we daar een bestuursvergadering over. En dan zullen we als bestuur ook... Ja, maar ja, weet je, ook als bestuur kunnen we maandag nog niet zeggen. Het is gewoon echt afwachten wat KNVB en politie gaan zeggen en doen.
0: Ja, dus daar moeten we op wachten. Berichten vanuit de KNVB en de politie. Toch hebben ze vanmorgen een statement naar buiten gebracht. Daarin geeft de club aan dat ze per direct Dennis van Beukering en zijn assistenttrainer John van Beukering per direct hebben ontslagen. Vanwaar nu al dit besluit, terwijl ze eigenlijk eerder zeiden, we willen de onderzoeken toch afwachten.
2: Ja, omdat ze voldoende aanleiding hadden om te weten wat er precies gebeurd is. Het is overigens wel zo dat John van Beukering, die een beetje een wat bijzondere reactie zelf op social heeft gezet, waarin hij zegt van ja, de beelden zullen wel weg zijn en mijn naam wordt weer genoemd. Dus Nederland hoort mijn naam weer. Dus hij ging een beetje de slachtofferrol in. Maar klaarblijkelijk is het voor het bestuur van GVV klip en klaar geweest dat dit incident met name is geëscaleerd, maar vooral ook die enorme beuk die letterlijk en figuurlijk door Van Beukering is uitgedeeld. Ja, weet je, dat was zo helder. Er waren zoveel mensen bij dat ze niet hebben gewacht op de camerabeelden en per direct actie hebben ondernomen.
0: Ja, snap ik wel. Nee, we gaan geen flauwe grappen maken over het beuken door Van Beukering. Ik bedoel, daar is het incident ook gewoon te ernstig voor.
5: Maar waarom hebben ze dan ook de trainer Dennis ontslagen eigenlijk?
2: Het zijn twee broers. Dus ik vermoed dat daar, maar dat is een aanname die ik doe. Dus daar zal later in de week meer helderheid over komen. Dat het een loyaliteitskwestie is geweest. Dat is een aanname, maar het kan ook gewoon zijn dat het dusdanig escaleerde dat je zeker van je spelers, maar al helemaal in dit geval van je trainers mag verwachten, dat ze in zo'n situatie meer de-escalerend werken dan dat ze zelf gaan meedoen aan het geheel. En dat is natuurlijk wel wat er gebeurd is.
0: Ja. Wat zou de bond volgens jou nog kunnen gaan doen, Pieter?
2: Nou, ook dit is speculeren. Tweede divisie, je zegt terecht, het is amateurvoetbal, maar ligt wel heel dicht tegen het betaalde voetbal aan. Zeker. Dus ja, er zijn straffen denkbaar als puntenindering. Er zijn straffen denkbaar.

0: Zondag.
1: Het is niet anders.
0: Het is niet anders.
1: Ik draag mijn lot als een man.
0: Weet je wat het is, Pieter? We hebben geen baan. Nou, we hebben een missie.
1: Inderdaad, een missie. Dat is het woord. Ja, ja. Ik ga het nu opschrijven.
0: Ja, doe dat. Ook op een tegeltje staat hij goed. Dames en heren, Pieter Tammens van GPR Sport Radio. Je hoort hem sowieso regelmatig hier op de zender voorbij komen. Maar zeker de komende zaterdag weer even inschakelen. Pieter, dankjewel. Fijne zondag.
1: Zelfde mannen.
0: En fijne race zometeen, want om 3:00 is het lights out.
1: Ja, Max gaat winnen, hè?
0: Ja, zijn oma is erbij. Dat gaat lukken. We're at the

0: Waarheid als een koe. There's no place I'd rather be. Gewoon lekker op zaterdag en zondagmorgen in de studio zitten van GPR Sportradio en lekker programma maken. Nou zit ik wel in de studio, maar zowel Björn als Frans die zitten op hele andere locaties. Björn op de redactie en Frans nog altijd in Spanje?
1: Ja. Ik heb de studio in Spanje, Berik. Ja.
0: Kom jij ook nog een keertje terug? Want je zit er volgens mij al 3 maanden.
1: Nee, ik vlieg vanavond terug, want morgen heb ik een podcast. Heel belangrijk.
0: Oh, dus jij stapt het vliegtuig uit op het moment dat ik erin stap?
1: Ja.
0: Dat is al...
2: Jullie komen elkaar misschien nog wel tegen op Schiphol?
1: Nee.
0: Ik vlieg om, wat zou het zijn, 2:30 geloof ik.
1: Oh. Ja, en ik vlieg met zo'n klein propellervliegtuigje. Dus ik land op een buitenbaan. Dus
2: ja,
0: als Frans de Schuur ergens een eurootje op kan bezuinigen, dan pak je hem, hoor. Dus, maar goed, even nog terug. Ik opende natuurlijk met Breakfast in America. Omdat ik inderdaad, dit is mijn laatste weekend hier voor GPR Sportradio. Morgen ga ik op vakantie. Maar 2 weekjes. Rick van Veldhuizen, die gaat het overnemen. En wij gaan nu, want het is de hoogste tijd, weer terug naar de Formule 1 in Madrid. Waar Lando Norris

0: vanaf pole position gaat starten. Lang leek die pole naar iemand anders te gaan. Ik weet niet hoe het jullie zit, maar ik dacht dat Verstappen het ging flikken, Frans.
1: Ja, dacht ik ook. Ja, ik denk, maar ja, dat is het mooie uit de Formule 1. We dachten allemaal dat het saai weer aan het begin van na 1-2 races. Maar het wordt steeds spannender.
0: Ja, het zijn in ieder geval ook hartstikke leuke kwalificaties. Trouwens ook races die absoluut niet tegenvallen. 4 verschillende teams, vandaag op de eerste 4 plekken. Had je dat voorafgaand aan dit seizoen gedacht?
2: Nee.
0: Nieuwe reglementen, het veld zat vaak verder uit elkaar. Maar dit jaar niet. Ik geloof dat die hele top 12 bij de qualifying binnen een seconde zat of zo.
3: Ja, op een gegeven moment wel, ja.
0: Ja, echt niet normaal. Hey, Mercedes teambaas Toto Wolff, die werd in gesprek met Sky Sports gevraagd of hij verwacht dat iemand anders die pole position zou pakken.
4: So before the weekend we wouldn't have expected to be on pole. It's not our track. And so P2 is actually quite good. Then during the qualifying session we hoped to be on pole. But then Norris put a lap out, the lap of the weekend. It's also his conditions, I guess, when it gets hot and tires are overheating. So all credit to McLaren also and to the driver. Kimi had delivered a good lap. There's nothing to say. Maybe little bits and bobs around turn 13, but much better than we thought.
0: Ja, dat zal dan alleen gelden voor de tweede startplek van Antonelli. Want die andere Mercedes-coureur, George Russell, die kon niet verder dan P6. Mijn grote vriend gaf zelf na afloop tekst en uitleg. Waar schort het nou toch aan? Georgie Borgie.
5: Yeah, I was feeling good at the start of the session. Just come Q3, when I tried to push that bit more, the tyres just couldn't take it. And that cost me a good couple of tenths. So that was a little bit frustrating. It's a really tough circuit. You almost need to drive a little bit below the limit, then extract that last little bit. And that cost me today.
0: Ja, bandjes. Frans, kun jij dat uitleggen? Hij moest dus langzamer gaan rijden om sneller te kunnen gaan, omdat de banden het niet aankunnen.
1: Ja, je hebt voordat je je snelle ronde zet, heb je natuurlijk een uitronde. En waaruit je uit de pits dus naar de startlijn rijdt. Nou, die ronde, daar warm je de banden op. Dat ze precies de goede temperatuur hebben. Doe je dat te veel, dan worden ze dus iets te warm. Waardoor ze zeg maar het eerste gedeelte van het rondje zeg maar een goede grip hebben. En het einde te warm zijn, overheated. En dan heb je geen grip meer. Ja, en dan verlies je zeg maar te veel in de laatste tweede en derde sector.
0: Ben je die banden dan ook gewoon kwijt? Of komen die nog wel terug nadat die temperatuur gezakt is?
1: Dat ligt een beetje aan het type band, maar ze komen wel terug, ja. Want anders zou je de hele race dat hebben. En je ziet ook in de race dat ze altijd langzamer rijden dan in de kwalificatie. Nou. En dat is niet alleen vanwege dat er dan volle tanks zijn, maar ook omdat ze de banden willen sparen. En op het moment dat je dus hard moet gaan om een ander in te halen, ja, dan moet je wel zorgen dat je banden de goede temperatuur hebben en niet te heet zijn, want dan glijzen. Dan wordt de bovenkant van de band wordt een soort olielaagje en dan glijdt die gewoon te veel. Ja, het is minimaal, maar ja, alles is minimaal in de Formule 1.
0: Ja, andere coureur, Lewis Hamilton, die was na de eerste run in Q3 nog de snelste. Maar wist in zijn tweede run niet echt te verbeteren. Ook kon hij na afloop wel aangeven dat er iets met de banden aan de hand was, waardoor het niet helemaal meer wilde lukken.
5: Second lap was just as good as the other one. You know, because it's the same time, pretty much. So, I think I was a little bit half a tenth quicker or something like that. But, for some reason we went into that last lap and as I started the camera on the last corner, I had the steer and I was like, hey, maybe these front tires are not switched on. And just turns out I just had more rear and more understeer through the lap.
0: Yeah, front tires were not switched on. Hetzelfde verhaal toch, Frans?
1: Ja, je moet wel de balans tussen voor en achter zien te vinden. Als jij dus de achterbanden opwarmt en de voorbanden opwarmt, dat doe je op verschillende manieren. De achterbanden warm je op met het vermogen van de motor. Dan geef je dus zeg maar veel gas en dan draai je ze wat rond waardoor ze warmer worden. En met de voorbanden, daar stuur je wat in en dan geef je gas en dan warmen de banden op. Als je die balans dus niet goed hebt tussen voor en achter, wat hij dus had, ja, dan wordt het heel moeilijk. Dan ga je dus op onderstuur. Dat houdt in dat de voorkant wegglijdt. Dan ga je een bocht in en dan verlies je gewoon te veel. En die balans had hij niet. Dus zijn voorbanden waren eigenlijk niet erbij, zoals hij dat noemt.
0: Ja, nou oké. We gaan vanmiddag meemaken hoe het na Lights Out gaat. 3 uur start de race. Live commentaar hier natuurlijk van Olaf Mol en Jack Ploy bij GPR Sportradio. Zometeen in het tweede uurtje gaan we nog vooruitblikken op die race van vanmiddag. Ook Max Verstappen komt voorbij. Daarnaast andere sporten. Atletiek, tennis komt voorbij. En we gaan eventjes contact opnemen met een collega radio-dj bij Radio 538, Dylan Boet. We hebben al eens verteld over die Dart Challenge tegen Luke Littler, waarbij je ongelooflijk veel geld binnen kunt hengelen als je een leg tegen Luke Littler weet te winnen. En die Dylan, die gaat auditie doen. Je hoort zometeen veel meer. Blijf erbij. Dit is jouw Sportradio. Wij zijn GPR Sportradio. En dit is Ed Sheeran.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De man die gisteravond in Rotterdam werd aangehouden en overleed, komt uit Rotterdam en was 51 jaar. Hij werd gepakt omdat hij een fatbike zou hebben gestolen en geen legitimatie kon laten zien. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren. Omdat de man overleed waar de politie bij was, gaat de Rijksrecherche de zaak onderzoeken. In Veenendaal is de assistenttrainer van amateurvoetbalclub GVVV ontslagen vanwege mishandeling. Tijdens de rust van de wedstrijd tegen IJsselmeervogels zou hij klappen hebben uitgedeeld aan een speler van de tegenstander. Die verloor door het geweld 7 tanden. IJsselmeervogels heeft aangifte gedaan. In een plaatsje in het zuiden van België is een man verongelukt die op weg was naar zijn eigen bruiloft. Volgens diverse Belgische media verloor zijn getuige, die de auto reed, de macht over het stuur. De getuige overleefde het ongeluk, maar raakte wel gewond en moest naar het ziekenhuis. En veel complimenten voor zangeres Céline Dion, die gisteravond in Parijs haar langverwachte comeback maakte. Door zware gezondheidsproblemen was het haar eerste concert in 6 jaar. Volgens internationale media was niet elke noot raak en maakte ze wat foutjes, maar klinkt de stem van Céline Dion nog altijd krachtig. Het is grijs en vooral in het midden en zuiden valt af en toe regen. Vanmiddag klaart het op, met vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
7: Simyo.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1.000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
10: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
9: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Sokken, boeken. Billy!
7: Dat moet sneller.
16: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
17: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
18: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
19: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
20: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
21: Kom maar verder.
20: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
21: Hij is weer klaar.
20: QuickFit en weer verder.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
23: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
24: Zeg het!
23: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
25: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
26: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
25: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
27: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
28: Opgelost. Autotaalglas.
1: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rob van Zomeren.
29: Gezellig dat je erbij bent. Deel 2 van Koffie en Classics. Ja, zondag een rustdag. Nou, ik dacht het niet. Dat bewijst het tweede uurtje Koffie en Classics wel. Er zit veel in. US Open tennis. We hebben atletiek. We hebben voetbal. We hebben Formule 1. En we gaan het hebben over een dart challenge.

0: is het nou? Die vraag ga ik absoluut niet stellen aan Frans Verschuur. Dan krijg ik een krankzinnig antwoord. Dat ken ik niet meer dan. 12 minuten over 11. Je luistert naar GPR Sportradio. Killer van Ademski kwam voorbij. Ja, een tijdje geleden, ik hoop dat je je kunt herinneren, hadden wij darts fenomeen. De dart-commentator van Nederland hadden we aan de lijn. Dat is Koert Westerman. En Koert die vertelde over een toen nog aanstaande darts-challenge. Dat ging over eind oktober, dan is het zover. Gaat de beste darter van dit moment. Man, ik bedoel, it's a machine. It's not a human, it's a machine. Luke Littler die gaat het dan opnemen tegen 20 amateur-darters. Nou, en in samenwerking met Netflix kunnen die amateur-darters maar liefst 501.000 pond winnen. Als ze Littler weten te verslaan in één leg. 501. Snap je het bedrag ook meteen. Dit weekend en volgend weekend zijn er selectiedagen. En iemand die volgende week naar Manchester afreist om daar auditie te doen voor die challenge is een collega discjockey. Maar dan bij Radio 538, Dylan Boet. Dylan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen op.
0: Jij weet me toch iedere keer weer te verbazen. Ik bedoel, ik zag je...
1: is dat zo, ja?
0: Ik zag je toen we nog allebei in hetzelfde pand werkten, zag ik je toen ik regelmatig rondschuiven. Maar ik had geen idee dat jij darter was.
1: Nou ja, nee, ja, eigenlijk al best wel lang. Als in mijn vader, die dartte altijd.
0: Oh ja?
1: Dus toen ik 12 of 13 was, ben ik ook wel begonnen met een pijltje gooien. Alleen ja, ik was nooit zo goed in het volhouden. Dus ik ben ook nog steeds niet zo heel goed. Maar ik vind het wel leuk om te proberen om in dat programma te komen.
0: Ja, nou, leuk. Ik bedoel, ik zou me er echt ongelooflijk op verheugen. Maar hoe ben je op het idee gekomen? Of heeft iemand anders dat voor je bedacht?
1: Nou ja, ik zag het voorbij komen op TikTok, geloof ik. Dat dit eraan kwam. Toen heb ik me voor de gein heb ik me aangebeld. En toen vorige week of 2 weken geleden kreeg ik een mailtje met... Nou ja, je mag naar de auditiedagen komen. Toen dacht ik, ja, ik lijk wel gek ook. Dus toevallig had ik bij collega's van Sportnieuws gezegd... Nee, ik ga niet die kant op. Ik lijk wel gek. Ja, toen zaten we met het team van 538. Zaten we een beetje zo te... Een beetje te bekokstoven. Toen dachten we, ja, het is eigenlijk ook wel heel grappig als we wel gaan. Dus ik ga die kant op volgende week.
0: Maar ik bedoel, trek je iets leuks aan? Heb je gepaste kleding?
1: Er staat wel in de uitnodiging geen schreeuwende logo's en trek je dartshirt aan. Maar dat heb ik dan weer allemaal niet. Dus nee, ik ben nog niet. Ik ben nog niet op en top in kleding gehuld voor volgende week. Nee.
2: Dylan, heb je ook een bijnaam?
1: Die hebben wij een jaar geleden samen met mijn huisgenoten. Ga ik altijd naar darten en we gooien ook met z'n tweeën. Ik heb gekozen voor The Anchor. Ik heb 5 jaar, voordat ik bij de radio kwam werken, heb ik 5 jaar in de haven van Rotterdam gewerkt. En ik ben natuurlijk een radio anchor. Dus dat
0: de anchorman. Heb
1: perfect gekozen.
0: En hoe lang volg jij darts al? Dart al, man?
1: Dat is wel... Mijn eerste finale die ik me kan herinneren is al 2006 geweest zijn, denk ik. Jelle Klaassen tegen Raymond van Barneveld.
2: En wat zijn de selectievoorwaarden? Moet je goed kunnen drinken of zo? Moet je een beetje lang lopen? Moet je scheel zijn? Moet je een dikke pens hebben? Er moet toch iets zijn waardoor je geselecteerd bent, of niet?
1: Nou ja, je moet 3 rondes door. En de eerste ronde is dat je een leg 501 moet gooien. Gewoon voor iemand van het castingbureau. En ze zouden geheim houden hoeveel darts, binnen hoeveel darts je uit zou moeten. En gisteren hebben ze de selectiedag in Londen gehad. En nu is al naar buiten gekomen dat 24 darts moeten zijn. Dus dat is de eerste. Dus je moet binnen 24 darts 501 uitgooien. Dan mag je door naar een volgende ronde, krijg je een groene sticker. Kom je voor een castingteam te staan en die doen gewoon een interviewtje met je. En dan in de derde ronde moet je nog langs een jury van de Dart Corporation. Qua kwaliteiten moet je binnen 24 darts 501 uitgooien. En ik heb even in mijn statistieken gekeken. Ongeveer 10% van mijn legs gaan binnen 24 darts uit. Dus ik moet echt wel op de top of mijn game spelen.
0: Ja. Dus 90% kans dat je met een Ubertje weer vrij snel terug bent.
1: Dat is gewoon helemaal die kant op ben gereisd en dat ik gewoon 5 na 5 minuten weer buiten sta.
0: Ja, maar Dylan Klopp zegt, alleen om het mee te maken is toch al fantastisch?
1: Ja, het is gewoon een hele leuke gimmick. Kijk, ik weet gewoon, ik hoorde van Vincent van der Voort dat er gewoon best wel veel gasten zijn die echt tegen de tourkaart aan zitten. Dus tegen het profniveau die kant op gaan. En dat zijn dan de gasten die waarschijnlijk in dat programma komen. En ik met mijn 45 gemiddeld. Maar gaat dat natuurlijk helemaal niet ver komen. Maar het is gewoon inderdaad leuk voor de gimmick om daar naartoe te gaan. En om lekker daar video's te maken.
0: Ja, kijk, qua contrast kan het ook niet groter. We hebben namelijk een enorme darts liefhebber. Dat is Björn die je zo even hoorde. Frans heb je ook al gehoord. En Frans, Ja, die is die opposite. Die heeft helemaal niks met dat darten. Die vindt het ezeltje prik waarbij ze te ver van het bord af gaan staan. Dus...
1: Het is zo'n mooie sport, man. Het is zo leuk. Volgende week zondag zijn de World Series Finals in de AFAS Live.
2: Ja, maar het is toch geen sport? Je wordt er toch niet moe van of weet ik veel wat?
3: Ja, maar het is ook een stukje entertainment, hè, Frans?
0: Ja, entertainment,
1: ja, natuurlijk.
2: Nou, dan kun je ook naar de kroeg gaan, dan zuip je en dan hoef je niet van die pijltjes te gooien en dan heb je hetzelfde effect.
0: Het is een beetje een combinatie, Frans.
1: Kom op. Hey, het is toch super. Maar het is zo immens populair. Want dus volgende week zijn dus de World Series in de AFAS Live. Dat is volgens mij donderdagavond, vrijdagmiddagavond, zaterdagmiddagavond, zondagmiddagavond. Ja, dat is gewoon stijf uitverkocht.
0: Ja,
1: ja, dat is toch geweldig.
0: Eén ding weet ik wel. Frans kan je in ieder geval met één ding helpen. Mocht je die 501.000 pond binnenhengelen, dan weet Frans, namelijk voor hem is dat zakgeld. Dus Frans, heb je nog tips voor Dylan wat hij eventueel met dat geld kan doen?
2: Ja, mij geven.
1: Dat is
2: snel uit.
1: Dat is nooit genoeg voor jij. Dat is
0: nooit
1: genoeg.
0: Dylan, hoe je het ook vindt of verkeerd. Je mag op zaterdagavond een programma bij 538, hè?
1: Nee, door de week.
0: Oh, sorry. Vijf dagen in de week, iedere avond. Oh, vandaar de Anchorman natuurlijk. Wij willen je namens GPS Sportradio natuurlijk alle succes van de wereld toewensen. En de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Hè. Bedoel je, in één over de fat lady sings. Je kent al die terminologieën. Ik wens je sowieso heel veel plezier toe, Dylan. En laat ons nog even weten hoe het geweest is.
1: Ja, absoluut. Komt goed, jongens. Dankjewel.
0: Okido. Jordan Dillenboes, collega Disjoki. Hij werkt bij Radio 538. Gaat dus meedoen aan de Luke Littler Challenge. Waarbij hij hoopt... misschien is er ook nog wel een redelijke kans... dat hij gewoon 501.000 pond gaat binnenhengelen. Het is 10 voor 11:30. Je luistert naar GPR Sportradio.

0: soms word je als presentator ook wel een beetje voor uitdagingen gesteld. Zo ook bij GPR Sportradio. Want hoe maak je nou een net bruggetje van Mad Eater naar Femke Bol? Zonder dat, dat je erover mensen tegen je het harnas jaagt. Want ja, we moeten het wel even hebben over atletiek. Naast al het voetbal in Formule 1 staat atletiek het ook in het teken van The Ultimate Championship in het atletiek. Gisteravond kwam Lieke Klaver samen met Femke Broeders Bol in actie in Boedapest. Lieke Klaver rende bij het ingaan van de laatste 100 meter nog op de eerste plek, maar leek daarna flink te verzuren. Nou, een topsporter als Frans Verschuur weet natuurlijk hoe dat voelt. Want jij hebt op hoog niveau hockey gespeeld, dus verzuring is jou niet vreemd, Frans.
1: Nee. En ik ken jou al een tijdje. En sinds ik jou ken, weet ik ook wat verzuren is natuurlijk. Als ik lang gesproken heb, dan verzuurt mijn karakter ook een beetje. Dus dat is niet anders.
0: Ja. Ik heb wel eens gezegd, mocht er inderdaad iets als reïncarnatie bestaan en Frans Verschuur komt terug uit als augurk, dan wordt hij waarschijnlijk uit de pot gestuurd omdat hij te zuur is. Maar goed, ze werd uiteindelijk vierde. Femke Broeders Bol pakte wel een podiumplek op de 800 meter. Ze werd derde. De Zwitserse Audrey Werro pakte het goud voor de Brits Olympisch kampioene Kelly Hutchinson. Op Broeders Bol zit haar eerste seizoen sinds die overstap van de 400 meter hoorde naar de 800 meter erop. Na afloop van haar derde plek op de Ultimate Championship keek Femke bij de NOS. Wat je noemt tevreden terug.
2: Ja, ik ben heel blij. Het ging denk ik wel zoals we wilden. Ik zat op Audi de schouder en dan zo lang nog bijblijven. Af en toe aanval was echt vertraging. Ik wou een beetje dat de laatste 100 mijn benen niet meer wilden. Maar dat hoort ook bij de 800. En weer een derde plek tegen deze geweldige meiden ben ik heel trots op. Ik heb zoveel geleerd dit jaar. Heel veel over mezelf. Heel veel weer over mijn lijf op een nieuwe manier. Hoe dat je 800 loopt. Hoe dat, ja. Het is moeilijk in een paar dingen denk ik te omschrijven, maar het is een super leerzaam seizoen geweest en ook een heel leuk seizoen.
0: Een topatlete die iedere keer zichzelf weer weet uit te dagen. Goed om te horen. Femke Broeders Bol. We gaan volgend seizoen denk ik nog veel meer van haar horen.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
9: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika en morgen paprika.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 €. Scoor alle avonddeals bij Bol.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99 €. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39 €.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Alle verf super voordelig.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag. Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rob van Zomeren.
4: Ja, staartje van Koffie en Classics. We hebben nog pak een beet 25 minuten te gaan. En bommetje vol, zometeen tennis het US Open. Maar natuurlijk ook moeten we nog even gaan luisteren naar onze eigen Max Verstappen. Vanaf de tweede startrij gaat hij vanmiddag beginnen aan de Grand Prix van Spanje.

0: beetje gek, maar dit liedje heeft erbij ongeveer dezelfde uitwerking als Chocola. Je wordt er gewoon vrolijk van.
1: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Tennis hoor je wel. Ik wou zeggen, daten hoor je met de Sound of Music. Het is 8:08. Inderdaad, een tennis-update komt eraan. We gaan een stapje maken naar New York. Want Elena Rybakina heeft daar gisteravond de US Open bij de dames gewonnen. Ze versloeg in de finale de titelverdediger Arina Sabalenka met 2-1 in sets. En daarmee pakt Rybakina haar derde Grand Slam-titel en haar eerste US Open-titel. Er zit nog een bijzonder gevolg aan die overwinning. Rybakina wordt morgen de nieuwe nummer 1 van de wereld. Ze neemt die positie over van diezelfde Sabalenka, die 99 weken onafgebroken bovenaan stond. Na afloop van haar overwinning werd Rybakina bij Stan Sports gevraagd wat deze overwinning voor haar betekent.
2: Well, it means so much and a huge relief after such a difficult couple of weeks. And as you said, this injury, we were going just day by day. And I'm glad I have such a great team around me. Also the doctor, she's not here, but she was on the phone with us all the time. So I'm very thankful to her. And we were doing everything possible, a lot of recovery. And this win means so much. And I can't find the words. I still need some time.
0: Yeah. Al dus de US Open winnaar is Jelena Rybakina. Bij het rolstoeltennis was het trouwens Nederlands succes, Björn.
3: Ja, Niels Vink die heeft iets bijzonders gepresteerd. Gisteren won hij in de finale van landgenoot Sam Schröder. En daarmee heeft hij nu alle vier de Grand Slams van dit jaar op zijn naam geschreven. De US Open, de Australian Open, Roland Garros en ook Wimbledon dus.
0: Ja, knap. Vanavond de beurt aan de mannen. Alexander Zverev gaat zijn tweede US Open finale spelen. En neemt het daarin op tegen de 23-jarige Amerikaan Ben Shelton. Die staat trouwens voor het eerst in een Grand Slam finale. En kan dus de eerste Amerikaanse man sinds Eddie Roddick in 2003 worden die zo'n Grand Slam titel wint. Voor Zverev de derde Grand Slam finale van het jaar. De Duitse won eerder dit jaar Roland Garros. En jaagt nu op zijn tweede Grand Slam titel. De US Open finale van de mannen. Vanavond vanaf 8:00 te zien bij Eurosport.

0: GPR Sportradio met Sam Smith. Like I Can. Het is 12 minuten over half taal. Doe de tijdmelding. Kan je als DJ niet laten liggen. Genoeg flauwekul. We gaan terug naar de Formule 1. We moeten het ook nog hebben. En natuurlijk uitgebreid over de quali van de Max Verstappen. Lang leek hij op weg. Helemaal toen ik die uitslag van Q2 zag naar pole position. Maar uiteindelijk werd het de derde plek. Maar daar is hij toch tevreden mee, Frans. Kan het niet anders.
1: Ja, natuurlijk, joh. Ze weten gewoon... Kijk, dit is een circuit waar je niet te veel elektriciteit nodig hebt. Zoals Monza en dat soort dingen. Dus daar kunnen ze wat met die auto. Alleen de achterkant is nog wat niet helemaal voorspelbaar. En daar, daar werken ze keihard aan, dat weet ik. En dan zit hij er helemaal bij.
0: Nou, die problemen met de achterkant, dat is niet van deze race. Hè? Dat speelt er veel langer.
1: Ja, dat is de bouw van de auto. Die hebben ze in het begin al, vanaf het begin af aan. Het is niet opgelost, maar oké. Dat los je ook niet zo. Kan soms in een chassisprobleem zitten. Maar ze weten wel welke kant ze op moeten. Maar dat duurt even, want de rest zit ook niet stil.
0: Nee, zeker niet. Hè. De ene update zal de andere opvolgen. Al denk ik dat ze wel steeds meer de nadruk zullen gaan leggen op de auto's van volgend jaar. Maar goed, daar zijn ze ook al ontzettend lang mee bezig. Iedereen denkt namelijk dat je in het seizoen 2026 nog niks doet aan die auto van 2027. Maar dat is zeker niet het geval. Terug naar de quali van Max Verstappen. Hij zelf zei er het volgende over bij Sky Sports F1.
2: Yeah, the car was, I mean, honestly in a quite decent window. And for us, I think to be in the top three in qualifying is good. We can be happy with that. I think still, you know, there's room for improvement. There can be some improvements made, especially in the final sector. That's where we really were struggling probably a little bit too much with our deployment strategy. So that's things to learn for in the future. But for us to be in the top three is good.
0: Deployment strategy. Frans, leg uit.
1: Ja, wanneer de stroom er wel en niet bij komt, hè, dat is duidelijk. Dat is waar ze al het hele jaar problemen hebben. Je verbruikt stroom gedurende het hele rondje. En als die op het einde helemaal op is, ja, dan heb je dus in de laatste sector, het laatste gedeelte van het circuit, niet genoeg vermogen om die laatste sector goed te doen. En daar hebben ze problemen mee. Om die verdeling van die stroom gedurende het hele rondje, en vooral bij qualifying is het heel belangrijk, om die precies te kunnen fine-tunen. Maar ja, dat is het spelletje wat op het ogenblik gespeeld wordt met de hele Formule 1. En Mercedes en zeker McLaren zijn er heel goed in nu.
0: Ja, ik hoorde trouwens Verstappen bij Viaplay na afloop in een interview toch iets minder positief gestemd.
1: Met name ja, hij was nu vrij positief. Ja,
0: hier was, ja. Was hij positief. Dat was bij Viaplay was dat wel anders. Maar ja, dat ging toen met name over die deployment. Waarvan hij zegt, ja, weet je, dat hebben we gewoon niet voor elkaar. En op het moment dat je gewoon weet dat de balans van de auto nu echt wel weer goed genoeg is om een toptijd te rijden. En de auto, de deployment, doet dan niet wat je wil. Ja, dat frustreert. Dat snap ik natuurlijk zelf ook wel. Verstappen werd bij PlaySports ook gevraagd naar de race. PlaySports is dus weer een andere bron dan Sky Sports F1. Daar vroegen ze hem of we Mad Max kunnen verwachten vanmiddag. Die ring namelijk, de Mad Ring, wordt ook wel de Mad Ring genoemd. Ja, gaan we daar Mad Max ook zien?
2: I think honestly, with the state of the track and how the tires are behaving, you do not want to have Mad Max. You need to be gentle Max. So that's what I'll...
3: lap one Max.
2: Yeah, lap one and then gentle
3: that's
2: Max.
3: That's a new version.
2: Yeah, and then we'll go from there.
0: Gentle Max. Ik vind hem wel goed gevonden.
1: Ja, als je daar iets te veel, iets te ruig bent, dan gaat de achterkant in de muur aan. Hè? En dan, ja, dan kun je, dan houdt het op.
0: Ja.
1: We hebben al een paar muren gezien. Ja, dus dat gaan ze niet doen.
0: Björn, is er nog andere nieuws? Last minute nieuws misschien vanuit Madrid?
4: Nee, niet dat ik... Ik kan wel even nog wat checken voor je. Maar niet dat ik zo zie. De Formule 2 race is nu bezig met Laurens van Hoepen. Die heeft net een pit gemaakt, dus die staat 19e. Dus
0: ja, Laurens heeft nog...
4: Ja, dat in de gaten houden.
0: Ja, dan kijk wat Antonelli kan Laurens ook. Nee, grapje. Ik doelde op de inhaalrace van het vorige weekend van Kimi Antonelli. Als je 19e staat, dan moet je in principe wel concluderen in een F2-auto dat je misschien niet meer helemaal naar voren kunt rijden. Zometeen nog veel meer sport hier bij GPR Sport Radio. En natuurlijk gaan we ook even babbelen met de volgende show die op stapel staat na 12 uur. Dan hoor je namelijk hier Leon Mastic. Nu eerst Michael Jackson en zijn...

0: Ja, dat wist eigenlijk ook niemand van tevoren. Toen zijn met z'n allen toen nog naar de platenwinkel snel. Ja, jongere generatie, dat bestond vroeger nog. De platenwinkel. Daar rende je dan naartoe en dan ging je singeltjes kopen op LP's. En in dit geval heette de LP van Michael Jackson, waar het liedje Off the Wall op staat. Dat bleek achteraf gewoon een verzamel-CD te zijn. Want Off the Wall kende zo ongelooflijk veel hits dat het gewoon een verzamelaar bleek te zijn. Normaal gesproken zou er een dompertje zijn geweest voor de platenmaatschappij. Kwamen ze achteraf altijd met een verzameling van de grootste hits van een bepaalde artiest. Maar ja, bijna ieder album dat Michael Jackson in die periode aanraakte veranderde in goud. Zo ook met dit liedje Off the Wall. 9:12. Je luistert naar Koffie en Classics. Dit is GPR Sport Radio. En Frans en Björn heb ik het dan even over. Wij hadden het toch eerder in deze uitzending over dat onsmakelijke inzicht. 7 tanden. 7 tanden is die jongen van IJsselmeervogels kwijt.
1: Ja.
0: Het is toch werkelijk niet normaal. En dan denk ik bij mezelf van nou, weet je, dat is exceptioneel. Maar gisteren gebeurde er bij AS Monaco gebeurde er ook iets opvallends. Die hebben een spits, Monaco-spits Paris Brunner, die heeft zijn excuus moeten aanbieden. Want ook daar een opmerkelijk incident. Die aanvaller die maakte zaterdag namelijk tijdens de wedstrijd tegen Strasbourg een moordgebaar richting de supporters van de tegenpartij. Ja, die stond daar gewoon een beetje.
2: Steeds gekker, hè?
0: Ja, die stond er een beetje in de mafioso uit te hangen. Zorgde voor veel ophef in de Franse media. Na afloop van de wedstrijd is de speler van Monaco door het stof gegaan. Hij is spijt betuigd voor zijn actie. De club heeft overigens nog niet officieel gereageerd op het voorval met die spits. Maar daar, dat is ook voor een mental coach, toch? Denk ik zo, Frans?
3: Ja, maar dat is de hele maatschappij, joh. Die verhardt. Dat is gewoon echt verschrikkelijk. Het gaat helemaal nergens. Het is sport, hè. Sport is eigenlijk bedoeld om leuk te zijn. En om plezier te maken. En niet om elkaar, weet ik wat, te verwensen. Ik vind het echt helemaal nergens omgegaan.
0: Nee.
2: Maar dat was toch laatst ook in het nieuws dat er een kelderleak is. Die hebben ze opgericht. Die hebben clubs samen opgericht. Een competitie. Waar om eigenlijk.

0: ja, die agressie te ontlopen.
1: Ja, daar kun je dus niet aan meedoen. Als je een gele kaart, dan is het hele team uit die competitie. Dat is echt...
0: Er zitten al
1: 20 clubs bij. De scheidsrechter mag ook niks tegen gezegd worden. Mag alleen maar gelachen worden en dat soort dingen. De derde helft schijnt daar heel belangrijk te zijn. En ik denk dat dat wel heel erg gaat floreren. Omdat men toch graag wil... Dus niet alleen agressie en winnen is eigenlijk een bijzaak in dat soort competities. Hè.
0: Het is toch gek voor woorden dat ze dat moeten oprichten. Omdat de agressie gewoon in het amateurvoetbal... In ieder geval in het amateurvoetbal. We zien natuurlijk ook ouders langs de kant bij hun kinderen elkaar uitschelden. Het is toch te gek voor woorden dat dat nu zo moet gebeuren. Ja,
1: ik denk dat hetzelfde is. De hele maatschappij verhard. Ik denk dat je de straffen hoger moet maken.
2: Ja, maar ja, denk je, dat klopt hoor. Ik bedoel, een strafmaatregel zoals... kijk, als supporters zich nu misdragen... Dat is de regel van de KNVB, die is de afgelopen week uitgevaardigd. Zodra er ook maar iets van vuurwerk gegooid wordt... dan wordt de wedstrijd definitief gestaakt. Klaar, over, uit.
1: Ja.
2: Maar op het moment dat je dan een situatie krijgt... zoals bijvoorbeeld Utrecht tegen Go Ahead Eagles, was het... weet je, dat Utrecht supporters ontevreden zijn... die gooien met vuurwerk, dan wordt die wedstrijd gestaakt. Die wordt op een dinsdag om 2:00 in de middag wordt die ingehaald. En dan alsnog... weet FC Utrecht er een puntje uit te slepen. Terwijl het waarschijnlijk niet gebeurd zou zijn... als die wedstrijd gewoon uitgespeeld had. Dus je moet die wedstrijd moet je niet overspelen. Dan moet je de club reglementair met, 3-4, 5-0 laten verliezen. En gewoon 5 punten in mindering brengen... In het aantal punten dat ze hebben in de competitie. Dan weet je als supporter... nu pak ik mijn eigen club als ik dit soort dingen doe.
1: Juist.
2: En zolang
1: juist.
2: Die sancties...
0: Ja, maar weet je wat je dan misschien krijgt? Nou. Dan krijg je dus supporters van andere ploegen... die gaan op de thuistribune van die club zitten. Die gooien dan wat op het veld en dan wordt die wedstrijd gestaakt. Ja, maar... En dan denk je, nou, hebben wij gewonnen.
2: Je runt bijna niks wat je nu doet, blijft in de anonimiteit. Dat blijkt wel, want de daders weten ze uiteindelijk toch wel te achterhalen. En dan vind je uiteindelijk, als je goed onderzoek doet, echt wel... of dit inderdaad een vooropgezet plan is van de andere partij. Maar die straffen, die slaan nergens op. Dat geldt ook met stadionverboden en zo. Ik bedoel, je wandelt daar doorheen alsof het een gewoon gatenkaas is. Dus,
1: ik vind dat netten rond het veld wel helpen, hè?
2: Ja, die helpen wel. Maar goed, weet je, dan zit je zo meteen... Ik zeg toch, het is geen UFC-wedstrijd waar je in zit te kijken. Het is voetbal. Kom op, zeg.
1: Gek, in Engeland kan het wel, hè?
2: Ja, in Engeland kan het allemaal. Ja, maar goed, die hebben ook meerdere en zwaardere straffen en meldplicht ingesteld als je een stadionverbod hebt. Hey, we genoeg daarover over randzaken. Want over het algemeen, sport moet vooral amuseren en leuk zijn om naar te kijken. En zometeen om 12 uur gaat Leon Mastic dat voor zijn rekening nemen. Leon, welkom in Koffie en Classics, jongen. Oh.
0: Leon is even weg.
2: Leon is even voor zijn stokje gevallen.
1: Ja, die denkt, ik hoef pas om 12 uur, dan ga ik nu 5 of 12 beginnen.
3: Ik stond even bij het koffieautomaat.
1: Ja.
0: Oh,
1: hallo Leon, dat gaat niet, hè?
3: Goedemorgen.
2: Ja, jongen, daar ben je dan toch. Leon,
3: ik stond even bij die koffiemachine natuurlijk.
2: Jouw koffie is heel belangrijk, want je hebt een lange zit voor de boeg. Wat ga je allemaal doen?
3: Ik kan wel een beetje EPO gebruiken, inderdaad. Hey, ik heb hier ontzettend veel schermen voor me vanaf 12 uur. Met zometeen natuurlijk in de Vriendenloterij Eredivisie Excelsior FC Utrecht. Verrassend goed presterende Excelsior. Dat ontvangt het verrassend matig acterende Utrecht. Want Utrecht pakt er nog niet veel van natuurlijk. Nog niet gewonnen. En dat moet dan vandaag eigenlijk gaan gebeuren bij Excelsior. We hebben ook de Eurojackpot vrouwen Eredivisie. Daar speelt Feyenoord tegen Twente. Feyenoord kreeg vorige week ontzettend op de broek. Thuis bij 1908 werd met 0-6 verloren van PSV. En dan denk je misschien Twente lekker even bijkomen. Maar dat gaat niet gebeuren, want Twente dat is ook echt een topploeg. Met daar de vrouw in vorm Jill Board. 5 goals en 2 assists al in 3 wedstrijden. En er wordt ook bijvoorbeeld gebasketbald. 3x3 op het EK. Staat op het programma de kwartfinale. Nederland-Tsjechië zometeen ook al om 12:15. Op weg naar de medailles dus. En dan kunnen nog die teleurstelling van vorige week in de Women-series een beetje goed gemaakt worden.
2: Ja.
3: Toen waren ze de grote favoriet, maar pakten ze dus slechts brons. Weliswaar een medaille, maar op zoek naar eerherstel natuurlijk.
2: Maar alleen,
3: dat allemaal te volgen.
2: Ik denk dat jij het niet hoort, maar volgens mij zit er iemand naast jou bij de koffietapparaat. Of winden te laten. Of hij zit verschrikkelijk te boeren. Heeft hij te veel koffie? Want er zit iets door de lijn heen waarvan ik niet weet wat het is.
3: Ik heb gisteren geen bruine bonen gegeten. Ik ben het niet. Nee.
2: Maar het is net of je... Het is net of je... Nee. Of je een of andere bulboei achter je staat. Maar goed, zometeen zal het allemaal wel goed komen. Zometeen na 12 uur hoor je hierbij. GPS.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er gaan veel beelden rond van de arrestatie vannacht van een verdachte in Rotterdam die daarbij om het leven kwam. De politie heeft nu opgeroepen om die filmpjes alleen te delen met de politie zelf. Op de beelden is te zien dat de man tegen de grond wordt gedrukt. Ook roept hij om hulp. Wat er allemaal aan vooraf ging is niet duidelijk. Bij Bijlen in Drenthe is een kind omgekomen bij een auto-ongeluk. In de auto zaten nog vier anderen. Ze zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om twee volwassenen en twee kinderen. Er is nog veel onduidelijk over het ongeluk, maar wel dat de auto uit de bocht vloog en tegen een boom aanknalde. Na meerdere aanrandingen en mishandelingen in een park in Delft roept burgemeester Pechtold mensen op om samen te fietsen. Dat schrijft Omroep West. Afgelopen tijd werden vrouwen daar van hun fiets getrokken. Twee werden er aangerand en eentje mishandeld. De politie is nog op zoek naar de dader of daders. En het is je misschien al opgevallen. Afgelopen zomer zijn we in ons land minder vaak geprikt door muggen. De website Nature Today meldt dat de overlast 16% lager lag dan eerdere zomers. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte. Er zijn dan minder plekken waarin muggen hun eitjes kunnen leggen. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
2: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Vodafone.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Nog 309.000.
9: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
10: 7 sturen.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Zo.
2: Wat een geld.
3: 50.000. Tot verdikken me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
9: Thuisbatterij,
10: einde salderingsregeling,
11: terugleverkosten,
12: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
15: GPR Sportradio. Leon Mastic.
16: Ja, ik weet niet of jullie Leon even voor 12 uur gehoord hadden, maar die werd aangevallen door Paron de Brulkikkers. Hij heeft inmiddels een veiliger heenkomen gezocht, maar wij van Koffie & Classics houden hem nog even gezelschap. Zometeen vooruitblik Excelsior tegen FC Utrecht. Je hoort het hier.

0: Thomas Stenk bij GPR Sportradio. Je hoorde The Reason.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Ja, want over een paar minuten wordt er afgetrapt op Woudestein tussen Excelsior Rotterdam en FC Utrecht. Dat is een duel tussen twee ploegen die op dit moment echt in een totaal andere fase zitten. Toch, Leon?
3: Dat kun je wel zeggen, ja. Want Excelsior, dat doet het verrassend goed, hoor. Die hebben al 3 keer gewonnen van de 5 wedstrijden die ze speelden. Moet wel bijgezegd worden dat het misschien tegen concurrenten was, hè, onderin. Sparta, Willem II en Cambuur werden gewonnen. Vorige week werd nog knap gelijk gespeeld uit bij NEC. Toch een ploeg die zich zo ongeveer kwalificeerde voor de Champions League aan het begin van dit seizoen. En ze verloren alleen nog maar van PSV. Daarmee staan de Kralingers knap bovenin. En FC Utrecht, ja, dat is natuurlijk het omgekeerde verhaal, hè. Dat is een ploeg die wil eigenlijk altijd bovenin meedoen. Soms lukt het, maar heel vaak ook niet. Dit seizoen een nieuwe trainer met Correa, die overkwam van Telstar. En een paar flinke nederlagen al. Werd verloren van Groningen 2-1, AZ 4-1, PSV 6-1. Speelde gelijk tegen Sparta met 3-3. En vorige week leek het ook weer onderweg naar een nederlaag. Tegen Go Ahead Eagles stond het na een goed uur stond het 3-0 achter. Het werd 1-3 en toen, je had het er net al eventjes over, werd het duel gestaakt door dat vuurwerk. Uiteindelijk moest het duel dus later worden ingehaald. En toen pakten de Utrechters alsnog een punt. Werd het opnieuw 3-3 door goals van Didde en Stepanov. Maar goed, die ploeg staat 15e. Ja. Ja, dat is niet best voor Utrecht.
0: Nee, zeker niet. En zeker ook niet wat de fans verwachten. Die ontevredenheid die bleek ook wel. Alleen uit is dat natuurlijk op een totaal verkeerde manier. Frans, jij bent natuurlijk teammanager geweest. En bovendien, je bent nog altijd wel op de achtergrond bij een aantal zaken betrokken. Hoe zou jij die situatie bij FC Utrecht managen?
4: Ja, ik zou vooral richting de supporters praten dat alleen eenheid en steun aan het team het kan draaien. En niet die onrust. Die onrust moet eruit. Want die spelers worden daar niet goed van enzovoort. Dus heel belangrijk dat de supporters toch achter het team blijven staan. En je kunt die Correa niet na een paar wedstrijden al wegsturen. Dat vind ik zo goedkoop. Die moet je ook even de tijd geven. En natuurlijk, het aankoopbeleid was niet alles bij Utrecht. Dat weten we allemaal. En ze moeten roeien met de spelers die ze hebben. Dus ja, in dat opzicht is het vooral de achterban toespreken en die rustig houden.
0: Ja, ik denk nog heel eventjes terug aan de Formule 1. Als je kijkt naar dokter Helmut Marko en Liam Lawson, iemand niet te snel wegsturen. Er zit wel een parallel in, hè?
4: Wel, maar...
0: Nee, geef toe, andere tak van sport, ook andere belangen.
4: Ja, je ziet dat die Lawson het nou wel goed doet. Dus in dat opzicht heeft hij misschien hem ook te vroeg weggestuurd. En in dat opzicht is de druk bij Formule 1 op 1 rijder. En, ja, bij het voetballen doen er in principe 11 of 12 mee, hè?
0: Nee, maar goed, als je kijkt wat Correa in het verleden allemaal gepresteerd heeft. Om daar nu al aan te gaan twijfelen. En ze spelen vandaag FC Utrecht tegen Excelsior. Even terug naar Excelsior. Een evenaring van hun beste seizoenstart. De doelman Stijn van Gassel die sprak met voetbalprimeur over die goede seizoenstart.
5: Ja, dat is vrij bijzonder. Ik denk, we hebben echt een fantastische voorbereiding gehad. Veel nieuwe jongens, maar die het gelijk goed op hebben gepakt. Fitter en fitter worden, nog steeds fitter worden. Ja, dan hier en daar heb je de eerste week al fantastische punten gehaald. Dus daar mag je wel even van genieten, ja. Ik denk nog steeds dat ik voorzichtig blijf. Het is nog een lang seizoen. We weten wel dat ieder punt heilig is. Dat je gewoon zoveel mogelijk in het begin al punten moet pakken. En ik denk dat we op een goede weg zijn. Ja, voor nu is het fantastisch. Moeten we echt van genieten. Alleen, we moeten natuurlijk wel voorzichtig zijn met de uitspraken.
0: Ja, dat lijkt me ook. Excelsior zal met vertrouwen terugdenken aan die vorige ontmoeting trouwens op Woudestein. 26 april van dit jaar werd het 5-0 voor Excelsior. Een van de grootste nederlagen uit de recente geschiedenis van FC Utrecht tegen de Kralingers. Overigens wel de enige overwinning van Excelsior in de laatste 11 onderlinge wedstrijden. 5 zegens gingen namelijk naar FC Utrecht. En daarnaast werd er ook 5 keer gelijk gespeeld. De wedstrijd, opstellingen, Björn.
6: Ja, er zijn eigenlijk weinig bijzonderheden. Bij FC Utrecht is er een basisplaats voor Adrian Blake. Hij krijgt na een reeks goede invalbeurten vandaag de voorkeur boven Johan Ketlin in de voorhoede. Daarnaast is verdediger Niklas Vesterlund teruggekeerd van een blessure. En bij Excelsior, ja, helemaal geen bijzonderheden eigenlijk.
0: Geen bijzonderheden. Wedstrijd, volgen we op de voet.

0: dit klinkt wel heel erg vertrouwd. Somber, my body isn't ready. Iets wat ik eigenlijk iedere ochtend voel. Maar ja, ander verhaal. Ja, luister naar GPS Sportradio. Dus 7 minuten voor 12:30. Er zijn tal van live sport op dit moment gaande. Zo zat ik hier met een schuin oog te kijken naar de Moto2 race. En dan zie ik Colin Vijerburen gewoon ineens vooraan rijden.
1: Ja, die had een bliksemstart. Die startte vanaf de 6e positie. Die had een goede start. Maar wat ook hielp, de top 3 die kegelde elkaar zo van de baan af in de eerste bocht. Dus hij kon zo naar de leiding rijden.
0: Ja, het deed mij een beetje denken aan de beroemde race. We gaan dan even terug naar Barcelona. De eerste race die Max Verstappen wist te winnen. Toen 2 Mercedes elkaar van de baan afkegelden. In dit geval, ze zeggen, er waren 2 vechten om een been. In dit geval waren er 3. Gaat de laatste er mee heen? In dit geval is dat Colin Vijer. Andere sportevenementen, 3x3 basketbal. Leon?
2: Ja, de kwartfinales op het EK, gespeeld in Antwerpen. Nederlands, de vrouwen, 3x3 basketbalsters. Die doen goede zaken, staan dus in die kwartfinale. Ze zijn er om 11:15 begonnen. Spelen tegen Tsjechië. En met nog 6 minuten op de klok lijkt de ploeg geen enkel kind te hebben aan de Tsjechen. Want het staat 10-1 daar. Het gaat om natuurlijk wie als eerst bij de 21 is. En anders wie de meeste punten heeft gescoord. En dat ziet er dus zonnig uit voor de oranje basketbalster. Terwijl er bijna nu de 11e wordt gescoord. En ik heb nog een tussenstand in de Eurojackpot vrouwen eredivisie voor je. FC Twente, topploeg in het vrouwenvoetbal, speelt thuis tegen Feyenoord. Het staat daar na 10 minuten nog 0-0.
0: Nou, nog een tussenstandje erbij pakken. De wedstrijd Excelsior-Utrecht. We hebben het er in de voorbeschouwing al eventjes over gehad. Zitten daar inmiddels in de 9e minuut. En daar is de tussenstand ook nog altijd 0-0. Zoals er vroeger op de radio altijd mooi omschreven werd als de brilstand. Je luistert naar GPR Sportradio. Alles wat er op sportgebied gebeurt. We zijn er live voor je bij. En natuurlijk zijn we ook een beetje bezig met het voorprogramma van Jack Ploy en Olaf Mol. Want we hebben vanmiddag ook nog een prachtige Grand Prix op programma staan. De grote prijs van Spanje op dat nieuwe circuit, de Madring. Ook wel de Mad Ring genoemd. Je hoort er alles over. En natuurlijk ook ruim baan voor lekkere muziek. Want je weet het, wij zijn GPR Sportradio. En dit is

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Nog 309.000.
10: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
18: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
20: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
23: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
11: Fans van voordeel.
21: Aldi.
13: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
17: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
22: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
24: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
25: GPR Sportradio. Verkeer.
26: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat bij Amsterdam Zuidoost 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens 20 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A58 Vlissingenberg op Zoom bij knooppunt Markiezaat is de vertraging een kwartier.
25: GPR Sportradio. Sportradio. Rob van Zomeren.
27: Ja, eigenlijk hebben we een beetje het programma van Leon Mastic gekaapt. Ja, zo zijn de jongens van Koffie Classics. Frans Verschuur, Björn Smit, Leon is er natuurlijk ook bij. En zometeen gaan we het even hebben over Jeffrey Hermings. Oh, de kampioen zelf.

0: veel nog aardige anekdoten daarover. Ik was ooit eens een keer, ik ga bijna nooit op vakantie. Maar ik was een keer op vakantie en toen verbleef ik in Memphis. En op de een of andere reden was die Justin Timberlake daar ook. We verbleven ook in hetzelfde hotel. Maar bedoel, de bekende mensen die kunnen mij echt over de motorkap van mijn auto heen rollen. En dan herken ik ze nog niet. En die Justin Timberlake, Frans Verschuur, die stond gewoon naast mij in de lift.
1: Ja.
0: Ja. En wat denk je?
1: Toen?
0: Ik herken hem niet.
1: Hij voelt jou een handtekening. Nee, hij voelt aan jou een handtekening.
0: Ja, ze zeiden allemaal van wie is die gozer naast Rob van Zomeren?
1: Ja.
2: Wanneer kwam je er dan achter?
0: Ik stond met mijn vrouw Patrice stond ik in die lift. En we stapten uit. En nou, niet dat ze een bepaald stargazer was of iets dergelijks. Maar ze zeiden, je had echt niet in de gaten wie er naast je stond. Hè? Ik zeg, nee, geen idee. Ik zeg, nou, dat was hem echt. Justin Timberlake. En kom nou niet met grappen als ik dacht dat het iemand was die op Justin Timberlake. Die is ook onze ouders erin gekomen. Hij was het echt. Jorden Kennenstam, de vriendin. Je luistert naar GPR Sport Radio. Het is 10:50. Even een rondje langs de velden maken. Een basketbal-update. Leon.
3: Ja, ik zei het net al eventjes. Nederland heeft echt geen kind in de kwartfinales aan Tsjechië. Op een zijknat plein, zeg ik maar eventjes. In Antwerpen wordt het WK gespeeld. Mensen zitten daar op van die tribunetjes onder paraplu's. Maar ze zagen Nederland schijnen, want het werd 21-3. En de Nederlandse dames hadden niet eens de volledige tijd nodig. Er stond nog 2 minuten 27 op de klok. En toen hadden de dames de 21 punten al bereikt. En daarmee is die wedstrijd tot een einde gebracht. Betekent dat zij zich op mogen maken voor de halve finale. Die wordt gespeeld na 6:00 vanavond. Ongetwijfeld te volgen ook hier op GPR Sportradio bij Tom van der Tek en Thijs Hoek. En de tegenstanders zijn dan of Duitsland of Slovenië wordt vervolgd. Later komen ook nog de mannen in actie. Dat is komend uur. Volg je hier natuurlijk ook. En ik heb nog een tussenstand in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Topploeg FC Twente ontvangt Feyenoord. Het staat daar na 27 minuten nog 0-0. En ik neem je toch ook even graag mee naar de Solheim Cup. Dat is golf. De vrouwen. Europa tegen Amerika natuurlijk. Ja, en dat wordt gespeeld in Kromvoort voor het eerst. Nou, en ik kan me niet voorstellen dat die Amerikanen dat snel weer gaan vergeten. Want sommige ballen zijn gewoon onbespeelbaar. Het giet daar. Ik weet niet of dat bij jou ook zo erg is. Maar als je uit het raam kijkt, het is niet te doen daar.
0: Nou, ik zit live mee te kijken. Zeker nog. Ik heb een lijntje met John Wolf. Dat is toevallig geweest mijn golfpro. En met Wolf, met John heb ik echt heel veel dingen in het verleden ook gedaan. Bijvoorbeeld de Zomertijd Golfdagen. Mijn radioprogramma dat ik bij een andere zender maak. Dat deed ik altijd samen met John. John die verzorgt nu het live commentaar daar. En die zei ook al van it's raining cats and dogs. Hij is natuurlijk Brit van geboorte. En de wedstrijd daar wordt gespeeld op een prachtig mooie baan. Dat is de Bernardusbaan. Daar kom je normaal gesproken als Greenfield speler ook niet zomaar op. Stand 8-8 tussen Europa en Amerika. Ik wil het ook nog heel even hebben over motocross. Jeffrey
3: denk Hemmings. Je trouwens, is de 50 meter vrij daar ook te houden, denk jij? Inmiddels
0: nou,
3: of niet?
0: Ik denk dat ze zo langzamerhand beter de vlaggen kunnen gaan vervangen door snorkels. Want het is echt, wat ik al zei, it's raining cats and dogs. Vorige week hebben we het heel uitgebreid gehad. Wil ik even naar terug over de wereldkampioen Jeffrey Herlings. Want die flikte hem de vorige week. En die heeft nu zijn dominantie in de MXGP-klasse weer onderstreept. De Nederlander die vorige week, dus al die derde wereldwieteltom deed hij in Shanghai. Die won beide manches tijdens de grote prijs van China. Herlings was op het circuit echt een klasse apart. En er zit echt een absolute indrukwekkende zegenreeks voort. Dan gaan we nog even naar de Moto 2. Die volg jij, Björn.
2: Ja, we zitten in de 17e ronde. In totaal 22 rondes worden er gereden. En we zeiden het net al, Colin Veyer die reed even aan de leiding. Maar al snel werd hij ingehaald door González. Hij rijdt nu op plek 2. Maar hij heeft wel een grote voorsprong op de nummer 3. 3,8 seconden. Omdat Barry Baltus, die rijdt op dit moment derde. Die moest net een long lap penalty pakken. Dus top 2, als hij op de motorfiets blijft zitten natuurlijk. Lijkt voor nu wel zeker nog 5 ronden te gaan.
0: Ja, die long penalty betekent dat je een stukje om moet rijden. Gewoon op de baan. Dat je in ieder geval een veel langere ronde...
2: Een apart stukje spie, inderdaad.
0: Ja, dan krijg je een langere ronde voor je kiezen. Dus dan staat je nog even bij Excelsior FC Utrecht. Daar zijn ze inmiddels in de 28e minuut terechtgekomen. Daar staat het nog altijd 0 tegen 0. Even kijken, we hebben ook nog Formule 2, Björn.
2: Ja, die is net afgelopen daar. De Nederlander Laurens van Hoep is helaas niet verder gekomen dan de 12e plek. De wedstrijd werd gewonnen door Beganovic voor Dunn en Miata. En de kampioenschapskandidaten Tsolov en Camara, die hadden geen geweldige race. Camara finisht op de 10e plek, dus 1 puntje voor hem. En Tsolov die werd 18e. Dus bovenin het kampioenschap is er weinig veranderd daar.
0: Het is kort voor 1. Je bent er live bij. Wij zijn...

0: wel veiliggesteld voor Kommerweijen. Maar ze hebben nog iets minder dan drie rondjes te gaan.
1: Iets minder dan drie rondjes te gaan. Hou het even voor ons in de gaten.
2: GPR Sportradio. Formule 1 update.
1: Ja, eigenlijk Frans, hebben we maar bar weinig vergelijkingsmateriaal uit het verleden. 45 jaar geleden was de Formule 1 ook al neergestreken in Spanje. Wat verwacht jij vanmiddag allemaal op de Madrid?
3: Ja, ik denk toch dat het een bandenverhaal gaat worden. En natuurlijk, wanneer je naar binnen toe gaat. We hebben in Monza gezien dat een goede pitstop je best wel wat kan opleveren. Kijk naar Antonelli en kijk naar Russell. Dus ik denk dat het best wel een... Als de eerste ronde overleefd wordt en er worden geen muren geraakt... dat het best wel een leuke Grand Prix gaat worden.
1: Ja, denk ik ook.
0: Ja, maar inhalen wordt lastig, hè? Dus...
3: Ja. Dus ja, daarom is de tactiek erg belangrijk. Wanneer ga je naar binnen, wanneer doe je de bandenwissel? Dat is natuurlijk wel belangrijk, want dan kun je nog wel wat winnen.
1: Ja, Lando Norris die heeft natuurlijk de best mogelijke uitgangspositie voor zichzelf gecreëerd. Die start vanaf pole position. Antonelli op 2, Max Verstappen op 3. Ja, de starts tegenwoordig van Verstappen, die zijn wel een klapje beter geworden in vergelijking tot het begin van het seizoen, toch, Frans?
3: Ja, we zijn allemaal wel goed. In het begin was Ferrari, die schoot weg alsof de rest stil stond. Maar dat is allemaal achterhaald, dus logisch. En ik denk dat we hebben zelfs Gasly vorige week zien starten. En die kwam ook heel goed weg. Dus in dat opzicht hebben alle teams dat wel onder de knie. Dus we zullen het gaan zien wie bij de eerste bocht de grote ballen heeft.
0: Verstappen had wel die deed er gisteren nog wel een uitspraak over. Die werd gevraagd naar die start. Dus zei hij, ja, onze starts die zijn dit seizoen geweldig. Hè? Dus hij was nog steeds wel een beetje cynisch over de starts van zijn Red Bull.
1: Ja, maar Max probeert natuurlijk op alle fronten probeert hij gewoon het mes zo scherp mogelijk te houden. Vooral niet denken dat nu de starts ineens geen nazorg meer behoeven. Want dat blijft natuurlijk wel zo te zeggen. Die andere teams die zitten ook allemaal niet stil. Maar van een poepstart is in ieder geval in de afgelopen races gelukkig geen sprake geweest. Ik ga nog heel even langs Leon. Leon, heb jij nog dingen die op dit moment live spelen waar je updates over kunt geven?
4: Zeker. Je vraagt het op het goede moment. Want in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie wordt dus gespeeld tussen FC Twente en Feyenoord. Feyenoord kreeg vorige week flink op de broek thuis tegen PSV, werd 0-6. Dan hoop je op goede zaken natuurlijk daar. Maar zojuist maakt Twente 1-0 daar. En dan hebben we natuurlijk ook nog in de vriendenloterij Eredivisie bij de mannen, zeg ik er maar eventjes bij. Excelsior Utrecht, dat staat na 35 minuten nog 0-0.
1: Nog even een ander tussenstandje. Excelsior tegen Utrecht. Daar zitten we inmiddels in de 35e minuut. Björn, jij volgt die wedstrijd ook, hè?
0: Ja, het staat nog altijd 0-0, zoals Leon net zei. Maar we hebben twee kansen gezien voor aan de kant van FC Utrecht. In de eerste minuut was het al Blake, die invaller dus. Die de keuze heeft gekregen boven... Moet ik even spieken boven Catlin. Die raakte de paal in de eerste minuut. En ook in de 17e minuut hadden we nog een kans van Alarcón. Die ging 1-1 met de keeper Stijn van Gassel. Maar die schoot recht op de keeper af. En je zag bij de andere spelers van FC Utrecht dat die dat daar niet mee eens waren. Die hadden liever gezien dat hij de bal had gepaast. Maar nog altijd 0-0 dus.
1: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is dat je nog heel even nu die Moto 2 race erbij pakt. Want ze zitten daar echt in de laatste ronde.
0: In de laatste ronde inderdaad.
1: Met nog altijd Colin Veijer op de tweede plek.
0: Op de tweede plek. En daar lijkt het ook bij te blijven. 2,5 seconden is inmiddels de achterstand op de leider González. En ook de voorsprong op Baltus op de nummer 3 positie is groot genoeg. Dus er zal niet heel veel veranderen, verwacht ik zo. Ik zit er nu zelfs in de laatste sector. De laatste paar bochten van deze race. González is op weg naar de overwinning. En Colin Veijer
1: zit echt
0: lekker
1: in de
0: tweede worden.
1: Oh, moet je kijken hoe mooi hij even die exit pakt van die laatste bocht. En op zijn achterwiel. Daar gaat hij over de streep. González, winnaar van de Moto 2 race.
0: Oh, Feijer ook hoor. Feijer ook.
1: Ja, Feijer ook full Willy. Ah, mooi. Ja. Mooi, mooi, mooi. In ieder geval een prachtig mooie en verdiende podiumplek voor Colin Veijer. Je hoort het allemaal hier bij GPR Sportradio. We zijn er voor jou live bij. En lekkere muziek. Hier is

0: Dua Lipa. Dance the Night Away. Ja, dat hebben we gisteravond nog gedaan, want wat was hij goed. Gisteravond vanaf 11 uur in de mix met mastermixer Ben Liebrand. Daar hoor je werkelijk dansend de nacht in. Na Dua Lipa gaan we weer even een rondje langs de velden maken. Eredivisie, wedstrijd Excelsior Utrecht is aan de gang. Björn, update.
1: Ja, er is gescoord. Artem Stevanov die heeft de score geopend namens FC Utrecht. Zijn vijfde doelpunt al dit seizoen. 1-0 dus voor de ploeg uit Utrecht. De bal die kwam eigenlijk per toeval voor zijn voeten. Omdat een lage voorzet van Sagré door een verdediger van Excelsior van richting werd veranderd. Hij leek ook even buiten spel te staan. Maar ja, omdat die bal dus via de verdediger van Excelsior zijn kant op kwam. Is dat doelpunt gewoon geldig. Dus staat 1-0 bij FC Utrecht.
0: Ja, ik zit net even te kijken op het beeldscherm. Ze hebben lijnen getrokken.
1: Het is ook het schild. Ja.
0: Millimeter.
1: Hij staat niet eens bij het spel.
0: Nee, hij zegt millimeterwerk. Dus oké, geldig doelpunt dus. Leon.
2: Bij de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie is het minder spannend bij FC Twente tegen Feyenoord. Ik zei net al dat Twente op 1-0 kwam. Dat was Jamie Ravensbergen. Maakte haar derde doelpunt van het seizoen. En 5 minuten later is het al 2-0. En zo lijkt Twente hard op weg om foutloos te blijven. Stonden na 3 wedstrijden op 9 punten. Zijn hard op weg naar de 12 op deze manier.
0: Ja, nou, ik bedoel, aan de andere kant ook wel verdiend, hè, wat ze tot nu toe hebben gepresteerd, dames.
2: Zeker, 2025 nog kampioen. Het was een 10e landskampioenschap. Vorig jaar moesten ze maar een PSV laten. Maar ze doen het erg goed in het begin van de nieuwe competitie.
0: Okido, we gaan zo meteen verder na 1 uur hier bij GPR Sportradio. We zijn er live voor je bij. En ik heb natuurlijk eens met liedjes over Amerika. Want morgen vertrekt Robin de Bobber naar het belofte. Nou ja, ik kan zo zeggen. In Amerika is alles mogelijk. Maar dan moet je wel de grens over. Daarover nu bij GPR Sportradio. The Border, America.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een heftig verkeersongeluk in Bijlen in Drenthe. Op een afrit van de A28 is een auto tegen een boom gebotst en daarbij is een kind omgekomen. Twee andere kinderen en twee volwassenen die in de auto zaten zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe oud de slachtoffers zijn is niet bekend. In Zwitserland is een kerkdienst gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk met een toeristenbus vol Nederlanders afgelopen week. Daarbij kwamen in een Zwitsers bergdorp 5 mensen om het leven. Tientallen passagiers raakten gewond en 11 van hen liggen nog in het ziekenhuis. In Turkije zijn invallen gedaan bij woningen en cafés van LHBTI'ers. Volgens de justitieminister om kinderen, de maatschappelijke orde en het gezin te beschermen. Een LHBTI-organisatie zegt dat er tientallen mensen zijn aangehouden en websites en social media accounts offline zijn gehaald. In Turkije zijn homorelaties trouwens niet verboden. En bij het Formule 1-circuit in Madrid zijn 11 activisten van Greenpeace gearresteerd. Ze waren in een kraan vlak naast de tribunes geklommen om een spandoek op te hangen. De komende 10 jaar wordt in Madrid de grote prijs van Spanje verreden. Dit weekend voor het eerst. Volgens Greenpeace zorgt de Formule 1 voor veel milieuschade. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een kleine 100 kilometer file. De meeste files zijn niet al te lang. Er zijn een paar uitzonderingen. Zo is het wat drukker op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Vinkeveen en Amsterdam Zuidoost. De vertraging is daar 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens een kwartier vertraging. De andere kant op, vanuit Duitsland naar Arnhem, vanaf de Duitse grens tot knooppunt Oud-Dijk een kwartier vertraging door een ongeluk. Daar is ook een rijstrook dicht. En wegwerkzaamheden veroorzaken file op de A58 Vlissingenberg op Zoom bij knooppunt Markiezaad. Daar een kleine 10 minuten op onthoud.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
11: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
12: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
13: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
14: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: Anders schrijf je mis.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
23: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
24: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Thuisbatterij.
27: Einde salderingsregeling.
28: Teruggeleverd kosten.
29: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
30: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
31: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
32: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
33: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
34: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
35: Müller Milk, the moo you can't resist.
1: GPR Sportradio. Leon Mastic.
36: Ja, eigenlijk, Leon, hebben we je show een beetje gepikt, hè?
37: Ja, het is toch wat. Ik zou bijna vragen, doe je dat espresso?
36: Doe je dat espresso? Nou, ik zou zeggen, neem er nog één. We houden je gezelschap. We zijn in ieder geval nog een uurtje bij je. Hierbij.

Dan een zanger. Aan het begin van een nieuw uur GPR Sportradio. Je hoort haar State of Independence. Veel live sportgebeurtenissen. We zijn er voor je bij. Onder andere, laten we eens eventjes gaan hebben. Bijvoorbeeld over de podiumceremonie bij de Moto2. Wat zag die Colin Feijer er ongelooflijk blij uit. Björn.

0: van FC Utrecht. Daar is het nu rust.
1: Ja, en daar is een tussenstand te melden die gunstig is voor FC Utrecht. Want het is wennen aan dat gevoel. Ze staan 1-0 voor. Ze kwamen op voorsprong door Stepanov in de 36e minuut. Het is alweer zijn vijfde goal van dit seizoen. Dus wat dat betreft zit hij er wel lekker in. Dat betekent ook dat hij voorlopig aan kop gaat van de topscorerslijst in de Eredivisie. Samen met de speler van Go Ahead Eagles. Die, Tengstedt.
0: Ja.
1: Even zijn naam ontschoten. Je had die ene bij Feyenoord en dit is zijn neef. Søren Tengstedt speelt bij Go Ahead Eagles. Heeft er ook al 5 in liggen. En Stepanov dus inmiddels ook. Halverwege 1-0 voor tegen Excelsior. Heb je ook nog een ruststand van me. Die wordt van een wedstrijd die wordt gespeeld in de Eurojackpot. Vrouwen Eredivisie. FC Twente Feyenoord. Je hoorde daar al dat de 2-0 viel. Die werd gemaakt door Tromp. Nadat eerder Ravensbergen de 1-0 al had binnengetikt. En ik hou natuurlijk ook de Vuelta voor je in de gaten. De laatste etappe wordt vandaag verreden. Onder andere het afscheid van Steven Kruiswijk.
0: Ja.
1: En wat wel mooi is, dat zag ik net. Wout van Aert van Visma Leasebike. Heeft natuurlijk al zich verzekerd van de puntentrui. En speciaal voor die reden heeft zijn ploegen vanmorgen verrast. Op de tonen van Song 2 van Blur kwamen zijn teamgenoten naar buiten in het groen gekleed. En hij heeft voor vandaag een speciale groene fiets gekregen. Nou, dat is toch mooi.
0: Ja, dat is mooi. Ja, je verdedigde hem met verven die groene trui. En dan laten we blij zijn voor hem, want wat een prestatie heeft hij geleverd. Nou moet ik je heel eerlijk zeggen, Leon, ik had vooraf niet gedacht dat Maas in staat zou zijn om uiteindelijk deze ronde te winnen. Jij?
1: Ja, ik denk dat eigenlijk niemand dat had verwacht. Hè? Totdat ineens die Wilfried Pogacar uitviel door een, ja, ik zou bijna zeggen, zeldzaam ongeluk dat hem overkwam. Al vroeg in de Vuelta. En toen bleek toch dat er een aantal andere kanshebbers waren. En van die andere kanshebbers bleek Mas toch echt de sterkste. Heeft nu een voorsprong van 2 minuten 15 op Roglic en 2 minuten 44 op Gal. Ja, en je kan dus wel zeggen in die laatste rit die naar de Alhambra gaat in Granada. Dat daar geen verandering meer in gaat komen. Dus een mooie overwinning voor Enric Mas in deze Vuelta. En misschien voor de neutrale kijker ook wel eens leuk dat er iemand anders wint dan Pogacar. Al is het natuurlijk vervelend dat het op zo'n manier moet gebeuren. Want die leek in de eerste week toch ook alweer heel erg sterk, hoor.
0: Ja, ja, ja. Nou, na de 5e etappe had ik Michael Bogert in de uitzending. En Michael, die, dat is maar goed dat we er geen geld op hebben afgesloten. Want die dacht ook dat Roglic in principe de grote kanshebber zou zijn. Maar ja, uiteindelijk het is Enric Mas natuurlijk meer dan van harte gegund. Want wat een prestatie heeft hij er ook neergelegd. Want het was echt een uitzonderlijke Vuelta met de temperaturen die echt de pan uitrezen. Dat was een factor. Ja, weet je, als je op televisie zit te kijken, dan door de temperatuur, ja, weet je, het zegt ons niks. Maar het was af en toe onmenselijk warm, toch, daar?
1: Jij kreeg het er warm van als je er naar keek,
0: ja,
1: zoals we dat mooi zeggen.
0: Ja, plaatsvervangend zweet op het ruggetje, echt waar.
1: Nou, wat ook wel mooi is, die van Aert heeft natuurlijk al 2 overwinningen staan. Die kan vandaag zomaar nog eens een overwinning eraan toevoegen. En Jumbo-Visma Leasebike doet natuurlijk heel goed sowieso. Hè? Want ook Brennan heeft al een aantal etappenzegers op zijn naam gezet, deze Vuelta. Dus die ploeg doet het ook wel heel erg goed. Dat zou je misschien bijna vergeten in het licht van die prestatie van Enric Mas. Maar die zijn ook lekker bezig. Hou ik voor je in de gaten vanmiddag. Net zoals het EK 3x3 basketbal. We hoorden net al de kwartfinale van de vrouwen natuurlijk. Die wonnen heel makkelijk van Tsjechië met 21-3. Straks om 13:15, dat is over een half uurtje, speelt ook de Nederlandse mannen. Die verloren in de groepsfase van Spanje, maar wonnen van Italië. En dus staan ze straks tegenover Duitsland. Nou, laten we kijken of dat ze er net zo'n succes van kunnen maken als de vrouwen net.
0: Ja, maar het was reet spannend in die wedstrijd tegen Spanje. Ik zag op het allerlaatste moment, ze probeerden er nog. Maar die Spanje, die deden dat tijdrek aan het einde echt fantastisch. Dus ja, die credits die moet je dan ook wel geven. En we gaan ook nog even
1: vooruit. En dat is moeilijk, hè, bij dat spel, dat tijdrekken. Ja. Want je moet binnen 12 seconden spelen. Dus dat is een heel tactisch spel. Maar ja, lekker snel, heel leuk om naar te kijken. En ook leuk om hier te volgen bij GPR Sportradio natuurlijk. Als je het met het oor wil volgen.
0: Ja, daar zijn we voor. Een genot voor het oor. Daarover gesproken, een uitzondering op die regel is natuurlijk Frans van Schuur. Qua genot op het oor. Maar je kan hem morgen weer beluisteren in de F1 aan tafel podcast. Daar ben jij morgen bij. En ja, Frans, wij moeten afscheid nemen van elkaar. Je moet A, daar de voorbereidingen in. En je moet natuurlijk ook nog een vliegtuig zien te halen. Want je bent nu nog in Spanje.
2: Ja, ja, ik moet op tijd terug zijn voor de podcast morgen vroeg. Hè, met Olaf en Frank even blij. En gelukkig hebben we er dit keer ook een kenner bij zitten.
0: Je had een landetje moeten maken op Madrid. Dat je de wedstrijd nog even mee kunnen pakken.
2: Ja. Maar ik had hier ook de finale Alhambra kunnen gaan kijken, ja, in Granada. Ja, ja. Dat is een paar honderd meter verderop, dus dat is ook leuk.
0: Jij als oud-teambaas van onder meer Jos Verstappen, je hebt kennis van zaken. Een voorspelling op basis van wat je tot nu toe in de vrije training en de kwalificatie hebt gezien. Als het gaat om de grote prijs van Spanje, waar vanmiddag om 3:00 de lichten uitgaan. Take it away.
2: Ja, ik denk toch dat het Max wordt. Want laten we Kian hopen dat hij een race wint. Hij heeft dit jaar nog niks gewonnen. En laat hij deze nou een keer op zijn naam schrijven. Dus leuk, de eerste race op de Madridring. En ik denk dat tweede wordt Norris. En derde wordt dan Antonelli.
0: Max Verstappen zou dat betekenen voor hem de eerste zegen in dit Formule 1 seizoen.
2: Ja, dat klopt.
0: Dat zegt ook wat, hè? Hey, ik wens je sowieso een goede reis. Veel plezier morgen bij de jongens bij Formule 1 aan tafel. Dat zal ongetwijfeld weer een feestje gaan worden. Frank Evenblij neemt, naar alle waarschijnlijkheid, denk ik, Björn, want jij hebt het draaiboek. Frans die zal de presentatie doen.
3: Ja. Frans is erbij. Presentatie. Frans is erbij. Olaf is erbij. En daarna zit ook Tom Coronel aan tafel.
0: Kijk. Wow. Ja. Een hoop deskundigheid aan de desk daar. Morgenmiddag vanaf 4:30 staat hij online. De podcast F1 aan tafel. Een van de onderdelen van GPR Sportradio.

0: Ja, dat is een van de gevolgen als die social media ineens uitvalt. Zeker s'avonds op de bank moet je met elkaar praten. Toestanden. Coldplay bij GPR Sport Radio. Je hoort de Let's Talk. Het is 2:07. We volgen de sport live voor je hier bij GPR Sport Radio. Tweede helft van Excelsior Utrecht alweer begonnen. Sterker nog, daar zijn ze alweer ruim 5 minuutjes onderweg. Jurren, jij kijkt naar die wedstrijd.
1: Ja, het is 0-1 voor FC Utrecht. Die werd gescoord door Artem Stevanov in de 36e minuut. Kwam Utrecht op voorsprong. Die bal werd eigenlijk laag voorgegeven. Kwam via een verdediger van Excelsior voor de voeten van Stevanov terecht. En zo scoorde hij zijn 5e doelpunt van het seizoen alweer.
0: Ja, op het scherm hier in de studio zie ik ook dat de voorbereidingen voor de MotoGP, de Grand Prix van San Marino, die zijn in de voorbereiding. Er is ook een soort openingsceremonie en zo, zoals we dat van Zandvoort in principe ook wel weer kennen. Leon, jij volgt ook de sport op de voet, toch?
2: Zeker, ik heb in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie Twente Feyenoord voorstaan. Is ook net weer 5 minuten onderweg in de tweede helft. Het staat daar 2-0 voor Twente. En ik heb de blik alvast gericht op 3x3 basketbal bij de mannen. Nederland-Duitsland zometeen. En ik zit eventjes naar die buienradar te kijken. Want op al die schermen die ik hier voor me heb. Ja, ik weet niet hoe het bij jou zit als jij op de schermen kijkt. Maar ik zie toch een hoop regen voorbij komen. Bijvoorbeeld in Antwerpen net was het erg nat. En ook in Kromvoort bij de Solheim Cup, het golf, is het nat. Ja, die bal die maakte rare sprongen. Europa en Amerika weten volgens mij allebei niet meer goed waar ze aan toe zijn. Het staat daar nog steeds 8-8. Belooft een razendspannend slot te worden daar.
0: Ja, dat wordt het zeker. Al is het wel jammer dat namens Europa Lopez Ramirez, die zat ik naar te kijken, die miste een putje op een afstand waarvan je denkt, nou, weet je, je hoeft niet eens met de club zelf te spelen. Die had je er nog in kunnen blazen. Maar Ramirez miste hem. Voor de mensen die de goalsport beoefenen, je hebt altijd zo'n courseboekje waar in principe de sloop en de bewegingen en dat soort dingen staan uitgetekend. Maar die baan is zo nat geworden, over de Bernardusbaan, dat ja, al die gegevens op een droge baan, die gaan eigenlijk niet meer op. Dus je ziet echt de meest krankzinnige ballen zie je naast de holes gaan. Stand daar nog altijd 8-8 voor de mensen die het echt een beetje in de sport zitten. Als het gaat om Europa staat Hull 2-up, Hanselet staat 4-up, Grant staat 3-up. Daar tegenover staat Amerika met Korda 2-up en Coughlin 1-up. De stand overall is nog altijd 8-8. Dus het is, zoals je al zegt, Leon, rete spannend. Er is er ook nog darts. Dat volgt jij volgens mij, Björn?
1: Ja, klopt. De Flanders Darts Trophy in Antwerpen. De 13e Eurotour van dit jaar, zeg maar. We hebben vandaag de 8e finales, kwartfinales, halffinales en de finale. Op dit moment is net de eerste 8e finale afgelopen. Gian van Veen die heeft gewonnen van landgenoot Kevin Doets. Werd daar 6-5. Van Veen die kwam 4-1 op voorsprong. Toen zag je Doets weer langzij komen op 4-4. Doets had zelfs even een kansje op om op voorsprong te komen, maar die miste die. En uiteindelijk heeft Van Veen dus nu 6-5 gewonnen. En later van de middag komen er ook nog 3 andere Nederlanders in actie. Jermaine Wattimena die speelt rond de klok van 2 uur tegen Ryan Joyce. En later in de middag hebben we nog een Nederlands onderhondje. Danny Noppert neemt het rond 4:30 op tegen Wessel Nijman.
0: Nou, het is alsof je er zelf bij bent als je luistert naar

0: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Vodafone.
10: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Thuisbatterij.
12: Einde salderingsregeling.
13: Teruggeleverd kosten.
14: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
15: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
16: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
17: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
16: Phew, we kunnen weer.
17: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
18: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
19: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
20: Nog 309.000.
21: Oké. Elektrisch en garantie?
22: 7 sturen.
21: Alcantara bekleding.
23: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
20: Kijk eens, gevonden.
23: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
19: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
24: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
25: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.

Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: op odido.nl/business.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam staat bij Hoevelaken 5 kilometer file. Vanaf Stroe is de vertraging 10 minuten. Op de A7 Horen Zaanstad bij Purmerend een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens een kwartier extra reistijd. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Vendraai is de vertraging ook bijna een kwartier. Komt er een spoedreparatie, de rechte rijstrook is dicht.
3: GPR Sportradio. Rob van Zomeren.
5: Goedemiddag en top dat je erbij bent. Dit is GPR Sportradio. Ik ben niet alleen. Leon Mastic en Björn Smit houden mij gezelschap. Langzaam maar zeker werken we toe naar de grote prijs der Formule 1. Op dat nieuwe circuit in Spanje. De Madring wordt hier genoemd.

0: Alles wat je wil weten over sport, live sport en lekkere muziek. Kan maar één ding betekenen. Je luistert naar GPR Sportradio. Lekker hoorde je met I Follow Rivers. Ja, ik zei het al, live sport valt genoeg te beleven. Zoals bijvoorbeeld ook in de Vriendenloterij Eredivisie. De wedstrijd Excelsior tegen FC Utrecht. Ja, in de eerste helft waren de beste kansen eigenlijk al voor FC Utrecht. Daarom was de ruststand 1-0 in het voordeel van Utrecht ook niet geheel onverwacht. Björn, jij volgt je wedstrijd?
1: Ja, sindsdien is er nog eigenlijk bijna gebeurd in de tweede helft. We zitten in de 67e minuut, nog altijd 0-1 in het voordeel van FC Utrecht. Ja, weinig spektakel eigenlijk, kan je wel zeggen, wat je misschien op voorhand niet had gedacht. Want ja, Utrecht de afgelopen paar wedstrijden, die kregen heel wat doelpunten tegen, maar scoorden er zelf ook heel wat. 18 tegendoelpunten in de eerste 5 wedstrijden. Dus, maar ja, voorlopig nog weinig spektakel op Boudestein. 0-1, de tussenstand tussen Excelsior en FC Utrecht.
0: Ja, nee, ik sta net op de live feed al even te kijken. Zo langzamerhand beginnen de cameramensen ook een beetje hun vertier te zoeken op de tribunes, om te kijken of daar nog wat te beleven is.
1: Dan maar weet je hoe laat het is, hè?
0: Ja, maar ik zag de meeste mensen ook al verlangend op hun horloge kijken van moeten we dit nog heel lang uitzitten. Ja, het is niet wat je noemt echt een spektakel daar bij Excelsior tegen Utrecht. De wedstrijd die op dit moment gespeeld wordt in de Vriendenloterij Eredivisie. Dan hebben we ook nog een tussenstand bij de Vrouwen Eredivisie wedstrijd. FC Twente Feyenoord, Leon.
2: Ja, het goede nieuws is aan de kant van Rotterdam. Maar die wedstrijd wordt gespeeld dat het langzaam droog wordt volgens mij. Maar dat is nog niet het geval aan de andere kant van het land. In het oosten, Twente tegen Feyenoord inderdaad. In de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Daar staat het 2-0 door goals van Ravensbergen en Tromp in de eerste helft gemaakt. Vlak achter elkaar, zat maar 5 minuutjes tussen. Feyenoord wel op jacht naar een resultaat. Dat is hard nodig, want ze hebben pas 1 duel gewonnen. Dus zijn er 2 wissels toegepast. Kroeze en Hulswit zijn erin gekomen voor Sasaki en Stoyt.
3: GPR Sportradio.

0: Maar het is ook briljante muziek gemaakt hoor. Michael McDonald, I Keep Forgetting, hoor je bij GPR Sportradio. Ja, de Solheim Cup, die volgen we ook. Weet niet of jullie het een beetje meegekregen hebben, maar er zit echt een geweldig verhaal aan deze editie. Jennifer Koepka, die bezorgde Amerika gisteren op sensationele wijze het laatste punt. Ze maakte een put van ongeveer 91 voet, hè, want zo gaat dat. Nou, neem een voet, is 30 centimeter. Kan je ongeveer de afstand in schatten. En ja, dat deed ze en daarmee pakte ze toch dat puntje. En daardoor ging Europa niet met 9-7 de rust in. Maar ja, het werd 8-8. En dat is op dit moment nog steeds de huidige stand. En ik denk, volgens mij, Leon, als ik het zo zie aan de paraplu's op de tribune, dat het daar droog is geworden.
1: Ja, ik heb de buienradar er ook eventjes bij gepakt. Ik denk tussen al die schermen kan ook nog wel een buienalarmpje worden geopend. En die bewolking die buien die trekken weg richting het oosten. Dus dat is goed voor alle sportliefhebbers die vandaag langs de lijnen en velden staan. Ik heb een veld voor me in Twente. Daar is het nog niet droog, want daar zie ik de paraplu's nog opgestoken. Nou ja, een klein beetje bescherming kunnen de Feyenoordvrouwen ook wel gebruiken. Want het staat inmiddels 3-0 voor Twente. Ik vertelde net nog dat Feyenoord met wissels probeerde de tijd toch te keren. Die 2-0 ongedaan probeerde te maken. Nou ja, er waren wat pogingen. Maar ja, dan helpt het niet als je achterin aan het klungelen bent. Die bal die stuitert in hos en botst over de verdediging heen. En Jamie Ravensbergen, die kan haar tweede zo makkelijk binnenprikken. Het is haar vierde doelpunt van het seizoen. En zo loopt ze 1-1. En voor Feyenoord dreigt opnieuw een forse nederlaag. Vorige week thuis met 0-6 onderuit tegen PSV. En nu staat het na 73 minuten uit bij Twente op een 3-0 achterstand.
0: Gaan we nog even naar de wedstrijd Excelsior FC Utrecht in de Vriendenloterij Eredivisie. Daar zitten ze inmiddels in de 74e minuut. Stand, Björn.
2: 0-1, net wel een grote kans voor Utrecht op 2-0. Maar de keeper Stijn van Gassel die redde, gelukkig.
0: Pakken we de motorsport nog even mee. Colin Feijer, je hoorde het eerder hier bij GPR Sportradio, heeft een podiumplek veroverd in de Moto2. De Nederlander eindigt als tweede in de race op het circuit van Misano, die deel uitmaakt van de Grand Prix van San Marino. Feijer, die de race vanaf de 6e positie begon, profiteerde van de crash. De koplopers in de eerste bocht gingen ze onderuit. Het leek wel bowlen. Ze gingen met z'n drieën tegelijkertijd onderuit. De overwinning ging naar de Spanjaard Manuel González. Maar Feijer verzekerde zich van zijn tweede plek. Uitstekend resultaat. En dat kon hij ook wel gebruiken, toch, Jurgen?
2: Zo, dat kan je wel zeggen inderdaad. Sinds eind april zijn derde plek in Gires dat hij toen behaalde, is hij niet hoger gefinished dan een 9e plek. De afgelopen 2 races was hij ook uitgevallen. Dus een goede opsteker voor Colin Feijer.
0: Ja, mooi, mooi. En laten we heel eerlijk zijn. Uiteindelijk, het is ook wel eens een keertje leuk als de geëikte top 3. Ik wil geen knip ook maken naar de Formule 1, maar het is ook wel eens leuk als de geëikte top 3 gewoon uitvalt. En je dan echt een spectaculaire race krijgt met heel onverwachte koplopers. En ja, ongelooflijk.
2: Laten we het vandaag alleen niet hopen met Verstappen op P3, hè? Want dan valt Verstappen er ook onder.
0: Nee, ik wil eigenlijk benadrukken de eerste twee. Maar nee, dat zou flauw zijn. Ik bedoel, je staat niet voor niks op pole position. Je staat ook niet voor niks op de tweede plek. Maar dat geldt ook voor Verstappen op de derde plek. En wij werken hier bij GPR Sportradio langzaam maar zeker toe naar het lights-out moment.

0: Ja, ten tijde dat dit liedje gewoon in de hitparade stond van Lips Incorporated, Funky Town, dan ging dat gewoon over de stappersavonden. Toen waren de vrijdag en de zaterdagavond in de tijd dat die liedjes in de hitparade stonden. Ja, dat waren de uitgaansavonden, en laten we eerlijk zijn. Het was zaterdagavond. Je had helemaal geen zin om uit te gaan. Maar ja, je haar zat zo goed dat je denkt, nou, ik ga er toch even op uit. Tegenwoordig als ik het liedje hoor van Lip Sync, Funky Town, moet ik altijd denken aan die film Shrek. Want in de soundtrack van een van die films van Shrek zat dat liedje. Je hoorde Funky Town bij GPR Sportradio. Er is gescoord bij de wedstrijd Utrecht tegen Excelsior in de Vriendenloterij Eredivisie. Björn.
1: Ja, Excelsior is op gelijke hoogte gekomen op Woudestein. 1-1 is het nu tussen Excelsior en FC Utrecht. De wedstrijd is echt wel begonnen waar we eerst zeiden dat het toch wel een beetje tegenviel het niveau. Is het nu wel anders. We zagen namelijk eerst al een grote kans van Dani de Wit op 0-2. Die werd gered door de keeper van Excelsior, Stijn van Gassel. Vervolgens zagen we een grote kans van Jan Plug. Die schoot, maar die kwam eigenlijk met een stuit nog vlak voor de redding van Barkas. Toen twee minuten later volgde een doelpunt van Sliti. Ja. Die maakte de gelijkmaker naar een voorzet, kon hij hem zo intikken.
0: En in de tussentijd zit deze wedstrijd ook alweer in de 83ste minuut. En er is nu een aanval gaande van Utrecht. Ja, die geven niet op, maar ik zag ook al dat bezorgde gezicht van Anthony Correa.
1: Ja, die ziet erbij alweer hangen, hè?
0: Ja, die voelt hem al aankomen. Oh. Dan denk je, oh god, er komt weer die storm van kritiek over me heen.
1: Geen driepunter.
0: Ja. Ook nog andere sport?
1: Aan de andere kant, Excelsior heeft natuurlijk wel een goede seizoenstart. Dus, ja,
0: nee, het zijn geen pannenkoeken. Laten we eerlijk zijn. Nee. Oh, ik zie ook Verzummeren, zie ik nu in beeld. Nee, je ziet er niet vrolijk uit. Goed, we gaan de laatste minuten natuurlijk ook bevolgen. Zo dadelijk doen we natuurlijk ook aan de andere kant van 2 uur. Leon, nog andere sporten?
2: Ja, in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie nog steeds bezig. Twente Feyenoord. Het is inmiddels 83 minuten gespeeld. Feyenoord probeert dit wel, maar de grootste kansen blijven voor Twente. Net nog een bal op de lat. Dus die wedstrijd lijkt toch wel in het voordeel beslecht van Twente, met nog een minuut of 7 te gaan daar. En op het punt van beginnen, zometeen ook na 2 uur natuurlijk, 3x3 basketbal kwartfinale bij de mannen Nederland-Duitsland. Is de vraag of dat ze het goede voorbeeld van de vrouwelijke collega's kunnen volgen. Want een uurtje terug plaatsten zij zich al voor de halve finale. Het werd 21-3 tegen Tsjechië. En daar hadden ze niet eens de volledige 12 minuten voor nodig.
0: Ja, nog een paar minuten. Daar gaat ook op San Marino de grote prijs in de MotoGP van start. Je hoort het allemaal hier bij GPR.

0: Eagle Eye Cherry en Save Tonight. Ja, laten we hopen dat het ook nog een beetje opgaat voor de Solheim Cup. Dat Europa de avond nog weet te redden tijdens de wedstrijd die er gaande is op die prachtige golfbaan Bernardus. Björn, ons deel zit erop. Dankjewel voor je medewerking vandaag. Het was een lange zit, maar we deden het natuurlijk met een liefde. Toch?
1: Zo is het.
0: Leon, die gaat zometeen verder met Marcel Meijer. Blijf erbij, we hebben zat live sportgebeurtenissen. En natuurlijk ook straks vanaf 3:00 het verslag van de grote prijs van Spanje op dat nieuwe circuit, de Madring. Je hoort het allemaal hier bij GPR Sportradio.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2:00.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Opnieuw heeft Extinction Rebellion de oprit naar de A12 in Den Haag geblokkeerd. De demonstratie bij de Utrechtse baan was niet aangekondigd. De actievoerders roepen op om de klimaatmars van gisteren in Amsterdam niet te negeren. Ook dat was een protest tegen de subsidies voor fossiele brandstoffen van het kabinet. Gisteravond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een schietincident op een festival in Amsterdam. En vanochtend is daarvoor iemand aangehouden. Het is een man van 19 uit Zwijndrecht. Verwondingen van de twee lijken mee te vallen. Het zou gaan om een schampschot. Het festival was vlakbij de ringweg A10. Het aantal doden van het ongeluk dit weekend met een veerboot bij Indonesië loopt op. Zeker 6 mensen zijn overleden, maar het aantal slachtoffers kan nog veel verder stijgen. Er worden namelijk nog 120 opvarenden vermist. De veerboot was van Java onderweg naar het eiland Borneo toen hij in ruwe zee omsloeg. En Oranje International Denzel Dumfries heeft hoge verwachtingen van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Hij denkt dat het Nederlands elftal aantrekkelijk voetbal gaat spelen en veel gaat winnen. Dumfries zei dat in Madrid, waar hij Max Verstappen een bezoek bracht. Xavi maakt binnenkort zijn eerste Oranje selectie bekend. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden, morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat bij Amsterdam Zuidoost 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft. Er is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Venray is de vertraging een kwartier door een spoedreparatie.
6: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met
8: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
6: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
10: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
16: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
17: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
18: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
23: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
20: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
21: Fans van voordeel,
20: Aldi.
24: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
25: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
26: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
3: GPR Sportradio. Marcel Maier en Leon Mastic.
0: Slotfase in Rotterdam, Excelsior tegen Utrecht. Utrecht lang op voorsprong, Excelsior maakt gelijk, maar zojuist is het Dani de Wit met zeer waarschijnlijk de winnende. Nog een paar seconden daar en natuurlijk nog veel meer sport hier op GPR Sportradio.

0: Radio. Snap. En de power hoorde je. Welkom, het is 12 over 2 en je hoeft op deze sportzondagmiddag natuurlijk helemaal niets te missen. Bijvoorbeeld van het staartje in de Vriendenloterij Eredivisie wedstrijd. Die werd gespeeld tussen Excelsior en FC Utrecht. Aftrap 12:15 en dat betekent dat die wedstrijd net is afgelopen. De allerlaatste seconde. En ik kan je vertellen, blije gezichten bij Utrecht. Want jawel, de ploeg heeft na 6 wedstrijden de eerste overwinning in deze competitie te pakken. Martijn Koedam in het Live Center. Ja, Dani de Wit in de allerlaatste seconde van die wedstrijd. Die flikt het voor ze.
1: Dani de Wit is de gevierde man daar in Utrecht. Ja, het was een cadeautje van Caspar Wiedel, de Excelsior-verdediger en aanvoerder. Die dat nu dus staat uit te leggen bij ESPN. Die sliden hem zo in de loop van Dani de Wit. En die kon hem heel makkelijk uitpakken en over Stijn van Gastel heen liften. Dus de eerste 3-punter voor Utrecht dit seizoen. Dus feest in Rotterdam.
2: Mag je die zwaar bevochten noemen?
1: Maar dat kan je wel zo noemen, want wij hebben natuurlijk deze wedstrijd ook gevolgd. En het leek er heel even op naar de 1-1, de gelijkmaker van Excelsior in de 77e minuut door Sliti. Dat het momentum geshift was, zoals je dat zo mooi zegt. En dat Excelsior misschien wel zou gaan winnen. Maar goed, Marcel, je weet het ook. Het is voetbal en alles kan gebeuren.
2: Is het lek nu boven bij Utrecht?
1: Ja, dat...
2: Met een knipoog?
1: Ja, met een knipoog, ja. Geen idee. Ze kunnen natuurlijk volgende week weer verliezen. Dus laten we hopen voor de Utrechtenaren dat het lek boven is. Maar ik durf er niks over te zeggen.
0: En moet je eens kijken. Je ziet nu die beelden van Stepanov en Dani de Wit. Die echt wordt gekrold door onze teamgenoten. Het is extatisch wat daar nu is. Die 3 punten worden in ieder geval gevierd. Ja, Marcel, jij hebt ook een beetje het spoorboekje voor de rest van de middag. Want er valt wel weer wat te bekijken hier in het livecenter. En dus ook naar te luisteren bij GPR Sportradio.
2: Echt een heerlijke dag vol met sport. Dat is natuurlijk sowieso al die zondagen zijn heerlijk. Zo direct om 14:30 is het Heerenveen Telstar. Dan 16:45 PEC Zwolle Feyenoord. En vanavond ook nog PSV Sparta. Uiteraard, nou ja, dat hoef ik niet eens te benoemen natuurlijk. Grand Prix van Spanje. Heerlijke race met Max vanaf plek 3. Er is Solheim Cup. Knijterspannend. Het is de derde en laatste dag. 8-8 staat het. En er zijn vandaag de singles die er worden gespeeld. En het ziet er redelijk blauw uit. En dat betekent voor Europa over het algemeen goed nieuws. Dus het zou zomaar kunnen dat de cup, de golfcup, want het is natuurlijk vrouwengolf. En het is Europa tegen Amerika. Maar het ziet er erg goed uit voor Europa so far. Ze moeten 14,5 punt halen om de cup te winnen. En natuurlijk heel bijzonder dat dat op Nederlandse bodem is bij Bernardes in Kromvoort. Verder hebben we 3x3 basketbal. Wat ook er goed uitziet voor Nederlandse begrippen. Maar daar mag jij zo meer over vertellen, Leon. En we hebben vandaag ook de Manchester Derby. United tegen City. Ook natuurlijk een cadeautje om uit te pakken.
0: Ja, zometeen gaan we daar ook eventjes over bellen met Edwin van der Sar. Die speelde volgens mij 14 Manchester Derby's. Als ik de feiten goed op een rijtje heb. Natuurlijk bijzonder om met hem even vooruit te blikken op die kraker daar in Engeland. Ik heb ook nog een uitslag voor je. Ook om 12:15 was namelijk de aftrap bij FC Twente tegen Feyenoord. In de Eurojackpot, de vrouwen eredivisie. Het is daar 4-0 geworden. Ravensbergen scoorde er al 2. En oude Elbrink deed nog een duit in het zakje. Maakte de 4e. Feyenoord dus opnieuw een grote nederlaag. Vorige week 6-0 bij PSV. Nu 4-0 bij Twente. En ik heb het 3x3 basketbal dus. De mannen spelen de kwartfinale in Antwerpen, waar het inmiddels droog is. Ik zie dat de paraplu's zijn ingevouwen. Er is daar een time-out met nog 6,5 minuut op de klok. Snel spel. Wedstrijd over 12 minuten. Binnen 12 seconden moet er gescoord worden tegen Duitsland. Het staat 4 voor Duitsland. 7 tegen Nederland. Die lijken dus ook goede zaken te doen. Misschien wel op weg naar de halve finale daar in Antwerpen.

0: en Bruno Mars bij GPR Sportradio met een tussenstand bij 3x3 basketbalmannen op het EK in Antwerpen. Duitsland, Nederland wordt daar gespeeld. Het staat daar met 4 minuten op de klok. 9 tegen 11, ongekend spannend toch nog. En het betekent ook dat het met 3:10 nog iets meer dan 3,5 uur is tot de Manchester Derby, Marcel.
1: Ja, daar verheugen we ons natuurlijk altijd op. Dat is een prachtig affiche. Aan de telefoon Edwin van der Sar. Edwin, goedemiddag.
2: Goedemiddag, mannen.
1: Fijn dat je even de moeite neemt om ons te woord te staan. Je speelde volgens mij 14 Manchester Derby's, wonder 9. Veeg jij dan je agenda ook leeg voor dit soort wedstrijden?
2: Nou, heel toevallig. Ja, ik ben nu in Noordwijk. Het wordt lekker weer eigenlijk. Dus ik dacht eigenlijk om eventjes nog 2 uurtjes op de fiets met mijn vrouw en de hond even naar Leiden te gaan. Maar wel zorgen dat ik inderdaad op tijd weer terug ben om de wedstrijd aan te zetten. Absoluut.
1: Voor we wat uitgebreider over de wedstrijd gaan praten. Hoe is het met je?
2: Ja, maar het gaat goed. Het is makkelijk als je natuurlijk geen dagelijkse beslommering hebt en gewoon een hoop leuke dingen kan doen, plezier kan maken en mooie reizen erbij en af en toe wat werk. En dan heb je gewoon een heel mooi leven met de familie en vrienden die om je heen hebt.
1: Ja, heb je nog ambities in het voetbal?
2: Ambities zijn er altijd, maar ik denk op dit moment dat het voor mij weer even goed zo is.
1: Dan wil ik even met je over de wedstrijd gaan praten. Voor welke ploeg komt deze wedstrijd het meest gelukkig in jouw ogen?
2: Nou, dat maakt meestal in het derby maakt dat niet uit. Ik heb een aantal mogen spelen. Ook in Turijn, Juventus tegen Torino. City tegen United. En dat was echt nog in de tijd dat United natuurlijk echt wel de top was. En City misschien ja, gewoon de echte tweede club van de stad was. Arbeidersclub. En dat is natuurlijk de afgelopen 13, 14 jaar is dat enorm veranderd. Ook de kwaliteiten van het elftal is veranderd. Dus in een derby maakt dat aan zich niet zo heel erg veel uit.
0: Nee. Hoe schat je de kansen vandaag in voor de beide ploegen?
2: Nou, dat uiteindelijk United natuurlijk niet heel lekker gestart met een nederlaag tegen Hull. Volgens mij in eerste wedstrijden.
0: Ja,
2: Michael Carrick, die nou natuurlijk de hoofdtrainer is geworden met een permanente aanstelling. Dat geeft toch iets meer druk dan als je interim bent. Maresca heb ik mee gespeeld trouwens nog bij Juventus. Dus dat is wel grappig. Vanuit assistentrol die hij gehad bij onder Guardiola, een jaartje bij Chelsea geweest. Dus ja, hij moet ook presteren daar bij die club. Dus het wordt gewoon een hele interessante wedstrijd. United heeft afgelopen jaren denk ik wel wat geïnvesteerd voorin en op het middenveld. De verdediging natuurlijk wel wat doelpunten tegengekregen afgelopen wedstrijden. Dus het wordt hopelijk wel een mooie wedstrijd. Ik ben er vorig jaar met een aantal vrienden geweest. Dan was het 0-0. Dat was voor mij de eerste keer in 30 jaar. En dat was teleurstellend. Dus we hopen wel wat doelpunten te zien.
0: Ja, want je zei net al, het is eigenlijk een wedstrijd op zich. Hè. Kun je ze ons meenemen als je op het moment dat je als speler het veld oploopt voor zo'n wedstrijd? Wat voel je dan? Wat gebeurt er dan met je?
2: En je merkt natuurlijk gewoon in de week in de stad of in het dorp waar je bent. Als je bij school bent, mensen die vrienden van die dan City-fan zijn of United-fan. Dus dat altijd net even iets meer aanmoediging. Net even iets langer praatje over hoe belangrijk het is. De wedstrijd op zondag. Kijk, in mijn tijd had je echt nog wel de Engelse spelers. Die 4 of 5 jongens die echt vanuit Manchester kwamen. Die in de beide elftallen speelden. Ja, die beleving is wel iets veranderd. Hè? Het is natuurlijk niet meer echt meer. Ja, United met Maino, met Rashford wel weer. Maar toen had je echt wel een kern van Engelse spelers die ook uit die regio kwamen. En dat was eigenlijk veel, ja, denk ik iets specialer nog dan de huidige supersterren die in de elftallen staan.
1: Aan welke wedstrijd heb jij zelf de beste herinneringen?
2: De beste herinneringen? Ik denk een van de eerste, misschien mijn tweede jaar. We speelden vlak voor het einde van het seizoen tegen City. Uit op Main Road was het, denk ik nog. Het oude stadion. Nee, het was het nieuwe stadion was het. En ik stopte vlak voor tijd een penalty. En daardoor Chelsea. Wij speelden op zaterdag, Chelsea op zondag. Chelsea speelde gelijk daardoor. En wij wonnen daardoor de titel eigenlijk. Dus die penalty eigenlijk die ik vlak voor tijd pakte. Was wel doorslaggevend eigenlijk om de titel te pakken dat weekend.
1: Heb je eigenlijk het idee dat United wel weer serieus op de weg terug is, om het maar even zo te zeggen?
2: Nou ja, goed. Je kan niet in één keer met die stap meer maken. Want ze hebben best wel wat hele zware, moeilijke jaren gehad afgelopen periode. Dus volgens mij pakken ze het linie bij linie. Natuurlijk een wedstrijd als vandaag zou goed zijn. Kijk, ik zag dat Arsenal alle wedstrijden nog gewonnen heeft. Het is dus best wel een gaatje al geslagen eigenlijk. Dus het is voor United wel belangrijk dat ze die wedstrijd kunnen pakken. Met de steun van het publiek kan altijd een hoop gebeuren op Old Trafford.
0: Ja, hoe zit je dan straks voor die tv als die wedstrijd is? Want je zei, ja, ik was er vorig jaar bij. Maar kan me voorstellen op de bank, chips, nootjes. Hoe is de spanning in Huizen van de Sar?
2: Nou, die spanning is niet zo heel erg groot hoor. Want uiteindelijk heb je er geen belang bij. Dus je hoopt een mooie wedstrijd natuurlijk. Met je historie hoop je dat United wint. Maar ik kijk meestal alle voetbalwedstrijden zit ik vrij nuchter. En Marcel kent mij een klein beetje. Dus je weet wel een beetje hoe ik ben. Dus ik sta niet heel hersteld te springen als een doelpunt gescoord wordt. Ik spring niet op van de bank. Absoluut niet.
1: Maar wel een vuistje als United scoort?
2: Tuurlijk, dat is altijd lekker. Dat is altijd fijn natuurlijk. Je hebt alle clubs waar je gespeeld hebt. Waar Nederlanders spelen. Daar heb je natuurlijk altijd een lichte voorkeur van. Om te zorgen dat dan die wedstrijd of die club. Of dat die spelers het goed doen.
1: Ja. Edwin, dankjewel. Ik vond het hartstikke leuk dat je even bij ons in de uitzending was. En veel plezier op het strand. En uiteraard vanmiddag bij de wedstrijd. Dankjewel.
0: En neem een poosje mee bij het fietsen. Tenminste een regio als je gaat fietsen natuurlijk, hè? Het is ontstaan.
2: Ja, absoluut.
0: Hey, dankjewel Edwin.
2: Hey,
0: zometeen in de Eredivisie. Op het punt van beginnen Heerenveen tegen Telstar. Ga je natuurlijk hier volgen in het livecenter. Martijn Koedam zit voor je klaar. Heb ik nog even een tussenstand voor je. Het is razendspannend bij Nederland-Duitsland. Dat is toch een kraker. In het EK basketbal 3x3. In Antwerpen wordt dat gespeeld. Het staat daar met 1,5 minuut te gaan. 10-14. Je volgt het hier bij GPR Sport Radio. GPR.

0: even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.

0: voor alle avonddeals bij Bol.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Teruggeleverd kosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders ga je mis.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
15: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
16: GPR Sportradio. Verkeer.
17: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste vertraging is er nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Roosteren en Wessem 11 kilometer file en 25 minuten vertraging. Er stond daar veel water op de weg na een flinke bui. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens 10 minuten oponthoud. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Venray 10 minuten vertraging door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook een kwartier.
16: GPR Sportradio. Sportradio. Marcel Maier en Leon Mastic.
18: De 3x3 basketbalmannen flikken het. In een spannende kwartfinale verslaan ze de buren uit Duitsland 16-14. En in de vriendenloterij Eredivisie inmiddels begonnen. Heerenveen Telstar staat daar nog 0-0. Je volgt het hier bij GPR.

0: Weekend en Daft Punk met I Feel It Coming. Om 14:30 begonnen in het Hoge Noorden. Heerenveen tegen Telstar en Martijn volgt die wedstrijd voor ons.
1: 10 minuten gespeeld in het ABA Lenstra Stadion. Nog altijd 0-0 bij de ploegen. Ja, niet fantastisch aan het seizoen begonnen. Heerenveen enigszins teleurstellend. 12e met 5 punten. Telstar slechts 4 punten. Uit de eerste 5 wedstrijden. Ze wonnen de eerste wedstrijd op bezoek bij NEC. Toch enigszins verrassend. En sindsdien is het eigenlijk teruggevallen in wat eigenlijk menig mensen al wel verwacht hadden bij Telstar. In niet zo heel veel resultaten. Daar dus nog altijd 10 minuutjes gespeeld. Nog altijd 0-0.
2: In de vriendenloterij Eredivisie werd om 12:15 ook al afgetrapt. In Kralingen, Excelsior tegen FC Utrecht. Aan de telefoon nu Marco Timmer. Hij houdt voor Voetbal International FC Utrecht in de gaten. Goedemiddag Marco.
3: Goedemiddag mannen.
2: Ja, het klinkt minder echoend als je een klein beetje weg bent uit de krochten van de Eredivisie. 3 punten waren welkom, want er werd met 1-2 gewonnen.
3: Nou ja, dit was niet... Het was echt heel hard nodig. Het was niet een klein beetje nodig, maar echt heel hard. Het was toch wel lichte paniek natuurlijk. Omdat FC Utrecht heeft een ambitie om bij de eerste 4, 5, 6 te spelen. Hè. Concurreren met FC Twente en AZ. En als je dan nieuwe trainer komt met een nieuwe speelstijl, dat lukt helemaal niet. Ze zijn nog steeds niet hoor, maar het lukt helemaal niet. Ja, dan kun je voorstellen dat er wel licht paniek was in de Domstad.
2: Ja, in ieder geval 2 gelijke spelen, nu dus een overwinning. 2 keer 3-3 tegen Sparta en die inhaalwedstrijd tegen Go Ahead eindigde ook in 3-3. Nu de volle buit. Je zegt al, ja, het systeem, dat is er nog niet. Wat zag je er vandaag van terug? Begint het een beetje te werken in ieder geval?
3: Nou, nog niet. Nog niet lang genoeg. Je ziet wel steeds dat SU heel goed begint. Dus ze geven gas. En dat is wat steeds het mantra van Correa is. We gaan gas geven, gas geven, gas geven. Maar het is echt heel anders dan wat FC Utrecht de afgelopen jaren gedaan heeft in een 4-3-3. En dit is dan met wingbacks en 2 spits of 1 spits en dan 2 tienen eronder. Ja, dat is allemaal vaktaal en vakjargon. Maar het is wel een beetje de tactische uitleg die Correa geeft. En dat kost gewoon heel veel tijd. Nou, en als er iets is wat er niet is, is tijd in het voetbal. En bij FC Utrecht helemaal niet, want die heeft niet alleen een kritische achterban. Die heeft ook een cynische achterban. Ja, en dan is het maar net de vraag, hoe lang duurt het en hoe lang... Hoeveel tijd krijg je, hoeveel vertrouwen krijg je om het er uiteindelijk in te krijgen? En ja, ik vind dat ze hem de tijd moeten geven. En ik vind ook dat ze hem in de komende windows nog beter materiaal moeten geven. Om uiteindelijk dat te kunnen spelen. Waarmee je met voetbal onderscheid kan maken. En dan toch Twente en AZ achterna. Want je moet niet vergeten, AZ heeft 80 miljoen eigen vermogen. Twente heeft 45 miljoen eigen vermogen. Bij AZ komt er nog wat bij door de verkoop. Bij Twente ook. En dat zijn allemaal ontstaan door zelf opgeleide spelers. Nou, en wat zie je bij FC Utrecht? Die beginnen met min 7,5 miljoen aan het seizoen. En die hebben geen zelf opgeleide spelers en kunnen dat gat eigenlijk niet dichten. Terwijl dat wel door de achterban verwacht wordt.
0: Zie je wel progressie de afgelopen weken, Marco?
3: Ja, nee, weet je wat het is? Het is gewoon een kwestie van tijd en doordouwen. Dat zegt Correa ook, hè? Want op een gegeven ogenblik zullen de spelers afvallen die uiteindelijk niet mee willen in het verhaal van Correa. En degene die wel mee willen, die gaan die progressie maken. En daar heeft hij echt de tijd voor nodig. En als hij die tijd krijgt, geloof ik wel dat hij uiteindelijk onderscheidend voetbal kan spelen, waarmee hij zo gesteund heeft met Telstar. Maar dan nog heeft FC Utrecht voor de lange termijn een probleem. Die moeten gewoon de financiën flink op orde krijgen. Ze gaan rode cijfers schrijven, ook het afgelopen boekjaar. Ja, dan zie je dus Twente en AZ nog verder weglopen. Tegelijkertijd wordt er eigenlijk min of meer verwacht dat je die als concurrent ziet. Ja, dat is voor de lange termijn niet realistisch. En daar heeft FC Utrecht echt wat te doen.
0: Waar schort het voetballend vooral nog aan? Vastigheden of is er echt wel meer aan de hand?
3: Nee, er is wel meer aan de hand. Maar het komt wel hoor. Je ziet bij fases wel wat ze willen. Kijk, we moeten niet vergeten dat er bij FC Utrecht ontzettend veel ervaring is vertrokken. We noemen de Haller, we noemen Van der Hoorn, we noemen Viergever, we noemen Caruani, we noemen Rodriguez. Allemaal vertrokken. Ja, daar is Van Overheem voor teruggekomen met ervaringen. Pas in de slotweek van de window kwam daar nog wat bij, met huurlingen en dergelijke. Maar het is allemaal heel erg jong. Dan heb je ook nog de blessures van diezelfde Van Overheem. Victor Jensen, een van je beste spelers, is al een hele tijd eruit. Engwanda, vorig seizoen speler van het jaar bij Utrecht, is er al een hele tijd uit. Dus dat werkt ook niet in je voordeel. Als die allemaal terug gaan komen, dan staat er wel een goede selectie, vind ik, bij Utrecht. En als dan Correa doorgaat met wat hij nou aan het doen is, ja, dan weet ik zeker dat het hem gaat lukken. Maar je zegt wel eens punten volgen op goed voetbal. Maar bij Utrecht is het andersom. Ze moeten echt eerst punten sprokkelen om vertrouwen te krijgen om uiteindelijk dat goede voetbal te kunnen spelen.
2: Nou, die eerste 3 punten is in ieder geval binnen. Volgende week tegen Feyenoord. Een lastige klas wacht weer. Dankjewel Marco Timmer van Voetbal International. Fijn dat je ons eventjes duiding gaf bij het eerste resultaat van FC Utrecht.
0: Ja, Feyenoord uit ook nog.
2: Kleine geitje. Nou, altijd lastig zeggen ze dan. Dit is GPR Sport Radio. We maken ons op voor de Formule 1 in Spanje.

0: Vanina extra proteïne yoghurt. Probeer nu.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
7: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
12: Ik heb hier de biefstuk Bali.
13: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
12: Geniet ervan.
11: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
14: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
16: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
17: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow.
17: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
19: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.

0: vrienden en vriendinnen van de sport, een heel hartelijk welkom. Welkom bij GPR Sport Radio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En we zijn er de komende, nou wat gaat het zijn, anderhalf uur, hopelijk. Voor het verslag van de Formule 1 Tajoer Gran Premio d'España 2026 op de Madring in Madrid. Vlak bij het downtown gedeelte en vlak bij het vliegveld Barajas. We gaan 57 rondes racen. Er zit een hoogteverschil van 26,4 meter. Er zijn een aantal active aero dingen waar wij dus voor- en achtervleugels openklappen. En dit is de overtake detection. Dan komt er een verdrielde kilowatt bij. Dat is alleen maar op het rechte stuk langs start en finish. De banden die Pirelli meegenomen heeft zijn in het midden van het spectrum. De harde is de C2, de medium is de C4 en de zachtste band, sorry, de midden is de C3 en de zachtste band is de C4. En ik denk dat het zomaar zou kunnen zijn dat ze allemaal op de grid staan, maar daar zo dadelijk meer over van confrère Jack. 14e ronde van het wereldkampioenschap van 2026 met de volgende startopstelling. Jawel, pitlane start voor Ollie Bearman. Dingen veranderd na die klapper van gisteren. Lance Stroll daardoor naar de 21ste positie. Ook hij heeft gridstraffen. Carlos Sainz die hield Bottas op. 3 plaatsen teruggezet, komt vanaf 20. Bottas staat daar dan voor. Matige kwalificatie. Checo Perez de beste Cadillac op 18. En dan Fernando Alonso, had er meer van verwacht. Alexander Albon op 5000ste kwam hij de top 15 binnen. En dan zien we Yuki Tsunoda 18e langzamer dan Lindblad. Komen bij Pierre Gasly. 1 top 10 dit jaar. Maar ja, dat was wel een pole in Monza. Esteban Ocon, zijn beste kwalificatie sinds Suzuka. Gabriel Bortoleto was een helemaal goeie. Echt serieus hoogste topsnelheid, 334. Hulkenberg weer P11. Arvid Lindblad de 7e keer in de top 10. En Franco Colapinto de 4e top 10 dit jaar. Liam Lawson de 2e keer in 3 wedstrijden. Die in de top 10 staat bij Red Bull Racing. En Oscar Piastri een halve seconde achter Lando Norris. George Russell won nooit van een positie lager dan P3. Charles Leclerc kwam 6000ste tekort op zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Die won de vorige keer dat er in Spanje een Grand Prix gereden werd. In Barcelona. Verstappen won, dat was in Qatar, vanaf P3. Die wedstrijd. En dan op de voorste startrij Kimi Antonelli zijn 9e eerste startrijplaats. En 10 van de laatste 12 poles dat Lando Norris vanaf pole position startte met 2 T's, wist hij ze ook te winnen. Daar heeft hij een periode wat moeite mee gehad. Maar dus 10 keer van de laatste 12 poles die hij had, heeft hij hem winnend af weten te sluiten. En dan ben ik bijna buiten adem. En dan mag Jack nu even gaan vertellen hoe het zit met het edele rubber wat eronder zit. En er zit, ik zie het nu ook, er zit nogal wat verschil in. Nou, kom maar op dan.
1: Ja, heel kort even nog beginnen met de temperaturen nog eventjes.
0: Ja, mag.
1: 30 graden is het buiten, dus lekker. Track temperature 53,4, dus die is behoorlijk hoog. Dus dat heeft enorm veel invloed op het zwarte goud. Lando Norris en Kimi Antonelli, beiden op de medium. Dan Max Verstappen en Lewis Hamilton, beide op de soft. Dan Charles Leclerc, hard. George Russell, op de hard. Oscar Piastri, op de hard. Liam Lawson, op de harde band. Dan gaan we weer even wisselen. Colapinto en Lindblad, beide op de medium compound. Dan, best wel een verrassingje, de derde man op soft. Nico Hulkenberg. Gabriel Bortoleto, daarachter, op de harde band. Ocon, op de medium band. Dan Gasly en Tsunoda op de harde band. Albon. Even spieken, want ik moest even een streepje maken. De medium. Dan Alonso op hard. Perez op de medium. En de rest allemaal op hard. Inclusief dus Ollie Bearman vanuit de pitstraat.
0: Ja, nou, thanks. Inmiddels is het helpers out en gaat de klok in beeld as we speak op dit moment naar 3 uur lokale tijd in Madrid. Dan zijn de Spanjaarden trots dat ze deze Grand Prix weggehaald hebben uit Catalonië. Want dat is wat erin zit. We zijn dus bezig met de formatieronde. We hebben het natuurlijk ook gewoon over de race die hier gehouden gaat worden op dit circuit. 5416 meter. 57 rondes gaan wij al hier racen. En dat is wel een hele fijne. Fijn is ook dat onze vrolijke vrienden van de FIA hebben weer gewoon, nog de kwalificatie voorstaan. En dat is nu over. Weten we ook de racelengte? Die is 308 kilometer. En 399 meter.
1: Nee,
0: gele vlaggen doen ze altijd als zij vinden dat iemand te langzaam wegrijdt.
1: Ja,
0: Wat doen ze ervoor? Dat de man daarachter geen hele gekke dingen doet. Links in beeld zie je het lijstje wat we zojuist met je doorgenomen hebben. Ja, wel lachen hoor. Op de eerste 6 plekken 2 mediums, 2 softs, 2 hards. Nou, dan weet je dus dat Leclerc en Russell langer willen gaan doorrijden. Dat Verstappen en Hamilton in principe eerder zullen moeten gaan stoppen. Ik heb even gekeken. Je kunt een eenstopper doen, hè, met een soft. Dan doet je hem gebruiken 15 tot 21 rondjes. En daarna zo'n 36 ronden om hem uit te rijden. Mediumband kan tot rondje nummer 24 mee. En dan moet je nog 33 ronden op een harde band om hem uit te rijden. Een tweestopper zou ook nog kunnen. En dan rij je dus 10 tot 16 rondjes in je eerste stint. Doe je nog een keer 21 ronden op hard. En daarna achteraan nog een keer 20 ronden op hard. Om tot die 57 te komen. 353.000 mensen zijn er door de poort gekomen. Er staat dan sold out. Dan zie ik meteen een tribune waar nog lege vlekken in zijn. Maar ja, Spanjolen rond deze tijd is gewoon knagen. Hè? Die zitten gewoon te knagen aan een wijntje. Die denken, ah, dat komt wel, toch?
1: Ja, even lekker een siestaatje.
0: Aparte baan, eigenlijk weinig negatieve verhalen van de coureurs over gehoord. Ze hebben er allemaal wel, nou, ze zijn nou, niet onder de indruk, maar ze hebben er allemaal wel respect voor.
1: Ja.
0: En dit is, tussen de muren blazen. Antonelli met 267 punten aan de leiding van het kampioenschap voor Russell met 201. Hamilton 191, Norris 171. Leclerc 155 en Verstappen 127. En dan Oscar Piastri. Ga ik hem niet wegzetten met een wat schamele 116 in de McLaren.
1: Frederik, Fred Vasseur. Vlak voor de race. Mogen we nog even...
0: Spaanse Grand Prix winnaars. Lafitte, Andretti en Hunt. Dat was allemaal op Garma, maar het zijn van die mooie namen. Sorry.
1: Nee, dat maakt niet uit. Fred Vasseur die zei van, naar aanleiding van natuurlijk het akkefietje in Monza. Van, hoe zit het nou? De mannen staan weer vlak bij elkaar. Ja, nee, ze mogen gewoon tegen elkaar racen.
0: Oké. Okay. Ja, maar niet tegen elkaar aanrijden. Dat is natuurlijk... Ze mogen gewoon tegen elkaar racen. Dammen. Echt
1: bizar.
0: Schaken.
1: Ik zeg dan toch... iets helderder van als je elkaar maar heel laat of zo.
0: Nee, ja, maar dat is de nuance. Ja, maar je gaat natuurlijk niet roepen, jij mag niet racen. Dus autootje goed zetten op het juiste plekje, dat schijnt ook te helpen. Rode banden, de softband dus met de rode wangen, de medium met de gele wangen en de harde band met de witte wangen. En hier is het omgegaan. Anderhalve week geleden was het nog één grote bouwput, maar ze hebben het voor elkaar. Hopen dat het allemaal goed gaat. Dat moeten we zeggen, want ja, na de winterstop... we hadden volgens mij een code rood in ronde 1 in Zandvoort. We hadden volgens mij een code rood in ronde 1 in Monza. En ik ga hem niet jinxen.
1: Hai.
0: Langzaam rond het veld richting zijn startposities... met Lando Norris, Kimi Antonelli op plaats 1, 2. Verstappen, Lewis Hamilton op 3 en 4. Dan Leclerc en Russell op 5 en 6. 200 meter is de run daar in die knik bij de Tagoyerborden. Linksaf het wacht is de groene vlag. Daar is de groene vlag. Dan gaan we ons concentreren op de lampen. Toeren omhoog voor de turbo's. 1, 2, 3 lampen aan. 4, 5 lampen aan. En we zijn onderweg. En wie heeft hele goede, de beste start? Ja, Lennon Norris is goed weg. Ook Kimi Antonelli is ook goed weg. Ferrari's zijn goed weg.
1: Hamilton,
0: Verstappen
1: Hamilton
0: is zijn derde plek al kwijt. Verstappen pakt aan de buitenkant. Moet weg voor Lewis Hamilton. Gaan ze weer roepen dat hij afsteekt. Maar hij moet Hamilton ontwijken. Dus dat is wel een dingetje. Hamilton remt op een punt waar het eigenlijk niet kon. En Kimi Antonelli zit te drukken bij onze vrolijke vriend Lennon Norris. 1 dik, 2 dik. Kijk die Verstappen zeg. Die heeft daar een lijn gevonden. Die denkt, nou, ik wacht wel even. En Kimi Antonelli, ja, moet daar weg. Krijg je dat weer? Moet de plek teruggeven. Oh. Verstappen zit echt enorm te drukken in die openingsfase. En nu is het weer Lando Norris die aan de leiding gaat. Zit Verstappen en Antonelli daar. Antonelli wordt teruggewezen naar de derde positie. Lewis Hamilton op 4. Die heeft dus, als ik het zo mag zeggen, Verstappen buiten de baan gedrukt. En Antonelli werd door Lando Norris buiten de baan gedrukt. Maar ja, eerste fase van de wedstrijd. Wat gaat de wedstrijdleiding daarmee doen? En we zitten al in de kombocht. De Monumental op Madrid.
1: Norris voor Verstappen voor Antonelli.
0: Hamilton 4, Leclerc 5, Russell 6. Dan Colapinto, Lawson, Lindblad, Esteban Ocon. Die heeft dan een goede start gehad, zeg hé. Toe. Want die is als 13e van start gegaan. Oscar Piastri is teruggezakt van P7 naar P11. Max has to give back the position. Nou, Lewis. Hij kan natuurlijk zelf geen ding. Maar hij zit offline in te halen. De ruimte is er dan niet.
1: In welke positie moet hij dan teruggeven?
0: Ja, hij is inmiddels 2 posities verder. Dus zou hij er 2 terug moeten geven. Maar dit is allemaal proberen, hè. Dit is wat we in het voetbal noemen. Probeer die gele kaart mee aan te naaien. Lando Norris begint wel een beetje uit te checken. Laat dat duidelijk zijn. En dus hebben we een mediumband aan de leiding. Een softband erachteraan. Dan weer een medium. Dan weer een soft. En de eerste harde band wordt gebruikt door Charles Leclerc. En die ligt inmiddels 3,3 seconden achter de koploper. En we zitten inmiddels in de tweede ronde van de wedstrijd.
1: Groot gaatje heeft hij al hoor, die Lendo.
0: Ja, hij moest in het begin nog wel even, was hij nog een beetje aan het moffelen. Zou maar te zeggen, een beetje zoeken, een beetje kijken. Verstappen had daar toch wel weer een paar lijnen gevonden. Zie je, Lewis shunted into me. He was out of control. If I didn't move, he would shunt into me. I would have been ahead. En ik denk dat dat de juiste weergave is. Niet omdat wij Nederlanders zijn, maar Lewis neemt een risico daar aan die binnenkant. Daar is geen grip. Dus ja, als de wedstrijdleiding verstandig is, dan zeggen ze no further action. Maar dan zouden ze dat dus ook moeten doen. Ten opzichte van Norris en Antonelli. Want eigenlijk gebeurt een bocht later Kimi Antonelli vrijwel hetzelfde.
1: Als ik denk dat je gelijk hebt.
0: Als hij hem daar had laten staan, dan was het in tranen geëindigd. Maar goed, Antonelli 1 plek verloren. Piastri 3 verloren. Alcon 2 gewonnen, dat is wel de grootste winnaar dan toch? Ja, denk het wel. Maar met een aantal andere mannen meer. Bortoletto op 14 onderaan. Oliver Berman vanuit de pitlane gestart. Ligt die is heel ver achter Bottas. Zit maar 14 ertussen. Dus dat heeft hij eigenlijk wel best okidoki gedaan. Achter Piastri is het druk. Hamilton, I hit the wall. Check my left rear. Aha. Wat is dan een hit? Ja, je voelt dat je hem raakt of je hebt echt een kleun te pakken. Kijken of de rondetijden van Lewis Hamilton goed blijven. Check my rear is dan gewoon. Kijk even op de computer of je daar dingen ziet die anders dan anders zijn. Maar volgens nog zie ik daar geen gekke dingen op. Zoals we van de week natuurlijk wel bij Alexander Albon vrij snel zagen dat er een linker achterwiel niet helemaal tof was. Als je hem een beetje brushed, kan het goed zijn. Lando Norris zit er lekker in. Die had trouwens gisteren een topkwalificatie. Ik zat in die sectortijden te kijken, dus ik miste niet. Ik miste wel dat hij bij het opkomen van het rechte stuk, daar verloor hij nog even 3/10. Anders had hij gewoon het hele zootje naar kakkershoek gereden. Hij zet nu ook de snelste race ronde neer. Brengt hem naar 1.39.404.
1: Lewis Hamilton dus met die sterke Ferrari-motor en de zachte band. Geen succes nog tot nu toe.
0: Colapinto 2 plekken gewonnen. Van 9 naar 7 gekomen. Rear left tire looks good. Dus ze hebben naar de bandenspanning gekeken. Want dat kan, dat je daar, noemen ze dan een slow puncture. Dat er heel wat lucht uitloopt. En dan zien ze, daar komt een onbalansje in. Ja, dan moet je ook gewoon het vertrouwen hebben. Maar goed, als het goed is, kan Lewis Hamilton dat beter voelen dan dat zij het kunnen zien. Zo gaat het bij die coureurs.
1: Ronde 3. Norris, Verstappen, Antonelli, Hamilton, Leclerc, Russell, Colapinto. Blijft goed voorin meedoen. Lawson, Lindblad en Piastri. Top 10.
0: Hamilton snelst in sector 1 zojuist. Dat is dan wel een dingetje. Antonelli is de laatste 12 Grand Prix. Heeft hij steeds aan de leiding gelegen. Tot op heden doet hij dat nog niet. Dit is het onboordgeluid vanaf zijn Mercedes. Hij rijdt op plaats 3.

0: Wat zegt Max?
1: Max, we think we should give the position back to Hamilton. So that will mean letting Antonelli through.
2: Hebben we eerder gehoord dit? Zij zijn er dus niet van overtuigd dat het veilig zit. Omdat ook men zegt... Incident involving car number 3 noted leaving the track and gaining an advantage. Ja, als hij hem terug moet geven aan Hamilton, dat is... We hebben een... En sorry dat hij niet in mijn hoofd komt. We hebben een Grand Prix gehad waar hij dat deed. Was hij het niet mee eens. En dat bleek later totaal niet nodig.
0: Hij doet het.
2: Dat is lastig. Oh, nee. Ja. Moet je jezelf terug laten zakken naar P4. Hé, hey, Hamilton gaat rechtdoor. Ja, dan moet je nu het risico nemen. En dat zou ik doen. Leaving the track and gain an advantage. 5 seconden bij de start. Kan je wegrijden, want Hamilton had... Of Leclerc maakte net een foutje. 1 van 2, hè? Laat dat duidelijk zijn. Ja, dan moet je gewoon die 5 seconden wegrijden.
0: Ja, hij laat het wel gaan.
2: Ja, hij doet het wel. Zo, de rammen zeg. Ah, deze doet pijn. En dan moet hij opletten dat niet Leclerc meteen toehapt. Dat is toch bijzonder. Niks oranje bril. Ik ga er maar vanuit. Zo zag ik hem ook in eerste instantie. Laat ik het zo zeggen. Maar ze zijn bij Red Bull toch voorzichtig, hè? Er staat noted. Tsunoda en Sainz is causing a collision. Noted. Remprobleem zag ik voorbij komen.
0: Ja. Ferrari, dacht ik te zien. Ik weet niet of het Leclerc was.
2: Het mooiste zou zijn dat Hamilton, dat Verstappen nu gewoon een pure pace Hamilton er even uitrijdt.
0: Hamilton was het, Olaf.
2: Oké, dank je.
0: Een lang rempedaal, moppert hij over.
2: Ja. Nou, zou dat dan toch met het achterwiel te maken hebben? Waar moet je inhalen? Verstappen riep van de week nog... Ja, ik ben hier nu een paar keer rond geweest. Ik zou het nu niet 1, 2, 3 weten, maar je moet gewoon toeslaan. Ik denk dat je hier kunt inhalen op een coureur als je de druk erop gaat zetten. Hamilton is ook rechtdoor gegaan. Het kan niet dat hij zoveel voorsprong heeft.
0: Ja, track limit heeft hij aan zijn broek.
2: Ja, maar kijk. Die zat er straks... Kijk, hier is Verstappen terug. Hamilton is geheid rechtdoor gegaan, die bocht. Dat was buiten de camera.
0: Ja, er staat ook een track limit voor hem.
2: Ja. Oké, nou, dan is Verstappen in ieder geval een soort van terug. Dus,
0: maar Antonelli is natuurlijk nu al uit beeld. Dat gezeur.
2: Ja, oké. Maar goed.
0: Maar Hamilton houdt nu het zootje op, erachter.
2: Ze zijn begonnen...
0: Hij is al 8 seconden achter de leider, hè, Hamilton?
2: Ze rijden zoals ze zijn begonnen. Dus dat bedoel ik met terug. Back to where it belongs. 1 Norris, 2 Antonelli, 3 Verstappen. En dan had Max een goede opening. Antonelli ook even een mondje van. Maar ik vind het dan wel weer bijzonder... dat ik van dat Antonelli-moment helemaal niks lees. Dat is dan... heb ik dan toch altijd een beetje het gevoel van... ja, met welke maat wordt er gemeten? En Lewis heeft een probleem, hoor. Want die gaat nu ook aan de kant van Charles Leclerc. En dan komt George Russell eraan. Kom als een hele vervelende dag worden voor Lewis Hamilton. Er is iets echt niet oké. Ja, als je een lang rempedaal hebt... Wow. Lang rempedaal, ga ik even uitleggen. Normaal gesproken, dit soort jongens trappen met 140, 146 kilo op hun rempedaal. En dat is net zoiets als jij het op een sportschot tegen de muur zou doen. Ongeveer dat. Maar de kracht zorgt ervoor dat je afremt. Als je een lang rempedaal hebt... dan heb je het gevoel, ja, hij remt zich weer. Heb je het gevoel dat je rempedaal helemaal weg zat. Hij is rechtdoor gegaan. Hij is rechtdoor gegaan. Hij is weg. Nee, hij is niet weg. Jawel, hij is wel rechtdoor gegaan.
0: Off track.
2: Ja, maar de regie, jongen, die zit, sorry dat ik het zeg, die zit op tijd te pitten.
0: Gisteren ook al.
2: Helemaal teruggevallen naar 10. Hij is nu 2 keer van de baan geschoten en 2 keer heb ik het niet gezien. En ik begon dus net, het wordt een vervelende dag voor Lewis Hamilton. Nou, dat is het al, want hier heeft hij wel echt serieus de P in. Ja, gaat ermee ophouden. Heeft geen zin. Als je bij het aanremmen van elke bocht dit krijgt, heeft het geen zin. Komt-ie.
3: I don't have brakes, guys.
2: Ja, dan moet je naar binnen, want dat is gewoon gevaarlijk. En dat weten ze bij de FIA ook. En dan rijdt hij nog wel een beetje door, maar... Dan zie je dus, hè, de remmen doen het niet even wat ze moeten doen. En dan is dit het gevolg. Adios.
0: Dan laten ze het waarschijnlijk nu wel zien.
2: Ja, tuurlijk, want ze hebben hem wel.
0: Ja.
2: Hup. Maar de eerste hebben ze volledig gemist. Hè? Want toen zat Max vlak achter hem. En ik zie in één keer, ik denk, hé?
0: Als je maar
2: goed, geeft niet. Allemaal prima, gezellig, Jo van Nootje. We zitten in de 6e van 57 ronden. We kijken naar de raceleider. Het is Lando Norris. 3 seconden met, nou, ik zeg niet 2 vingers in de neus. Want daar komt hij niet. Er zit een helm tussen. Maar het gaat hem redelijk makkelijk af. En hij rijdt rondetijden van 1.39.7. Antonelli de afgelopen ronde 39.5. En Verstappen zijn persoonlijk beste ronde. 40-1. En logischerwijs geven ze Lewis track limits. I can't barely stop the car.
0: 16 al inmiddels.
2: Dit vind ik wel weer een goede bordradio. Don't stop on track. Want dan komt er een safety car en dan hebben ze het idee dat ze de strategie van Leclerc gaan vernachelen. Dus nu, gisteren zeiden ze stop de car, drieën die door. En nu zeggen ze don't stop on track. Dus ze willen nu een virtual safety car of iets anders zien te voorkomen. En Leclerc jaagt op Verstappen. Lukt hem dat? 40-6, 40-4? Nee. Leclerc de afgelopen ronde 2/10 langzamer dan dat Verstappen dat voor elkaar wist te boksen. Zelfs de race ronde Lando Norris. 39-3-4-5. Ik zei het al, die zit er echt lekker in. Antonelli heeft de vorige ronde wel wat geprobeerd, maar die rijdt nu een 41-1. En Verstappen rijdt weer een 40-4. Dus dat jojoot met het deployment van wat ze natuurlijk aan die elektromotor hebben, dat jojoot als een idioot. Plus, ronde na ronde, ook nu weer, komt er meer grip op de Madrin. Ronde 7 van 57. 1 Norris, 2 Antonelli, 3 Verstappen, 4 Leclerc, 5 Russell, 6 Colapinto, 7 Lawson, 8 Lienblad, 9 Piastri. En de laatste mannetje in de punten heet Esteban Ocon. En Hamilton is inmiddels binnen. Hallo regie.
0: Joehoe.
2: Waarom zien wij niet dat hij... Ja, je kunt het wel van een boordradio hebben, maar dat is... Het is de benen in Ferrari. Dat is een man die tweede staat in het WK. Dan laat je toch zien dat hij letterlijk uitvalt.
0: Nou, jou, hoor.
2: Hallo, dank u. Goed voor het meeluisteren. Sorry dat ik daar zo op zit te hameren, maar...
0: Nee, goed.
2: Nee, gisteren.
0: Wij leven van deze beelden.
2: Gisteren hebben we Bjarne helemaal niet gezien. Nou, hier komt de start van de wedstrijd. Let op de auto van Lewis Hamilton. Dus dat is de eerste Ferrari aan de rechterkant. Die heeft hier wel die bocht, die duikt naar binnen. Die wilde aanvallen voor de leiding en die schiet gewoon point. Die stuitert van de curbs. Ik zie de auto stuiteren van de curb. Dan ga je dus naar buiten. Dus in mijn optiek, maar dat maakt niet uit, want daar kopen we geen brood voor.
0: Heeft en wat Lewis beweert dat hij ervoor zat.
2: Ja, dat mag allemaal, maar hij stuitert naar buiten. Dus Max moet daar pleiten, anders was hij in de zaak van Verstappen gezet. Nou, dan krijgen we hier Antonelli. Die kan hier niet insturen. Dan zou je van kunnen zeggen, die mist de bocht. Maar die geeft natuurlijk wel onder die snelweg die plek weer terug. Hier, let op het stuiteren van de auto van Lewis Hamilton. Hij duikt hier naar links. Dan komt hij op die curb. Toink. Dat is. Tja. En als ik zie waar de voorwielen van elkaar zaten, zat hij er niet voor. Maar goed, dat is allemaal geweest. Piastri wel redelijk weg. Russell daar. Wappa. Touché op het achterwiel van Russell. Nog een keer. Gezellig. Wing endplate van Piastri ligt eraf. Links voor. Uiteinde van zijn voorvleugel.
0: In ieder geval kapot, ja. Je ziet hem ook in beeld.
2: Ja, wapper, plup, papper.
0: Komt hij weer terug?
2: Ja. Dan verlies je wel wat vertrouwen in de eerste fase. Sainz. Had hij een touché met Tsunoda? Tsunoda, waar is hij? Nou, even kijken. Ja, waar gaan we heen? Toink. Juist. En dit is dan een no further investigation. Hè? Dat beukt gewoon vol bij elkaar naar binnen. En bij Verstappen is het, ja, het is dat, oké. Okay. Daar zei de steward voor, dit is schade op de auto van Yuki Tsunoda aan de vloer van de linkerzijde van de Racing Bull. Verstappen rijdt nu op 10 seconden van de leider.
0: Groot gat.
2: Ja, hij moet zo naar binnen. En dit is een lange pitstraat. Dus ik ga ervan uit dat je voor een pitstop hier het een en ander nodig hebt. Nadeel voor Lewis Hamilton ook. Hij was de enige coureur, jongens, dit jaar die alle wedstrijden uitgereden had. De enige.
0: Kan die nou niet meer zeggen?
2: Nee. De laatste DNF van hem was in Sao Paulo 2025. Dus Lewis gaat chagrijnig in zijn vliegtuig weg. Maar ja, het vliegveld is niet ver weg, dus dat kan ook.
0: Even naar positie nummer 10. Esteban Ocon kwam van 13. Hij heeft tot nu toe een goede race achter de rug.
2: Dat was ook al een tijdje geleden die punten gescoord heeft. Hè? Dat was volgens mij Monaco.
0: Moeten we natuurlijk nog wel even Lewis daarvan aftrekken.
2: Achter
0: is daarvoor weg.
2: Ja, maar ja, als hij er niet is, mag hem niet meetellen.
0: Ah, okay. Colapinto op 6.
2: Ja. Die is ook weer lekker bezig. En Lawson. Dat zijn de rondetijden van de beide heren. Colapinto 41-7. Lawson 41-9. Onderling verschil 9/10 van een seconde. Maar vooralsnog... alles en iedereen uit de melee gebleven. Dit soort mannetjes kunnen het toch wel, hè? Ben ik dan wel weer blij om te zien ook, hoor. Pwa. Maar we zitten pas in ronde nummer 9 van 57... in zijn totaliteit over Flaquet. Colapinto, by far op dit moment best of the rest. Lindblad ook weer goed. Want ja, dan moeten toch mannen als Piastri en zo... moeten zich toch een beetje schamen.
0: Nou ja, Piastri heeft schade, dus... daar zou je een klein beetje credits kunnen geven.
2: Reparatiecredits. Hoeveel credits heb je nog om te repareren? Ja, weinig. Ik heb ook jongens gezien, Jack, waar die wing-end plate weg is. En die rijden er eens uit en die gaan een spat langzamer. Hè. Dit is natuurlijk een ander soort circuit, dus ik snap helemaal wat je zegt. Maar als ik naar zijn rondetijden kijk, want dat kunnen we wel zien. Die rijdt 41.9, dat is net zwart als Lindblad. En die heeft geen schaal.
4: Jim Leclerc isn't going to pick out the pace. We would need to consider an undercut onto the medium. Think it will be robust.
5: Copy.
0: George Russell die even tegen zijn engineer zegt... jongens, we moeten heel even opletten, want wij zijn degene op de harde band. Leclerc en Russell, vierde en vijfde. Wij even de gaten moeten houden of we niet eerder naar binnen moeten gaan... om die mannen daar vooraan, op de medium en de soft, te undercutten.
2: Hij zegt alleen maar, als Leclerc niet harder gaat rijden... dan moeten we dat doen. Wel goede gedachte. Ik hou wel van de manier waarop coureurs dit dan vertellen. Hè. Dit is gewoon, ik zit er nu een tijdje, ik denk, kan wel iets harder... maar kan hem ook niet voorbij. Lawson wil het wel proberen bij Colapinto. Lekker. Liam Lawson.
0: Liam Lawson is noted for a yellow flag infringement.
2: Oh, krijgen we dat weer. Nu moet hij verdedigen, hè? Want hij heeft net even wat van zijn power gebruikt. Dan moet hij dat nu allemaal weer blokken en doen. En daardoor komt ook Arvid Lindblad dichterbij in de witte Racing Bull. En daar zit dan Piastri achter die ook weer aanschuift. Dus dit is wel een mooi groepje. Lawson heeft hem wel te pakken. En dat doet hij dan in een rondje dat hij in 1.42 rijdt. Verstappen rijdt nu 39.8. Kimi rijdt 39.6. Ja, Lando Norris, hij. 39.1. Pwah.
0: Maar Leclerc en Russell rijden snellere rondetijden dan de Nederlander.
2: Ja, 39.4 voor Leclerc en 1.39.8 voor George Russell. Maar Max op zijn longrun was heel constant. En dat is ook waar ze nu mee bezig zijn. Dit is bandenmanagement. Ik vind het altijd pijnlijk om te zeggen. Er zitten er hier tussen op dit moment. Die kunnen misschien wel anderhalve seconde harder. Maar dan fikken ze hun banden eronder uit. Dus dat doen ze niet. In vrije lucht wil je nog wel eens wat proberen. Dan kunnen ze op hun stuur een knopje erbij zetten. Hier is 39.0 voor Lennox. Kunnen ze op hun stuur een knopje indrukken. En dan zien ze precies in vierkantjes. Links voor, rechts voor, links achter, rechts achter. De exacte temperaturen van hun banden. En als dat een beetje binnen de marges blijft... dan willen ze hem wel eens een beetje gaan pushen. Net zo'n wielrenner, met zo'n metertje... wat je ziet wat hij aan power trapt. Van ook, kom in het rood, niet goed.
0: We zitten in Spanje, de Grand Prix van Spanje.
2: Ja.
0: De beide Spanjaarden, Sainz en Alonso... achter elkaar 17e en 18e op dit moment.
2: Olé!
0: Olé, guapa.
2: Aquí sí. Nu komt er een aanval van Lindblad... Wat is er dan aan de hand met Colapinto? Heeft hij zijn banden over de klif gejaagd? Zit hij te hopen dat ze terugkomen? Want kijk, 2,3 seconden in anderhalve ronde. Dat wil je niet.
0: Een rondje van 1.44.3.
2: Ja. Lindblad 43.2. Maar het zijn, dat zien we, het zijn de diverse sectoren... waarin de een dit kan en de ander dat kan. Of waarin de een dit deployt en de ander dat niet deployt. En dan hebben we het over de... electropower die ze hebben. En als je het op het verkeerde moment doet... dan denk je, ja, lekker, ik ben je voorbij. En dan zit je drie bochten daarna zit je om je moeder te grillen... omdat er geen power aan boord is. En dan komt die ander langs. En dan, nou, in het geval van Max, die heeft nog zitten zwaaien... naar Gasly volgens mij in Monza. Want, doei, jij bent sneller dan ik. Zoek het uit.
0: Olly Beerman gestart vanuit de pitstraat.
2: Ja.
0: Rijdt 19e achter die beide Spanjaarden.
2: Ja. Het is wel pijnlijk, hè, dat hij die Stroll en die Bottas alweer voorbij is. Het is een dingetje. We zijn aan boord bij Oscar Piastri. Voor ons is Arvid Lindblad. Als je onboardbeeld hebt met ons, zie je dus bij het linker voorwiel zie je zo'n ding omhoog komen. Dat is dus de wing endplate die hij eraf gereden heeft op de auto van Russell. Heeft Russell wel mazzel dat hij geen leeglopend achterband heeft. 12 van 57. We komen in de buurt van een... Nou, niet allemaal. Maar de softband. Softband zou een vroeg stoprondje 12 zijn.
0: Nou, ik verwacht dat Nico Hulkenberg als eerste naar binnen gaat op die soft.
2: Want?
0: Ja, dat doet hij steeds. Het hele jaar al.
2: Ook Lindblad heeft een yellow flag infringement noted. Terug aan boord bij Piastri. Hij zit dus te prikken bij Lindblad nu. Dus Lindblad staat op dit moment meer onder druk van Piastri dan dat hij... nu even aan kan vallen bij Colapinto. Colapinto op een medium. Antonelli's banden zijn in slechtere conditie dan die van ons... roepen ze in de oren van Lando Norris. Er zitten nu mensen thuis die zeggen... ja, hoe weten ze dat nou? Ja, dat weten ze. Maar hoe weten ze dat nou? Nou, elk Formule 1-team heeft langs de baan op bepaalde punten fotografen staan die met een bepaalde shutter speed foto's maken van bijvoorbeeld de achterbanden. Ja, als je er wel eens mee gespeeld hebt, dan merk je hoe dat werkt met een shutter speed. Dan kun je dus zelfs op hoge snelheid kun je inie-mini framepjes maken. Daarin zien ze dan de gaatjes die in de... alle banden hebben kleine gaatjes waar je kunt zien hoeveel diepte van het loopvlak er nog over is. En dat kun je dan vergelijken met je eigen auto. Er zijn zelfs teams die een speciaal wifi-netwerkje aanleggen op die plek waar die fotograaf zit. En die komen gewoon... Hij maakt die foto, duwt op een knop en die komen de pitbox binnen. En zo zien ze dat van de rest. Zo proberen ze de concurrentie te pakken en dat probeert Fernando Alonso ook. En daar is de touché en ook Fernando Alonso heeft schade. En dan gaat Sainz rechtdoor en dan krijgen we dus causing a collision.
4: It squeezed me into the wall, man. The start, he crashed into two people. Now squeeze me to the wall, I'm breaking.
2: Het is wel waar dat Sainz onder zijn vrienden niet heel bekend staat als iemand die zegt... ja joh, kon er maar voorbij, want met Yuki Tsunoda ook, ja, dat was ook gewoon een beuk. En hij heeft dat ook gezien, hè. Het is starting, dat is two people and now he push me in the wall. Ja. Spaans temperament, maar we zitten nog wel steeds op een halve seconde achter.
0: Piastri en Lean Blood reviewed, no further investigation, yellow flag infringement, beide.
2: Thank you.
0: Dan blijft Lean Blood alleen nog over, want die had ook nog een yellow flag infringement. Houden we die nog even in de gaten?
2: Ja, maar ze zitten natuurlijk bij elkaar, dus het zal op hetzelfde punt geweest zijn. En dan komen ze één voor één binnen, dus die zullen we misschien nog moeten behandelen. Laten we het maar zo zien. Antonelli, 6 seconden achter Lando Norris. Verstappen, 5,9 seconden achter Antonelli. En dus lijkt het erop dat deze jongens vooralsnog, maar er is nog veel te racen, zeggen, nou, dat podium... Ja, daar wil ik wel naartoe. En als Verstappen ook hier weer een podium mee te trekken... dan kun je toch wel weer zeggen...
0: Ja, bijzonder, ja.
2: Maar goed, hij moet van als enige in de top 10... zeer waarschijnlijk als eerste naar binnen. En Leclerc, die zit op 1,5 seconde van Verstappen... die kan met 1,5 seconde proberen... wat George Russell ook aan overdacht... om een undercut te doen. Dat is, je geeft meer van je banden... je rijdt heel dicht naar hem toe... dan ga je naar binnen... dan heb je nieuwe banden, dan ga je naar buiten... push je hem erop en als hij dan daarna, als Verstappen dan daarna gaat stoppen, dan komt hij door die pushes van hem, komt hij uiteindelijk achter hem terecht. Dat heet een undercut. Als je langer doorrijdt dan iemand, dan heet dat weer een overcut.
0: De enige nadeel is dat het een hele lange pitstop hier is. Dus als je naar binnen gaat, kom je waarschijnlijk ook weer heel slecht terug op de baan.
2: 25 seconden zou ik zo minimaal zeggen. Dus dat is 37. Het valt nog wel mee, want als Max hem nu zou maken, even goed kijken. 27.
0: Komt hij voor Colapinto?
2: Ja.
0: Ik zie weer geel ergens langs de baan. Even kijken.
2: Nee, want het verschil tussen Max en Colapinto is niet zo groot. Ja, dat is geel. Yellow flag.
0: Groen. Wie? Strolletje zeker weer?
2: Zal toch niet? Lance Stroll off track. Heeft hij waarschijnlijk de escape road genomen. Wat die Lance Stroll in de Formule 1 doet, is toch gewoon puur bezigheidstherapie.
0: Hij behangt nog wel geel, dus zou die stilstaan? Vraag ik me af.
2: Ja, op dat driver trekken niet, toch? Dat is het bijzondere.
0: I've lost brakes.
2: Zelfde
0: Lance Stroll.
2: Maar waar staat hij dan?
0: 20, bocht 20. Safety car, virtual safety car.
2: Virtual safety car, oké.
0: Dus hij staat stil.
2: Verstappen op soft, gaat naar binnen. Ik zeg het gewoon.
0: Nee.
2: Sorry. Ja, maar dat, nee, dit is... Dit is wat de vorige keer bij bepaalde mensen fout ging. En George Russell moet
0: ook?
2: Ja, natuurlijk. George Russell moet gewoon goed nagaan denken wat hij doet.
0: Maar en Lando niet, volgens mij.
2: Nee, Lando niet.
0: Russell ook?
2: Ja, Russell slim. Die denkt, dat doen ze mij niet nog een keer aan. Het stop van 3.0 is niet heel tof. Stappen dan. Stoptijd 2.4. Kijk, die pakt 16e. En George Russell dan? Mooi, het piepen 2.3. Ook goede stop. Deze jongens doen dit wel goed. Maar het is virtual safety car, hè? Dus ze kunnen nu niet naar de kont van Lando rijden. Hij krijgt dus alleen maar een dikkere voorsprong. En als ze zo vrij zijn en hij kan hem uitbreiden naar 5, 6, 27 seconden...
0: Heeft hij een vrije pitstop?
2: Dan heeft hij een vrije pitstop. Hier Kimi Antonelli op de voorgrond. Oei, Russell. Oh, ik schrik even van die 30 seconden. Nee, zijn stoptijd was goed, sorry. Maar zie je dus, 30 seconden inhoudpit. Onboordgeluid en de bijbehorende problemen voor Lance Stroll. Ja, dat is...
0: Oh nee, maakt hij nu een fout bij het omdraaien?
2: Nee, hij heeft gewoon geen remmen. Hij zoekt eigenlijk gewoon een plek waar hij hem weg kan zetten.
0: Oh, ik dacht van hij zet hem gewoon nog even in de muur.
2: Nou, dan komen er dus nog veel meer binnen in deze 15e ronde. Verstappen is denk ik naar hard gegaan. Ja, lijkt mij wel. Tonelli volgens mij ook.
0: Oh, Lando gaat ook naar binnen.
2: Ja, nu. Ja, ja nee, dat kan. Dat kan. Hij is er nog niet, hè? Waarom zeg je Lando gaat ook naar binnen?
0: Zag ik staan? Box, box, box.
2: Ah, oké, okay, sorry. Ja, ik zat even op te schrijven. Ja, hoe langer die duurt, hoe gunstiger het is.
0: Maar er staat nu wel bij race control inmiddels... Virtual car soon ending.
2: Ja. Weet je wel, safety car ending. Alonso is binnen voor een nieuwe neus. Dat doet hij slim. Zou hij toch pech hebben, zeggen dat als hij de pitstraat inrijdt... Ja, ze moeten goed kiezen bij McLaren nu, hè. Ze moeten goed kiezen. Ending. En doet hij het nu nog steeds? Ik denk het niet. Ja hoor, hij doet het. Huh. Oei.
0: Hier heeft hij geen profijt van.
2: Want die andere jongens komen nu op snelheid aanblazen. Hij heeft natuurlijk overspeed. Hè. Hij heeft gewoon by far de beste auto. Maar deze stop gaat hem meer pijn doen dan het bij die andere deed. Dan moet het allemaal goed killen. Gaan. Harde band.
0: Verstappen 20 seconden.
2: Harde band. Oh, links voor. Rechts voor bij hem.
0: Hij moet perfect gaan.
2: Het was oh. Nee hoor, Antonelli. Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei.
0: Verstappen, hij komt achter Verstappen zelfs.
2: Ja, daar is Verstappen. Leclerc, Antonelli. Oh, ik had doorgereden. Sorry dat ik het zeg.
0: Achter
2: ik
0: Russell.
2: Had doorgereden. Ja, deze doet pijn. Precies op het verkeerde moment. Maar moeten wij zeggen wat wij vaak roepen. Kijk, die pitstraat die komt pas na bocht 3 weer erbij. Hè? Moeten wij roepen wat we vaker roepen. Bij virtual safety cars en safety cars zijn er altijd mensen die zeggen... Ach, hij kwam er net niet goed uit. Hij kwam er net wel goed uit. Maar hij stond op een medium band, hè?
0: Ja.
2: Ja, dus hoeveel ronden had hij nog kunnen doen? Mwah.
4: This is the end.
1: Negative.
2: Er komt dus nog... Ja, dat willen ze ons doen geloven. Rijden we deze tot aan het einde van de wedstrijd. Negative. Nee dus.
0: Ik heb Toto Wolff aan het begin van dit weekend horen roepen... toen ze die data voor het eerst zagen... dat als we dit gaan krijgen tijdens de race... hebben we wel 6 pitstops
2: van de vrijdag, ja. Moeten we 6 pitstops doen.
0: Ja. Geweldig.
2: Virtual safety car van Lance Stroll zorgt ervoor dat we Leclerc aan de leiding hebben. Antonelli als tweede, Verstappen als derde, Russell als vierde. En Norris, die net buiten het potje piste, als vijfde. Als hij het meteen gedaan had, op het moment dat ik riep nog voordat in België Verstappen gaat, als ze dat meteen gedaan hadden daar, ja, dan had hij gewoon nog gereden waar hij reed.
0: Leclerc is alleen niet binnen geweest.
2: Nee, oké, okay, maar die rijdt op een harde band, hè?
0: Ja, maar
2: die kan
0: zal
2: de partij gaan stretchen.
0: Die zal toch naar binnen moeten op een gegeven moment.
2: Ja, oké, okay, maar je kunt, mijn inschatting, 36 rondjes op een harde band rijden. Dan zou je nog 20 ronden door kunnen blaffen. En dan zou die daar dus 36, 27 rondjes, ja, voor een mediumband ook wel te doen. Kan die daarna naar een mediumband gaan. Maar nu zitten we in de situatie dat de Italiaan het Italiaanse raspaard opjaagt. Oftewel, Kimi Antonelli jaagt op de Ferrari. Hier zijn ze met z'n tweeën in beeld. En Antonelli zet de snelste raceronde neer. Ja, logisch, met SCA, nieuwste banden.
0: Dit gaat hij nooit volhouden natuurlijk.
2: Pitstops gemaakt door Antonelli. Verstappen, Russell, Colapinto, Lindblad, Hulkenberg, Ocon, Albon, Perez, Alonso. En dat was het, want Lewis Hamilton stond al binnen.
0: Ja, je kan bijna zeggen dat er nog wat... George Russell?
4: Why would we try, man?
1: So it's target minus 10 on the plan A.
4: But I don't think Leclerc will make this to the end either, with a one stop.
1: So just keep the management up. Do what you did on that hard tire.
2: Do what you did on that hard tire? Russell is toch gewoon gestopt?
0: Ja, maar hij is begonnen op de harde band, hè?
2: Nee, op de medium. Ja, nee. Geloof ik ook niet in. Never say never. Het zou mij een mirakel zijn als hij dit uit kan rijden op een mediumband. Ik heb ook nieuws voor hem. Hij is de enige. Behalve Alonso, die staat op een soft. Hij is de enige die nu op een mediumband staat. Ik ben echt geen profeet, hè, maar je weet gewoon... en dat hebben we Case History gezien. Kijk, hoe houden de harde banden het uit, zegt Verstappen. Over het algemeen zijn ze een beetje robuuster dan de soft en de medium. Dat is ook een nette manier om te zeggen, spaar ze een beetje.
0: Doe even
2: ze zijn
0: voorzichtig.
2: Robuuster, dus ze kunnen wat meer hebben. Wat niet wil zeggen, ga maar aan. Maar probeer maar wat. Zijn snelste raceronde nu is 38,8. Leclerc rijdt 38,2 op die harde band. Maar die van Leclerc zijn 17 ronden oud. Die van Verstappen 3. Russell moet natuurlijk wel nu richting Verstappen kunnen kruipen. Dit zijn Leclerc en Antonelli. Kan Russell dat ook? 38,6, 2/10. Ja, dan zit er 2,9 seconden achter. Dus ja, daar kan Niebel wat winnen. Maar het gaat niet met de zogenaamde RS, rassen schreden. Door de kombocht, de Monumentaal. We hebben hem omarmd, vinden hem prima. We hebben daar geen problemen, last of moeite. Behalve Colapinto gisteren. Alonso, turn 5 under investigation. Antonelli.
3: Just make sure you stay on top of the management. We don't open these tires up. They are bulletproof.
2: Kijk, hetzelfde verhaal, hè. Stay on top of these tires. Oftewel, hou ze netjes. Ze zijn zeker niet kogelvrij. Oftewel, ze zijn beter dan het andere wat we hebben. Maar je kunt ze dus ook over de klif jagen. Maar ja, dan zit je Antonelli en dan zie je daar die Ferrari. En dan denk je, maat. Ik wil.
0: Maar dat is wel een beetje zijn waarschuwing, hè? Van, ga er nou niet kosten wat het kost.
2: Maar dat moet ook.
0: Bovenop zitten.
2: Check. We hebben een batterijtje in beeld.
0: Theo.
2: Ik schrik. Overtake eens aan.
0: Kijk nou. Wat leuk.
2: Batterij loopt terug onder de miles per hour. En dan zie je dat ze hier dus geen probleem hebben, hè, met clipping. Dat we voor het eerst sinds lange tijd weer eens mee mogen kijken hoe dat zit. En dan zie je ook waar hij hem gebruikt. Hier loopt hij weer een beetje leeg. En dan gaat hij aanremmen. Let op, niet schrikken. Dat doet je Prius niet. Terugschakelen opladen, terugschakelen opladen, aanremmen. Eén bocht aanremmen, batterij half vol. Hier weer wat gebruiken.
0: Terugschakelen, batterij gaat weer half vol.
2: Twee keer remmen, over half vol. Zie je dat ook als die lift op die Mercedes dat hij hem bijlaat? Hier gebruikt hij hem niet. Ah, jawel, bij het uitaccelereren weer wel. Ja, komt er een harde remzone aan.
0: Terugschakelen.
2: Dus eigenlijk werkt hij op dit moment, in het volgen werkt hij met een batterij die continu, zeg maar, van 40 tot en met 35 tot en met 55% werkt.
0: De helft, net iets.
2: Hij is niet bezig om hem vol te krijgen. Dat heeft hij wel nodig als hij uiteindelijk dicht genoeg bij is om te denken, ja, we moeten even een boost gaan pakken.
0: Sainz en Alonso under investigation.
2: 38,5 wordt de rondetijd van Leclerc gegeven. Fout. 38,5 is de rondetijd van Antonelli. 38,8 die van Charles Leclerc. Dus hij komt wel alleen al in sector 3. Gewoon weer 2/10 dichterbij. Dus hij is wel bezig met wat hij wil. En nu moeten ze bij Ferrari goed gaan nadenken. Maar goed, ze hebben nu iedereen in de Ferrari-box kan nadenken wat ze moeten met Charles Leclerc. Dus daar hoeft geen discussie meer te komen. Ridder te voet, Lewis Hamilton inmiddels in de paddock. Lance Stroll, idem dito, allebei met remproblemen uitgevallen.
0: Voor Rens is het zijn 10e DNF dit seizoen.
2: Ja.
0: En dat is een heel hoog getal. Alleen Adrian Sutil heeft dat in 2008 gewonnen.
2: Ja, dat was er ook één.
0: Dat was ook zo'n, zullen we het netjes zeggen?
2: Nou?
0: Iets minder goede coureur.
2: Nou, het was een moment, maar het enige wat Adrian Sutil nooit leerde is dat je met de auto's ermee direct niet over de curbstones moet gaan. En we kregen de boordradio, Adrian, leave the curbs. In Canada, Adrian, leave the curbs. En het eerste shot dat je zag, Adrian Sutil ramt hem vol op de curbs, landt en hangt dat ding in de muur. Ja, niet één keer, een keer of zes. Maar ook in het normale leven is het een fijne vent, want hij had ruzie met een ex-sponsor van hem. Die heeft hem met een glas in zijn wang gestoken. Die is een tijdje vastgezeten, dus nou ja, dat is allemaal is niet het fijnste volk, zeg maar.
0: Is niet het fijnste volk.
2: Leclerc, Antonelli, Verstappen. De nummer 1, 2 en 3. Op wat afstand is 3 seconden tussen Verstappen en Russell? Is dat gat aan het krimpen of niet? Nee, is het niet.
0: Of vallen natuurlijk in die top 15 iedereen op hart, zeg maar. Bijna allemaal iedereen op hart. Behalve George Russell. Die zit precies op een omgekeerde strategie.
2: Ja.
0: Denk ik dat het wel slim is, hè? Als je in de aanval bent op je concurrent.
2: Ja?
0: Dat je toch wat anders moet doen.
2: Ja, en het eerste wat hij vraagt, kunnen we hem uitrijden? Als je een medium band hebt. Sorry hoor, dat vind ik. Als hij het doet, dan geef ik hem meteen echt alle credits die hij nodig heeft. Ik denk het niet. Want er zijn ook jongens die op hart zeggen, nou, we gaan het wel proberen, maar we moeten het nog maar even zien.
0: We moeten het nog maar even zien.
2: En doordat hij op hart gestart was, had hij ook weer naar hart kunnen gaan. En dan had hij uiteindelijk een
0: stop
2: kunnen maken.
0: Maar dat doen ze bijna nooit, hè?
2: Nee, dus,
0: ja, dezelfde band, om dan aan te geven.
2: Dan weet je dat je nog een stop moet maken.
0: Ja, dat je een keer moet nog. Ja. Even kijken, Verstappen, Russell blijft zo rond die 3 seconden. 2,79, 3,5 nu.
2: Snelste
0: Russell komt in ieder geval niet dichterbij.
2: Nee, snelste race is het aandeel van Kimi Antonelli. De snelste ronde is 1.37.4. Die van Norris is 1.37.9. Die van Charles Leclerc is 1.38.2. Russell 38.3. Verstappen zit daar niet bij, maar die rijdt hele mooie constante rondetijden.
0: Straf voor Sainz.
2: Ja, logisch. Ja, de gele kaart van Alonso is aangenaaid. Ja. Dat zou je het ook kunnen zeggen. En dan was hij wel hard naar op weg. Maar die eerste vond ik al niet goed.
0: Boven in beeld te zien, 5 seconden time penalty voor Carlos Sainz.
2: Ja. Eerst op Yuki was ook niet tof. Tsunoda is gewoon schade op zijn auto.
0: Perez en Tsunoda hebben ook nog even een dingetje gehad. No further investigation.
2: Norris zit natuurlijk ook nog een keer in vuile lucht op dit moment. Norris zal wellicht wel proberen om hem uit te rijden met die harde band. Maar ja, dat zijn er meer voor hem, dus dat wordt ook niet makkelijk. Hij rijdt wel 37-8, hè, Jack.
0: Ja.
2: George rijdt 39-0, dus we kunnen ook weer stellen dat Norris komt harder dichterbij aan Russell dan Russell dichterbij komt aan Verstappen.
0: Ja. Correct en tevens juist.
2: Terwijl Verstappen nu ook wel weer wat dichterbij komt dan Antonelli. Het is nu inmiddels 6,3 seconden. Dat was op start-finish. Twee rondjes geleden nog 7,1. Dus ja. Maar ja, ze zitten ronde per ronde te kijken en te sparen en te doen en te whateveren.
0: Ja, Sainz is natuurlijk met het team aan het rekenen van wanneer gaan wij die pitstop maken.
2: Ja. Ik vind toch dat Norris veel risico genomen heeft. Want had hij hem gewonnen, dan was hij dus gewoon in de top 3 van het kampioenschap gekomen. Hè, voor de eerste keer in dit seizoen. Maar ja, het is ook weer wat ik zeg. Je weet niet wanneer die virtual safety car stopt.
0: Ik vond het verrassend inderdaad ook.
2: Ja, maar toen ik het zei, het had nog gekund. We hebben ooit in Nürburgring hebben ze een moment gehad met... zo komt het uit mijn brein. Lewis Hamilton, Bono op de radio. Hij raadt de pitstraat in. Come in. Stay out. En die is hij door het gras gegaan. En daar heb ik later nog een keer in een FIA-congres met die steward over gesproken. Ik zeg, jullie kijken verkeerd. Want wat hij daar deed, was leaving the track and gaining an advantage. Want hij reed de pitstraat in. Toen toch maar niet. Door het gras er weer op.
0: Dat is een advantage.
2: En een pitstop uitgespaard en wint daardoor de wedstrijd. Ik zeg, nou, daar hadden ze nooit over nagedacht. Maar goed, we hebben tegenwoordig te veel regels voor dit soort gesodemieten.
0: Maar jij zei het nog voor die pitstop. Van hij gaat nu lekker uitchecken. Hij blijft lekker nu voor het veld. En gaat er lekker vandoor. En dan ziet hij wel wanneer hij die pitstop gaat doen. En dan doen ze hem toch nog.
2: Ik denk dat ze hem 8 ronden de tijd hadden kunnen geven om richting 2,23 seconden te komen. Dan kom je er straks 2,3 seconden achter. En dan heb je overspeed op die auto. En dan kom je wel weer aan de kop van de leiding. Nu viel, en dat is ook, gewoon de realiteit. Nu viel het kwartje keer zijn kant niet. Hij won zijn allereerste Grand Prix in Miami. Omdat daar de safety car het kwartje wel zijn kant op viel. En Max is daar ook altijd vrij reëel in. Die zegt eigenlijk ook altijd van ja, de ene keer roep je van shit. Kwam even niet uit, de andere keer roep je thank you. Mooie mazzel. Alleen het mooie persoonlijk vind ik dat ik het leuk vind dat wij hier vanaf deze kant kunnen zeggen. Virtual safety car, het aantal ronden waar we zitten, bam, Red Bull komt binnen. Weet je gewoon, daar is geen discussie.
0: Yet to pit, dank u. Charles Leclerc.
2: Yet.
0: Dat wisten wij niet. Liam Lawson, yet to pit. Oscar Piastri, yet to pit.
2: Zijn
0: een
2: hele baas.
0: En zo kunnen we nog een hele rij doorgaan.
2: Ja, maar dat zijn ook die jongens die op hard gestart zijn. Dus, Piastri, Lawson, Bortoletto, Gasly, Tsunoda.
0: Ja, George Russell was ook op hard gestart. Dus die had ook door kunnen rijden.
2: Ja. Had daar een stukje voordeel kunnen
0: absoluut.
2: Geven. Kunnen nemen. Ja, niet zo groot als dat vriend Norris.
0: Nee, maar hij zou een beetje vergelijkbaar met Leclerc.
2: Ik zie wat er ook uit het overlooptankje achter de Ferrari van Charles Leclerc komen bij het aanremmen. Nou is dat niet zo heel spannend, maar het moet niet te veel worden.
0: Hij rijdt al op Alonso en Bottas.
2: Kijken. Zit wel wat overdruk daar achterin. Maar goed, die krijgen blauwe vlaggen, dus die gaan ze dadelijk gewoon aan het kaantje. En die worden dan op een ronde gezet. Antonelli.
5: Met de car.
6: Which corner?
5: No, I didn't touch any wall, but the thing feels weird.
2: Oeps. Controleer mijn auto. Welke hoek van de auto? Nee, ik heb niks geraakt, maar de stuurinrichting voelt een beetje raar.
0: Heb ik hem van het weekend al eerder horen zeggen?
2: Was hij niet volgens mij. Wie had er powersteringproblemen? Yuki Tsunoda.
0: Maar volgens mij helemaal. Gelukkig gaan ze goed aan de kant voor Leclerc.
2: Wel. Maar goed, dat zijn wel twee ervaren jongens, hè? Dus dat je weet dat als je het niet doet, krijg je een hoop gezeik aan Alonso om het aanvallen. Op de data zien wij geen enkel probleem, wordt er tegen Kimi Antonelli geroepen. We'll keep looking though. Oftewel, we houden het wel voor je in de gaten. Maar, zeg ik er dan meteen bij, er zijn een paar dingen belangrijk in de Formule 1 auto. Dat is dat hij stopt wanneer jij wil dat hij stopt. En dat hij naar rechts gaat wanneer jij wil dat hij naar rechts gaat. En dat hij naar links gaat wanneer jij wil dat hij naar links gaat. Dus als daar iets niet helemaal lekker zit, of je zou midden in deze bocht zitten en je stuurbekrachtiging heeft daar een zwaar punt, dan kan niet lekker uitpakken. Om het geluid is van Kimi Antonelli. Hij komt dus nu weer bij Alonso en Bottas.
0: Antonelli pakt daardoor wel een track limit. Misschien bedoelde hij dat dan een beetje? Dat hij hem even kwijt was?
2: Kan zijn. Jij weet wat ik weet en wij weten wat hij zegt. Dat is wat het is.
0: Carlos Sainz is in de pitstraat. Gaat zijn straf inlossen van 5 seconden.
2: Lap 25.
0: Ik. Moet ook, maar misschien vergeten ze het bij het team.
2: Halfway. Om het geluid van Charles Leclerc. Hij aan de leiding. Rondetijd 38-6. Antonelli 38-7. Verstappen 38-5. Ik heb eerder verteld. Max heeft niet de top rondetijden, maar wel heel steady. Hij jojoot wat minder.

0: Ik vind het wel verstandig van Ferrari, want je start op een harde band om een eenstopstrategie te doen. Dan komt die virtual safety car, ga ik het even plat zeggen, te vroeg voor de slijtage van je band. Dus dan heb je de keuze, wil ik een eenstopstrategie houden of ga ik nu naar binnen zodat ik iets win in die pitstop qua tijd, de helft ongeveer. Maar loop ik het risico dat ik aan het einde van de wedstrijd geen banden meer heb? En dan vind ik dit vind ik eigenlijk wel een goede keus.
1: We have two track limits now, so turn 6 and then turn 17 when we hit our 8. So no more track limits, please keep it clean.
2: Ja, twee track limits inmiddels al aan zijn broek, Kimi Antonelli. En je weet het, na de derde komt er een straf. Dus dat geven ze hem nog even mee. Niet doen, keep it safe.
0: Bocht 2 en 17, hè?
2: Ja.
0: Ja, oké, okay, dus dat is na start-finish. Uitaccelereren en 17 is... Oké, dat is op zich een... Ja. Maar dat is ook een redelijke haakse knik. Dus hij heeft, heb jij misschien gelijk, Jack, misschien wel wat onderstuur in zijn voiture.
2: En inmiddels heeft Carlos Sainz de track limits limiet al bereikt. Die heeft al een black and white flag.
0: Top weekend voor die Sainz.
2: Ja, die Sainz gaat lekker.
0: Trouwens wel een leuk filmpje gezien gisteren op socials. Moet je misschien maar even opzoeken. Ik heb het ook doorgegeven aan de redactie van de Stamtafel. Dus misschien komt die morgen nog voorbij. Dat Carlos Sainz neemt Alexander Albon mee. Ze hebben natuurlijk een joekel van een huis in Madrid. De Sainzen. En daar zit zijn kantoor ook. Neemt hij mee in een kamer waar alle bekers van Carlos staan. Hè? Van Carlos Junior. Dus hij binnen, ja, hier staan mijn bekers, hier staan mijn helmen. En, ah, oké, okay, ja, is Albon, ja, is wel tof. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ah, loop nog even mee. Dan gaan ze nog een deur door. En dan komen ze dus in de trophy room van oude Sainz. Hè? Viervoudig wereldkampioen rallies en Dakar's en alles wat erbij hoort. Nou, die Albon die flikt van zijn stoel. Geweldig. Die weet niet wat die idee heeft. Echt het gevoel van ik kom ergens in een schatkamer binnengelopen.
3: Geweldig.
0: Dat is echt heel leuk gedaan. Maar goed. Wellicht binnenkort in de theater.
2: Kimi Antonelli 2,3 seconden achter de leider Charles Leclerc. Verstappen 6,7 seconden. Goed. Achter Antonelli.
0: Ik ga wat gek zeggen.
2: Er zit niet dichterbij. Oh, sorry.
0: Nee, er zit geen gevecht op de baan. Er is niemand die binnen anderhalf. Ja, Harvick Limblad zit op 1,2. En
2: Norris achter Russell. Beetje. Je rijdt binnen een seconde.
0: Ja, oké. Okay, die is. Maar oké, okay, daar hadden we al van geroepen. Die komt. Maar echt van binnen een seconde nog niet. Dus je bent er wel, maar je bent er nog niet, zeg maar. Dat ding. Weet je, een beetje een Cruyffiaans dingetje.
2: Ja.
0: Podium wordt nog lastig voor Lando, hè?
2: Ik zie weer een track limit voor Sainz. Die had al een black and white, dus die krijgt straf. Krijgt hij weer straf?
0: Ja, top weekend. Echt. Maar dat zien we vaker, hè, dat jongens die dus een echt thuis Grand Prix hebben. Madrileen op en top. Die worden in zo'n weekend, hebben ze het zo druk met van alles en nog wat erbij komt. Dat vind ik wel knap wat Antonelli gedaan heeft.
2: Ik moet hem even terugtrekken, want ik zie nu dat het 2 minuut 23 is de rondetijd. Dus wellicht is hij aan de kant gegaan of is het zijn outlap of zo geweest.
0: Kan ook.
2: En dat hij daardoor even aan de kant is gegaan.
0: Ja. Ik kan hem ook anders lezen. Dan staat er Carlos Sainz, deleted track limit. Staat in die zin. Black en white vlag. Hij heeft er wel een waarschuwing voor, ja. We moeten dat ding gewoon op het grijs houden. En verder niet gaan lopen zwergen.
2: Ik zie overigens wel weer een uitroepteken bij Sainz verschijnen links in de balk.
0: Ja, gezellig.
2: Dus dan heeft hij waarschijnlijk toch al die straf aan zijn broek. Maar ik zie hem nog niet bij race control.
0: Leclerc is aan het vechten om een podium binnen te halen. En dat zou wel interessant zijn voor hem ook. Want daarmee komt hij samen met Barrichello en Vettel te staan. De tweede plek van de mannen die Ferrari-podiums hebben. Zal hij 55 podiums hebben. En dan staat hij nog achter ene Michael Schumacher die er 116 heeft.

0: moeten gekke dingen en mirakels gebeuren, wil Verstappen de wedstrijd winnen vandaag. En dan zitten ze toch in een ding wat voor hun geen verrassing is, terwijl Piastri dit zegt.
1: So Oscar, we can add three holes without the time loss of fixing it.
2: Okay, well yes, but tell me if you're going to fix it next time.
0: Nou, ze hebben de flap drie graden erbij gegeven. Ze zeggen, kun je hem de volgende keer niet even repareren dan voor me? Want dit schiet niet op. Ja, we hebben er drie holes bij gedaan. Oh.

0: richting van wat Max zou willen hebben begint te komen. Dan haalt hij het er wel weer uit. Maar winnen zal niet makkelijk worden. Dus ik zet al mijn geld op Sao Paulo.
1: Sao Paulo met een beetje regen.
0: Ook nog, ja. Nou, regen en deze auto's, daar moeten we nog maar even over nadenken, Jack. Want dat hebben we nog helemaal niet gezien dit jaar. Dat is bijzonder. Ik heb één keer een quote gelezen van ene Pierre Gasly. Die riep, ja, ik heb op een bandentest even in de regen gereden. Dat waren 8 ronden en 16 schone onderbroeken. Hij zegt, het is geen pretje. En dat had te maken met wanneer de electropower erbij kwam. Terug naar de actie op de baan, waar George Russell nu echt onder druk staat van Lando Norris, die nu wel binnen een seconde zit. En daar zitten ze na te denken wat ze aan moeten en wat ze gaan doen. Even kijken wie heeft de oudste banden. Ja, Antonelli niet. En Russell ook niet. Hé, hey, Russell, box, box, box. Die roept eerst als dit eronder komt. Ja, wat gaan we doen? Ja, nee, we gaan hem uitrijden. Nou, dat lukt waarschijnlijk niet. Dan komt hij nu, dan gaat hij van de mediumbanden. Eén ding, zij denken dat anderen nog een keer moeten. En hij maakt dus nu zijn tweede stop om hem uit te gaan rijden. Dus dat is wel interessant.
1: Een soort van undercut.
0: 37 goed jaar op de rest van het veld. Een gokje.
1: Een gokje. Weer terug naar de harde band.
0: Ja. Zij willen hem uitrijden. Gaat eerst wat terugvallen. Tot achter Leusen. Kijk, en die gaat gewoon over de baan rechts. En hij rijdt gewoon links door tot de uitkomen van bocht 3. Kijk, langs de vlag aan de linkerkant. Rijdt hij nog. Piastri, daar heeft hij geen last van. En daar pas komt hij er weer bij. Links onderaan in beeld, hier. Hij komt voor Piastri terug. Dat is nog niet zo heel slecht, hè? Dat je van 4 naar 6 terugvalt.
1: Nee, dat kan.
0: En dan stop en je wil hem uitkrullen. Het enige is, George, je hebt 39 seconden achterstand. Dus van geen van die jongens voor je die een normale stop gaan maken, ga je iets terugwinnen. 17 en 7. Lawson wel. Lawson en Norris is 24 seconden. Dat zit op het wippie. Verstappen gaat hij ook niet halen, denk ik.
1: Nee. Lawson heeft nog 31 geen stop, hè?
0: 31 seconden achter Verstappen. Dus als Verstappen een tweede stop moet gaan maken, komt hij ook nog weer voor George Russell terecht. Met nieuwere sloffen.
1: Ik heb hem nog niet helemaal door. Van Mercedes.
0: Nou ja, het is wat
1: geen
0: ingeschet.
1: Aanvallende stop, zeg maar.
0: Nou, in die zin, zij weten, wij weten, dit was de laatste stop van George Russell, in principe.
1: Ja.
0: Russell gaan hem proberen uit te rijden. Dan is het aan de anderen hoe lang ze door willen, wat voor tijden ze gaan inkakken en dat soort dingen. Maar echt dik voordeel zie ik er nog niet helemaal in. Hij zou virtueel nog een beetje 24. Nee, ook niet. Nee, 14. 36. Nee.
1: Ja, we gaan het gewoon zien. Hij komt terug als zesde.
0: Hij kan Lawson pakken, dus kan hij terug naar P5.
1: Maar Lawson moet sowieso nog naar binnen. Dus ja, als hij was blijven rijden, had hij die ook gepakt.
0: Ja.
1: En de rekensom niet.
0: En de rekensom is als Leclerc, Antonelli en Verstappen en Norris gaan stoppen, komen ze allemaal net nog voor George Russell uit met nieuwere banden. Dus dit is dan het maximale. Ja, maar het is natuurlijk gebeurd. Ah, we rijden een harde band. Virtual safety car. Boom, we gaan naar binnen. Dan moeten we het bandenreglement doen. Mediums eronder. En toen begon hij te vragen, kan ik hem uitrijden? Nou, dat wisten ze al dat het niet zou gebeuren. Ja, dan kun je nu maar gewoon zeggen van, oké, ik pak vanaf nu een steady pace. En wat er verder in die wedstrijd gebeurt, ja, dat weten we natuurlijk allemaal niet.
1: Oké, maar hebben ze dus nu een steentje van 14 ronden gedaan? Waarom zetten ze dan niet die softer dan onder als ze denken van, we gaan het even
0: nee,
1: even gek
0: dat,
1: doen?
0: Dat weet je ook weer niet. Je rekent hem nu terug van het einde, Jack. Hoe snel kan ik naar een harde band gaan, zodat ik hem kan uitrijden? Nou, dus je kijkt niet van, ik ga hem 14 ronden gebruiken. Nee, je kijkt, wanneer kan ik mijn laatste stop maken met een harde band? Nou, dat is dus nu 27 ronden. Ja, dat houdt hij wel vol.
1: Maar dat hadden ze met die soft ook kunnen doen.
0: Nee, een softband houdt het niet langer dan 16 rondjes vol. Ja. Waarschijnlijk waren ze net niet tot dit punt gekomen met die softband. Zo moet je het ook zien. Zo kan je het ook bekijken. Maar ze moesten wat. En ze zijn nu, in tegenstelling tot de vorige keer, toen was natuurlijk heel veel gedoe. Waarom kwam hij niet naar binnen met een virtual? Nee, maar dat is het dus. Hè. Dus daar is hij al zo. Virtual, we gaan er binnen.
1: Haal die gast binnen.
0: Dat zien we dan wel weer. Dus dat gebeurt ook allemaal. Hè. Want wat dat betreft denken wij wel dat alles 83.000 keer hogeschool is. Maar het is ook gewoon, ze zeggen, ja, misschien heeft George wel gezegd, ik vind het allemaal leuk en aardig. Maakt mij gereed uit. Als er een virtual safety car komt, kom ik naar binnen. Nou, prima. Alleen, kom ik een beetje in jouw straatje. Als je een wedstrijd op een harde band begint en die virtual safety car valt vroeg in het leven van die harde band en je wil aan het bandenreglement voldoen, ja, dan ken je jezelf in je vingertjes snijden.
1: Valtteri Bottas in de pits.
0: Oh jee.
1: Doet mee voor

0: spek en bonen. 19e positie.
1: McLaren gewoon wel lekker stevig aan de leiding, hè? 3,7 op Antonelli. Ik had nog even het idee dat Antonelli zou gaan aanvallen. Maar ik denk toch dat de waarschuwing aan Antonelli goed geweest is. Omdat zij ervan uitgaan dat Leclerc nog een keer moet gaan stoppen. Sterker nog, Leclerc moet nog een keer gaan stoppen, want dat is hij nog niet gedaan.
0: En als hij gaat stoppen, dan komt hij op een vierde plek terecht.
1: Ja, maar dan zit Leclerc dus nu, bij Leclerc zit dus nu weer te rekenen. Gaan we er een medium onder zetten om tot het einde te komen? Of blijft hij lang goed genoeg? Stel, we hebben nog 15 rondjes. Ja, dan zouden we er ook een soft onder kunnen gooien. Echter.
0: Ja, en het is natuurlijk ook nog een...
1: Hij heeft een nieuwe soft set nog over.
0: Ja, en het is een high safety car risk race. Ja, dus wellicht...
1: Maar daar kun je niet op racen. Daar kun je alleen op reageren. Dat is het nadeel van safety cars. Daar kun je niet op racen.
0: Nee, maar dat zou wel een mooi moment kunnen zijn.
1: Rondetijden in de gaten houden. Stretchen. Oké, plan. Hoor je ze wel eens roepen. Hè? Ja, maar om plan A plus 10. Oké, we zitten 10 rondjes aan de goede kant. We kunnen wat langer door. Dat is waar ze het over hebben.
0: Het enige is, Lance Stroll is er al uit. Dus ja, op die kun je niet rekenen. Met je safety car.
1: Ik heb gehoord dat Lance Stroll ook niet kan rekenen.
0: Lance Stroll heeft nog... Geen één race dit jaar. Ja. 100% uitgereden. Nog niet één race.
1: Oh, niet 100% uitgereden. 99% of zo.
0: Gewoon helemaal altijd niks. Gelapt. Aan het eind staat er altijd 100%. Of DNF.
1: Ja.
0: Fantastisch.
1: Oké. Nou.
0: Ik zeg een nieuw contract. Toch? Ho!
1: Ja, slim. Slim van Perez. Aan de kant gaan, een tracklimit pakken en geen gezeur hebben. Doet hij goed. Als ik had er al op lachen hoe die het deed. Deed het om los over bij te laten. Zal het zo nog een keer doen. Tracklimmertje erbij. Los en inmiddels redelijk safe, zeg ik dat goed? Ah, die moet ook nog een keer. Ja, Lawson moet nog. Oké, makkelijk. Piastri, Lawson en Leclerc moeten voor het bandenreglement nog een keer naar binnen. Want je bent verplicht 2 van de 3 beschikbare compounds in een wedstrijd te gebruiken. Zo is het. Hoe lang zijn we al bezig? Nog net geen uur, hè?
0: Nee, inderdaad.
1: Ze rassen best wel door.
0: Is er nog wat spannends met af... Nee, ook niet echt. Ik loop even het veld langs. Is er nog wat aan de hand? Nee. Pien. Franco Colapinto nog in die... Top 10 heeft wel een beetje mazzel dat Bortoleto, Gasly en Piastri die voor hem rijden, moeten nog stoppen. Dus wellicht dat hij daar een beetje voordeel bij kan hebben. Dus het is belangrijk dat hij aansluit bij Bortoleto.
1: Zijn we weer. Heerlijk van de kantine, juffrouw van de GPR Sportradio. Een vers bakje koffie gekregen Midrace, jij hebt een thee? Wat voor thee? Ja. DT?
0: Nee.
1: Dubbel D?
0: Nee.
1: Met niks? Ja, dubbel T, D. Engelse breakfast?
0: Nee, gewoon English breakfast.
1: Van die citroen...
0: Nee, English breakfast.
1: Van het gele...
0: Retiring the car, Perez.
1: Dat het eruit ziet. Perez retiring the car, vandaar dat hij net ook even rechtdoor ging. Ik denk dat we deze wedstrijd in 1 uur en zo'n 40 minuten zouden kunnen uit... rijden als het spul blijft doen wat ze aan het doen zijn. En ik zeg niet dat ik daar met gekruiste vingers voor zit.
0: Naast Hamilton en Stroll, dus nu ook Perez.
1: Russell komt dichterbij aan Lawson. 37,9 om 39,2. Dat zijn wel redelijk rassen schreden. Maar ja, die banden van Lawson zijn 32 ronden oud. 33, 34 zou je ook kunnen zeggen, want daar zitten we op. Leclerc, idem dito. En hetzelfde geldt voor Piastri, Gasly en Bortoleto.
0: Lando Norris is ook een beetje aan het versnellen richting Verstappen. Rijdt 16e sneller.
1: Zo, kijk even wat er in beeld staat. Snap jij het? Leclerc is een raceleader. Hij heeft 134. Antonelli heeft de snelste race ronde met dat. Alonso heeft 5 man naar fijn. Kleurchaos.
0: Ja.
1: Hoe heet dat? Overprikkeld.
0: Ik denk dat het een soort highlightjes waren of zo.
1: Ja, nou ja, gewoon een aantal spikes. Maar ja, de mensen kunnen zelf ook lezen. Ze hoeven wij niet voor te lezen. Zo simpel is het ook. Waar zitten we? 3,1 seconde Antonelli. Afgelopen ronde 300ste langzamer dan Charles Leclerc. Het is toch wel knap dat hij Leclerc dus met 33 rond oude banden dezelfde ronde tijdens Kimi Antonelli nu rijdt. Maar wij weten niet hoeveel terughoudend Antonelli rijdt. Want ze hebben hem natuurlijk verteld, deze banden zijn niet bulletproof. Feitelijk zou je ook, Loris.
2: Lando, the hard tire looks robust. Leclerc's still on his hard. So if you have some pace, we think we should use it.
3: Nice pace there.
2: Okay, maintain the precision. Pace is there.
1: Okay, I'm pace zero. Vind ik ook wel interessant. Oftewel, ik doe wat we volgens mij afgesproken hebben.
0: Je kan niet versnellen.
1: Ja, als je nog wat over zou hebben, doe het maar. De banden, harde banden blijven beter. Want dat zeg ik ook, ze kijken naar anderen. Verstappen krijgt er ook informatie van. Hij heeft natuurlijk de snelste race ronde staan. Afgelopen ronde 37-1. Verstappen 37-5. Dus die gaat ook een beetje versnellen.
0: Olly Bearman in de pits.
1: Olly B. Was opgeklommen naar P15.
0: Knap gedaan.
1: Ja, maar deze kan natuurlijk ook weer pijn gaan doen. Hè? Want waar zat hij? Ja, die komt op een rondje achterstand te staan. Geen succesweekend. Lawson moet gaan vechten met George Russell. En Russell moet gaan opletten. Daar kruist vriend Alonso weg. Hier Lando, sorry. Lawson en Russell. Liam Lawson. Active Arrow open, wat vroeger DRS was. De Macarena versie. Oh, schiet rechtdoor. Ja, dit is het moment waar George Russell kan toeslaan. Onder druk, hè. Gewoon, don't crack under pressure. Ja, mijn tante doet die de eerste keer dat Russell een beetje in de buurt zit. Is niet goed, hoor, deze.
0: Nee.
1: Was niet nodig. En Russell daardoor naar de vijfde positie. Liam Lawson nu op 6. Leclerc, Antonelli 1 en 2. Verstappen 3, Norris 4. Daar zit ook maar 4 seconden tussen, hè. Dus dat is ook wel een dingetje.
0: Ik zou als een Lawson was mijn richting aanwijzer uit doen.
1: Voor wie?
0: De pitstraat in.
1: Jawel, maar reken hem eens terug. Doe er 25 seconden bij. Komt hij op 65, 66.
0: Ja, maar hij moet toch.
1: Valt hij net buiten de top 10. Ja, waar ze soms op hopen, er zitten een paar meer achter. Als die ook stoppen, dan kun je weer in dat gat vallen. En dan scheelt je twee plekken. Hij sluit hem hier, hij verdedigt. En begint dan te blokkeren aan de achterkant. En schiet rechtdoor, half. Ja. Ik wil hem niet plagen, maar ik denk dat het team niet heel blij is met zoiets. Weet je? Als je nou 15 ronden onder druk staat en het gebeurt je een keer. Maar de eerste de beste keer dat George Russell wat groter is in zijn achteruitkijkspiegel, zei hij van, nou, dit is het. Nou, daar is hij weer eens. Stappen in beeld. Een vrij eenzame P3. Hij kan dit trouwens goed. Wat zegt Russell?
2: Why do we pair? I think I could have held Norris on.
1: Waarom zijn we gestopt? Ik had Norris af kunnen houden. Ja, dat zegt hij dus eerst. Nee, fout. Dat zegt hij dus nadat hij, toen hij gestopt was, kunnen we hem uitrijden. Oftewel van, hey, top, kunnen we hem uitrijden. En nu heeft hij na te denken, kut, ja, wat doe ik hier? Ja, ik had Norris al achter me kunnen houden. Oh, ja, waar? Nou, het enige nadeel is, wij krijgen nooit alle boordradio's te horen. Die worden opgenomen, geluisterd of er niet gevloekt, gescholden en getierd wordt.
4: Ja, we can discuss the strategy later. So Norris currently at 37-1. Let's focus on that.
1: Ja, we can discuss the strategy later. Dat vind ik ook onzin, want die heb je nu nodig en niet later. En het geeft dus weer aan dat ze het van tevoren niet afgesproken hebben.
0: Niet goed.
1: Want dat is het antwoord wat ik had willen horen.
0: En dat laatste zinnetje vind ik wel mooi, hoor. Norris rijdt 37-1. Kijk even naar je eigen tijd. Focus je daar maar even op. 16e langzamer dan Norris.
1: Laatste ronde. 40-5.
0: Oh ja, een foutje.
1: Maar dat was met Liam Lawson voor de deur.
0: Ja. Maar hij reed net 16e langzamer dan...
1: Ja, focus on your time.
0: Ja, ga je daar maar eens even op letten, vriend.
1: Ja. De man met de nieuwste banden onder zijn auto heet dus George Russell. De man met 21 ronde oude harde banden heet dus Lando Norris. Die zojuist de snelste raceronde brengt naar 1.37.029. Maar die komt mij even voor mijn comfort net even te dichtbij aan die Verstappen. 3.3.
0: Niet snel, hoor. Dat gaatje was 4.
1: Ja, ja.
0: Het gaatje komt nog niet. Het gaat niet snel dicht, zeg maar.
1: Maar gisteren was je nog vol voor die McLaren.
0: Ja, maar die gaan ook goed, hoor.
1: Die gaan vandaag. Lekker, hè?
0: Die gaan lekker.
1: Ja, kwalificatie ook wel gewoon lekker.
0: Hey, hallo. Pole position.
1: En riep ik de hele dag al.
3: Oh ja.
1: Oh nee, mijn neus kriebelt. Mijn neus kriebelt. Niet helemaal. 5 seconden, 2,5, 3,3. Check. 16e gaat het nu, hè? Afgelopen ronde 16e. Dan gaat het hard, hè? Als het 3,6 is, 16e per rondje. Ben je over een rondje of 6, 7? Zit je gewoon als de start. En we hebben er nog 20 te gaan.
3: Maar, zeg ik dan, Olly?
1: Ja.
3: Maar Charles Leclerc dondert daar nog achter. Ja, dus ja. Dat betekent dat Verstappen theoretisch nog op het podium zou kunnen blijven rijden.
1: Ja, maar met wat voor band komt Charles Leclerc terug? En waar?
3: Medium.
1: Nou ja,
3: misschien wel soft.
1: Leclerc kan nog naar een nieuwe soft, want die heeft hij ook nog.
3: Waar komt hij terug? Ik denk Tsunoda achter Verstappen en Norris.
1: Nou ja, hij komt terug op P4.
3: Ja, dat zeg ik. Achter Verstappen en Norris.
1: Ja. En dan zit hij daar nog een seconde of 12 achter. 13. Dus dan zouden ze, ga je weer, moet je rekenen. Als je denkt, ik ben op de softband een seconde sneller per rondje, ga je van die 57, ga je er 13 van afhalen. Dan wordt dat het minimaal, het laatst mogelijke rondje om naar die softband te gaan.
3: En Leclerc zet nu een wat snellere tijd neer, persoonlijk. Dat zou wel eens een teken kunnen zijn.
1: Okay. Rij ze maar af.
3: Dat hij richting die pitstop gaat.
1: Toch denk ik dat Ferrari te veilig is. Want hij heeft geen nieuwe mediums over en wel een nieuwe soft. De softband.
3: 19 ronden?
1: Ja, de softband stond voor 15 tot 21 rondjes. Er ligt nu meer rubber op de baan.
3: Auto is lichter,
1: dus de softband heeft het makkelijker dan dat als je hem aan het begin van de wedstrijd eronder zet. Ah ja.
3: Oké, we gaan kijken.
1: Blijft toch een sport van uitleggen, dat Formule 1. Wat gebeurt er met Lando Norris? Maakt hij een foutje? Watta, brush the wall. Het schiet net niet rechtdoor. Ja. Als je weet van, oké, okay, ik ga het een keer proberen, dan is het wel de perfecte manier om het te doen. Bottas aan de kant voor Leclerc, daar heeft hij weinig last van. Komt Antonelli er zo aangeblazen.
3: Levert wel 17e in die ronde.
1: Ja, natuurlijk, je moet er verliften.
5: Give me a bit of update on the race situation. What are we fighting for, etc.
6: So in a normal race to the end, we'd be P4. If we stop now 13 seconds behind Norris. We're now keeping the safety car gap to Norris.
1: Ja, dat moet je maar even weer verwerken. Als we het zo hard krijgen, gaan we stoppen. Dan racen we voor P4. Maar ja, de safety car gap, dat houden we op dit moment op Lando Norris. Dat als hij nu valt en het hele zootje zou er binnen gaan, dan zitten we nog aan de goede kant van het lood. Dus ze zitten eigenlijk te wachten op iets waar je nooit van weet wanneer die komt. En onder een safety car ben je maar 13 seconden kwijt. Ja. En dan zitten ze achter Lando Norris. Dus het was een goede vraag van Charles Leclerc. Zeker weten.
3: Verstappen versnelt ook iets. Norris komt te dichtbij.
1: Ja, klopt. 37,5 voor Max. 36,8 voor Norris. 2,8 seconden. In rondje 39 is het dus verschil tussen Verstappen en Norris. 2,8 seconden. Banden allebei even oud. De McLaren, de betere auto. Moeten we gewoon reëel zijn. We hebben helemaal rare dingen over te zeggen. Hier Leclerc, na dat momentje is hij wel weer aan het herstellen. Pakt dan weer tijd op Antonelli, die waarschijnlijk weer de boel aan het laden is. 2,9 tussen Leclerc en Antonelli. Ah, ik schiet te denken, waarom zie ik daar nou 9 seconden staan bij Norris en 6 punten. Dat is ten opzichte van de leider. Dus de top 4 zit binnen 9,2 seconden van elkaar. Die zijn dus allemaal veilig voor een pitstop. Russell heeft die gemaakt. Dus trek van Russell 25 seconden af. Dan weet je hoe ver die achter die jongens rijdt. Dat is allemaal stop gemaakt. Zo van Russell.
3: Correct. Leclerc zet weer een persoonlijke beste tijd neer.
1: Ze hebben allemaal een marge van een seconde of 15 tot 5. Vooral van Norris. Als Norris zou stoppen voor Russell, dan komt hij 6, 7 seconden voor George Russell op de baan. Maar met nieuwere banden, dus gaat hij altijd bij hem wegrijden.
3: Lando Norris van 2,8 naar 2,1 seconden achter Verstappen.
1: Het gaat niet zo hard. Gaat mij te hard. Ik zei het al, het gaat mij te hard. Too bloody quick. Maar je moet ook nog de plek zien te vinden, hè? Dat is een dingetje. En wij weten van Red Bull Racing en ook Max Verstappen, als het kan, als het erin zit, dan heeft hij echt geen moeite mee om iemand, zeg maar, op te vangen en te zeggen, kom maar.
3: George Russell, snelste tijd. 1:36.8.
1: Ja, de man met de nieuwste banden in de top 6. Dus dat is niet zo raar. Die
3: zijn maar
1: 11 rondjes oud. Ja. En de auto is lichter. Dus. Ja, dan rijdt hij dus maar 400ste sneller dan Lando Norris tot op heden gedaan heeft.
3: Norris 1,7 seconden achter Verstappen.
1: En die banden van Norris zijn 24 rondjes oud. Nee, ik denk dat Max het niet volhoudt. Hij heeft gisteren ook aangegeven. Ik wilde wel mijn kwalificatieronde aanvallen. Maar met hoe wij zeg maar de elektronica deployment voor elkaar hebben, is het zo dat ik wil wat gebruiken in de hoe heet dat ding ook weer? De kombocht. Ja, die dus.
3: Lateral,
1: de monumentaal.
3: Monumentaal.
1: Ik wil het gebruiken in de monumentaal. En dan heb ik geen batterij meer over. Dus ik kan daar geen push naar buiten doen.
3: Hij zei letterlijk dat ze de software niet konden aanpassen.
1: Nee, maar dat.
3: Dat is toch gek met Oracle als hoofdsponsor?
1: Nou, ik denk dat dat dan reglementair is. Ik denk dat je, dat je niet complete vrijheid hebt om dingen helemaal anders en anders en anders te doen.
3: 1,3 seconden.
1: Nee, Jack, die gaat eraan. We kunnen dus alleen maar hopen dat. En die zal die moeten maken. Dan wordt het gewoon wel weer een podium. En dan zal Lando Norris, die wil hem opvreten. Wel lekker hoor. Helmcamera van Norris, Verstappen inmiddels volle bak in beeld.

0: Ik geef de sectortijden checken, Jack. Sector 1. Jongens, 29-3. Verstappen 29-6. Sector 2. Norris 34-9. Verstappen ook 34-9. Dan komt hij. Sector 3. Oh, Max heeft wat over. 32-6 om 32-4. Twee tiende.
1: Bijna een seconde.
0: Ja. En je ziet het. Dat hij dichterbij komt, hè. Per rondje een tiende, zestiende, zeventiende, weer zestiende. Maar dan moet je hem wel nog op zien te eten. Dat is natuurlijk een dingetje.
1: Als Norris voorbij gaat aan Verstappen, moet Verstappen zich alleen maar focussen op Leclerc?
0: Ja. De rest is natuurlijk Klaasman die uitviel. Dat is de 11e uitvalbeurt van het seizoen van Cadillac. Cadillac in dit geval.
1: Maar Leclerc kan nu geen grote klappen maken. Het enige wanneer Leclerc wellicht wat zou kunnen doen als hij naar die andere band toe gaat.
0: Maar ik heb nieuws wat Leclerc doet. Zet persoonlijk snelste race ronde niet op dit moment.
1: Ja, maar het zijn wel dezelfde 6. Tijden als de hele top 3. Ja. Dus daar wint hij niks mee.
0: Nee.
1: Dus hij maakt het gat niet groter wat je zou moeten doen, wellicht. Maar.
0: Tweede, vind ik Leclerc foutloos rijden. Hetzelfde geldt eigenlijk wel voor Lando Norris. Want toen werd hij natuurlijk even afgestoken of stappen die even aan de kant moest. Daar gaat hij nog wat over roepen met die wedstrijdleiding. Dat hij vond van. Het is alleen maar. Het is toch de veiligheid van Red Bull Racing. Hè? Want ik heb niet gezien dat de wedstrijdleiding roept je moet hem teruggeven.
1: Nee, als je hem zelf teruggeeft, dan doen ze niks meer.
0: Dan haal je het uit hun handen. Dat, ja. Ja, ze hebben dat de laatste jaren vaker gedaan. En dan zijn de stewards ook nog zo vilijn dat ze soms na afloop roepen: Jack. Nee, we hadden helemaal geen strafwaard gedeeld. Hadden we niet gedaan. Zouden we niet doen. 42 van 57. Norris op 18e. Daar Verstappen. En die Antonelli is ook niet ver weg, hoor.
1: Ja, klopt. Ja. Nog binnen schootbereik van Norris.
0: 15 ronden, pik.
1: Maar klein is gaan lekker, hoor.
0: Ik weet niet hoe dat. Ja, Antonelli is ook aan het versnellen nu, hè. Maar ja, ze hebben 2-3 tiende. Norris zit 4,8 seconden achter Antonelli, hè. Dus, onder Crazy Day kan hij hem nog winnen. Zei ik in rondje 43. Zo Crazy Day.
1: Ja,
0: dat kost dan net even. Hè. Je hoort hem ook hè, bij het terugzaken. Oeh, auto is even kwijt. Vop. Dan nou, is hier in beeld 0,7, 0,5. Ja, mijn tante. Dat is het niet.
1: Rondje of 14 nog te gaan. Dus voor Leclerc het ideale window om naar binnen te gaan.
0: Nou, dat is Piastri. Piastri, box, box, box. Voor wie en voor wat?
1: Nou, dan gaan ze zijn vleugel aanpassen.
0: Ja, oké, maar wat willen ze daarmee doen? Om
1: een bandenwissel
0: te houden?
1: Ja, hij moet nog
0: 50, 23 seconden Bortoletto. Ja, kan. Doen ze om punten binnen te halen. Ze laten hem zitten.
1: Ze doen niks aan die vleugel.
0: Nee. Stoplijn 3. Wat doen ze om hem om punten te behouden?
1: Secondje. Te langzaam, de pitstop.
0: Ja, wat, wat. But not so bad. Gasly gaat hier wel wat verliezen. Waar zit Gasly? Het gat tussen Gasly en Bortoletto is. Ja, dat is niet veel. Er zitten met twee daar. Dat gaat Bortoletto en Gasly. En dan Pinto in de buurt. Ah, het is wel gezelligheid.
1: Het is nog wel leuk voor de punten natuurlijk, omdat er nog 1, 2, 3, 4 mensen naar binnen moeten in die top 10. Dus die hele top 10 kan nog een beetje op de schop.
0: We kijken dus naar Bortoletto, Colapinto en Lindblad hier met z'n drietjes. Daarvoor zit dus 4 seconden Gasly. Dat is wat het is.
1: En Gasly en Bortoletto moeten allebei nog naar binnen.
0: En Piastri moet dus nu op een medium band 2 seconden goed maken op de mannen voor zich. Maar jij zegt terecht, Gasly en Bortoletto moeten nog naar binnen. Dus dat is ook weer zo'n stop. Dat doen ze om punten veilig te stellen. Dus dan, ik noem dat altijd de achteruitkijkstops. Waar kom ik terecht als en wat gebeurt er daarna nog?
1: Als Lando achteruit kijkt, of als Max achteruit kijkt, ziet hij Lando.
0: Ja. Leclerc weet dat hij nu nog achteruit kan kijken, maar zal straks vooruit moeten gaan kijken. En hij kan, ja. Hij kan er die softband, dat is het enige wat hem zou kunnen redden. Maar hij komt sowieso terug op P4, dat weet hij. Maar dan is dus de vraag. Even kijken, 4, 5, 6 seconden. 20. komt 6 seconden voor George Russell terecht. En 20 seconden achter die jongens. En wat ik dan jammer vind, ze hebben niet meer de rekensom gemaakt dat hij nog 20 ronden heeft om het goed te maken op de softband. Of gaat die softband 2 seconden per rondje sneller zijn? Dat kan je het wel doen.
1: Piastri heeft Lindblad inmiddels alweer ingehaald.
0: Ja, maar ja, die zit op nieuwe mediums.
1: Ja. Hij zit achter Colapinto.
0: Ja, had toch een nieuwe set mediums over. Lawson, box, box, box. Misschien wel voor hetzelfde.
1: Ja. Hij rijdt dus op P6.
0: 50, 25, 75. Ja, komt hij 2 seconden achter Colapinto. En denken ze dat hij dat wel goed kan maken. Maar ze krijgen natuurlijk nog de tijden van Gasly en Bortoletto. Caro. Er zijn veel jongens die het lang laten liggen.
1: Jongens, blijft rond die seconde achter Verstappen.
0: Dat is nu de vuile lucht, hè. Dat is waar hij een beetje in terecht gekomen is. Zitten ze in een... zitten wel een vervelend... stukje, nou, het valt mee. Ja, Alonso en Ocon rijden daarvoor. Dicht bij elkaar, hoor. Leclerc, Antonelli, Norris en Verstappen.
1: Olly Berman wil in de pits.
0: Binnen 5 seconden.
1: Dat is verrassend.
0: Zou kunnen dat ze daar zeggen, retire the car. Want dan mogen ze dingen veranderen die ze normaal niet zouden mogen veranderen. Maar zou natuurlijk ook de muur graag kunnen hebben. De stoptijd van Alonso was 2.6.
1: Nee, Berman 2.7, dus die gaat door.
0: Ja, onder een beeld gaat hij weer naar buiten. Hij gaat alleen maar terugzakken. Leaving the track, gaining an advantage. Noted. Colapinto in zijn gevecht. Met Bortoletto en Piastri achter zich. Oeh, zie je, dit hebben ze met Lossen goed gedaan. Zie je het? Om voor dit groepje. Bortoletto moet nog stoppen. De andere niet meer. En telkens wie andere heeft die versere banden. Doet hij goed. Oh, Colapinto, let op jongen. Ja, dan ga je verremmen, schiet je rechtdoor. Heeft hij niemand ingehaald, hoeft hij geen plek terug te geven. Maar hij pakt wel een betere exit speed. Ten opzichte van Bortoletto in de grijs-rode Audi. Sainz, box to retire the car. Yeah, I agree. Dat zijn de dingen die je vaker hoort. Omdat er gewoon in de reglementen gewoon dingen staan. Ja, als je de wedstrijd niet uitrijdt, zijn er een x-aantal componenten die je kunt vervangen. Ja, je pakt 0 punten, dus waarom zou je niet?
1: Piastri slingert wel hoor, bij dat aanvallen.
0: Wie?
1: Zo, Piastri.
0: Hij wil zich laten zien. Want het
1: nee, maar dat was iets niet goed met de aanremmen volgens mij.
0: Ah, oké, okay, dat.
1: En Lando Norris nog steeds een seconde achter Verstappen.
0: Ja, 0.9 inmiddels, maar... Okay, hij is niet dom in de auto, hè. Daar moeten we eerlijk in zijn. Sluw en slim. Daar kan ook denken, ik zit hier voorlopig even goed. Maar kijken als die Leclerc straks stopt waar hij achter mij zit.
1: Ook Bottas in de pitstraat en er weer uit.
0: Ja. Sainz wordt dus de volgende retirement. Naast Lewis Hamilton en Lance Stroll met remmen. Checo Perez met een Cadillac, want dat is de reden. Sainz met een Williams, want ook dat is de reden. Ja, driver of the day. Ik vind na de pech die Charles Leclerc gehad heeft in Monza... Ja, pech kun je het niet noemen, maar gewoon dikke klapper in Monza... thuis Grand Prix, Ferrari, bam, bam, bam. Hier voorlopig de goede keuze gemaakt. Gun ik het hem wel dat hij dat wordt. Want ja, ze kopen er aan geen brood voor en ben je ook niet.
1: Ja, maar goed, Olly. Hij start 5e. Hij wordt 4e. Dan heb je toch ook nog niet potten gebroken?
0: Nou ja, hij rijdt volgens mij nu al een rondje of 35 aan de leiding.
1: Ja, maar, haha, koekoek. Daarmee wint hij de race niet.
0: Nee. Maar rijdt hij wel een goede wedstrijd. Maar jij vindt het verliet, oké, dat mag.
1: Ja.
0: Maar ja, wie dan?
1: Gasly.
0: Is het zo bijzonder van Gasly? Is het zo bijzonder van Lawson? En zo bijzonder van Bortoletto?
1: Ja, Gasly start de 14e.
0: Hamilton uitgevallen is.
1: Maar ja, goed, hij moet nog naar binnen. Dus,
0: dat is precies hetzelfde verhaal.
1: Laten we even wachten.
0: Dat is precies hetzelfde verhaal.
1: Maar even wachten.
0: Het is moeilijk. Het is ook meer een romantische keuze, hoor, die ik schets.
1: Ja, ik gun het hem absoluut ook, hè.
0: Ja, nou, dat is het ook.
1: Zo wil ik zijn. Maar ik had gehoopt dat hij nu aan kop in die vrije lucht... dat hij een gat had kunnen slaan. Dan heb je een goede strategie.
0: Vrije lucht gaat tot op zekere hoogte op Jack. Want hij rijdt op dit moment achter Alonso aan. Dus het is niet helemaal vrije lucht. En ja, hij heeft banden van 46 ronden oud. En dit is dan wel dus weer een Grand Prix. En ik zie het op een stratencircuit gebeuren. Dat Pirelli een band mee heeft op een circuit waar het begin nog niet zoveel grip was. Maar gewoon mensen, als er aan het begin wat gebeurt... dan bijna een hele race uit kunnen rijden op hard.
1: Wat nu leuk in beeld is... is dat Verstappen heel dicht achter Antonelli zit.
0: Ja.
1: En hij heeft Norris meegenomen.
0: Ja.
1: Die komen met z'n drieën bij elkaar.
0: Langzaam maar zeker. Wat is er met Kimi Antonelli, ga je dan zeggen? En de banden van Kimi zijn 32 rondjes uit.
1: Achterblijvers.
2: We are managing the gap to Russell as well in P5. Hoping something will happen.
3: Wait, did we lose the gap to Russell?
2: Negative, we are managing the gap.
0: Ja, ze proberen dus een safety car gat naar Russell te houden. Did we lose it? Nee, en totaal niet. We're managing that. Ja. Maar je bent Ferrari, hè jongens. Het grote Ferrari. We are hoping for something to happen. Nou ja, dan moet je lekker gewoon naar de pauze gaan. En dan ga je met hem lekker samen zitten. Dan ga je kijken of dat lukt. Ja. Zie ik niet uit wat hier gebeurt, hoor. En Antonelli schuift weer aan op een Leclerc. Ja, het komt wel weer prachtig dicht bij elkaar, hoor. Dit worden wel een paar 10 mooie laatste rondjes. Ik denk dat er toch een aantal momentjes van verkeer er een beetje mee te maken hebben gehad. Maar het maakt niet uit. We hebben de top 4 binnen 3,2 seconden van elkaar zitten. Onderling 0,7, 1,0, 0,9, 0,9, 0,8. Het reglement van 2026 waarvan wij dachten, nou, die Mercedes die gaan alles winnen. En ja, die pole positions komen bij Mercedes motor terecht. Dat is Russell bezig met de snelste raceradio. En raceronde, daar komt de call voor Charles Leclerc. Box, box, box. Hij gaat terugvallen naar P4. En ik mag toch hopen, als je een nieuwe set softs hebt, dat je die eronder gaat gooien. De auto ligt. Meer rubber op het asfalt. En dan doet hij zijn eerste stop in ronde nummer 49. Wah. Ga ik dat soft er al achter zetten? Of zijn ze bij Ferrari zo soft dat ze de medium kiezen?
1: Nee, ik heb hem al ingevuld.
0: Ja? Ja. Ik wacht nog even. Nou, Kimi Antonelli terug aan de leiding. Heeft ook geweten, hij gaat er, dus hij zal nu gaan proberen uit te checken. Lando Norris zal proberen de tweede plaats te willen pakken. Leclerc nu als vierde. Maar kijk, dat gaat naar Russell. Daar hoeft hij niet bang voor te zijn. Softs. Zij toch?
1: Geweldig. Kimi Antonelli aan de leiding. Met 1,2 seconden erachter Verstappen. Met een halve seconde daar weer achter Lando Norris.
0: Russell opkomen recht een stuk. Boven de Redding Belt. Let op. 3, 2 en een beetje. Nou, nog niet helemaal, want ze schakelen weer eens weg. Nu hebben we de top 3 binnen 1,8 seconden opgeteld.
1: Leclerc dus 31 seconden binnen, hè? Gewoon.
0: Ja, pitlane.
1: Pitlane helemaal.
0: En de stop, hè?
1: Zo.
0: Ja, het is een lange pitlane. Ja. Omdat je pas in bocht 3 er weer uitkomt.
1: Maar wij dachten van misschien dat het wat sneller zou gaan. Race, maar. Snelste ronde, George Russell.
0: En daardoor zit hij ook niet 6 seconden voor Russell, maar 3 seconden voor George Russell. Nou, gaat er nog een ding gebeuren? Dat duurt een rondje, denk ik. Dan komt er dus snelste raceronde Charles Leclerc. Dan ziet dat niet voor elkaar boksen, snap ik het helemaal niet. Verstappen zit nu op 18e van Antonelli. Ik weet het. Ja, sorry dat ik het zo zeg.
1: Verstappen rijdt sneller dan rondetijden.
0: Te genieten. Die zitten met z'n drieën te genieten. Lando denkt, mooi, laat maar gaan. Ik zit hier voorlopig wel even goed. En als ik wat kan, dan ga ik het nog wel even proberen.
1: Verstappen gaat in de aanval.
0: 2/10 is hij sneller de afgelopen ronde. Dat is normaal gesproken niet genoeg voor een overtake. Teams rekenen overspeed. Moet je rondetijd kunnen rijden die zo'n beetje 1,4, 1,2 seconden sneller is dan de man voor je. Want anders kun je hem alleen maar inhalen. En word je na de volgende bocht weer teruggepakt. En die Antonelli denkt, ja, wacht even vriend. Wat jij, 36,5 rijdt hij nu. We stappen 36,9, dus hij pakt gewoon even 4/10.
1: Moving on the braking voor Bortoleto.
0: Ah.
1: En dat, volgens mij is dat moment van Piastri.
0: Buiten de punten, ja.
1: Daar komt
0: hij. Nou, Leclerc. Hij staat voorlopig bij Driver of the Day. Dus de romantiek heerst in Europa.
1: Ik dacht dat Lando Norris aan het aanzetten wat om het te gaan doen.
0: In dit gedeelte, en dat is niet om je tegen te spreken, vanaf bocht 4 tot en met bocht 17 is er eigenlijk niks. Want je weet ook, als je nu van deze lijn afkomt, je ziet ook het kleursverschil. Hè? Op sommige delen lijkt die baan een beetje gelig en groenig. Ja, daar is gewoon geen grip. Dus als je daar gaat rijden, heb je wel een serieus probleem.
1: Ik zou dit toch wel heel knap vinden, hoor. Dat die Verstappen die Norris achter zich houdt.
0: Dat die Antonelli die Verstappen en die Norris achter zich houdt. Dat het gewoon op een stratencircuit, wat natuurlijk deels blijft permanent en deels is een stratencircuit. Dat we daar de allereerste wedstrijd hebben waar we van dachten van, nou, we moeten nog maar even zien hoe dat gaat. Waar we op vrijdag riepen, ja, er is geen grip. Het wordt allemaal spannend. Het wordt dit, het wordt dat. Dat er gewoon mensen zijn die 46 ronden lang, 49 ronden lang op een harde band kunnen rijden. kun je dus ook meteen zeggen, de banden van Pirelli zijn te goed, hè? Als eerder, Pirelli is natuurlijk veilig. Maar ja, je hebt de monopolie. En wat Pirelli niet wil, is dat wij op zondagmiddag ten aanzien van 151 miljoen televisiekijkers een Pirelli-band de lucht in zich gaan.
1: Een black and white flag voor Piastri. Track limits.
0: Die gaat stampen. En wat wint hij ermee? Niks, want daar zit al in de punten. Russell 35-5. Antonelli rijdt nu 36-5. Verstappen 36-9. En Lando rijdt nu 37-1. Maar ik denk dat Lando zit te sparen. Dat hij zit te kijken dat hij ergens een move kan maken. En die snelste raceronde van Russell, die gaat hij kwijtraken.
1: Maar hij gaat natuurlijk nu op het eind van zo'n race ook weer niet enorm veel risico nemen, zo'n nee. Lando. Dan maar derde.
0: Nou.
1: Ja?
0: Ik weet het niet. Jack, dat zeg ik vaak dat verschil waarom jij en ik geen coureur zijn, dan zijn wel.
1: Ja, dat is ook weer waar.
0: Dat zit bij die gasten niet in Valken, dat zit er niet in. Want ik moet in ieder geval kunnen zeggen, ja, ik was derde. Maar ik heb het geprobeerd. Je gaat niet zeggen, ik was derde, ja, want ik dacht, nou, derde is goed genoeg. Dat zit niet bij die mannetjes in. Dus.
1: Nou, daar heb je wel gelijk in. Ik kan uit eigen ervaring vertellen, op een kartbaan, dat is natuurlijk 86 niveaus lager.
0: Nee, dat is.
1: Maar dat mijn zoon werd tweede. En die was helemaal happy, die Pepper. Ja, nou, hij werd door Toon Kubot verrot gescholden. Ja, je moet niet juichen. Nee. Je had moeten winnen.
0: Ja, dat is
1: echt
0: goeie.
1: Bizar. Geweldig.
0: Dat was het begin van het einde. Antonelli, Verstappen, Norris, Leclerc, Russell, Gasly. Goeie rit van Gasly, maar die moet nog stoppen. Dus die gaat wel pijn lijden.
1: Ja,
0: probeert van alles te rekken en te strekken. Ja, zit hij op? Even snel kijken. Hou even het beeld in de gaten. Gasly, 71, 81, 91.
1: Verstappen moet Antonelli laten gaan.
0: Gasly gaat gewoon terugvallen tot buiten de top 10, is mijn voorspelling. Nee, Antonelli heeft daar prima gezeten. Wetende dat Leclerc weggaat. Lekker de boel sparen. En die zegt nu gewoon even, ciao, a tutti. Ik ga even trappen. En dat doet hij. Ten opzichte van Verstappen.
1: Ciao, a tutti, en dat doet hij.
0: Ja, dat zeg ik. Dan gaat het nu al heel erg om... Weet Lando Norris in 5 ronden een gat te vinden waarvan Verstappen denkt dat het niet bestaat. En wat niet eindigt in tranen.
1: Ik heb Verstappen trouwens niet gehoord vandaag. Ik wil niet zeggen dat hij het niet gezegd heeft, maar dat de car broken was. Dat hebben we al een paar keer gehoord dit seizoen.
0: Maar dat is het probleem wat ze hebben. Het ene weekend is er niks aan de hand, het andere weekend is er iets wat niet goed is. En ja, hij is redelijk, maar zijn kwalificatie ook, hij is redelijk happy met de balans die de Red Bull op dit moment heeft. Maar ja, hè, zijn mensen zeggen, ja, maar de FIA zegt dat ze by far de snelste verbrandingsmotor hebben. Dan is het makkelijk. Ja, maar tante, dit is niet makkelijk. Dit is echt hoog concentratiewerk. We touch the wall. I touch the wall. Entry of turn 7. Gimme, gimme, gimme. Geen domme dingen doen, jongen. Het groeit daar te stampen, want je onderstuurt een beetje naar buiten. Dat is een beetje de natuur van de baan daar in dat gedeelte. Die bocht 7, dat is ook het punt waar Olly Berman eraf ging. Die verloor hem helemaal, maar dan willen ze binnen blijven. Dan raken ze tjoef, raken ze net het muurtje. Antonelli is los. Antonelli gaat winnen. Als er niks gebeurt. Wel nog een mooi moment voor Charles Leclerc. Hoe belangrijk, onbelangrijk wil je ze hebben? De statistieken, maar het maakt niet uit. Hij heeft nu in zijn carrière 1000 ronden aan de leiding gelegen. Vlak voor die naar binnen ging. Vandaar dat hij aan het strekken was, hè? Maar geen wereldkampioen. En dat gaat hij ook niet worden.
1: Ben en ook bang. Geen podium.

0: Als je hem wel op gas geeft, wil je verstappen. Waarom? Verbetert zijn persoonlijk snelste raceronde. Maar dat doet ook Lando Norris. Dat doet ook Kimi Antonelli. 36-1, 36-7, 36-6. Lando Norris, omdat hij niet in die vrije lucht zit... waar hij wel was... toen hij die virtual safety car pitstop miste, laat ik het zo zeggen... komt er niet veel verder bij. Ik denk dat dit het zo'n beetje is. I gave it my all, zal hij zeggen. En dat mag ook.
1: Bortoleto, black and white flag. Track limits.
0: In de stand van het kampioenschap wijzigt overigens helemaal niks. Ja, Antonelli stijgt naar 292 punten. Russell blijft tweede met 211. Hamilton blijft derde met 191. Daar komt Norris dan naartoe met 186. Leclerc met 167 punten. En Verstappen met 145 punten. Dat is wat er aan de hand is. En bij de constructeurs blijft het ook horizontaal. Maar door de goede plek van Liam Lawson kunnen we wel zeggen... Mercedes scoort met die 235 punten. En dan scoort Red Bull Racing meer punten dan McLaren en Ferrari. Die hebben natuurlijk maar één auto in die punten. Dus Red Bull Racing scoort 24 punten, Ferrari 12 en McLaren 17 bij de constructeurs. En Alpine vooralsnog 12, maar dan gaan ze niet volhouden. Nou, er zitten er twee in de top 8. Ja, dan gaat er eentje uitvallen. Crazy house, gek huis. Oh. Appje in de war. En dan Norris. Aanremmen. Blokken, stuiteren, curb. Ah, rechtdoor. Oeh, moet hij opletten nu, hè? Want als hij nu in één keer een klap dichterbij zou komen... dan gaan ze wel roepen van... ja, je moet wel even dat gat een beetje herstellen.
1: Op de vijfde, zesde plek rijdt Pierre Gasly.
0: Ja.
1: Die moet nog voldoen aan het bandenregelen.
0: Dat zeg ik. Die moet er naar binnen. Ja. Dus die punten krijgen ze bij Alpine.
1: Oké, hij rijdt door. En hij finisht. Dan geven ze hem een seconde straf. Nee, de ergste straf die er maar is. Disqualificatie.
0: Ja,
1: dan
0: word je disqualificeerd. Dus dat ga je nou doen.
1: Dus hij moet dan naar binnen.
0: Ja,
1: in de laatste ronde.
0: Ja. Schumacher deed dat ook. Die kreeg een straf. En die reed de laatste ronde de pitstraat in. En daardoor ging hij in de pitstraat stilstaan. Maar dat mag ook niet meer. Okay. Hij moet het op de baan doen. Dus nee. Nou ja, met het optellen van die puntjes, ja, Gas, die gaat daar niet heel veel winst mee uithalen.
1: Ja, die zitten natuurlijk ook te wachten op een virtual of op een safety car of op weet ik veel. Net als Leclerc zat te wachten.
0: Hoop was toch vrees? Whatever, wat was het? Het is dat fijne wachtwoord ervan, of hoe heet dat?
1: Spreekwoord.
0: Spreekwoord. Hoop is uitgestelde vrees.
1: De wens is de vader van de gedachte?
0: Nee, hoop is uitgestelde vrees, toch? Okay. Volgens mij. Dat was het, maakt niet uit. Laten we teruggaan naar wat er op de baan gebeurt. Want we zijn toch weer getuige van een mooie rit van Kimi Antonelli. Die lekker bezig is. Mannetje wat geboren is in Bologna. Hij is 20 jaar en 19 dagen oud. En lijkt onderweg naar zijn 8e overwinning van dit jaar. En als hij deze wint, heeft hij meer overwinningen dan George Russell. Die 165 Grand Prix gereden heeft. En Kimi, dit is pas zijn 38ste.
1: Kun je dan zeggen dat Lando Norris een goede race gereden heeft... als je van pole position vertrekt?
0: Nee, want het is heel duidelijk. De safety car valt voor de een goed en de ander niet. En ze hebben een keus gemaakt. En als je daarachter blijft staan, vind ik het wel goed. En dan eigenlijk bij Lando, je redt een podium... inclusief een grote fout in de wedstrijd. Want we weten ook niet, wij niet, wat er gebeurt als hij wel doorgereden was.
1: Ja.
0: Ik denk dat hij hem dan had kunnen winnen, maar dat ben ik. En voor de rest ben ik toch wel heel blij dat we niet in een weekend zitten... waar er heel veel clipping en allemaal andere gesodemieter is. Helaas is het geen baan van uitremacties, daar moeten we ook reëel in zijn. Het is toch een beetje achter elkaar aan krullen. En vooral opletten met achterblijvers, want die zitten er ook weer genoeg. Carbelo. Espeleta. De CEO van MotoGP. Moet ik al? Nee.
1: Nee, wacht nog even. Even wachten nog.
0: Pelé ooit in Brazilië. Gewoon een rondje terug.
1: Oh, gaat dit goed hier?
0: Nu moet Lando opletten. Nu, en Verstappen ook. Natuurlijk proberen ze uit de weg te gaan. Maar je zit ook in een gevecht, hè? Je zit ook in een gevecht.
1: Oh, Max.
0: Ja. Lando kijkt, Lando probeert, maar Max houdt hem breed genoeg. Even buiten de lijn geweest net. Heb je wat vuil op je banden? En Lando denkt, kip, ik heb je. Dan worden wel weer mooie beelden afgelopen, hoor. Wat er ook gaat gebeuren. Antonelli is los, hè. 3.6. Maar het gaat nog tussen Norris en Verstappen in die allerlaatste fase. Ik verbaas me dat... Komt hij aan met Norris?
2: Yeah, he went off.
0: Nice.
2: He went off defending against me. He's got a chicane.
0: Dit heb je niet nodig. Sorry dat ik door je heen praat.
2: Yeah, we're on it,
0: babe. Nee. Stel, wil je geen tweede worden. Dat heb je niet nodig.
1: He went off.
0: Ja. Maar goed, dat mogen ze proberen. Jackie, mijn verbazing is... Kijk eens wat George Russell rijdt aan ronde tijden.
1: Even kijken. 6.38.
0: En Charles Leclerc, die softband.
1: 36.6. Oké. Okay.
0: En die heeft niet de snelste raceronde.
1: Nee.
0: En Russell zit er maar 1,1 seconde achter.
1: Ja.
0: Dus dat is niet helemaal de topkeuze geweest.
1: Nee.
0: 56 van 57 ronden. Grand Prix van Spanje op de Madrid.
1: En daar
0: Madrid.
1: Gaat Gasly de pitstraat in.
0: En daar gaat Gasly de pitstraat in, want hij moet wel. Want de leiders zitten inmiddels in de laatste ronde van de wedstrijd. De final lap. Antonelli, Verstappen, Norris, Leclerc, Russell, Lawson, Colapinto, Piastri. En dan zal het Lindblad worden en Hulkenberg. En dan gaat hij er gewoon buiten vallen. Wat in de lijn der verwachting was, want ook Ocon gaat hem ook nog voorbij. Hulkenberg, puntje. Lindblad puntje, netjes. Piastri, oké, schade op zijn auto. En Lando Norris wil het nog wel een keer proberen. Verstappen ramt hem nog vol over die curve.
1: Ja,
0: daar
1: ging het net
0: mis. Ja. Ja, ik denk dat het te maken had met het momentje in doordraaiende bocht. El Monumental. De beker vandaag is trouwens ook een kopie van El Monumental. Dus die trouwens is een ondersteboven vraagteken. Nou is dat sowieso in Spanje het geval. Een Spaans vraagteken staat op het toetsenbord ook ondersteboven. Vraag me niet waarom, maar het is zo.
1: Waarom is dat?
0: Dat is zo. Lando Norris, Max Verstappen, laatste fase van deze wedstrijd. Hoe zitten we met de sectoren? Is er daar nog wat spannend te zien? Nee, want ik kan het niet zien.
1: Lando haalt de druk eraf.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja. Zeg jij, hè?
1: Ja, zeg ik.
0: Oké. Ze blijven sluw. Daar is Kimi Antonelli.
1: Ze gaan lekker, hè, die McLarens?
0: Top. Een gouden jaar krijgt steeds meer glans in handen van Kimi Antonelli.
1: Knap.
0: De jongeman uit Bologna. Die 11.000ste tekort kwam voor pole position. Maar wel de winnaar wordt van de allereerste Grand Prix op de Madring. In het centrum van Madrid. Verstappen houdt die tweede positie ten opzichte van Lando Norris. Het is eigenlijk 17e van een seconde. De wedstrijdleiding loopt verder helemaal niks van leaving the track and gaining one advantage. En dan is het een pitstop lang wachten op Charles Leclerc. Dik 23 seconden. En kijk, die Russell zit er gewoon dicht achter, hoor. Het is echt verbazingwekkend. Leclerc die softband daar niet de snelste race rond heeft kunnen rijden.
1: In een momentum, lichtere auto met meer rubber op de baan.
0: Momentum was perfect. Maar Leclerc wordt als vierde afgevlacht. Russell dan vijfde. Goed resultaat van Lawson, Jack. Ja. Beetje...
1: En ook Colapinto erachter. Buiten.
0: Ja,
1: ook Colapinto. Heel knap.
0: Idem dito. Piastri met zijn schade uiteindelijk nog achtste. En voor Lindblad en Hulkenberg is het alleen maar tof. Het zijn weer punten. Points in the bag. En ik ga opgelucht ademhalen.
1: Ja, geen gekke code rood.
0: Geen code rood en geen hazel. Ik zei 1 uur en 40 minuten. Nou, we zitten op 1 uur en 39 minuten en 32 seconden. Dan zou je ook nog de start van wat later. Dus ik denk dat we op 1 uur en 36 minuten racetijd uitgekomen zijn. Nou, dat is toch best netjes.
1: Verstappen heeft er wel een tracklimit voor gekregen.
0: Ja, nou, lekker optellen erbij. He?
1: Leaving the track and gaining an advantage. Ja hoor.
0: Wel?
1: Ja, het wordt hem aangenaaid.
0: Nee.
1: Note het, hè? Note het.
2: Beautiful work, Kimmy. Absolute masterpiece.
3: Good job, guys.
2: No, well done, mate. It took a lot of mental strength, and I think you did the job.
3: Yeah, lucky for the safety car. Virtual safety car, sorry. Yeah, I feel a bit bad for Lando, but... Really strong race, strong weekend. Let's keep pushing. Thank you, everyone.
2: Oh, well done, Kimmy.
3: Let's keep pushing.
2: Yeah, we're going to keep pushing all the way.
0: Yeah. Hij zegt het zoals het is. Lucky for the virtual safety car. Bit pity for Lando. But that is what it is.
1: Volwassen, dit, hè?
0: Ja, jij zegt noted.
1: Ja.
0: Started third, finished second. Het zal niet de eerste keer zijn dat ze Verstappen op het podium er ineens aftrekken.
1: Mexico.
0: Nou, Verstappen is dan ook nog weer driver of the day geworden. Nou, dat is ook niet heel belangrijk. Ja, in Mexico is het podium 3 keer veranderd. Volgens mij met Vettel. En toen weer niet Vettel. En toen weer Ricciardo. En in Amerika is hij er vanaf.
1: Ah, Max is tevreden, denk ik.
0: Ja, tuurlijk. Check. Komt-ie.
4: Solid effort, Max. Well done. It's P2. Got what you could out of that one, so well done.
5: Well done, Max. We extracted everything once again today. It was a strong fight. I know we are still missing a little bit, but it was a strong weekend. Well done.
6: Yeah, exactly. It's a good job, of course. But let's just keep working. Keep trying better.
0: Ja, tevredenheid alom over strategie en van alles en nog wat. Over stopstrijd gereden door Lando Norris. 350 kilometer per uur. Dat zijn er best veel.
1: Als hij straf krijgt voor stappen, denk ik dat hij nog wel derde kan worden.
0: Ja, wel, met die pitstop zitten. Ja. Leclerc erachter.
1: 10 seconden of zo.
0: Dan zullen ze wel snel moeten zijn, hoor. No further action.
1: Oh ja, no further investigation.
0: Heel goed.
1: Ja.
0: Ja, terecht.
1: Ja, ook, precies. Wat een bullshit, ja. Zeg.
0: Ja, maar ik vind het zo jammer dat niet de... Ja, tuurlijk probeer je het. Ik snap het wel, maar dat niet de mensen... Hier staat hij gelukkig. No further investigation. Niet de beleidsmakers daar roepen. Jongens, ga dat op de radio, dat flauwe gedoe. Hij doet dit en hij doet dat en hij doet zus en hij doet zo. Ja, je moet alles proberen wereldkampioen te worden. Dat snap ik ook wel, maar... Het moet ook wel een beetje reëel blijven. Ik vond nou niet dat we Verstappen met drie wielen in de lucht van de baan zagen vliegen. En pirouette maken en 25 meter voor hem op de baan kwamen. Dus hij zat waar hij zat. Goede beslissing. En daarmee staat, en daar ben ik ook altijd blij mee, daarmee staat de uitslag. 1 Antonelli, 2 Verstappen, 3 Lando Norris. 4 Charles Leclerc, lang aan de leiding gelegen. De late stop heeft hem weinig gebracht. Maar ook niet veel gekost. 5e George Russell, 6e Liam Lawson. 7e Colapinto, 8 Piastri, 9 Lindblad, 10 Hülkenberg. Dan voor de volledigheid Ocon 11, 12 Gasly, 13 Bortoletto, 14 Tsunoda, 15 Albon, 16 Berman, 17 Alonso, 18 Bottas. Uitvallers Sainz, Perez, Stroll en Lewis Hamilton. Stroll en Hamilton allebei met remproblemen. Mooi dat het hele spul er zo bij elkaar kwam aan het einde van de rit. Maar ja, dan mis je wel. Max heeft gewoon gezegd tegen die gasten, doe mij even een papiertje van die baan. Dat teken ik even uit, dan maak ik een paar bochten anders... en dan kunnen we uitremmen. Maar het kan nu niet, want er zijn te veel bochten... en dan komen we onder een hoek aan. Die auto leunt op links. Applaus ook voor Verstappen. Ik denk toch dat er heel veel mensen around the world ook blij zijn... dat hij weer met zijn team naar boven aan het klimmen is. Dat hij weer dichterbij komt.
1: Weer dichterbij komt.
0: Ja. Pakt natuurlijk zijn podium in Italië. Hup, twee podiums.
1: Weer kletsen met z'n tweetjes. Dat doen ze toch wel heel graag.
0: Ja, maar ze hebben het naar hun zin gehad. Ze hebben het echt naar hun zin gehad. Het is wel zijn 6e podiumfinish van het jaar voor Verstappen. En het is zijn 4e podium in de laatste 5 wedstrijden. En, niet vergeten... Ja, ze hebben gevraagd, geef even die positie terug aan Lewis Hamilton... Maar aan wie gaf hij hem toen ook terug?
1: Aan Antonelli.
0: Aan Kimi Antonelli.
1: Hij gaf 2 plekken terug.
0: Nee, hij moest, want hij moest aan Antonelli. Dat had iemand aan Hamilton terug. Of dat had iemand terug. Zit jammer dan. Zo'n een dingetje. Ja. 81 punten voor in het kampioenschap. Ja. Rennen, springen, hollen, vliegen. Kimi Antonelli is de man. Colapinto ook goed, hè? Voor de 8e keer dit jaar al in de punten.
1: Ja, Colapinto heeft het heel goed gedaan.
0: Piastri, 8e. Geen enkel podium in de laatste 10 Grand Prix. Lindblad, punten gescoord in 8 van de laatste 9 Grand Prix. Hülkenberg, 3e keer in de punten in de laatste 4 Grand Prix. Dat zijn ze wel, hoor.
1: Gasly krijgt nog een straffetje. Speeding in de pitlane. Ja, krijgt nog even 5 seconden straf nog.
0: Dat is dan dom. Ja, maar het verandert niks, want hij is en blijft 12e. Geweldig. En blij dat we hier niet een idiote middag hebben met allerlei code roods en getrut achter de groene tafel. En dat moet vanavond besloten worden en whatever. Dat is vaak zo. Het was een beetje zoals de allereerste Grand Prix was. Kijk, dit heeft Artificial Intelligence gedaan. Dus van de buitencamera naar de onboardcamera. Want dat shot bestaat in het echt niet. Hebben ze ook gedaan pas geleden met de crash van Max. Van het buitenshot naar het onboardshot en de crash in Zandvoort. En daar komt hij bij. Op het muurtje van Moët Chandon.
1: Nou, hij komt er niet bij, hij is de eerste.
0: Kimi Antonelli, dat is waar, hij is de eerste. Tweede Grand Prix binnen de Spaanse landsgrenzen. De eerste werd gewonnen door Lewis Hamilton. Die had vandaag een bijrol. En ik denk dat een van de all-time publiekslievelingen, want ja... Het is gewoon een likable guy, deze Kimi Antonelli, dat het goed is. Snelste ronde van de race, George Russell. Ja, dat mag Charles Leclerc zich gewoon aanrekenen. Daar moet je voor schamen.
1: Nou, mooie eerste race daar in Madrid.
0: Ja. Russell zit dus 81 punten achter Kimi Antonelli in het WK. Dat zijn er best veel. En we gaan wachten op de quotes en interviews na afloop. Daarna gaan we nog even plek maken voor Marcel Meijer en zijn gang. Zo mogen we dat zeggen, toch? Jawel. Ja. Later vanavond hier op GPS Sport Radio natuurlijk ook nog de avond. Met onder andere Tom van Dek. Altijd oké. Okay.
1: James Hinchcliffe doet de interviews.
0: Worden korte interviews. Want James is altijd een beetje lang van stof. Maar laten we maar gaan luisteren. GPR Sport Radio, ook voor door de week en op leuke dagen.
7: Well, we're here with the winner of the first Spanish Grand Prix race here at the Mattering, Kimi Antonelli. Kimi, it was not a straightforward race for you, battling for the lead early, had to give the position up, pitted under the VSC, you're managing the gap to Charles in front, to Max behind. Just tell us about how difficult that race was from start to finish.
8: Yeah, it was a very difficult race, not straightforward at all, especially trying to manage tires. But yeah, I think today, you know, it's good to win, but it doesn't feel as good because I think Lando today deserved the win. But overall, you know, we'll take it. And other than that, it was a very strong race. I think especially on the hard at the end, we had really good pace. And now we got to keep pushing.
7: First race here at the Mattering, first winner. That's always a cool thing to be able to say. Just talk to me a little bit about the track they've built here, this event, and all the fans that showed up to watch you win today.
8: Yeah, I mean, it's been an incredible weekend, and thank you so much for coming and for giving us such a great energy. And really looking forward to be back next year here.
7: All right, thank you. Well, congratulations. Max, P2, it seemed like yesterday in qualifying, P3 was maybe even more than you expected, a step better today. Is this better than you guys thought you were going to be able to achieve today?
9: Well, I think looking at the race pace, I think it's for us a great result. Of course, we know that Lando got unlucky with that VSC. So for us, I think today P2 is an incredible result because you could see how much Lando was catching me, but around here you can't pass, so I could keep him behind. And for us, of course, to be P2 is incredible.
7: It's a challenging track. It's challenging when you're driving by yourself looking forward. But at the end, when you've got Lando catching you, how much fun was it? How hard was it trying to keep him behind?
9: No, I just keep the car in the middle. I think that works quite well around here. And just trying to keep the grip in the tires, which I think was probably the hardest part of that final stint.
7: All right, well, congrats on P2. Lando, yesterday you said lap of your life to get pole position. You were leading the race. It was all going well. VSC timing really couldn't have been worse. Just tell me about the moment that you realized that the VSC was ending just before you got to the pit lane.
10: No, the VSC was after. So I had nothing. There was nothing I could do. Congrats to Kimi and Max. They drove a good race today. So just luck not on our side. And I gave it a good fight, to try and catch up with Max, but difficult to pass. He didn't really make any mistakes, and a tough race, one that just got away from us. I felt like we deserved it today, but that's racing sometimes. So we'll take it on the chin and try again next time.
7: Well, the pace was there. That's the important thing. You guys have been super quick in a bunch of the last Grand Prix. How confident are you that you and this McLaren team can continue to keep pushing for wins over the next stretch of races?
10: It's tough to know. These things don't come easy. You know, I do feel like I'm working hard and I'm getting a lot out of the car. And yesterday was a pretty phenomenal lap to get pole. I feel like I drove a perfect race today. Just luck wasn't with me. So we'll keep it up. The team are doing an amazing job. We're working hard. We have to continue to work hard because these guys are doing a good job, and it's tough at the top. So we'll keep pushing, keep trying, and more wins are possible. So we'll keep our head up and then keep pushing.
7: All right. Well, congratulations on P3 today. Kimi, just back to you, extending the lead in the championship. At what point do you give yourself thought to maybe this thing is coming your way? Are you ever able to take your foot off the gas and start thinking about that championship?
8: Well, that's exactly what I don't want to do. I want to keep pushing race by

0: Tot de vader.
1: Beste adres, ja, Cole Pinto.
0: Hij tekent een grote fles mooie Chandon champagne. En hij is dus de eerste winnaar op de Madring. Congratulations and celebrations. Verstappen met een strakke tweede positie. En Lando Norris met een misschien wat ongelukkige derde positie. Maar hij zegt zelfs ook, hè, we moeten door. Het kan niet anders. En ook jij en ik moeten door. Want we moeten een plaats gaan maken voor Marcel Meijer en zijn gang. Want we gaan lekker volle bak door. Hier op GPR Sportradio.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
3: Metropool in Druten. 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
4: GPR.

0: GPR Sportradio, goed dat je erbij bent op deze zondagmiddag. Na de Formule 1 gaan we eens eventjes kijken hoe het bij het voetbal staat. In de vriendenloterij Eredivisie inmiddels afgetrapt bij PEC Zwolle tegen Feyenoord. In het livecenter, Martijn, hoe staat het daarvoor, Martijn?
1: 9 minuutjes gespeeld daar in het MEC 3 Park in Zwolle. Stand nog altijd 0-0. En als we het dan over 0-0 hebben, kunnen wij ook heel even de wedstrijd van 2:30 nog even meepakken. Daar werd het ook 0-0 tussen Heerenveen en Telstar. En een weinig enerverende wedstrijd tussen beide ploegen. Dus het publiek in Friesland is niet bepaald heel erg verwend. Maar goed, wel allebei een punt. Dus wat schieten ze ermee op, Leon? Eigenlijk niks.
0: Niet veel nog, maar goed.
1: Niet veel.
0: Het goede nieuws is dan weer, er zijn nog een hoop wedstrijden te spelen in deze competitie.
1: Ja, inderdaad. Als we dan gaan kijken in de Premier League, Coventry tegen Brighton. Met onder andere bij Coventry Milan van Ewijk. Gustavo Hamer bij Brighton. Ook behoorlijk wat Nederlandse namen. Daar is het 0-5 geworden. En dus dat is een behoorlijke uitslag. Een behoorlijke opsteker voor Brighton. En dan zie ik hier Feyenoord doorheen komen. Kan dit nog eens gevaarlijk gaan worden aan die rechterkant met Hajimoussa.

0: tot hem erin. Wordt hij teruggekopt, blijft de bal een beetje hangen in die 16. Dan zit hij erin voor Feyenoord. En dan lijkt het Targaryen met het doelpunt te zijn. Of Nacho Ferri. In ieder geval leidt Feyenoord dus in de 10e minuut. Die pakken we ook nog heel even live mee. En dan wordt er ook nog eens Leon. En dan geef ik hem weer terug. Ga je gevoetbald in de KKD tussen Volendam en Den Bosch. In ieder geval in Zwolle leidt Feyenoord voorlopig met 0-1. Maar er zijn wat protesten, dus we houden het in de gaten.
1: Je volgt het hier bij GPR Sportradio, net als het golf. Ja, en ik kan zeggen, Marcel, jij hebt dat met veel interesse zitten volgen vandaag ook natuurlijk. Maar het golf sloeg ook wel op de omstandigheden op de koord daar. Want je kon ook de 50 meter vrij er doen.
2: Ja, dat was nogal regenachtig. Maar het is zojuist afgelopen in de zin van dat Europa gewonnen heeft. Het winnende punt werd nou echt een halve minuut geleden binnengehaald door Carlotta Sikanda. Zij versloeg Jennifer Kupcho, de Amerikaanse, met 4-2. Daarmee staat het nu, als ik het goed heb, zo'n 15-10 uit mijn hoofd. Europa had 14,5 punt nodig. Ze zijn dus aan de goede kant van de score gebleven. En zij nemen de cup over van Amerika, want die had hem in handen.
1: Kijk, zo meteen meer. Je volgt het hier allemaal bij GPR Sportradio. Nog heel even terug naar het livecenter, want Martijn maakt het voorgebaar. En ja. Dan word je onrustig.
0: Nou, scheidsrechter Alex Bos heeft gekeken, komt nu terug. Gaat natuurlijk om dat herkenbare vargebaar maken. En dan wordt het duidelijk wat het is. Hij wijst naar de hand. En dat kan maar één ding betekenen. Het doelpunt van Feyenoord gaat niet door. Dus nu daar in Zwolle in de 12e minuut nog altijd 0-0.
1: Je blijft het volgen hier bij GPR Sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Inwoners van een dorp in Zwitserland hebben stilgestaan bij het grote ongeluk van de afgelopen week met een Nederlandse bus. In een kerk zijn de 5 overleden slachtoffers herdacht. Bij het ongeluk raakten tientallen passagiers gewond. 11 van hen liggen nog in het ziekenhuis, maar de meeste zijn niet in levensgevaar. De partijleider van Pro, Jesse Klaver, wil best met het minderheidskabinet praten over de begroting, maar wel onder zijn voorwaarden. Zo vindt Klaver dat de allerrijksten meer belasting moeten betalen. Hij loopt daarmee vooruit op de algemene beschouwingen van komende week. Dat is een groot debat over de kabinetsplannen. Max Verstappen is als tweede over de finish gekomen in de Grand Prix van Spanje. Hij startte op het nieuwe circuit, de Madring, vanaf de derde positie en wist dus 1 plek te winnen. De Mercedes-rijder Kimi Antonelli ging er met de winst vandoor. En met Lando Norris op de derde plek was het podium compleet. En voor het eerst in dit eredivisie-seizoen is een wedstrijd geëindigd zonder doelpunten. Bij Heerenveen Telstar viel er niks te juichen. Het bleef 0-0. Eerder vanmiddag werd Excelsior Utrecht 1-2. Nu aan de gang is PEC Zwolle tegen Feyenoord. En vanavond speelt PSV thuis tegen Sparta. De zon begint door te breken, nu de regen naar het oosten wegtrekt. Het is 20 graden met hier en daar een bui. Vanavond en vannacht alleen in het zuiden soms regen. Verder droog en kans op nevel en mist. Morgen opnieuw wisselvallig.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
8: Met Buut

0: maar 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

0: Bonido.nl. Mis niks en sla je slag. Bonido.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Thuisbatterij,
6: einde salderingsregeling,
7: teruggeleverd kosten,
8: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
12: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
13: Simyo.
14: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
15: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
14: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
16: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: GPR Sportradio. Sportradio. Marcel Maier en Leon Mastic.
19: Grand Prix Sport Radio met nog heel veel sport vanmiddag. Feyenoord zojuist op voorsprong gekomen in Zwolle. Doelpunt Nacho Ferri, maar we kijken ook naar het buitenland. Barcelona tegen Levante, de Manchester Derby en natuurlijk de slotfase van de

0: Goed dat je erbij bent hier op deze zondagmiddag. In de Eredivisie bezig. PEC Zwolle tegen Feyenoord. En daar is zojuist weer gescoord. Martijn Koedam in het Livecenter.
1: Ja, het is dit keer Nacho Ferri die wel mag juichen. Bij de 1-0 schoot hij hem wel op goal. Maar werd die bal zo dusdanig van richting veranderd dat hij op de naam kwam van Simon Graves. De verdediger van PEC Zwolle. Maar nu mag hij wel juichen, dus 2-0 na 25 minuten voor Feyenoord. In de KKD wordt ook gevoetbald. In 25 minuten tussen Volendam en Den Bosch nog niet gescoord. En dan gaat het ook bijna beginnen in Manchester. Tussen Manchester United en Manchester City op Old Trafford. En dat wordt beloofd ook wel behoorlijk spannend te worden. En dan even naar Spanje, Levante, Barcelona. Daar staat het 2-0 voor Barcelona op bezoek bij Levante. Dus dat is het voetbalrondje.
2: En inmiddels afgelopen is SC Heerenveen Telstar. Het is daar geëindigd in 0-0. En ik denk dat het hoogtepunt misschien wel het laatste fluitsignaal was. Een weinig enerverend duel. Hoe anders was dat eerder vanmiddag? Toen speelden Excelsior en FC Utrecht al tegen elkaar. En daar viel eindelijk iets te juichen voor FC Utrecht. De Domstedelingen zegevieren met 2-1 op Woudestein. Utrecht kwam al vroeg op 1-0 door een goal van wie anders dan Stepanov. Excelsior kwam op gelijke hoogte door een goal van Sleety. En dat betekende dat Utrecht volle bak moest gaan om nog tot die 2-1 van Dani de Wit te komen. En dat was onnodig, zegt trainer Correa tegen RTV Utrecht.
3: Ik wou dat maar uit kunnen bouwen. Nou ja, dat is jammer. Dan wordt het een wat relaxtere avond. Aan de andere kant, ik denk dat voor de spanning dit wel heel leuk was. Alleen voor mijn hart misschien wat minder. Hoe sneller in de tas, hoe beter. Dus, alleen ja, het is wel de ontlading aan het einde is nu wel groter dan als je het eerder beslist. Dat heeft ook zijn charmes. Dus zelf voor de gein. Ze waren zo aan het jagen. Ik denk dat die hamstring heeft verrekt of zo. Ging zo enthousiast aan toe. Ja, dat is natuurlijk wel de charme van het spel. En dat is altijd leuk.
0: En dus weer een doelpunt van Artem Stepanov. Zijn vijfde dit seizoen al. 5 duels op rij met een goal. Een bijzondere prestatie van de nog maar 18-jarige spits. Ooit deed Van der Vaart het nog iets jonger. En zelfs 7 duels op rij. Maar Stepanov blijkt van Van der Vaart helemaal nog nooit gehoord te hebben. Dat blijkt bij ESPN.
4: No, I don't know. I don't know these people. Eh? Then I will try to break this record.
0: Ja, om 4:15 dus ook begonnen in de Primera División Levante Barcelona. Nummer 13 tegen nummer 1. Barcelona nog steeds zonder de geblesseerde Frenkie de Jong. Is de competitie uitstekend begonnen. 4 gespeeld, 4 gewonnen. Doelsaldo 17 voor en slechts 2 tegendeelpunten. En dan pas al ook Feyenoord afgelopen woensdag nog even een draai om de oren gegeven. Stand in Valencia is dus 0-2.
2: En we blikken ook nog eventjes terug op die net verreden Grand Prix van Spanje op de Madring met Cas van der Weerdonk. Goedemiddag, Cas.
5: Goedemiddag.
2: Ik zou bijna vragen, is die file op de ring van Madrid al opgelost?
5: Nou, het was in ieder geval wel de eerste Grand Prix op de Madring. En we zagen een vrij chaotische start. Want Verstappen en Hamilton leken wel een terugblik te willen werpen op 2021. Ze gingen met elkaar bijna allebei van de baan af. Hamilton hield hem er wel op. Verstappen ging er vanaf. Later moest hij zijn plek teruggeven aan Hamilton. En daardoor raakte hij hem ook kwijt aan Antonelli. In ronde 15 was er een virtual safety car. Toen doken Verstappen, Antonelli en Russell naar binnen. Russell dacht een paar ronden later, waarom zijn we eigenlijk naar binnen gegaan? Want hij stond op de hards, Verstappen en Hamilton beide op softs. Waarom gaan we naar binnen, is hij wat hij riep over de radio. Bleek dat zijn strategie een beetje overhoop gehaald werd door die onverwachte safety car. Leclerc en Norris bleven buiten. Norris ging 2 ronden na de virtual safety car alsnog naar binnen en was daarmee het voordeel van die goedkope pitstop tussen haakjes kwijt. Uiteindelijk reed hij terug naar P3 en was het over het algemeen best een vermakelijke race op een stratencircuit.
2: Ja, als we dan kijken naar Verstappen, eindigt op de 2e plek. Evenaring van zijn beste prestatie dit seizoen. Hè? Is die daar tevreden mee? Kan je daar tevreden mee zijn?
5: Ik denk dat hij niet anders dan tevreden kan zijn. Op een gegeven moment hadden we de top 3 binnen 1,8 seconden. En leek het nog wel even zo te zijn dat hij wellicht een poging kon wagen om de race te winnen.
2: Zit het erin? Komt het eraan? Voel je het?
5: Wie weet, hè? We hebben nog genoeg races te gaan dit seizoen. Sao Paulo was volgens Olaf de grootste kans hebben voor een overwinning van de Nederlander.
0: Antonelli doet natuurlijk weer goede zaken. Wordt het nog spannend, denk je?
5: Nou ja, hij staat intussen 81 punten voor. 20 jaar heeft intussen dit jaar alleen met overwinningen meer overwinningen gehaald dan Russell in zijn hele carrière. Dus ja, het is toch wel een serieuze klap voor George Russell, lijkt me.
0: Ja, Norris startte vanaf pole, eindigt op plek 3. Wat voor gevoel zal hij terugkijken op deze race?
5: Nou ja, hij zei dat hij een perfecte race heeft gereden, maar dat hij geen geluk had. Dus nou ja, ik denk dat hij aan de ene kant tevreden mag zijn en dat ze gewoon nou ja, beter op die strategie moeten gaan letten. Want als je een vrije pitstop kan maken, ja, waarom zou je het niet doen?
0: Tot slot, hoe kijk je terug op dit circuit? Is dit een blijvertje in jouw ogen? Moeten we hier vaker gaan racen? Of zeg je van, nou, dit is eens en nooit meer?
5: Nou, we hebben niemand horen klagen. We hebben in de eerste ronde best wel wat acties gezien. Maar, nou ja, Verstappen zei ook aan het einde van de race dat je hier niet kunt inhalen. Dus ja, dat zegt toch eigenlijk wel veel. Als je auto in het midden van de baan houdt, dan kunnen ze je niet inhalen. Zei hij over het gevecht met Norris. Maar ja, wel P2.
2: Dat is het advies van Max Verstappen. En ook van jou, denk ik dan. Cas van der Veerdonk, dankjewel. Jij volgt voor ons voor GPR Sport Radio de Formule 1. Fijn dat je eventjes kwam duiden. Kijken we nog eventjes bij PEC Zwolle tegen Feyenoord in de Vriendenloterij Eredivisie. Hoeveel staat het daar, Martijn?
1: Bij PEC staat het nog altijd 2-0 voor Feyenoord. Arne Slot op de tribune met zijn familie. Dus 30 minuten gespeeld daar, 2-0 voor Feyenoord.
2: Je volgt het allemaal hier bij GPR Sport Radio.

0: Live in heaven. Bij GPR Sportradio. En dan beland je zomaar in de sporthemel. Daar is niks te veel aan gezegd, want we volgen hier alles voor je. 7 dagen per week praten we hierbij over alles wat er op sportgebied gebeurt.
1: In Kromvoort is de Solheim Cup zojuist afgelopen. De tweejaarlijkse krachtmeting tussen de beste golfsters van Amerika en Europa. Stand na 2 dagen was 8-8. Vandaag de slotdag, de singles, vrouw tegen vrouw. En Europa heeft de zege gegrepen. We bellen straks met Gerard Louter. Hij is commentator van Ziggo Sport Golf.
0: En in Antwerpen het EK 3x3 basketbal. De Nederlandse mannen door in de halve finale tegen Servië. Nederland was tweede geplaatst. Servië is de nummer 1 van de plaatsingslijst. Het duel begint om 7 uur. En de Nederlandse vrouwen staan ook in de halve finale. Zij spelen tegen Slovenië, de nummers 10 geplaatst. En die wedstrijd begint om 6 uur.
1: En ook in Antwerpen de Flanders Darts Trophy met veel Nederlanders aan de hockey dit weekend. In de kwartfinale staan vanavond helaas maar 2 Nederlanders. Gian van Veen, hij versloeg Kevin Doetsnip met 6-5. En Danny Noppert. En de Fries rekende met 6-4 af met een andere landgenoot, Wessel Nijman. En voor Jermaine Wattimena eindigde het avontuur bij de laatste 16. Hij verloor van Ryan Joyce.
0: In Spanje de slotfase van de Vuelta. Bid Enric Mas de rode trui naar huis te brengen. Aan de telefoon Maarten Cialinghi. Goedemiddag, Maarten.
2: Goedemiddag. Hoor je me goed of niet?
0: Ja, ik versta je uitstekend. Zit je in Spanje of niet?
2: Top, top, top. Nee, helaas niet.
0: Ja, anders is het advies de hoogste berg opzoeken daar. Hè? Dan is het bereik altijd goed, weet ik.
2: Altijd, ja. Nee, dat klopt.
0: En, jij bent,
2: in Spanje heb je soms het idee dat je in Afrika zit.
0: Jij bent die etappe natuurlijk wel aan het volgen. Wordt het nog spannend vandaag?
2: Nou ja, kijk, uiteindelijk is het altijd spannend om de rit zegen. Is het altijd spannend. Maar zo'n laatste rit, ja, weet je, met de goede klimmers. We hebben natuurlijk de Tour de France gezien dit jaar. Ze proberen als organisator altijd nog een soort van toefje toe te voegen. Waardoor de spanning terugkeert. Waardoor je zelf ook die laatste etappe gewoon aan de buis gekluisterd zit. En ook dat weten ze in Spanje goed te doen. Door één klein heuveltje in de laatste omloop te doen. Maar dat het voor het klassement nou echt spannend gaat zijn, dat geloof ik niet. We hebben gisteren denk ik de laatste echte kruising der degenen gezien. Van de klassementsmannen op de laatste echte klim. Waarbij ze Enric Mas het vuur aan de schenen konden leggen. Maar dat is niet gelukt, helaas. Tenminste, laat ik zo zeggen. Het is natuurlijk wel een hele mooie Vuelta geweest. Want wat we gisteren gezien hebben, we eigenlijk elke keer als er weer een etappe was met een heuvel op, welke het ook was, hebben we gezien dat er strijd was. En ergens is het natuurlijk super jammer dat we niet naar Tadej Pogacar kijken en dat hij ook meedoet in dat spel. Maar ik denk dat als hij nog mee had gedaan, dat Tadej met 10 minuten voorsprong had rondgereden en de rest er op 10 minuten achterstand hetzelfde feestje had van gemaakt om naar te kijken.
0: Want Maarten, is dat nou een vloek of een zegen? Want het is natuurlijk altijd lullig om zoiets te zeggen op het moment dat iemand uitvalt. Maar het was daardoor wel weer een keer spannend, zou je bijna zeggen.
2: Ja, kijk, weet je, en het is natuurlijk Formule 1 is net geweest, ook in Spanje. Maar weet je, het is een beetje dat. Als er één heerser is die alles overheerst, dan haak je op een gegeven moment ook een beetje af. Dan denk je, goh, ik ga ergens een keertje halverwege de wedstrijd eens een keer kijken. En dan zie ik wel, oh ja, ja goed, ik kan dan weer terugkomen, weet je wel. Dus dan plan je middag een beetje in dat je denkt, oké, weet je, ik ga het een beetje volgen, maar ik zit er niet helemaal in. En dat is nu natuurlijk ook weer zo met zo'n Pogacar. Als hij niet meedoet, is er strijd. Is er natuurlijk tussen de nummers normaal 2 en 3. Maar je ziet wel een mooi wielrennen ontstaan. Waarin elkaar uitgedaagd wordt. Waarin ook mensen sneuvelen. Waarin er toch weer één winnaar is. En die man stond natuurlijk al tweede. Anders had hij dit cadeautje niet zo hartelijk kunnen ontvangen. Maar het is wel echt. Ja, ik vind het. In principe is het natuurlijk een vloek omdat je niet naar de toppen kijkt, maar ook een zegen voor de koers, want er wordt weer gekoerst op het scherp van de snede. Dus ja en ja en ja.
1: Is het,
2: dat is alles zeggen.
1: Maarten, is het een goede zaak dat Mas deze koers wint?
2: Ja, zeker. Weet je, kijk, ik weet je ook, Tour de France. Een Tour de France valt of staat bij de hoop van de Fransen dat er ooit weer een Fransman opstaat die die Tour gaat winnen. En wat je ziet, hè, met zo'n parapentre die zo heel goed rijdt, maar ook onze jonge gast bij Decathlon, met onwijs slechte namen. Maar jongens die op 19-jarige leeftijd prof worden met de belofte dat ze, tenminste, met de verwachting dat ze prof worden. En dat heb je in Spanje ook nodig, in Italië ook. Het zijn wielernaties die niet voor niets een 3 weken grote ronde hebben in hun land. Die moet je ja, af en toe een wortel ervoor houden. En dat paard gaat dan hard lopen.
1: Ja,
2: dat en dat moet je hebben. Want het zijn,
1: prachtig. Is hij een beetje geholpen? Is hij een beetje geholpen in jouw ogen bij die tijdrit met die motoren voor hem? Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, kijk, motoren, dat is, als je GCN volgt, dat weet je, dan weet je dat. Ze hebben zo'n mooi onderzoek gedaan dat je zelfs op 80 meter daarachter nog enige percentages voelbaar profijt hebt. Dus het maakt niet zo heel veel uit of je naar 20, kijk, als je 5 meter ervoor zit, ja, dan heb je er het meest profijt van. Maar hey, welke motor er ook voor rijdt en je kan er een beetje achter zitten, heb je er profijt van tot 80 meter, misschien zelfs wel 100 meter als de wind goed staat erachter. Natuurlijk heb je profijt. Maar of hij nou daadwerkelijk daardoor de tijd er het gestolen heeft, ik weet het niet. Kijk, het is een dijk van een prestatie. Die man had er, nogmaals, Roglic was dat wel zijn kans. Hè? Dus, en hij reed niet zo heel ver weg. Dus als je dat zo in je achterhoofd neemt, ja, zeker is hij daarbij geholpen. Ja.
0: Ja, Roglic rijdt vandaag 2 minuten 15. Staat hij achter in het algemeen klassement natuurlijk. En ze finishen vandaag in Granada, niet in Madrid. Ja, ik weet niet of je het meegekregen, maar er was wat anders te doen, geloof ik. Hè? Ja. Dus vandaar op de Alhambra. Wat is dat voor einde vandaag? Wat kunnen we daar verwachten?
2: Kijk, Alhambra is een van de 7 wereldwonderen. Ik ben er ooit geweest, ook om te trainen met de mountainbike selectie. En ik heb er ooit een keer een Vuelta-etappe finish gehad. En natuurlijk, je hebt elk jaar de rit naar de zon. Hè, de Ruta del Sol. Die finisht in de buurt van Granada vaak. Het is echt wel een hele mooie, spectaculaire omgeving om te fietsen. En het gaat hele mooie beelden opleveren. Ik weet niet hoe ze de Alhambra hebben meegenomen in het spektakel. Maar als ze daarboven finishen, dan weet ik zeker dat je daar een fantastisch mooie. Maar het is een puist. Hè? Die Alhambra staat op een helling in de Sierra Nevada. En daar moet je naartoe klimmen over een vies, vuil heuveltje. En weet je
0: mag je heel even ontbreken, Maarten? Want hoge bergen gesproken, volgens mij heeft Feyenoord er geen last van in Zwolle. Want er wordt gescoord, Martijn.
3: Ja, Feyenoord heeft een hele makkelijke middag daar in Zwolle. Het is nu 3-0 in de 41ste minuut door een doelpunt van Zegiel.
0: Maarten Czerlinghi aan de lijn over die laatste etappe van de Vuelta. pak het eventjes mee, hè, want dat is GPR Sportradio waar je naar luistert. Dus we zijn er ook live bij langs die lijnen. Dus Feyenoord op 3-0 in Zwolle. Je had het over die puist bij de tuurlijk. Alhambra. Op wie zet je geld?
2: Nou ja, kijk. Wat ik super vet vind om te zien. Ik ben een beetje Nederlands gekleurd. Ik hoop dat niemand het erg vindt dat ik een beetje chauvinistisch ben. Ik vind het altijd mooi dat de Belgen dat doen. Dus waarom zouden wij dat niet kopiëren, weet je wel? Dus ik vind het mooi om dan te kijken naar een ploeg als Visma Leasebike. Ik vrees dat er geen echte Nederlandse renner deze puist echt kan bedwingen. Maar een renner als Van Aert en Matthew Brennan. Dat zijn jongens die hierop gebrand zijn. Mits het voor elkaar krijgen om de boel een beetje zo te kneden dat ze mee kunnen. Want er gaat gekoerst worden, denk ik. Het is niet een klassieker. In mijn tijd als renner was het champagne moment. En dan was het, je rolt naar een of ander, inderdaad, Madrid toe. Naar een vlak rondje. En daar rij je een paar keer rond. Maar er is koers op de laatste dag. Dus dat is, alles kan gebeuren, theoretisch.
1: En dat is alles wat we willen. Maarten, dankjewel voor je uitleg. En veel plezier bij de laatste kilometers van de Vuelta 2026.
0: Kijken we nog heel eventjes in het livecenter bij Martijn. Want jij zag die goal, die 3-0 van Feyenoord. Hoe zag die eruit?
3: Een voorzet vanaf die rechterkant. Dat was Reed. Die zijn vandaag ook op 2 assists heeft. En die bal komt laag in de 16. Het was de inlopende Zegio die hem heel rustig binnen kan schuiven, dus kind kan de was doen.
0: Walk in the park vooralsnog verfijnen. De zonnig park in het MAC3-park. Je hoort het allemaal bij GPR Sportradio.
4: GPR Sportradio.

0: geen zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Ga met die banaan
4: naar Jumbo.
3: Want daar krijg je een hele tros bananen
4: voor maar 99 cent.
3: En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl. Vodafone.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smint. Boost yourself.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
8: Nog 309.000.
9: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
10: 7 stuurlen.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
15: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
16: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
17: Yes, hij doet het.
18: Ja hoor, dat kan zeker.
16: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
19: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
20: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
21: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
22: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
23: Fans van voordeel,
22: Aldi.
26: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt... Bent u ook welkom.
27: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
28: GPR Sportradio. Marcel Maier en Leon Mastic.
29: Het is een schietent in Zwolle. Feyenoord kent een heel eenvoudige middag. Bij rust staat het 0-3, maar het had nog veel meer kunnen zijn. Barcelona kent weinig moeite met Levante. En op Old Trafford zo de Manchester Derby.

0: GPR Sportradio en de Chainsmokers hoor je met Paris. En van Paris gaan we naar het Live Center met Martijn Koedam. Met onder andere Pek Zwolle Feyenoord voor zich. Die heeft een ruststand, denk ik, nog.
1: Ja, er staat het 3-0 voor Feyenoord. Door een eigen doelpunt van Simon Graves. Een doelpunt van Nacho Ferri en een doelpunt van Zegiel. Brengt daar de stand in het MAC 3 Park op 3-0 bij rust. In de Keukenkampioendivisie staat het 0-0. Met de wedstrijd tussen FC Volendam Den Bosch. En net begonnen in Engeland zitten we in de 11e minuut. Manchester United, Manchester City. Ook daar nog altijd 0-0. En in Spanje is het 3-0 voor Barcelona in de 60e minuut op bezoek bij Levante.
0: Dus gaat Barcelona lekker door waar ze gebleven zijn. Met veel scoren vorige week 0-5 bij Valencia, 5-1 tegen Feyenoord. En nu dus ook alweer 3 ballen in het netje. Marcel, jij hebt golf gevolgd.
2: Ja, de Solheim Cup. En dat is goed nieuws voor Europa, want die hebben hem veroverd. Amerika werd op de baan in een comfort van Bernardes met 15-13 verslagen. Aan de telefoon hebben we Martijn Pelig. Hij is hoofdredacteur bij Golfers Magazine. Hi Martijn.
3: Goedemiddag Marcel.
2: Ja, jij bent het hele weekend bij de Solheim Cup geweest. Leuk dat je met ons even wilt terugkijken op dat evenement. 15-13, dat klinkt spannender dan het was eigenlijk, hè?
3: Nou, het ging op zondag ging het wel redelijk vlot de kant van Europa op. Ze begonnen de dag op 8-8, na een hele spannende eerste 2 dagen. Maar Europa die zette een aantal van de hele sterke spelers aan het begin van de wedstrijd om te kijken om zo snel mogelijk het verschil te maken. En dat is eigenlijk ook wel wat lukte. In de loop van de middag werd al wel duidelijk dat het voor Amerika wel heel erg moeilijk ging worden om die beker weer mee naar Amerika te mogen nemen. 2 jaar geleden hadden zij hem gewonnen. Dus zij hadden aan een gelijk spel genoeg om de beker dan in bezit te mogen houden. Maar dat was Europa die aan het langste eind trok. 15-13 inderdaad.
2: Wie maakte deze dagen het verschil?
3: Met name de Carlota Chiganda, de Spaanse. Die speelde uitstekend golf. En was echt absoluut vastberaden om hier haar stempel te drukken op deze wedstrijd. En dat was ook precies wat ze deed. Ze was niet de meest aangewezen speelster daarvoor. Dat was de Engelse Charlie Hull en de eveneens Engelse Lottie Wode. En vooral Charlie Hull die stelde de eerste 2 dagen teleur door maar een half puntje te halen uit de 4 mogelijke punten van de partij waar ze aan meedeed. Ze maakte dat vandaag overigens meer dan goed door als eerste partij de punten voor Europa binnen te halen. Maar dat was Chiganda die ook vandaag precies deed wat ze moest doen. En nog net niet het beslissende punt binnenbracht. Die eer was namelijk voor Lottie Wode, de nummer 7 van de wereld. En die voor het eerst meedeed aan deze wedstrijd. Maar duidelijk liet zien de komende jaren een van de grote spelers van Europa te worden.
0: Ik las in een van de analyses van morgen, de vooruitblikken van The Guardian bijvoorbeeld, dat de Europeanen wel een grotere kans hadden vandaag om het goed te gaan doen, om die overwinning naar zich toe te trekken, omdat de Europeanen beter met het slechte weer om konden gaan. Heeft dat inderdaad ook verschil gemaakt volgens jou?
3: Nou, zeker de eerste uren was het absoluut noodweer hier in Kromvoort. En ja, je kan wel zeggen dat de caddies toen een hele grote rol hebben gespeeld. Door gewoon constant te zorgen dat alle spullen van de speelsters droog bleven. Zodat zij zich konden focussen op het spel. Maar ja, misschien waren het wel de statistieken die al in het voordeel van Europa spraken. Want van de laatste 6 keer dat er een gelijk stand was na 2 speeldagen, werd er 5 keer gewonnen door de thuisspelende ploeg. Nou ja, je hebt statistieken, die zeggen niet zoveel, maar toch spreekt ze je voordeel.
2: Kun je nog even voor de mensen die het niet kennen uitleggen waarom dit toernooi zo bijzonder is? Bijvoorbeeld ten opzichte van een normaal golftoernooi?
3: Nou, dit is sowieso bijzonder om te beginnen dat het in Nederland werd gespeeld. Dat is echt nog nooit gebeurd. En de kans dat het nog een keer gebeurt is ook niet zo heel erg groot. 12 beste speelsters van Amerika tegen de 12 beste speelsters van Europa die in matchplay ontmoetingen, dus vrouw tegen vrouw, 24 punten te verdelen, of 28 punten te verdelen hebben over 3 dagen tijd. Dat doen ze de eerste 2 dagen in dubbels, dus 2-2. En de laatste dag is het vrouw tegen vrouw en is het ieder voor zich. En dan kijken wie als eerste bij 14,5 punten. Is, want dat is wat je nodig hebt om de partij definitief naar je toe te trekken.
2: Waarom is het eigenlijk in Nederland? Want het doet geen Nederlandse mee. Davy Weber werd onlangs wel derde in het PGA Championship, een van de grote majors. Maar is er niet bij omdat ze volgens mij geen Europese tourkaart heeft. Waarom dan toch in Nederland?
3: Ja, omdat ze met het beste bid kwamen. Waarom wordt een WK soms in Qatar gespeeld, om een voorbeeld te noemen? Ja, ze hadden gewoon een heel goed verhaal, ze hadden een heel goed bid. En deze baan, Bernardus Golf, die bestaat nog nauwelijks 10 jaar... maar die leent zich werkelijk uitstekend voor een matchplay-toernooi. Met een heel spannende holes op aan het eind van de ronde. Logistiek was het allemaal dik in orde. Het was een toernooi waarbij mensen niet met de auto richting baan konden komen. Het was het groenste toernooi ooit. Ja, en als je dan gewoon het goede bedrag neerlegt en de juiste propositie doet, dan mag je het gelukkig organiseren. Ik wil lang niet zeggen dat het altijd zo zal zijn natuurlijk. Maar het is mooi dat de Nederlandse Golf Federatie en de eigenaar van Bernardus Golf hiervoor hun nek hebben uitgestoken en daarmee ook beloond worden met een prachtige overwinning voor Europa.
2: Tot slot, een klein Nederlands tintje is er wel, want Anne van Dam is co-captain. Heeft ooit natuurlijk ook zelf meegedaan. Wat is haar rol eigenlijk geweest? Is zij verantwoordelijk geweest voor de zegen van Europa?
3: Ja, ze is mede verantwoordelijk geweest. De eerste 2 dagen van de week was er een juniorentoernooi. Daarvan was Anne de captain. Ze heeft zelf in 2013 meegedaan aan een juniorentoernooi. Wat overigens ook heel bijzonder is dat het op dezelfde baan werd gespeeld. Dus voor die jonge meiden echt heel inspirerend tussen hun helden rond te lopen. Ja, en tijdens het toernooi zijn de assistent-captains waarvan Anne er één was. Die spelen vooral een rol om te zorgen dat de spelers op hun gemak zijn. Dat als er wat gebeurt, dat ze ondersteund worden. Eventueel ook nog wat met adviezen. Maar de vrouwen die hier aan de start verschijnen, ja, die weten allemaal van de hoed en de rand. Dat zijn ervaren en gelouterde pro's die heel goed weten wat ze moeten doen om de overwinning veilig te stellen. Ja, en ik sprak Anne heel eventjes net nadat de wedstrijd was afgelopen en zei ze, ik ben vooral heel erg blij dat ik een rol heb mogen spelen in dit team, want dat is wat alle speelsters en wat de captains ook roemen. Dit was een echte team effort.
2: Nou, super. Dankjewel voor je update, Martijn. En ik neem aan dat jij nog druk gaat tikken nu.
3: Ja, de prijsuitreiking is wel. Ik sta op ongeveer 75 meter van de plek waar over een paar minuten de glazen bokaal wordt uitgereikt. En dan is het inderdaad voor Golfers Magazine drukke stukjes tikken. En dan, dan komt er aan een lange week straks een einde. Maar het was wel een hele, hele mooie week.
2: Dankjewel. Wij gaan nog even kijken in het buitenland. Want daar is natuurlijk de Manchester Derby bezig in Manchester op Old Trafford. Martijn, is er al gescoord?
1: Nee, het zit in 17 minuten gespeeld op Old Trafford. Stand nog altijd 0-0 in een wedstrijd die eigenlijk wel redelijk in balans is tussen de beide ploegen.
0: Je volgt het hier bij GPR Sport Radio.

0: Veldhuis in de ploeg gekomen. Sørensen en Van Hooijdonk zijn er ingekomen. Daar na 48 minuten spelen. 3-0 voor Feyenoord. Laten we dan ook even kijken in de keukenkampioendivisie. Wordt ook altijd nog gevoetbald. FC Volendam Den Bosch. Dan nog altijd 0-0. Manchester United, Manchester City in de 23e minuut. Ook 0-0. En dan in Spanje tussen Levante en Barcelona. 3-0 voor Barcelona.
1: En er is vanmiddag ook geraced in San Marino op de motor. De winst in de MotoGP ging naar Marc Marquez. Maar in de Moto2 heeft coureur Colin Vijer zondag zijn beste resultaat ooit geëvenaard. Hij eindigde als tweede bij de Grand Prix van San Marino. Joey Litjens volgt de motorsport van Ziggo Sport. En ook een beetje voor ons, GPR Sportradio. Goedemiddag, Joey.
2: Goedemiddag.
1: We kunnen wel zeggen dat het lot van Vijer gunstig gezind was. Hè? Want vertrokken vanaf P6 zag hij ineens de hele bowlingbaan voor zich afspelen.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook motorsport. Hè? Dat gebeurt. Hè? En je moet gewoon zorgen dat je die eerste sector van, na de start goed doorkomt. En ja, als je dat overleeft, dan heb je goede kansen. En dat heeft hij vandaag maar weer laten zien.
1: Want zo hop, nummer 1, 2 en 3 eraf. Hij race zelfs eventjes vooraan. Eindigt dan uiteindelijk als de tweede. Heeft hij het maximale er vervolgens uitgehaald volgens jou?
2: Ja, voor vandaag zeker wel. Dit was echt wel het maximaal haalbare. We mogen niet vergeten dat Manuel González, de kampioenschapsleider in de Moto2, ja, die is zo goed en die heeft 5 jaar ervaring in deze klasse. Colin 1,5 jaar ervaring. Dus dit was echt wel het maximaal haalbare voor vandaag. Maar ja, een geweldig mooi resultaat.
3: We gaan je heel even onderbreken, Joey. We gaan even naar Martijn.
0: Ja, het is de superspits van Feyenoord die weer scoort. Nacho Ferri. Dus nu in de 50ste minuut 4-0 voor Feyenoord.
1: Gaan we terug naar Joey Litjens en Colin Vijer. In de vorige 2 Grand Prix kwam hij ten val, viel die uit. Deze tweede plaats, is dat nou een bevestiging dat hij de weg naar boven aan het vinden is?
2: Nou kijk, bij de vorige race in Aragon, toen reed hij ook al een podiumkoers. Maar toen zag je duidelijk in zijn rijstijl, de agressie, zijn snelheid, dat zat er weer in. Nou, er gebeurde dan een klein foutje. Maar hij ging strijdend dan onder en daarmee is het dan ook prima. Nou, dat hij dan het weekend erop toch op het podium weet te rijden, dan kun je toch wel stellen dat hij de flow weer te pakken heeft. En dit is wel een perfect timing, want we gaan binnenkort overzees. En dan moet je juist in vertrouwenszone zitten. Want dan ben je ver van huis, in een andere omgeving. Dus de timing is helemaal top.
3: Hij hoeft alleen de Spaanse kampioenschapsleider Manuel González voor zich te dulden. Wat betekent dit voor de WK-stand?
2: Nou, door natuurlijk dat chaotische gedoe in bocht 1 is kampioenschapsleider Manuel González toch weer uitgelopen. Die staat bijna 50 punten voor op de nummer 2. Nou, Colin die scoort nu eindelijk ook weer. En dat moest ook wel, laten we eerlijk zijn. Want ja, hij had toch een aantal nulscores. Maar hij staat nu wel weer in de top 10 van het wereldkampioenschap in de Moto2. Kans op P9 is misschien nog mogelijk, maar je komt nu wel in de gang van de zeer sterke coureurs. Dus ja, een prima resultaat.
1: Ja, Joey, dan tot slot eventjes de MotoGP. Marc Marquez won die. Even in een halve minuut, wat was het verhaal van die wedstrijd vandaag?
2: Marc Marquez slaat er altijd weer toe en trekt het kampioenschap langzaam maar zeker weer naar zich toe. Een dikke vette overwinning en zijn grote concurrenten Martin en Bezzecchi op de Aprilia. Ja, die werden eigenlijk gewoon uitgeschakeld. Dus Marquez is weer favoriet.
1: Joey Litjens, volger van Motorsport voor Ziggo Sport. Dankjewel voor nu.
3: En wij schakelen nog even kort naar Manchester, want daar is zijn ontwikkelingen, Martijn.
0: Daar zijn zeker ontwikkelingen. Het werd even wat heet daar in Manchester. En Phil Foden is het slachtoffer, want die is met rood van het veld gestuurd.
3: Wat gebeurde er?
0: Hij gaf een klap, volgens mij. Ik kon het niet goed zien, maar dat was dus wat aan de hand. En er staat op SofaScore staat er gewelddadig gedrag. Dus exit voor Phil Foden.
1: Nou, de Manchester Derby is straks ook te volgen bij bijvoorbeeld Tom van het Hek hier bij GPR Sportradio. Net als al die andere wedstrijden. Je hoeft niets te missen hier bij GPR Sportradio. Dit is John.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Bij een Russische aanval met drones in Oekraïne is een passagierstrein geraakt, vlakbij de grens met Polen. De trein was van Kiev onderweg naar de Poolse hoofdstad Warschau. Er zouden geen gewonden zijn. De droneaanval had ook gevolg voor een andere trein met daarin Europese diplomaten. Die werd vanwege de veiligheid ontruimd. Er zijn opnieuw beelden gedeeld van een vermiste vrouw van 53 in Tilburg. Ze verdween vrijdagochtend en is nog steeds niet gevonden. De politie maakt zich vanwege haar gezondheid veel zorgen. Op de nieuwe beelden is te zien wat de vrouw aan had toen ze voor het laatst werd gezien en welke fiets bij zich had. Er valt met oppositiepartij Pro best te praten over het veranderen van de WIA. Dat is de uitkering voor mensen die helemaal of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Maar er mag niet op bezuinigd worden, vindt partijleider Jesse Klaver. Het minderheidskabinet heeft steun van andere partijen nodig om de begroting er doorheen te krijgen. En Max Verstappen noemt zijn tweede plaats bij de Grand Prix van Spanje een ongelooflijk resultaat. Hij had geluk met een slimme pitstop, waarna hij rondenlang coureur Lando Norris achter zich wist te houden. Winnaar Kimi Antonelli zei dat de winst eigenlijk naar Norris had moeten gaan, die uiteindelijk derde werd. Lokaal valt nog een bui en het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in het zuiden soms nog wat regen. Verder is het droog en is er kans op nevel en mist. Morgen soms zon, maar ook een bui bij 20 tot 24 graden.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders ga je mis.
6: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven? Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
8: Fans van Voordeel,
7: Aldi.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen, kampioen in keukens.
14: Sokken, la, boeken. Billy, dat moet sneller.
15: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
4: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: GPR Sportradio. Tom van het Hek en Thijs Hoek.
9: Tot 10 uur vanavond zijn we bij u. PSV Sparta vanavond. De finale natuurlijk van de US Open tussen Shelton en Zverev. En het laatste half uur van PEC Zwolle Feyenoord. Tussenstand 0-4.

0: kan niet missen. Natuurlijk Phil Collins, Genesis met Hold On My Heart. Volgen vanavond natuurlijk de wedstrijden in de Eredivisie 1. Loopt nog straks, zei ik het u al. Dan is ook de laatste wedstrijd tussen PSV en Sparta. Maar Pek Zwolle Feyenoord, Thijs Hoek, jij volgt die wedstrijd. Ja, die is eigenlijk al gelopen, maar het blijft maar lopen, hè?
1: Het blijft maar lopen. Pek Zwolle zal absoluut verlangen naar het einde, want het is juist 0-5 geworden met een doodeenvoudig driehoekje in de 16 van Pek Zwolle. Kan niet anders zeggen. Begint bij Zegiel via Valente en het eindstation is Hartje Moussa die hem schitterend in de kruising schiet. Ja, het is een lekkere manier voor Feyenoord om de Spaanse kater van Barcelona weg te spoelen. Maar Pek zal verlangen naar het einde. Ondertussen wordt er ook gevoetbald in Manchester. Bij die fraaie Manchester derby toch altijd. Waar, om heel eerlijk te zijn, het tempo toch ietsjes lager ligt dan normaal in een Engelse topper.
0: Normaal kom je ogen en oren tekort bij zo'n Engelse wedstrijd. Maar dit is nog een beetje
1: Het is
0: nog
1: een beetje tam. En het absolute hoogtepunt / dieptepunt. Die trap van Phil Foden op Bruno Fernandes. Waardoor Man City nu met 10 man verder moet. Waardoor Man United opeens de plotselinge favoriet is in deze topper. Maar dat weten ze nog niet echt te verzilveren. Zelfs Bruno Fernandes geeft voorzetten die je niet echt van hem gewend bent. Laat ik het zo zeggen. Maar we blijven het uiteraard volgen hier op GBR Sport.
0: En ook twee andere competities. Barcelona staat 3-1 voor en lijkt zijn ongeslagen status te behouden. Het is daar niet lang mee te spelen. Dat is allemaal uit bij Levante. En een soort topper in de Bundesliga tussen Elversberg. Gepromoveerd 6 punten uit 2 wedstrijden. Krijgen Bayern op bezoek. Het grote Bayern München. En het staat daarna een half uurtje 1-0 voor Bayern München. GBR.

De Leidensweg stopt nog niet voor PEC Zwolle. Givino Zinhagel scoort, de 17-jarige toptalent van Feyenoord. Hij heeft een geweldige middag, Zwolle iets minder.

0: company voor een boekje te kijken. Want hakt hier ook in de studio trouwens makkelijk tegenwoordig. De Red Hot Chili Peppers waren dat.
1: Ja, we hebben zojuist eerst gekeken naar een geweldige goal van Givino Zinhagel. Geboren 18 april 2009. Tom, weet je nog wat je deed op die dag?
0: Nou, net niet even. Even niet.
1: En zojuist is er een geweldige vrije trap ook aan de kant van Manchester United op de paal. Dus daar staat het nog altijd 0-0 tegen Man United, Man City. En wij gaan de blik even richten op de Vuelta.
0: Ja, want wij gaan praten met Sander Kleikers, die we elke zondag bij ons in de uitzending hebben mogen verwelkomen. Sander, goedenavond.
2: Goedenavond, Tom.
0: Want ze zijn nog niet officieel binnen, maar we kunnen het podium wel opmaken, toch?
2: We kunnen de balans wel definitief opmaken, hoor, inderdaad. Na de toch prachtige rit die we gisteren hebben gezien. De voorlaatste rit, misschien wel de zwaarste rit ook wel in de Vuelta. In de Sierra Nevada. Waar in ieder geval Enric Mas stand hield ten opzichte van zijn grootste concurrent Primoz Roglic. En daarmee is het klassement eigenlijk opgemaakt. Dus het verschil tussen Mas en Roglic groot genoeg gebleven dat het vandaag niet meer in gevaar gaat komen. Roglic heeft ook al gisteravond meteen zijn nederlaag tussen aanhalingstekens erkend door te zeggen: ik ben blij dat het erop zit bijna. Mas gaat deze Vuelta winnen. We moeten vandaag wel nog finishen in Granada. Tot nu toe is het nog een matte, tamme etappe van 110 kilometer. De helft hebben we bijna afgelegd. Maar we weten wel, de tweede helft, dan zit het echt wel venijn in die etappe. We gaan een aantal rondjes rijden in Granada. En dan gaat het wel echt op en af. Een prima etappe echt voor de puntjes. Een beetje zoals we dat de laatste jaren ook in de Tour hebben gezien met Montmartre. Daar lijkt het ook wel een beetje op. Dus er gaat nog wel volop gekoerst worden. Maar voor het klassement gaan we daarin geen grote veranderingen meer verwachten.
0: Toch even naar afgelopen week kijken. Hè? Want een week geleden spraken we elkaar en zeiden: ja, nou ja, die tijdrit komt eraan. Die is heel belangrijk. Ja. En die rit van gisteren natuurlijk. Is Mas eigenlijk nog überhaupt in gevaar geweest, voor jouw gevoel?
2: Nee, toch niet. En het heeft alles te maken toch wel een beetje met de kracht van de rode leiderstrui. Dat is wat je wel vaker ziet, hè? Dat ja, jongens toch een beetje boven zichzelf uitstijgen. En misschien nog wel wat langer door die pijngrens heen kunnen gaan dan normaal als je niet in die leiderstrui rondrijdt. Dus die tijdrit heeft hij echt ongelooflijk knap gedaan. We hadden allemaal een beetje rekening gehouden met een minuut, anderhalve minuut tijdverlies ten opzichte van Roglic. Dan zou het echt heel erg dicht bij elkaar gaan komen. Maar het waren maar iets meer dan 30 seconden. En dat was voor hem ook meteen wel zo'n mentale boost. Dat hij wist, ja, in de bergen op zaterdag gaat Roglic mij er niet zomaar van afrijden. Dus dat was eigenlijk daarmee afgelopen donderdag wel de voorentscheidung in deze Vuelta.
0: Ik las en zag hier en daar ook dat Spaanse motorrijders waren ook niet geheel ongunstig gezind. Klopt dat?
2: Ja.
0: Bij Mas, of is dat toch een beetje een flauw verhaal?
2: Ik vind het af en toe ook wel een beetje een flauw verhaal. Het gebeurt natuurlijk ook wel. Je ziet het eigenlijk altijd wel bij de grote favorieten. Die krijgen altijd natuurlijk heel veel motoren voor zich. Fotografen, cameraploegen. Zeker in Spanje wordt het natuurlijk helemaal gek. Want sinds Contador hebben ze daar geen grote rondewinnaar meer gehad. Dus je ziet het wel vaker. En je ziet het ook bij Pogacar. En je ziet het ook wel eens bij Van der Poel. Dat is nog een beetje het positieve lot, zou ik bijna willen zeggen. Van de grote favorieten die op kop rijden. Waar gewoon veel aandacht voor is. Ik denk echt overal genomen is Mas na Pogacar de beste renner geweest in deze Vuelta.
1: Ja, het was natuurlijk het toernooi van Mas, maar ook absoluut het toernooi van Matthew Brennan van Jumbo-Visma. 5
2: zo
1: eindzegers, 21 jaar jong. Waar ligt zijn plafond na dit toernooi?
2: Ja, dat is echt toch een beetje zoeken nog steeds. Brennan is een zogeheten homegrown renner van Visma Leasebike. Die is daar opgeleid bij de belofteploeg. En vorig jaar doorgestroomd naar de profs. En meteen boekte hij al zegens. En nu in deze Vuelta echt een fantastische ronde natuurlijk gereden. Na het 5 etappen zegens. Hij is ook een man die in de klassiekers het goed gaat doen. En dan moet je denken aan klassiekers zoals Omloop het Nieuwsblad vroeg in het jaar. Waarbij je wel een beetje moet klimmen, maar niet zoveel als bijvoorbeeld in de Amstel Gold Race of Ronde van Vlaanderen of in het Luik-Bastenaken-Luik. Maar ook in de toekomst Parijs-Roubaix ligt echt wel binnen zijn mogelijkheden. Dus die gaat in de toekomst echt nog wel heel veel ritten kunnen winnen in grote rondes zoals de Tour. Maar ook in dat voorjaar, het Vlaamse voorjaar, waarin je een beetje moet klimmen, maar toch niet zo heel erg specialist daarin hoeft te zijn.
1: Ja, Sander, ik onderbreek heel even het wielrennen, want we moeten een kleine uitstapje naar het voetbal maken, want het staat 0-7 bij PEC tegen Feyenoord. Hartje Moussa met een schitterende pegel van ongeveer 20 meter. Net buiten de 16 met zijn linker. En in de linker onderbovenhoek verdwijnt hij. Wat een lijn is weg.
0: Sander, nog even. Pogacar is natuurlijk alweer 2 weken oud, zeg maar, dat uitvallen van hem. Voorlopig zien we hem even niet. Maakt dat het wielrennen ook weer wat meer open in die zin? Want ja, je moet ook afwachten hoe hij straks zal terugkomen na zo'n enorme blessure.
2: Ja, dat is een terechte opmerking inderdaad. Dat weet je natuurlijk nooit als je zo'n zware blessure hebt meegemaakt en er ook echt wel echt een paar maanden helemaal uit bent. Voor het wielrennen voor nu is het natuurlijk echt wel spannender geworden. Dat hebben we in deze Vuelta gezien. En zometeen hebben we over 2 weken het WK wielrennen in Canada. Daar was hij de gedoofde favoriet, want het is een parcours dat hem helemaal ligt. Maar nu gaat het toch een beetje open liggen, dat WK. Van der Poel gaat het daar goed doen. Wout van Aert, Remco Evenepoel. Ik denk dat je in één keer van 1 grote favoriet misschien wel 4, 5 echt topkanshebbers hebt. En dat maakt zo'n WK straks. En ook het EK later in Slovenië een stuk interessanter. Dat is absoluut waar. En hoe hij terugkomt, ja, dat is een goede vraag, Tom. Het is altijd afwachten hoe zo'n jongen daar ook mentaal uitkomt als je er lang uit hebt gelegen. Tegelijkertijd hebben we gezien, hij heeft zo'n grote overmacht de afgelopen 2 jaar opgebouwd ten opzichte van zijn concurrenten. Hij heeft wel wat marge, hè?
0: Ja. En tenslotte, in Spanje zal het iedereen een zorg zijn vanavond, want die hebben de Spaanse ronde winnaar, hè?
2: Ja, dat is voor Spanje echt een heel erg groot feest. Movistar, Spaanse sponsor, hebben ook vol uitgepakt. Die renners van Movistar, normaal in het blauw, hebben allemaal rode helm, hebben rood tenue allemaal mogen aantrekken. Fietsen allemaal rood. Die Vuelta die gaat vanavond echt heel groots binnengehaald worden met een Spaanse winnaar. Eindelijk weer eens. En dat is ook zeker voor het Spaanse wielrennen. Hebben het ook soms heel erg moeilijk. Een hele, hele mooie prestatie.
0: Enric Mas is de naam. Sander Kleijkers, dankjewel.
2: Joi.
3: GPR Sportradio.

0: Mooi nummer, hè?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Sandy Max Hammer heette ze.
1: The Thing I Love.
0: The Thing I Love. We gaan het hebben over PEC Feyenoord. Ja, gaan het hebben over PEC Feyenoord. Jij kijkt naar die wedstrijd, Thijs Hoek. 0-7, dan is altijd de beroemde vraag... zijn zij nou zo goed of is PEC Zwolle nou zo matig?
1: Nou, dat is een vraag die heel moeilijk te beantwoorden is. Want het swingt echt wel bij Feyenoord. Zeker dat driehoekje Zegiel, Valente, Hajmoussa... ziet er absoluut heel goed uit. Ferry natuurlijk, een heerlijke wedstrijd. Maar tegelijkertijd de kinderlijke eenvoudigheid... waarmee die doelpunten vallen... Dat echt.
0: Maar het lijkt wel of ze totaal geen zin in... ook geen enkele verdedigende inzet ze lopen niet eens in de weg.
1: Ze lopen niet eens in de weg en de coach Henry van der Weg... die wordt zo mogelijk elke minuut bozer. Dat is ook wel heftig om te zien. Dus ik denk dat er een donderspeech in de kleedkamer komt. Hoeveel dat uithaalt kun je altijd afvragen... maar ze kunnen zich er wel op verheugen, gok ik. En ja, de uitdrukking 10-10-10... krijgen bij Feyenoorders altijd een beetje een traumatische reactie van... maar het zou kunnen zijn dat ze alsnog hun eigen 10-0 krijgen straks.
0: Ze hebben nog een minuut of 10 nog alles bij elkaar ook. Dan die wedstrijd in het buitenland. Die groot en lang verwachte wedstrijd tussen Manchester United en Manchester City. Die valt een tikje tegen. Hè? 11 tegen 10 inmiddels al heel lang door een rode kaart voor Phil Foden. Maar het levert nog niks op. Hè?
1: Het levert nog niet zo heel veel op. Ja, hele goede vrije trap van Bruno Fernandes vlak voor rust die op de paal kwam. Maar dat was ook eigenlijk het enige hele grote hoogtepunt. Laten we hopen dat het venijn daar in de staart zit. Bij Elversberg tegen Bayern München staat het 0-1 in de rust. Ja, dat dwergje dat het op gaat nemen tegen Bayern thuis. Nog niet enorm op achterstand. We kunnen ons ook nog veel verheugen. Sparta-Rotterdam op dit moment in de koken. Sparta-Rotterdam tegen PSV in de keukenkampioen-divisie op dit moment. FC Volendam 2-0 voor tegen FC Den Bosch.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Mama! Mama! Mama!
7: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
6: Mama, een kleurplaat!
7: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
9: Ik heb hier de biefstuk Bali.
10: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
9: Geniet ervan.
8: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
6: Mama!
9: Kijk nou, je zit naast papa.
7: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Alle Sigma verf bestel je bij
12: verfwinkel.nl. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
16: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
15: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
17: 18+, speelbewust.
18: Ja? Echt serieus?
19: Zo.
18: Oh, wat een geld!
19: 50.000, potverdikke me.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
21: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Tom van het Hek en Thijs Hoek.
2: Volgende staartje van PEC Zwolle Feyenoord. Blessure tijd staat 0-7. We praten zo met Christy Bogert over de aanstaande finale van de US Open. En alles wat verder ter tafel komt.

0: Demons van Imagine Dragons waren dat.
1: Ja, dat gaat nog gezellig door. Het was de jingle al. Ik hoor het verschil
0: bij
1: de
0: dan niet.
1: We zijn klaar bij PEC Zwolle Feyenoord. Nou, het zijn er geen 10 geworden. Wat is het uiteindelijk geworden?
0: 0-7. En PEC Zwolle zal maar wat blij zijn dat het klaar is. Het is nog lang niet klaar bij Manchester United.
1: Want, we zitten net na de rust. Maar is het één grote stormloop van United?
0: Of nou, inmiddels wel, ja. Een paar minuten geleden begonnen de regie bekende fans in beeld te brengen. Noel Gallagher, natuurlijk de zanger van Oasis, groot fan van Manchester City. Dan weet je altijd dat er weinig gebeurt op een veld. Maar toen begon eigenlijk de stormloop. Geweldig schot van Kobbie Mainoo. Op een metertje of 22 op de paal. Opgeboren en getogen in Manchester. Dus voor hem is deze derby extra belangrijk. En nu, sindsdien is Man City eigenlijk alleen maar op de helft. Of Man United eigenlijk alleen maar op de helft van Man City geweest. Heeft alles te maken met die rode kaart van Phil Foden, die hij eerder in de eerste helft ontving. En dus is de rode kant van Manchester voorlopig dominanter, maar moet dat nog zien om te zetten in goals.
1: Barcelona, die wedstrijd is ook afgelopen, heeft inmiddels met 4-2 gewonnen uit bij Levante. 15 uit 5, de perfecte score. Real Madrid, de grote concurrent, volgt op 3 punten. Verloren 1 wedstrijd eerder, vorige week bij Sevilla. Staan er met 12 uit 5 en dan Alaves en Sevilla met ieder 10. En dan zo het hele rijtje af. Maar de tweestrijd in Spanje is ook weer begonnen.

0: The Whispers met And The Beat Goes On. Even heel klein blikje op de buitenlandse velden, Thijs.
1: Ja, Bayern staat nog altijd 0-1 voor maar tegen Elversberg. Dat dorpje met 13.000 inwoners en geen treinstation, maar wel een fraai stadion, om te zeggen. Maar het staat daar nog altijd 0-1. En bij Manchester United tegen Manchester City ook nog altijd 0-0.
0: Gaan wij het hebben over tennis? Want we zitten alweer op de laatste dag van de laatste Grand Slam van dit jaar, de US Open. En we gaan erover praten, zoals iedere zondag, dan mogen we dat doen. Christy Bogert, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Christy, eerst toch nog even terug naar vannacht. Rybakina werd al de nummer 1 op de wereldranglijst bij de vrouwen, maar voegde ook deze Grand Slam nu toe door in 3 sets van Sabalenka te winnen. Was het een finale zoals je mocht verwachten voor de mensen die zijn blijven slapen?
2: Nou, de nummers 1 en 2 van de wereld tegen elkaar is altijd natuurlijk interessant. Maar ik denk dat het uiteindelijk wel een wedstrijd is geworden waar we een beetje op hoopten. Het was een 3-setter. Ja. Met een Sabalenka die toch een beetje vond ik. Moet je het zeggen? Zij moest echt aanpassen. Er was Rybakina die haar eigen spelletje kon spelen. Ze serveert goed. Je had harde, diepe slagen. Zette Sabalenka steeds onder druk. Wat ze helemaal niet gewend is natuurlijk om in tijdnood te komen. Dus 1 break was voldoende in de eerste set. Maar je zag in die tweede set dat er wel weer variatie kwam bij Sabalenka. En dat vind ik dan wel knap. Dat heeft ze echt wel toegevoegd de afgelopen, 2-3 jaar in haar spel. En pakte heel knap die tweede set met 7-5. Ja, en dan zie je eigenlijk wat Rybakina het hele toernooi heeft gedaan. Zij blijft zo rustig en zo cool. En je ziet bijna niet aan haar spel hoe hard zij slaat en hoe goed ze serveert. En vind ik wel dat zij terecht, absoluut terecht, deze finale heeft gewonnen. En ook terecht de nummer 1 van de wereld is als je ook kijkt naar de rest van het seizoen. Sabalenka had het er moeilijk mee. Maar ik vond het een mooie winnares en een terechte winnares.
1: Ja, je zei het al. Sabalenka had het er moeilijk mee. Smeet met haar racket toen ze het matchpoint verloor. Er kwam ook wel behoorlijk veel kritiek op. Nou ja, jij hebt een lange tenniscarrière achter de rug ook. Snap je iets van die frustratie of denk je, doe even sportief?
2: Nou, als ik het positief wil benaderen, dan viel het mee wat ze gisteren deed. Want er zijn natuurlijk beelden van Sabalenka van ook een jaar geleden, dat ze in de kleedkamer een paar rackets ongeveer in 1000 stukjes heeft geslagen. En dat ze ook met het verliezen van de finale Roland Garros bijvoorbeeld, destijds tegen Coco Gauff, was het echt ook een slechte speech. En dat was nu niet het geval. Ze gaf credits aan de tegenstander. Natuurlijk liet blijken dat ze ervan baalt. En als iemand, ze haat ook echt verliezen. Ze kan nog heel slecht tegen. En sloeg wel een record nog weer kapot. Net na de wedstrijd toen ze nog op de baan zat. Dus het was dan wel weer zichtbaar. Ik vind dat jammer. En ik denk dat ze dat onder controle moet krijgen. Want iedereen weet dat als het even tegen zit bij haar, dat ze enorme woedeaanvallen krijgt. En dat zit de tennis in de weg, naar mijn idee.
1: Ja, jij zei ook al nummer 1 en 2 in de finale. En ook nog eens de nummer 3 en de nummer 4 van de plaatsingslijst in de halve finale. Dat zien we niet zo vaak in het vrouwentennis de afgelopen jaren. Is de dominantie van de top weer een beetje terug? Of moeten we dit als een incident zien?
2: Ik denk dat deze dames wel het inderdaad met elkaar kunnen gaan uitvechten. Ik wil wel daar die Andreeva, die is natuurlijk de jongste van allemaal, die staat 5 en die is pas 19. Het zou me niet verbazen als die zich daarin gaat mengen. Maar er zijn echt een paar hele het zijn van die speelsters die gewoon het hele jaar door wel resultaten boeken. Dus heel constant zijn. De enige die misschien af en toe een miskleun maakt is Coco Gauff. Maar die kan dan ook alweer natuurlijk die uitschieters hebben. Want die heeft wel 2 Grand Slam titels. Dus dat spreekt dan weer in haar voordeel. Maar ik denk Rybakina, dat als zij fit blijft, dan heb ik wel het idee dat zij de komende tijd wel de lakens gaat uitdelen, denk ik.
0: Dan gaan we maar eens naar de mannenfinale tussen Shelton en Zverev. Is er eigenlijk een favoriet aan te wijzen? Of hebben we de finale al gehad bij de partij tussen Shelton en Alcaraz? Wat was dat de partij, hè?
2: Dat was echt fantastisch. Ja, dat was genieten. Dat was echt genieten. En ergens inderdaad jammer dat die twee elkaar in de kwartfinale troffen. Omdat ze allebei in staat zijn tot spektakel. Maar ja, goed. Met Alcaraz weet natuurlijk dat hij bijna 5 maanden uitgeschakeld is geweest. En is het ook bijna niet te verwachten dat hij natuurlijk ook maar meteen even een Grand Slam wint. Maar dat is voor mij wel echt een van de mensen die het natuurlijk bovenuit heeft gestoken de afgelopen tijd. Maar met Zverev heb je natuurlijk wel heel veel ervaring. Leert nu omgaan met de druk van het, als hij op papier de beste is en toch een beetje met het wegvallen van wat andere spelers, heeft hij toch bewezen dat hij wel overeind blijft. Maar ik vind dit vanavond een hele interessante. Ik vind het heel moeilijk te voorspellen. Want Shelton is de gevaar gevaarlijke. Heeft straks 16.000 man achter zich staan natuurlijk. Moeten we ook niet vergeten. En Zverev is degene met die ervaring. En kan hij die rust en soms dat passieve tennis gebruiken om Shelton te laten uitrazen. Dat wordt denk ik een beetje het verhaal van de wedstrijd. En de service van Shelton. Als die loopt, dan heeft iedereen een probleem, ook Zverev.
1: Ja, de laatste keer dat een Amerikaanse man een Grand Slam toernooi won, was ik 2 jaar. Nou, ik ben nu 25, dus dat rekensommetje is snel gemaakt.
2: Ja, het was
1: gemaakt.
2: Het jaar dat ik geblesseerd raakte en nooit meer terugkwam. Oh, dus dat is ook al een tijdje terug.
1: Nou, sorry voor het oprakelen van die herinnering. Het was Andy Roddick op diezelfde US Open. Zou het stiekem voor tennis ook niet best goed zijn als Shelton vanavond wint en er weer een keer een niet-Europese Amerikaanse winnaar is?
2: Nou, ik denk dat als er een toernooi is waar een Amerikaan moet winnen, of wanneer het echt mooi is om te winnen, dan is het absoluut de US Open. En als je ook kijkt naar het jaar dat hij heeft, heeft al 4 titels. Is absoluut aan zijn beste jaar bezig. En ik denk, hij is in de vorm van zijn leven. Als hij een kans heeft, moet hij het nu doen. Zeker nog met de afwezigheid van Sinner. Als hij nog niet op volle oorlogsterkte is, dan denk ik dat het wel het moment is dat het moet gebeuren. Het zou voor het Amerikaanse tennis fantastisch zijn. Hoewel het Amerikaanse tennis er heel erg goed voor staat. Hè? Want ze hebben onwijs veel spelers. Of het nou top 10, top 20, top 50, top 100. Ze vallen met bosjes komen ze voorbij als het ware. Ook komen ook weer nieuwe jeugdspelers komen
0: maar,
2: er ook
0: maar dan willen ze toch wel inruilen voor 1 Grand Slam winnaar?
2: Ja, het publiek wel, denk ik. Zeker. Maar ja, ik denk dat hij een goede kans maakt, Shelton. En het is natuurlijk een jonge jongen. Er gebeurt wat op de baan. Ik denk dat hij een heel mooi voorbeeld ook kan zijn voor de jeugd. En dat hij daar echt wel weer wat, als we het niet over Amerika hebben, maar gewoon in het algemeen. Ik denk dat daar een hele mooie trekpleister kan zijn, ook weer voor jeugd, om hem als voorbeeld te nemen.
0: Wij gaan het zien, straks allemaal te bekijken op de zender. Dank voor jouw commentaar en veel plezier ook gewoon bij die finale vanavond. Shelton tegen Zverev. Christy Bogen, dankjewel.

0: Quinton Smith was dat. En Thijs Hoek, jij kijkt naar twee buitenlandse wedstrijden. En die zijn in ieder geval een stuk vrolijker. Ook qua spanning dan die wedstrijd in de Eredivisie die we net hadden.
1: Zo ja, die zijn helemaal tot leven gekomen na de rust. Bij Manchester United, Manchester City, staat Man City nu tegen de verhouding in. Opeens voor met 0-1. En er ging een minuutlange contemplatie van de VAR aan vooraf. Een voorzet van Guardiola van de linkerkant. Die binnengekopt werd, of binnengetikt werd door, hoe kan het ook anders, Erling Haaland.
0: Dat zie je er weer eens.
1: Hij maakte hem perfect af, maar leek echt buiten spel te staan. Maar na minutenlang overleg van de VAR telde hij toch. Bal was ergens onderweg aangeraakt. De echte oorzaak laat nog steeds zich een beetje raden. Ik denk dat hier echt heel lang over nagepraat worden, gaat worden vanavond. We zien hier een teen die net buiten spel staat. Net niet buiten spel staat. Maar goed, het staat dus 0-1 voor Manchester City. En bij Bayern, dat moet uit tegen Elversberg. Dat kleine clubje dat een sprookjesachtig seizoen beleeft tot nu toe. En het werd zojuist nog sprookjesachtig, want het werd 1-1. Maurice Krattenmacher met een geweldige goal van net buiten de 16. Ja, was even Maurice Tormacher, om het zo maar even te zeggen. Ja, dus het is echt spannend op de buitenlandse velden.
0: Wordt allemaal vervolgd na 7e.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Ippe. In een woning in het centrum van Eindhoven is een overleden vrouw gevonden. Ze bleek een steekwond te hebben. Volgens Omroep Brabant heeft de politie een bebloede man meegenomen. Maar volgens de politie is hij niet aangehouden en is het ook niet bekend welke relatie hij en de vrouw hadden. De politie doet nog onderzoek en zegt voor alle scenario's open te staan. Er is iemand opgepakt in een onderzoek naar een huurmoordensite. De verdachte is een 45-jarige vrouw, dat zegt de politie tegen RTL. Ze zou iets te maken hebben met een moordbestelling voor een Rotterdamse ondernemer. RTL meldde eerder al dat de afgelopen jaren zeker 7 moordopdrachten op Nederlanders zijn gedaan via dark web. Op een eiland bij het Kroatische Split heeft een bosbrand al ruim 3000 hectare aan natuur in as gelegd. Het vuur woedt al sinds donderdag en het lukt de brandweer maar niet om het onder controle te krijgen. De brand komt in de buurt van een dorp en woningen. Daarom zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd. En Feyenoord heeft het zwakke PEC Zwolle afgestraft. Het werd maar liefst 7-0. Dat deden de Rotterdammers zonder supporters. Die waren niet welkom nadat er bij een uitwedstrijd tegen Cambuur met vuurwerk werd gegooid. Eerder vandaag won FC Utrecht voor het eerst dit seizoen een wedstrijd met 2-1 van Excelsior. Heerenveen Telstar bleef 0-0. Vanavond en vannacht komt het in het zuiden en zuidwesten soms nog tot regen. Verder is het droog en is er kans op nevel en mist. Morgen af en toe zon, maar ook een bui bij 20 tot 24 graden.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure en Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
7: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
8: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
13: Nog 309.000.
14: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
15: 7 sturen. Oh,
14: Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
17: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Tom van het Hek en Thijs Hoek.
5: Ja, met het staartje van de Manchester Derby en Bayern Elversberg en een uitgebreide voorbeschouwing op het toetje van de Eredivisie PSV Sparta hier op GPR Sportradio.

0: Tom Brown met Funking for Jamaica. We gaan zo uitgebreid praten over onze landskampioen PSV. Maar nog even de buitenlandse velden, Thijs.
1: Ja, want daar is Bayern weer op voorsprong gekomen uit bij Elversberg. 1-2. Ja, het was natuurlijk een penibele situatie waar ze in zaten. En als je in een penibele situatie zit, wie heb je dan nodig? Harry Kane uiteraard. Die met een ware spitse goal de 1-2 maakte. Dat was schitterend uitstand. En dan gaan we ook even kijken in Manchester. Want daar staat het nog altijd 0-1 voor City. Man United probeert het wel. Heeft al minuten, ja, al tientallen minuten natuurlijk dat overtal sinds de eerste helft. Maar maakt dat nog niet waar? Een wanhoopschot van Bruno Fernandes hebben we gezien, waar Donnarumma desalniettemin best veel moeite mee had. Maar er is absoluut nog niet sprake van een slotoffensief. Maar wij gaan even lekker naar Nederland kijken.
0: Ja, want we gaan praten over PSV. Met wie kan je dat dan beter doen dan de man die voor het Eindhoven Dagblad, maar eigenlijk gewoon de PSV-watcher bij uitstek. Rick Elfrink, goedenavond.
2: Hallo Tom, goedenavond.
0: Hoi hoi. We gaan zo direct uiteraard ook even over PSV Sparta hebben. Die wedstrijd die over 50 minuutjes begint. Maar eerst eens even gewoon, we zijn een aantal weken onderweg. Hoe staat PSV ervoor wat jou betreft?
2: Nou, redelijk. Ze zijn natuurlijk niet goed begonnen dit seizoen. Hè. De strijd om de Johan Cruijffschaal ging verloren. Tegen Fortuna puntenverlies 2-2. Dat was gewoon slecht. En daarna hebben ze eigenlijk wel weer de vorm te pakken gekregen. Nou, dat bood ook wel een beetje hoop richting afgelopen donderdag. Hè? PSV Shakhtar, daar verwacht je dan toch wat meer van. Dan denk je, PSV kan die Champions League pot wel winnen. Ja, dat lukte uiteindelijk niet. PSV was ook niet heel slecht of zo. Maar ja, Shakhtar is dan toch een team. Ik denk ook dat qua sterkte met Feyenoord en Ajax te vergelijken is. En daar wonnen ze niet van.
0: Want als je kijkt, wat zijn de algemene verwachtingen? Er zijn een heleboel mensen die denken, ja, die volgende landstitel, schrijf die vast op. Is die sfeer zo in Eindhoven? En is er dan ook een sfeer van, maar ja, we moeten juist in de Champions League ook iets meer ons gezicht kunnen laten zien?
2: Nee, ik hoor daar eigenlijk niks van. Hier is best wel het idee dat Ajax met name van een heel ander kaliber is dan afgelopen seizoen. Ajax gaat echt niet in wedstrijd 20 al 10 punten achter staan. Daar gelooft helemaal niemand hier iets in. Afgelopen weekend ook een prima overwinning bij Fortuna. Dus het wordt gewoon een mooie strijd tussen drie ploegen, denk ik. En AZ, ja, haakt aan. Maar goed, ook dit weekend al puntenverlies. Ja, zal moeten blijken hoe lang AZ het volhoudt. Maar ik denk zelf gewoon dat die drie ploegen, gewoon de structurele top drie, ja, dat die het weer gaan uitmaken dit seizoen.
0: Maar dan die verwachtingen in de Champions League, want je zei het zelf al, de verwachtingen, dat viel dan toch een tikje tegen. Hoe kijkt men? Want het programma zou je zeggen, misschien moeten ze toch door kunnen komen dit jaar.
2: Ja, nou, dit was wel een van de wedstrijden waarvan je zegt, die had eigenlijk, Shakhtar thuis, dan zeg je oké, je hebt Club Brugge thuis, je hebt Stavanger uit. Ja, dan was dit er wel eentje van je zeggen, als je dan door wil, moet je hier wel drie punten gaan pakken. En ja, dat is niet gelukt. Dat wil niet zeggen dat PSV nu kansloos is. Maar ja, je speelt tegen ploegen Real Madrid, Atletico Madrid, Porto, Leipzig. Ja, ga er maar aan staan. Dat zijn allemaal gewoon, dat zijn allemaal prima teams. Ja, daar ga je niet zomaar van winnen. Dan moet je gewoon een hele goede dag hebben. Nou ja, die had PSV van de week niet.
1: Ja, en dan naar dat Eredivisie-affiche dat op ons zit te wachten. Thuis tegen Sparta. De laatste keer dat echt fout ging en ze verloren was op 2 december 1995. Dat is ruim 30 jaar geleden. Dat stemt op zich geruststellend, zou je denken? Of zit het ongeluk toch in een klein hoekje?
2: Nou ja, je weet nooit na een Champions League-wedstrijd. Hè? 2 dagen rust. PSV wisselt ook behoorlijk. De hele voorhoede is eruit. Dus dat wil zeggen, Peppi, Van Bommel en Perisic krijgen allemaal rust. Daarvoor in de plaats komen dan Bayraktarevic. En Bouhamdi, het jonge talent. En Guus Til staat in de spits. Nou, Guus Til die is altijd inzetbaar. Die verteert alle inspanningen blijkbaar heel makkelijk. Niet alle spelers hebben dat. Perisic wordt bijvoorbeeld gespaard. Dat is ook wel logisch, want die is bijna 38. Ja, en Van Bommel komt natuurlijk terug van die kruisbandblessure. Dus dat hij wat rust zou krijgen, was ook wel te verwachten. Ja, en Peppi zit er niet heel lekker in de afgelopen weken nog. Maakte wel een hele belangrijke goal tegen Ajax. Maar het is voor PSV ook een beetje zoeken om hem in stelling te brengen. Dat is ook een deel van het verhaal.
1: Ja, en dat terwijl hij zelf ook heeft gezegd, ik ben klaar om echt 100% de eerste spits van PSV te worden, om een van de belangrijkste spelers van het elftal te worden. Zit het erin op korte termijn, naar jouw inschatting?
2: Nou, hij werkt heel hard, dus daar ligt het volgens mij allemaal niet aan. Maar het is ook voor een deel gewoon de speelwijze. Hè? Je moet een spits zoals hij, die moet je echt in stelling brengen. Die moet je aanvoer geven. Daar leeft hij van. Het is niet een jongen die op de 20 meter of zo iets echt zelf iets creëert. Nee, je moet hem in schietpositie brengen rond de 16. En ja, uiteindelijk vanaf de zijkant moet je hem ook aanvoer geven. En dat lukt nog niet helemaal bij PSV dit seizoen. Bij Ajax lukte het wel. Daar kreeg hij dus een goede voorzet van Bommel. Nou, dan zie je ook dat hij gevaarlijk is. Dat hij vaak het goede plekje heeft. Maar nog niet vaak genoeg dit seizoen.
0: Als jij naar dit PSV kijkt, Rick, en je loopt er heel wat jaren mee. Je volgt dat elftal en je zou op een A4'tje iets mogen invullen. Waar zou nog versterking moeten komen? Waar is PSV kwetsbaar wat jou betreft?
2: Nou, op zich hebben ze een hele brede selectie. Ik denk dat daar niet per se het probleem ligt voor PSV. Ik denk gewoon dat de rest ook wat sterker is geworden. Met name Ajax is gewoon veel sterker dan afgelopen seizoen. Kijk, daar spelen nu gewoon mannen als Brand. Caio Henrique hebben ze erbij gehaald. Nog een spits van 10 miljoen. Ja, die gaan natuurlijk uiteindelijk allemaal renderen. En dat is geen Ajax dat dit seizoen 60 punten gaat halen. Daar verwacht ik toch ook wel een 8 minimaal als eerste cijfer. Ja, en dan zal PSV ook een punt of 4,85 in moeten pakken. Nou ja, dat kan. Maar ik denk dat Ajax toch ook wel in die buurt gaat komen. En Feyenoord misschien ook wel.
0: Maar Rick, mijn vraag was of je bij PSV nog wat te verbeteren had. Bijvoorbeeld de keeper, zegt deze eenvoudige volger.
2: De keeper, ja, dat zou kunnen. Hè, als je kijkt van de week hoe de keeper van Shakhtar, hoe die meevoetbalt. Dat is natuurlijk top, Risnik. Alleen ja, dat zijn ook gewoon hele dure spelers. Nee, ik denk niet dat PSV nou qua selectie heel veel minder is geworden. Het enige wat ik wel een beetje mis, is dat je de afgelopen jaren had je natuurlijk Saibari en Tilman. Maar Tilman was vorig seizoen al weg, maar Saibari was er nog wel. Zo'n type speler die vanaf de bank zelfs het verschil kan maken, of echt vanuit de basis de stootkracht kan geven om in een moeilijke wedstrijd door een muur heen te breken. Ja, dat mis je wel een klein beetje bij PSV.
1: We gaan het allemaal meemaken. PSV Sparta, toetje van deze Eredivisie. Dankjewel, Rick Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

0: heerlijk. Ik zat bijna mee te zingen. Good Thing van Direct.
1: Ja, en ondertussen wordt er nog volop gevoetbald op de buitenlandse velden. De Manchester Derby, daar zijn we inmiddels in de blessuretijd aanbeland. En Man United probeert zo goed en zo kwaad als het kan om toch die 1-1 er uit te slepen. Ze staan al ruim 70 minuten met een man meer, maar het lukt nog niet om daar de gelijkmaker te maken. En wat ook nog niet lukt, is die gelijkmaker voor Elversberg. Dat kleine clubje dat zo'n goede seizoenstart heeft beleefd. Dat speelt thuis tegen Bayern München. Het staat daar 1-2 voor Bayern, maar ze weren zich kranig. De vergelijking met één klein Gallisch dorpje is snel gemaakt, Tom.
0: Ja, ik kijk nog even naar de vrouwen-eredivisie. Die hadden vandaag ook een volledige ronde. Begon met de vroege wedstrijd. FC Twente, de koploper die het zo goed doet, verpulverde Feyenoord met 4-0 maar liefst. En daarna de middagwedstrijden. AZ won van landskampioen PSV met 3-1. Heerenveen 0 punten nog tegen Ajax, die er al 9 hadden, maar wel eigenlijk al 3 keer ontsnapt waren. 3-1 voor Heerenveen. FC Utrecht, PEC Zwolle werd 3-4. En de Graafschap tegen ADO Den Haag 2-3. Dat betekent dat Twente en AZ foutloos zijn met 12 punten. Ajax met 9 punten op de derde plaats staat. En landskampioen PSV al 5 verliespunten heeft. 7 punten. Onderin Utrecht 1, Feyenoord en Heerenveen. En PEC Zwolle en de Graafschap allemaal met 3.

0: mooi klassiekertje, Picture of You van Boyzone. We zitten aan het einde van die wedstrijd in het buitenland, thuishoek, denk ik. Manchester United ploetert tegen Manchester City, mag ik het zo zeggen?
1: Ja, en zit in de dying seconds, proberend om er nog iets van te maken. De keeper is zelfs mee naar voren, dan weet je dat het wanhopig is, maar... Het mag niet baten. Het lijkt toch echt een 0-1 voor Man City te gaan zijn. En dat is toch wel ontzettend teleurstellend als je in de, wat is het, 24-25ste minuut met 11 tegen 10 bent gekomen. Dit zal een ontzettende kater zijn voor de rode kant van Manchester. Wie ook lijkt te verliezen, maar een minder grote kater lijken te hebben, is Elversberg. Dat staat nog steeds met 1-2 achter tegen Bayern, maar vertoont bij Vlagen wel geweldig spel. En weert zich heel erg kranig tegen een Bayern München dat bij Vlagen toch ook de sterren van de hemel speelt met Olysee. Diaz en Kane, dat gouden trio vooraan.
0: Dan toch even die vraag, want als je dit ziet... Het is inmiddels officieel afgelopen, City wint. Zij en Arsenal hebben alweer een volle buit in Engeland. En ja, als je dan het gat ziet wat daarachter komt... natuurlijk Hull City doet nog even of zo, maar... Liverpool heeft alweer heel veel verliespunten. Chelsea verliest alweer dit weekend. Kan je eigenlijk zeggen dat die tweestrijd alweer begonnen is? Zo'n Manchester United doen gewoon eigenlijk helemaal niet mee. Hè?
1: Ik denk dat je dat absoluut heel vroeg al kan zeggen. Ja. Want inderdaad, Liverpool heeft al 3 van de 4 wedstrijden gelijk gespeeld. Nou, Spurs hoeven het niet eens over te hebben. Spurs heeft gewoon nog niet eens gescoord dit seizoen. Domino's Pizza, de Britse tak daarvan, tweeterde gisteren na weer een 0-0 gelijkspel, dat ze inmiddels 500 miljard pizza's hadden bezorgd sinds de laatste Premier League goal van Tottenham Hotspur. Dus dat zegt ook alweer genoeg. En dan verder heb je inderdaad Chelsea dat heel leuk voetbal speelt, maar wel met 2-2 gelijkspeel tegen Hull. Het lijkt gewoon weer Arsenal tegen Man City te gaan worden, met de kanttekening dat Arsenal er iets overtuigender uitziet op dit moment. Maar ja, dat kan nog alle kanten op natuurlijk.
0: En Bayern München inderdaad, wat je zegt, dat Elversberg, dat spookje, daar hebben we vorige week al uitgebreid over besproken. Zij gaan natuurlijk gewoon weer meedoen in een Duitsland waar alleen Dortmund tot nu toe en Augsburg zeg maar de volle buit binnen hebben.
1: Ja, Dortmund won gisteren ook. Joey Veerman werd beloond voor zijn geweldige Champions League debuut voor Dortmund met een basisplaats. Alleen moest er in de 74ste minuut uit en zag vervolgens zijn vervanger, Mwecha, geweldige Duitse middenvelder, een omhaal scoren. Dus dat zal een dubbele bijsmaak voor hem zijn geweest. En verder hebben we natuurlijk het Schalke van Juri Mulder dat 2 wedstrijden op waar hij nu wint en een aardige indruk voor een promovendus daar maakt.
0: In Elversberg München, daarvan kunnen we zeggen, ja, met nog 3 seconden officieel op de klok, scheidsrechter gaat zo fluiten. Dat wordt 2-1 voor Bayern München.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
2: Super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Thuisbatterij,
5: einde salderingsregeling,
6: teruggeleverd kosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van Voordeel,
9: Aldi.
12: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
13: Simyo.
14: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
18: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
19: GPR Sportradio. Tom van het Hek en Thijs Hoek.
20: Ja, en straks natuurlijk om 8 uur de wedstrijd tussen PSV en Sparta. Maar nu, we hadden Sander Kleijkers al aan de telefoon om uit te leggen dat Mas gaat winnen. Maar wie wint de laatste etappe van Vuelta?

0: Wie anders dan Bruno Mars met Treasure. We kijken elke week om deze tijd ook een beetje naar buitenlandse competities, wedstrijden die er lopen. De Serie A, Thijshoek, daar kijken we ook altijd naar. Maar de veel belangrijke clubs moeten nog spelen, hè? Die zijn door die Champions League een beetje laat gespeeld deze week.
1: Ja, AS Roma is morgenavond pas. Juventus is later op de avond. Gaan we uiteraard ook volgen, want het is de volgende tegenstander van NEC. Zullen ze met een beetje buikpijn naar kijken op dit moment. Maar de nummer 1 is best wel verrassend op dit moment. Lazio Roma. Waarom is dat verrassend? Omdat, ja. Nou ja, ze hebben nogal een relletje daar.
0: Ja, die eigenaar-directeur, of eigenaar-voorzitter, en met die mensen die de seizoenkaart, die soms komen ze helemaal niemand.
1: Maar ja, ze weigeren, het is een soort boycott van de seizoenskaarten. Gisteren bij een thuis 2-2 gelijkspel tegen AC Milan zaten er meer fans van AC Milan in het stadion dan tegen Lazio. Dat was een unicum. Maar er was wel een Nederlands succesje. Tijani Noslin scoorde op assist van Kenneth Taylor. Een volledig oranje goal in die wedstrijd. En sportief gaat het Lazio gek genoeg dan ook wel weer voor de wind. Want 10 punten uit 4 wedstrijden. Misschien heb je als club geen fans nodig om het goed te doen. Is dat een voorzichtige conclusie?
0: Ik zou nog even voorzichtig zijn. Maar de grote clubs in Italië gaan nog spelen. Napoli speelt op dit moment. Die staan volgens mij 1-0 voor tegen Bologna. Hè? Ja. Zo'n beetje.
1: Zeker, zeker. En dan als we de blik van Italië naar Spanje verleggen, dan hebben we de laatste finish van de Vuelta gehad. En hebben we ook Sander Kleikers, als het goed is, aan de lijn. Wielercommentator van Eurosport, Sander.
2: Goedenavond, wat een heerlijke finale hebben we nog gezien van die slotrit in Granada. Wat was het ongelooflijk spannend. Nog even alvast, spoiler alert voor het klassement. Niets meer gebeurt. Enric Mas wint de Vuelta, ja, zoals we een uur geleden al hebben aangekondigd. Maar die etappe was toch razendspannend. In de finale is er een kopgroep weggegaan met onder andere de grote favoriet die we ook al bespraken een uur geleden, Matthew Brennan. En iedereen keek een beetje naar Brennan van ja, als jij weer wil winnen, want je bent de snelste in deze Vuelta, dan moet je maar alle gaten gaan dichtrijden. En dat werd te veel voor de Brit. Dus in diepe finale ging onder andere de Bruyne, de Belg, Tobias Johannessen de Noor en Alessandro Romele, de Italiaanse sprinter van Astana, er vandoor. Die bleven op dat gladde parcours in de straten van Granada weg. En uiteindelijk was het de Noor, Tobias Johannessen, die een fantastische zege boekte voor Uno X. En uiteindelijk aan Brennan & Co. het nakijken gaf. Echt een spectaculaire finale hebben we gezien. Heel mooi.
0: En wat klassementsmensen gebeurde, zoals je al voorspelde, daar gebeurde niks meer. Hè? Die gingen elkaar niet in de weg rijden meer. Hè?
2: Nee, gingen elkaar niet meer in de weg rijden. En ze hadden ook al vanmorgen besloten met elkaar dat de finish voor het algemeen klassement op 10 kilometer voor de streep zou worden getrokken. Juist ook om te voorkomen dat om dat spekgladde stratencircuit van Granada er niet nog meer ongelukken zouden gaan gebeuren. Dat klassementsmannen echt risico gaan nemen in een afdaling. Dus hebben ze gezegd, voor de etappezege hoeft dat dus niet meer gestreden te worden door die klassementsmannen. En dat gaf alle ruimte dus aan sprinters en vluchters om vandaag echt voor vuurwerk te zorgen in die finale. Ja, dat hebben we echt gezien. Schitterende finale gezien. Met dus Johannessen uiteindelijk als etappewinnaar. En Enric Mas die binnen is gekomen als eindwinnaar van deze Vuelta.
1: Ik hoor al beginnende heimwee in jouw stem, hè, Sander?
2: Oh man, zo jammer. Het is zo'n leuke ronde geweest. Ik heb er echt van genoten. Ja. Echt een hele toffe ronde. Mede juist ook wel door het uitvallen van de grote koning. Triest genoeg voor hem, maar voor het wielrennen echt heel erg leuk.
0: Maar daar dan toch nog één vraag, Joost Sander. Want die Vuelta staat toch altijd een beetje hoe we hem willen of niet. We hebben de Tour, dan hebben we de Giro en dan hebben we de Vuelta. Want je het najaar, mensen die hun seizoen nog goed willen maken. Terwijl die super spectaculair is. Ze gaan door over de hoogste toppen, geitenpaden, alles. Eigenlijk is het een fantastische ronde toch?
2: Ja, helemaal met je eens hoor. De liefhebber in mij is echt grote voorkeur voor de Vuelta. Juist vanwege deze elementen. Dat zijn de renners vaak die nog iets goed willen maken in het seizoen dat misschien voor hun is tegengevallen. Je gaat echt over geitenpaden waar je echt normaal gesproken nog niet je eigen geit overheen zou laten gaan. En die renners die moeten dat maar allemaal over zich heen laten komen. En dat zijn prachtige beelden altijd. En spektakel toch ook juist als het gaat om het algemeen klassement en ritzegers. Van Aert deze Vuelta fantastisch gereden. En zichzelf ook helemaal in vorm gereden voor het WK over 2 weken. Brennan die dan 5 ritten weet te winnen. Mas met een hele verrassende eindzege. Er is zoveel gebeurd in deze Vuelta. Absoluut. Het zou wat meer aandacht verdienen. Maar de ware liefhebber. En gelukkig zijn we dat bij GPA Sportradio ook. Heeft er toch van kunnen genieten.
0: En één troost over 342 dagen gaat hij weer van start.
2: We kunnen niet wachten.
0: Dankjewel, Sander, voor al je prachtige commentaren de afgelopen week. Sander Kleikens van Eurosport, dankjewel.
2: Dank jullie wel.

0: Ja, Terrence Trent D'Arby was dat natuurlijk. Ja. Allemaal A-artiesten op GPR Sport Radio. Heerlijk allemaal. Thijs Hoek, wij nemen allerlei competities door. En straks worden we in beslag genomen na achter door de livesport. Omdat de PSV als laatste in de speelronde van dit weekend Sparta thuis ontvangt. En we hebben natuurlijk de finale van de US Open hebben. Tussen Ben Shelton en Alexander Zverev. Dat is allemaal te volgen hier bij ons op GPR Sport Radio. Franse competitie, hadden we het over gehad. Afgelopen weken, wat Paris Saint-Germain was moeizaam gestart. Nu moet ze nog spelen, hè? Wordt een toppertje, geloof ik. Hè?
1: Ja, het wordt echt tijdens al die livesporten, waardoor wordt er overspoeld vanaf 8 uur. Gaat er ook iets moois in Frankrijk gebeuren? Want Paris Saint-Germain, al die sterren van Paris Saint-Germain, die moeten naar Brest, naar Bretagne. Om daar eindelijk weer eens die winnende hand te vinden. Want ja, als je naar de top van die Ligue 1 kijkt, dan zie je Lille, je ziet Monaco, je ziet Rennes, je ziet Lyon, maar je ziet niet Paris Saint-Germain. Het regent daar gelijke spelen en zelfs een verlies tegen Monaco vorige week. Dat terwijl Luis Enrique net heeft verlengd. Dus het is wel eens tijd weer voor een overwinningje.
0: En wie doen het daar dan wel goed? Want Monaco was volgens mij heel goed gestart. En Lille en zo zijn ook wel een beetje de klassieke nummers 3, 4, 5. Maar ik mis Marseille een beetje in die stand.
1: Marseille missen we daarin. Nee, het is inderdaad vooral Lille en Monaco wat de klok slaat. Rennes ook. Bij Lille is, en dat is wel leuk voor de Eredivisie-volgers. Ayasue daar echt goed van start gegaan. Scoorde gelijk zijn eerste wedstrijd in de Ligue 1. Scoorde in de Champions League. Ja. Dus die zit helemaal op zijn plek daar in Frankrijk. En mag blijven hopen op die gedroomde Premier League transfer, waar hij natuurlijk eigenlijk op hoopt voor in de toekomst. Marseille blijft inderdaad nog een beetje achter. Hebben daar natuurlijk een Nederlandse keeper op doel staan, Jeffrey de Lange. Maar die heeft wel al 6 keer moeten vissen tot nu toe. En nog maar 1 keer een overwinning mogen vieren.
0: En straks dus die topper en we gaan kijken. En dat gaat natuurlijk gewoon boven komen drijven, dat Paris Saint-Germain.
1: Dat zou zomaar eens kunnen. Maar voor nu is het de 15e plaats.
0: 15e plaats. En voor de sportliefhebber, als u morgen een minuutje over heeft, kijk even naar de finish van Enrique Mas met zijn hele ploeg. Spaanse kan het niet. Heerlijker kan het niet. Winnaar van de Vuelta.

heerlijk nummer, hè? Trustful van Pink. We maken ons op, zo al eerder gezegd, voor die finale van de US Open. Die straks van start gaat tussen Zverev en Shelton. Maar we kijken ook natuurlijk naar PSV Sparta. Spraken erover met Rick Elfrink. Thijs, hoek maar toch ook nog even aan jou de vraag. Jij gaat die wedstrijd ook uitgebreid volgen voor ons. PSV

0: Mijnans, Wanner en Sano staan op het middenveld. En het, de verdediging ziet er wat vertrouwder, ouder uit. Serginho Dest, Geertruida, Obispo en Mauro Junior. Kovar op doel. Maar er is inderdaad in de voorhoede een behoorlijke gok genomen.
1: En is dat ook een beetje de luxe van PSV? Want clubs zeggen, die hebben ook die brede bank dit jaar. Bij Ajax wordt daar ook al over gesproken. Hè. Die kunnen nu inderdaad echt doorwisselen. Hij heeft die voorhoede natuurlijk wel gewoon achter de hand. En zo'n Perisic even rust geven. Er zit ook wel logische keuzes in, toch?
0: Het is precies wat je zegt. Als het nog 0-0 staat in de 60ste minuut, dan zullen we die toppers echt wel gaan zien natuurlijk in het Philips Stadion vanavond. Maar inderdaad, Gusteel als tweede spits. Die heeft het natuurlijk gewoon hartstikke goed gedaan op dat niveau in de Eredivisie vorig jaar. Dus daar kan je dan mee roleren. En Van Boeham, die is menig PSV-fan natuurlijk gewoon heel benieuwd wat hij kan laten zien. Dus daar zal ook wel enthousiasme over zijn. Dan nog een kleine blik op Sparta. Is toch ook een team dat we langzamerhand wel beginnen te leren kennen. Martins Indy natuurlijk als rots in die verdediging. We zien ook Bas Kuipers en Hateboer, die Jens Toornstra naar de bank heeft verdreven de afgelopen weken. En Milan Zonneveld, de spits in grote vorm. Zijn naam werd al gescandeerd op het kasteel vorige week toen hij scoorde. Dus we gaan zien of hij dat in het Philips Stadion ook kan.
1: Maar je mag enthousiast zijn, maar PSV wel favoriet toch voor het wedstrijdje?
0: Ik zei het al 31 jaar geleden dat Sparta voor het laatst won in het Philips Stadion.
1: Allemaal te horen op GPR Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Er is een vrouw opgepakt die een huurmoord zou hebben besteld via dark web, met als doelwit een Rotterdamse ondernemer. Dat zegt de politie tegen RTL, die eerder al meldde dat er de afgelopen jaren zeker 7 moordopdrachten zijn gedaan in Nederland. Het zou vooral gaan om opdrachten in de relationele sfeer. De politie onderzoekt een mogelijke steekpartij in het centrum van Eindhoven. In een flat werd een overleden vrouw met een steekwond gevonden. Een man is door de politie meegenomen naar buiten, maar hij werd niet aangehouden. Het is niet bekend of en hoe hij de vrouw kende. Alle scenario's worden nog opengehouden door de politie. Enric Mas heeft het eindklassement van de Vuelta gewonnen. De laatste keer dat een Spanjaard de Ronde van Spanje won was in 2014. Viervoudig winnaar Primož Roglič uit Slovenië werd tweede. De Oostenrijkse Felix Gall derde. Allebei op iets meer dan 2 minuten. En PEC Zwolle is vandaag zoek gespeeld door Feyenoord. Het werd 0-7. Bijna werd het de grootste uitzege ooit van de Rotterdammers, terwijl het voor PEC de grootste nederlaag ooit was in de Eredivisie. Verder ging Utrecht er vandaag voor het eerst dit seizoen met de winst vandoor tegen Excelsior. En eindigde Heerenveen Telstar in 0-0. Vanavond en vannacht alleen nog een bui in het zuiden en zuidwesten. Kans op nevel en mist en het koelt een stuk af. Morgen is het wisselvallig met zon en buien, met een graad of 20 tot 24.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Alle Sik & Verf bestel je bij
7: fanwinkel.nl. Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
10: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow!
12: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
15: Zeg het!
14: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
16: Smin.
17: Valt je iets op aan mij?
16: Nieuwe jas?
17: Nee.
16: Nieuwe schoenen?
17: Nee.
16: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je,
18: jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
16: Smint. Boost yourself.
19: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
20: Ik heb hier de biefstuk Bali.
21: Lekker.
3: Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
14: Geniet ervan.
19: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Sokken, la, boeken. Billy, dat moet sneller.
17: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
20: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
21: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: GPR Sportradio. Tom van het Hek en Thijs Hoek.
19: Met heel veel livesport, want begonnen in Eindhoven, laatste wedstrijd in deze speelronde tussen PSV en Sparta. En ook op het punt van beginnen, de spelers gaan zo het Arthur Ashe Stadium betreden. Zverev tegen Shelton.

0: Eerlijk, hè? Level 42 in Amerika maken heel veel mensen zich op de hoop dat na Andy Roddick eindelijk weer eens een Amerikaan een Grand Slam wint. Ben Shelton is de man die dat zou moeten gaan doen tegen Alexander Zverev. De voorbereidingen zijn al heel lang in volle gang. Voortdurend komen allerlei mensen de pitch op. Maar goed, ze gaan wel ergens beginnen dit uur. Wat al begonnen is, ja, PSV tegen Sparta thuis.
1: Ja, ja, ik wou zeggen, het wordt niet voor niet de Entertainment Slam genoemd. Die naammakers, helemaal waar. PSV Sparta, nou, is ook best entertaining, moet ik zeggen. Guus Til met de grootste kansen tot nu toe. Kreeg de bal van Paul Wanner van de zijkant. Maar wist de bal hard over de grond gespeeld. Net niet genoeg richting te geven om de 1-0 te maken. Sparta toch ook af en toe echt best wel op de helft van PSV geweest. Absoluut geen inrichtingsverkeer. 0-0 dus nog, maar absoluut geen straf om naar te kijken.

0: Raymond met het heerlijke klassieke nummer Supergirl. Wij kijken, want ik kijk natuurlijk stiekem mee, maar de man van de analyse is Thijs Hoek naar PSV Sparta. 0-0 nog na kleine 13 minuten. Wat moeten we eigenlijk van vinden tot nu toe?
1: Nou ja, en sinds mijn vorige update is eigenlijk precies niks gebeurd. Niks qua aanvallend spel van PSV. Er worden nog geen aanvalsmogelijkheden gecreëerd. En ook wel mooi regietechnisch worden al die aanvalstoppers op de bank dan gelijk in beeld gebracht, die een beetje betreurd naar het veld zitten te kijken. Van Bommel, Perisic, ze mogen allemaal niet meedoen. Voorlopig worden ze wel een klein beetje gemist, want heel veel kansen regent het nog niet. Maar goed, ja. Enfin, de 13e minuut schrijven we. Dus er kan nog
0: even een vraagje hebben. Perisic, 38, logisch. Het seizoen is heel lang. Van Bommel, lang geblesseerd geweest. Logisch, het seizoen is heel lang. Maar Peppi zou je toch ook zeggen, misschien een wedstrijd om juist dat wat allemaal nog net niet wil, wedstrijd waar veel ballen voor de goal gaan komen, zou ook toch een reden geweest kunnen zijn om hem juist wel te laten spelen.
1: Dat vertrouwen eens te tanken, daar heb je hartstikke gelijk in. Ja, dat is absoluut iets wat Peter Bos had kunnen doen. Feit is natuurlijk ook dat Guus Til in de spits zetten gewoon heel goed is bevallen vorig jaar. Dus dat is een fijn alternatief om in de gereedschapskist te hebben. Dat heeft hij uit de gereedschapskist gehaald nu. Maar goed, je weet natuurlijk niet wat er gebeurt en wie er nog gewisseld gaat worden. Wie weet scoort Peppi nog een hattrick vanavond. Kan allemaal. En dan ben ik eigenlijk benieuwd. Zijn ze eindelijk al begonnen in New York?
0: Nee, ik zag net nog eens even het schema waar langs zij de finale. Want de spelers hebben uiteindelijk de court wel betreden. Ze zijn nu aan dat beroemde inslaan aan het doen. Hoofdumpire heeft nog regels nog eens even doorgenomen. En als je het schema ziet waar langs Ben Shelton naar die finale is gekropen. En dat van Zverev heeft Shelton natuurlijk toch wel wat zwaarder gehad. Met name kwartfinale tegen Alcaraz. Maar ook tegen Tiafoe natuurlijk zijn halve finale. Ja, en Zverev, maar goed, die heeft wel heel ruim, heel makkelijk zijn partijen gewonnen. Staat in de onderlinge ook ruim voor, hoor. In de partijen die hij tot nu toe tegen Shelton gespeeld heeft. Maar goed, zoals we met voetbal willen zeggen, dit is een partij op zich, is dit natuurlijk ook. Want Shelton is in de vorm van zijn leven. Kan geweldig serveren. En nogmaals, die krijgt die enorme crowd daar in New York volledig achter zich.
1: Ergens
0: een
1: ook
0: speler die ervan houdt. Hè.
1: Ergens ook de druk van de godganse natie aan de andere kant.
0: Ja, want het moet. Christy Wogen legt het terecht uit. Er zijn heel veel Amerikanen relatief, hè, die ver komen in die toernooien. Met Taylor Fritz en Tommy Paul en zo. Er zijn er een heleboel die zich in de top van de wereld spelen. Maar ja, het winnen van een Grand Slam, dat wil tot nu toe nog maar steeds niet lukken. En ja, dan is dit toch wel een gelegenheid voor deze Shelton. Terwijl wij kijken naar Sparta, maar wij denken ook aan een vlag. Of denk jij niet aan een vlag?
1: Nou, Milan Zonneveld denkt in ieder geval nog niet aan een vlag, want die heeft zojuist de 1-0 voor Sparta gemaakt. Met een enorme, dat mag je wel een blunder van de verdediging.
0: We hadden ook nog even over die keeper, PSV. Met Rick Elfman.
1: We hadden het over Kovar, niet geheel onomstreden. Veel kritiek gekregen vorig jaar. En ze hebben natuurlijk Nicolai daar op de bank zitten. Als oud-Sparta-keeper, een van de beste keepers van de Eredivisie in zijn tijd. Maar ja, wat gebeurt er eigenlijk? Ja, er wordt uitverdedigd. En daarmee staat Milan Zonneveld in één keer alleen voor de goal. Kovar lijkt eerder bij de bal te zijn, maar gaat dan onder de bal heen, ver buiten zijn eigen strafschop. Ja, hij mist de bal gewoon volledig. En Milan Zonneveld krijgt een cadeautje en pakt dat uit.
0: En het vertrok van eigen helft. Ik dacht aan een vlag, maar dan hoef je niet te vlaggen.
1: Nee, vertrok van eigen helft en stond ook nog eens op die eigen helft niet buiten spel. Dus dit doelpunt gaat gewoon tellen. Het is 0-1 voor Sparta. Zeer verrassend. En Kovar doet zijn shirt op dit moment over zijn ogen heen. Hij wil even er niet zijn, maar hij zal door moeten met een achterstand. Geen

0: George Michael natuurlijk. We kijken naar het voetbal, we kijken naar PSV. De landskampioen thuis tegen Sparta kwamen verrassend op achterstand en nu thuis ook.
1: Ja, en sindsdien is het PSV met balbezit wat de klok slaat. Met nog weinig resultaten. De bal kwam één keer gevaarlijk in de 16 van Sparta. Maar toen was daar routine Bruno Martins Indi om de bal weg te halen. En verder is er vooral een heel druk gebarende Peter Bos langs de zijlijn die alles behalve tevreden is. Ja, daar heeft hij ook helemaal geen reden toe natuurlijk. Dus het blijft voor nu PSV dat geduldig de bal rondspeelt rond de 16 van Sparta. Maar nog niet heel veel kansen gecreëerd. En dus tegen een totaal onverwachte en ook vrij bizarre achterstand opkijkt. Als je kijkt hoe die dat doelpunt tot stand kwam met het nodige geklunnel van Kovar, de keeper. En dan gaan we ook even naar New York, want we tennissen, hè?
0: Ja, we zijn begonnen en Shelton heeft de eer om als eerste te serveren. Begon wat nerveus, meteen zijn eerste punten kwijt. Krijgt zijn eerste service ook nog niet goed. Hoewel hij in zijn derde wel een ace sloeg. Daardoor is de stand 15-30. We kunnen misschien even meenemen of hij in die eerste service game meteen ernstig in de problemen komt. Tweede service nu. Zverev kiest eigenlijk gewoon voor de bal in het spel te houden. Shelton die durft veel meer initiatief te nemen, zoals je ook wel een beetje zou kunnen verwachten. Prachtig punt overigens, oplopend naar het net. Volley 30 gelijk na een 0-30 achterstand. Dus helemaal open uiteraard. En Shelton lijkt zijn eerste zenuwen wat erboven.
2: GPR Sportradio.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7, 7.
5: Oh, wat een geld!
7: 50.000, godverdikkeme.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Nog 309.000.
10: Oké. Elektrisch en garantie?
11: 7 stuur.
10: Alcantara bekleding. En,
12: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
15: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
22: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
23: Paul van Bergen.nl, daar vind je
24: GPR Sportradio. Tom van het Hek en Thijs Hoek.
0: Met de eerste set van de US Open mannenfinale, het slotstuk van de eerste helft van PSV Sparta en ook golf, Formule 1. Alle sport op GPR Sportradio.

0: Never Felt So Good. Het heerlijk nummer van Michael Jackson en Justin Timberlake. 1-1 was het bij PSV Sparta. Thijs, hoe is het?
1: 1-1 is het, al is PSV wel steeds gevaarlijker aan het worden. Net was daar al schot van net buiten de 16. Amir Bouhamdi, dat grote talent van 18 jaar... met een geweldig schot zo op een metertje of 22... gepakt door de keeper van Sparta, Michael Brouwer... die tot nu toe dus een betere avond heeft dan de keeper van PSV, Kovar. En want die 1-1 die is zojuist gevallen. Sven Meinans met een mooie kopbal op een misschien wel nog mooiere voorzet... van Esmir Bayraktarević, die zojuist weer op diezelfde manier gevaarlijk was... met een voorzet... die niet verzilverd kon worden door Guus Til. Maar PSV klopt aan de deur, zoveel is duidelijk.
0: En het is opgehouden met zachtjes regenen daar. In de US Open hebben ze daar geen last van. Maar Shelton verloor meteen zijn eerste service game... en daarna gaat het op service. Zverev leidt na 4 games dus met 3-1. En opvallend is vooral bij Zverev het hoge percentage... eerste services wat hij inslaat. En Shelton, ja, die slaat en die slaat. Maar voorlopig is Zverev toch de beter in de eerste set.
1: Ja. Ja, dat moeten we vaststellen. Een tenniswedstrijd duurt lang. Net als een Grand Prix af en toe. En daarmee is het bruggetje gemaakt naar onze GPR-collega Cas van der Veerdonk. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, want we hebben eerder op de dag ook naar de grote prijs van Spanje zitten kijken. Met dezelfde eindwinnaar als de week daarvoor. Maar wel een stuk meer gemopper over het circuit. Hè? Dat was toch wel een beetje de hoofdmoot.
2: Nou ja, wat jij zei, hij kan lang voelen, zo'n Grand Prix. En dat was inderdaad bij deze ook wel het geval. Qua tijd viel het redelijk mee. Ik denk redelijk gemiddeld, ongeveer 1,5 uur. Net iets langer, maar er gebeurde heel weinig. Vooral in het midden van de race. De opening was redelijk leuk voor Verstappen en Hamilton. Een beetje zoals in 2021 met elkaar in gevecht. Nog een virtual safety car na 15 ronden. Waardoor er wel de kaart opnieuw een beetje geschud werden in die top 4. Top 5 zelfs. Maar daarna was het niet zo heel spannend. Tot het einde, toen kwamen Verstappen, Antonelli en Norris nog echt heel dicht bij elkaar. En leek Verstappen zelfs even aanspraak te maken om die Grand Prix gewoon te gaan winnen. Maar helaas, tweede plaats nog steeds klasse. Het is hij evenaart zijn beste klassering dit seizoen.
1: Ja, veel gemopper dus over dat circuit daar in Madrid. Verwacht je dat ze bij Madrid zich op kunnen maken voor nog 10 mooie jaren? Of moeten ze echt wel dingen gaan verbeteren?
2: Nou ja, als je een paar bochten en tot een rechtstuk ombouwt... kun je ineens inhalen, want dan kun je aanremmen. Het probleem is dat er gewoon weinig plekken zijn... waar je daadwerkelijk een actie op de baan kunt maken. En als je dan een pitstraat van bijna 30 seconden lang maakt... met een pitstop erbij, dan wordt een undercut plaatsen ook moeilijk. Dus inhalen is gewoon heel lastig.
0: Kunnen we ook zeggen, Cas, dat je zei... het was niet zo superspannend vandaag. Is de spanning uit het kampioenschap eigenlijk ook weg? En gaan wij gewoon een hele jonge nieuwe wereldkampioen krijgen?
2: Nou, hij staat nu 81 punten voor teamgenoot George Russell. Hij heeft 8 overwinningen. Dat zijn er meer dan Russell in totaal in zijn hele carrière. En dat heeft hij allemaal dit seizoen gedaan. Dus je zou wel kunnen spreken van enige soort dominantie. Van Kimi Antonelli. Hij zei wel aan het einde van de race... I feel bad for Lando. Oftewel, hij voelt zich schuldig tegenover zijn conculega. Lando zelf zei dat hij eigenlijk de perfecte race had gereden... maar gewoon geen geluk aan zijn zijde had. Ja, dan wordt het toch lastig. Hij maakte dus die fout tijdens die virtual safety car... door niet naar binnen te gaan.
0: Kon hij naar binnen?
2: Ja. Nou, hij kon inderdaad niet naar binnen. Dus of het een fout is, is de vraag. Maar het is inderdaad pech. Precies wat hij zei.
0: Nou, de spanning zat er dan niet helemaal op. Wel prachtige tweede plaats van Verstappen dit weekend. En Kimi Antonelli op weg naar de wereldtitel. Cas van der Veerdonk, dankjewel.
2: Fijne avond.

PSV komt op voorsprong in het Philips Stadion tegen Sparta. En het is Kodai Sano, de zomeraanwinst die overkwam van NEC. En nu een geweldig moment heeft bij zijn nieuwe club op het Philips Stadion. Ook behoorlijk, nou ja, bijna ontroerd. In ieder geval heel blij is met die goal die hij voor zijn nieuwe club heeft gemaakt. Het begint eigenlijk weer bij het Bajaktarević, die ontzettend dreigend is de hele eerste helft. Maar daarna doet Kodai Sano nog heel veel zelf. Hij schiet van een meter of 30. Ja, het waren net een beetje onheilspellende woorden achteraf van mij. Want ik zei dat Michael Brouwer, de keeper van Sparta, er lekkerder in zat dan Kovar. Nou, ze zijn nu allebei niet zo vrolijk over hun eerste helft. Want hij had hem mogen hebben. Zoveel is duidelijk.

0: Paul Carrick was dat. Nou, is zo ver PSV is op voorsprong gekomen, Thijs. En die gaan er gewoon overheen, hè?
1: Nou ja, veel Spartanen zullen iets anders hopen, maar ze hebben in ieder geval absoluut de overhand in het spel. En Sano als een kind zo blij met zijn afstandsgoal. En dan kijken we ook nog even naar de US Open, waar de spanning een klein beetje terug lijkt te komen.
0: Ja, nou, sfeer even. Nou, het gaat nog op service, hè. 3-2. Shelton verloor zijn eerste service game, maar staat nu 30-0 voor op de service van sfeer. Komt er meer in, durf meer. Maar goed, we zullen het kijken. Het is aan elkaar gewaagd. En we gaan praten over golf. De Solheim Cup kan u nauwelijks ontgaan zijn. Was dit weekend. En dat is heel uniek in Nederland. Grootste golftoernooi natuurlijk ter wereld voor vrouwen. Tussen de teams USA en Europa. John van Vliet volgde dat de 4 dagen voor Ziggo Sport. John, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Europa wint 15-13. Sommige mensen zullen dan denken, nou, dat is ruim. Maar het was ongelooflijk spannend, hè, 3 dagen lang.
2: Ja, het was absoluut waanzinnige spanning, ja. Vooral de eerste 2 dagen. Je moet weten dat dit het enige team-evenement van een individuele sport als golf is. Ze spelen de eerste 2 dagen in duo's, 2 verschillende spelvormen. Er zijn er in totaal 16 punten te verdelen. Ze hadden netto, denk ik, net geen 24 uur over die 2 dagen verspreid gespeeld. En toen was het 8-8. Dus vanmorgen begonnen ze op zondagochtend om 11 uur of zo aan de singlepartijen. Dan zijn ze weer ouderwets in hun eentje. En dan 12 tegen 12. Partij voor partij, punt voor punt. En uiteindelijk inderdaad 15-13 voor Europa. Die moesten winnen, want als het kan gelijk eindigen, 14-14. Dan had de titelverdediger, dat was Amerika, de Solheim Cup mogen houden. Maar hij viel dus de goede kant op. Ja. Maar het leuke van deze spelvorm is, en daar doe je denk ik ook een beetje op, is, ja, als je 10 minuten kijkt, zit je erin. Ja. Omdat het elke hole is er weer een beslissingje in het grote geheel, zeg maar. Dus dat maakt het wel echt heel bijzonder.
0: Er is ook altijd veel te doen. Wie dan wie laat spelen. En wie tegen wie en dergelijke. En er zijn mensen die voor het eerst meedoen. Er zijn mensen die nu een 6e Solheim Cup spelen. Waren er absolute uitblinkers in dat opzicht?
2: Ja, die waren er zeker. Het was mooi om te zien dat toch een beetje de kopvrouw van Europa was. Charlie Hull is een Engelse. Die had de eerste 2 dagen zeer teleurgesteld. Had van haar 4 partijen maar een 0,5 punt binnengebracht. Dat was echt wel tegenvallend. Zij ging toch gewoon voorop in de strijd vanmorgen in haar singlepartij. En die won ze. Dus daar bracht ze een 0,5 punt mee binnen. Aan de andere kant heb je de nummer 1 van de wereld, Nelly Korda. Die had de eerste 2 dagen de eerste 3 partijen gespeeld. Dus 2 op vrijdag, 1 op zaterdag. 2 gewonnen en verloor voor het eerst in de geschiedenis van de Solheim Cup zo'n partij in op zaterdag. Daarna heeft ze werd ze niet opgesteld voor de middagsessie. Het verhaal was dat ze lichte griepklachten had en dat ze gespaard werd. Die ging vandaag spelen. Ja, die zie je dan ook wel. Dat waren ook wel echt de 2 kopvrouwen van beide teams. Die won ook haar singlepartij. Maar over het geheel was Europa de betere, waar met name een aantal debutanten, een Française, een Spaanse, enorme indring hadden in het hele totaal wat ze binnen hebben gesleept.
1: Ja, John, 80.000 bezoekers in 3 dagen in Comfort. Ik zou bijna zeggen, ja. Ze weten niet wat ze overkomt daar. Hoe groot kan deze impuls zijn voor het Nederlandse golf? Ook zo'n groot evenement.
2: Nou, dat was toen het 4 jaar geleden besloten werd dat ze een poging gingen wagen om dit toernooi, dit evenement, is het eigenlijk meer, naar Nederland te halen. Was dat de achterliggende gedachte, vrouwensport. Het is enkel vrouwen, hè, dat maakt het natuurlijk toch wel bijzonder, zo'n groot evenement. En dan om een impuls te geven aan de meisjesport. Er zat helaas geen Nederlandse speelster in dat Europese team. Wel een van de vice-captains is een Nederlandse professionele golfer, Anne van Dam. Die had dus wel, zeg maar even in het management van de ploeg iets in de melk te brokkelen. Maar ja, ik durf dat nooit te zeggen. En hoe meet je dat, hè? Hoe populair het is geworden? En dat, ja, eigenlijk weet je dat ook pas over 10 jaar. Als iemand zegt, nee, ik ben toen als kind, meisje van 9, was ik op Bernardus in Gromvoort. En toen heb ik die Solheim Cup gezien. En toen ben ik gaan spelen, ja.
0: Maar het was wel, het is wel absolute reclame voor deze sport. En je zei het al, het is ook wel het evenement waar je het makkelijkst inkomt als neutrale toeschouwer uiteindelijk, hè, qua spanning.
2: Ja, je hoeft volgens mij... Ja, ik ken de golfregels zijn waanzinnig ingewikkeld. Die ken ik zeker niet allemaal, maar ik weet wel een beetje hoe het spel gaat. Maar volgens mij hoef je daar als neutrale kijker niet eens zoveel van te weten. Want het is vrij snel duidelijk. Ja. Degene die het eerste met het minste aantal slagen in dat beroemde gat zit, in de hole ligt, die pakt een punt op die, tenzij die andere gelijk komt, dan is het half-half. En dan gaan we naar de volgende hole. Er zijn 18 holes en uiteindelijk is er een eindstand in die partij. Als je eerder meer holes hebt gewonnen dan de ander, stopt die partij ook meteen. Echt ga je terug naar binnen en schrijf je een punt voor je team bij.
1: Ja, en toch ook even naar het toernooi, het format Europa versus de rest van de wereld. Dat is natuurlijk, dat kennen we in het golf heel erg. Tennis heeft het tegenwoordig ook met de Laver Cup. Maar is het ook niet een format waarvan jij, we kennen jou natuurlijk als liefhebber van heel veel sport, waarvan je denkt, ook wel eens leuk om in het voetbal te doen of zo?
2: Maar grote nadeel, ja. Dat ik veel te veel sporten leuk vind, dat klopt.
1: Maar moeten we dit introduceren in andere sporten? Ik merk dat ik er best enthousiast van word.
2: Dan zou je dus de kampioenen van met voetbal, kampioenen van Azië, Europa, Zuid-Amerika.
0: Een keer een Europese elftal tegen een Zuid-Amerikaans elftal of zo.
2: Toevallig hadden wij nu wel aan het einde van onze uitzending met Robert-Jan Derksen en Pascale Koffa, die drie dagen lang de analisten zijn geweest. Hadden we het erover. Het beste, of misschien in ieder geval ook heel goed vrouwengolf, wordt er in Azië gespeeld. Japan, Korea, China hebben waanzinnige golfsters. Die doen dus niet mee aan dit toernooi. Dat is op zich best raar. Als je de wereldranglijst ziet, die staat vol met Aziatische speelsters. Bij de mannen heb je de Ryder Cup, is eigenlijk precies hetzelfde, Europa tegen Amerika. Die vinden Australiërs en Zuid-Afrikanen met name, die vinden daar ook wel wat van. Dus het zou eigenlijk... En dat is wat je dan bij voetbal ook zou doen. Het zou eigenlijk nog groter moeten worden dat er ook teams van die continenten zich verenigen of meedoen. Maar het is ook een beetje de oude wereld, hè? Die hier nog Europa-Amerika. Dat is de achterliggende gedachte.
0: 4 dagen prachtgolf mogen zien. Dank.
2: Ja, 3 was het, hè? Normaal is het altijd 4. Ja. Maar alles is anders in de Ryder Cup. Ook de lengte van het toernooi. Het begon vrijdag en het was net klaar. Ik ben op de terugweg.
0: Dank voor jouw uitleg en 3 dagen dus prachtig golf daar op de Bernardus Golf in Krom voor 80.000 mensen waren. Europa won uiteindelijk met 15-13.
3: GPR Sportradio.

Espresso van Sabrina Carpenter. Ja, ze kunnen ook even koffie gaan drinken bij PSV tegen Sparta. Want daar is het rust. Het staat 2-1 voor PSV. En ondertussen zijn er ook allerlei wedstrijden in het buitenland begonnen. Die we uiteraard ook voor u gaan volgen. Sassuolo tegen Juventus. Juventus is natuurlijk de volgende tegenstander van NEC. Zullen ze in Nijmegen nauwlettend volgen. Staat nog 0-0.

0: problemen snel op 030. Maar hij repareerde dat met een aantal goede services en een aantal prachtige slagen. Want ze vinden dan wel dat hij niet zo super spectaculair tennis, maar hij kan toch wel buitengewoon goed tennis en retourneren en ook het initiatief overnemen. Slaat nu een dubbel fout overigens, staat 15 gelijk. Maar tot nu toe blijft hij steeds, juist ook op de belangrijke momenten als het erop aankomt, kaarsrecht overeind. Dus Zverev heeft nog altijd op voorsprong in de eerste set.
1: Ja, ik ben over. Je hebt het over zijn services. Daar is best wel veel over te doen geweest. Ook klachten van zijn tegenstanders dit toernooi. Dat hij, ja, ik zie hem nu ook al wel veel met die bal bouncen. Dat hij heel lang wacht voordat hij serveert. Doet hij dat nu ook weer in deze
0: finale? Ja, dat doet hij. Maar er is een serviceklok. Dus ja, iedereen kan er wel wat over zeuren. Als hij binnen de tijd serveert die daarvoor staat, dan doet hij dat. Djokovic kennen we ook wel met dat stuiten. Nadal kon er ook wat van. Eerst een lijntje poetsen en dan weer. Dus het hoort ook een beetje bij dit soort spelers. Dus ik snap wel dat het soms een beetje de vaart voor het gevoel en dergelijke eruit haalt. Maar goed, hij houdt zich gewoon keurig aan de regels. Anders is de umpire ervoor. Dus ik vind eigenlijk dat die spelers daar niet zo over mogen zeuren.
1: En hij heeft ook beloofd om het proberen minder te gaan doen. Dat is toch ook erg sympathiek.
0: Dat doet hij dan na deze finale, denk ik zo te zien.
2: GPR Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hiepen. In Zweden zijn de parlementsverkiezingen volgens een eerste prognose nipt gewonnen door Centrum Links. Die partijen lijken te kunnen rekenen op 51% van de stemmen, tegenover 47% voor de regerende rechtse partijen. Het belooft een nek-aan-nek race. De eerste uitslagen worden over enkele uren verwacht. Er zijn 38 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden die vanmiddag de A12 in Den Haag opliepen en blokkeerden. 6 van hen brachten het verkeer in gevaar, 1 blokkeerde een politieauto. Volgens de politie waren de meesten 2 weken geleden ook al bij een blokkade. Zij zijn gewaarschuwd. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. In Haarlem wordt gezocht naar een automobilist die er vandoor is gegaan na een ernstige aanrijding met een kind op een fiets. De bestuurder van de zwarte Audi heeft waarschijnlijk schade. Hoe het met het kind gaat is niet bekend, alleen dat hij of zij naar het ziekenhuis is. De weg is afgezet en de politie doet onderzoek. En het eindklassement van de Vuelta is gewonnen door de Spanjaard Enrique Mas. Primož Roglič uit Slovenië, die de Vuelta 4 keer eerder won, werd tweede. De 3e plek was voor Felix Gall uit Oostenrijk. De laatste etappe van de Vuelta werd in de sprint gewonnen door de Noorse Tobias Johannessen. Alleen in het zuiden en zuidwesten kan het vanavond en vannacht nog wat regenen. Verder is het overal droog, wel met kans op mist en nevel. Morgen zowel zon als buien met gemiddeld 22 graden.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
8: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
12: Alle verf, super voordelig.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl.
15: waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
1: GPR Sportradio. Tom van het Hek en Thijs Hoek.
16: Laatste uur alweer op deze zondag. Straks Leo Dries over de hele Eredivisie, waar nog de tweede helft loopt van PSV tegen Sparta. Ruststand 2-1 dus. En tennis, US Open.

0: Lekker, hè, Joey Lewis. En ja, zie ik die dat helemaal alleen, zult u denken... nee, The News doet altijd met hem mee. En die is ook volop mee op dit nummer. We kijken naar de tweede helft. PSV Sparta, ruststand 2-1. Thijs Hoek, we zijn weer een minuutje 5 bezig.
1: 2-1, maar PSV klopt wel nog steeds aan de deur. Met vooral ook weer die Amir Buhan, die het jonge talent van 18 jaar... dat toch wel echt gevaarlijk is tot nu toe. Kreeg net de bal op een knappe manier van Sven Meijnans... die ook een ontzettend goede wedstrijd speelt. Aan de linkerkant draaide hij naar binnen en schoot hij raaklinks langs. In de eerste helft had hij ook al zo'n moment. Dus er zijn genoeg pluspuntjes voor Peter Bos ook te benoemen... al zal hij graag willen dat de score nog wat verder uitgebreid wordt. Is de score al verder uitgebreid bij de US Open? Vraag
0: ja,
1: ons vanaf.
0: Die eerste break was er dus voor Zverev. Die hield hij vol, maar hij maakte nog een tweede break... en daardoor heeft hij die eerste set met 6-3 gewonnen. De mooiste punten bij tijd en wijle zijn van Ben Shelton. Maar die maakt toch ook wel heel veel punten... maakt Zverev toch wel uiteindelijk veel rustiger. Inmiddels heeft Zverev ook zijn service game... in de eerste game van de tweede set behouden. 1-0 voor, dus 6-3, 1-0 Zverev. En op dit moment 40-30 voor Shelton... die bijvoorbeeld een 40-0 voorsprong neemt... en dan twee hele slordige punten spreekt. En daarmee Zverev eigenlijk ook steeds het beeld geeft... dat hij ook op die servicebeurten van Shelton goed in de wedstrijd zit. Zverev dus echt op dit moment nog steeds een favoriet.
2: GPR Sportradio. We'll be right back.

0: Show Me What I'm Looking For van Carolina Liar. Nou, Sparta is looking for de 2-2. En ja, die hadden ze bijna te pakken tijdens dit nummer. Want ja, zolang het 2 in staat, is het ongeluk zit in het klein hoekje voor PSV. En Terho stuurde Milan Zonneveld weg. En die stond een beetje half voor de keeper, Kovar. Die redde en maakt zo zijn wedstrijd weer een klein beetje goed na die blunder van de eerste helft. Nog altijd 2-1 dus bij PSV Sparta.
1: En een mooi moment om ook het Eredivisie weekend een klein beetje door te gaan nemen. Vriend van de show, Leo Driessen, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, we willen een beetje die hele ronde. Jij hebt het Telstar-hart, dat weet iedereen wel. Punt bij Heerenveen. Was het een punt verdienen?
2: Nou, hij was redelijk gestolen.
1: Ja?
2: Jawel. We hadden niet zo heel erg veel in te brengen. Maar wel goed verdedigd, hoor. Dat is eigenlijk een beetje het enige wat erop zat. Want het is, ik vind wel. Kijk, er is een bepaalde regel uitgevaardigd, hè, door de KNVB op verzoek van de Europese deelnemers in de Nederlandse competitie. En dat zij vrij krijgen, omdat ze dan daarna Europees moeten spelen. En dan kunnen ze die wedstrijd later inhalen. Weet je wat het gevolg is? Dat Telstar, hè, gewoon een modaal clubje, moet 3 wedstrijden in 1 week spelen. Dus eerst bij Enschede uit door de week en nu waren we in Heerenveen. En daarvoor hebben we tegen Cambuur gespeeld. Dus zondag, woensdag, zondag.
1: Het zijn goede reiskosten, Leo, dat.
2: Ja, klopt. Nee, maar ik vind er wel wat
1: ja,
2: van. Want,
1: ja, ik snap wat je bedoelt. Wat de hele competitie. Als je nu naar dit weekend kijkt, wat vind je het meest opvallen eigenlijk? Wat valt het meest op?
2: Dat Utrecht wint. Dat het ook wel voor veel opluchting zorgt rondom de nieuwe trainer en zijn staf. Want de druk bij Utrecht is groot. Ze hebben dan Anthony Correa wel met het volle verstand aangenomen en een contract voor 3 jaar gegeven, mind you. Maar je weet hoe het gaat, bij Utrecht althans. Daar is weinig geduld. Dus deze overwinning die kwam wel even lekker uit.
1: En die grote uitslagen, Leo, wat moeten we daarvan denken? Ajax 5-1, maar hebben ze toch lang niet gedaan. Feyenoord 7-0 vanmiddag. Wat moeten we denken van die uitslagen?
2: Mickey Mouse competitie.
1: Ja, maar is het verschil zo groot aan het worden?
2: Nou, ik had wel bij PEC Zwolle de indruk dat die het opgave op een gegeven moment. Wat toch heel slecht is. Feyenoord had er gewoon 10-11-0 kunnen winnen. 0-10 hadden ze moeten maken eigenlijk. Hè? Dan hadden ze de uitslag die bij hun hoort te gaan. Dat had allemaal gekund. Maar nee, ik vind het ook een slechte zaakje. Ik vind dat je moet altijd, als sta je 5-0 achter, moet blijven knokken. Je moet wel blijven geven voor... al was het alleen maar om je verdediging en je doelman niet in de steek te laten. Ja, het geeft wel te denken, hoor, 7-0. Waar het ook 14 doelpunten hadden kunnen zijn.
0: Ja, een andere trend tot nu toe was dat gepromoveerde clubs het behoorlijk zwaar hadden. Maar Warempel gisteravond gewoon 3-0 voor Cambuur tegen NEC. Is de opluchting groter voor Cambuur of de schok groter voor NEC achteraf?
2: Nou, was natuurlijk ook nog wel het gedoetje met de 2 trainers die elkaar kennen vanuit het Spaanse verleden. Want de ene trainer stapte op waar de assistent bleef. En dat zorgde toch voor een beetje... En dan was het al dubbel pijnlijk dat de assistent-trainer nu wist te winnen.
0: Ja.
2: En met 3-0 duidelijke cijfers. Ik denk dat de NEC dit een heel zwaar seizoen gaat krijgen. De tol betalen voor het succes van volgend jaar, vorig jaar. Want er zijn veel geblesseerden. Het is een druk programma. En degenen die fit zijn, die zijn al een beetje wat aan de oudere kant. En dat wat NEC als handelsmerk had, dat opjagen, dat doet de tegenstander nu gewoon. Hè? Cambuur jaagt er gewoon NEC over het hele veld. Dus,
1: nog één vraag, Leo. Want AZ had een fenomenale start natuurlijk. En dan gaat dat meteen vallen, gaan die meedoen. En dan zeggen mensen, nee, ik denk het niet. En dan zeggen mensen na dit weekend 1-1 tegen Willem II, zie je wel. Is dat dan wel een terechte conclusie? Of gaat AZ misschien toch wel gewoon veel langer bovenin meedoen dan we denken?
2: Nee, AZ gaat dus een van de teams die... AZ gaat bij de eerste 3 eindigen. Net als die andere 5.
1: Maar AZ, dat is gewoon een goede ploeg, hè?
2: Ja, een goede ploeg. Een goede ploeg en ook een goede trainer. Realist ook, tijd wisselen. Ik heb alle vertrouwen in dat hij gewoon echt een super seizoen gaat draaien.
0: Dan toch ook nog even de blik op FC Twente. Won thuis met 2-0 van ADO. Doet nu inmiddels ook bovenin echt mee naar een reeks goede resultaten. Wout Weghorst scoorde een penalty. Dat was bijna geëmotioneerd over zijn eerste goal in de goalsvesten. Oogste ook weer wat hoon van waarom ben je geëmotioneerd na het scoren van een penalty tegen ADO. Waar sta jij in die discussie?
2: Je moet mij dat niet vragen, want ik kan daar absoluut niet tegen. Ik heb alle respect voor wat iemand gelooft en wat hij uitdraagt en weet ik wat. Maar ik kan het niet aanzien. Ik vind het, als je van alles en nog wat gaat aanroepen, als je een penalty benut hebt, hey, kom op, zeg hij. Maar goed.
1: Heb je wel genoten, Leo, dit weekend?
2: Ja, 0-0, hè. Hey, die was goed, hè. Hey.
1: Nou, laten wij daarmee afsluiten. En wij gaan je ongetwijfeld vaker spreken. Leo Driessen, dankjewel.
2: Fijne avond.
1: Ja.
3: GPR Sportradio.

0: heerlijke muziek bij GPS Sport Radio. De Furf natuurlijk, met het prachtige nummer. We gaan weer voetballen. Ja, want we hadden het net natuurlijk wel met Leo Driessen over alles. Maar ondertussen loopt die wedstrijd nog tussen PSV en Sparta. PSV komt niet los van Sparta uit IJshoek.
1: Nee, de stand is hetzelfde. 2-1. Maar er is echt een boel gebeurd tijdens ons belletje met Leo en tijdens de Verve. Eigenlijk 3 grote kansen voor Sparta. Eerst Mitchell van Bergen met een prachtig schot dat rakelings langs naast ging. En daarna 2 corners die ontzettend gevaarlijk werden. 1 keer via Martins Indy en 1 keer via Julian Baas. Ja, 2 keer, maar net, ging dat maar net goed voor PSV. Peter Bos keek ontevreden en dus staan de grote kanonnen in ieder geval inmiddels allemaal in het veld. Zowel Peppi, Van Bommel als Perisic. Het gaspedaal is ingedrukt bij PSV. Peppi kreeg net ook een grote kans van een voorzet. Probeerde een omhaal, maar dat mislukte behoorlijk. Maar goed, het mogen duidelijk zijn, PSV is het nu menens. Gaat proberen om toch die kloof te slaan en proberen te voorkomen wat ze eerder dit seizoen is overkomen tegen Fortuna Sittard. Toen het toch nog 2-2 werd in eigen huis in de laatste minuut.
0: Tennis dan, de tweede set van de finale daar in de US Open. Shelton, ja, heeft net zijn service kunnen houden in een lange game die heel belangrijk was voor hem om op die manier in de wedstrijd te blijven. 2-2 daardoor dus in de tweede set, maar Zverev nog altijd veel makkelijker zeg maar aan zijn punt te komen, ook met name in zijn service games. Shelton heeft bijna in elke service game moeite om die te houden. 2 keer verbroken dus in set 1, 6-3 werd dat dus uiteindelijk voor Zverev. En nu 2-2 in de tweede met Zverev nog altijd aan de rustige bovenkant.

0: wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
4: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
3: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met...
12: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten... die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen... via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
13: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
14: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
15: Yes, hij doet het.
16: Ja hoor, dat kan zeker.
17: Rozer!
14: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
13: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
18: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
19: Simyo. De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
20: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
21: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
22: Kom maar verder.
21: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op QuickFit.nl.
22: Hij is weer klaar.
21: QuickFit en weer verder.
23: Thuisbatterij,
24: einde salderingsregeling,
25: terugleverkosten,
26: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
27: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
28: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Tom van het Hek en Thijs Hoek.
1: Laatste half uur is een half uur vol ontknopingen van PSV Sparta, waar het nu 3-1 staat, en de tweede set van de US Open finale.

0: Zo'n script. Ja, we gaan naar PSV. Sparta is beslist.
1: Ja, Sparta lijkt ook met nothing de deur uit te lopen hier in het Philipsstadion. Want ondanks een hele goede periode in de tweede helft, waar het echt kansen regende voor Sparta, is PSV toch op een 3-1 voorsprong gekomen. De aanvallers kwamen er natuurlijk in. De knallers van het eerste elftal van Bommel, Peppi, Perisic. En die druk kon Sparta niet weerstaan. Bij de zoveelste aanval kon Brouwer eerst nog dapper redding bieden. Maar Sven Meinans was alert en kopte de 3-2 binnen. Ja, en Tom, wat gebeurt er in New York?
0: Nou, het Amerikaanse publiek begint warm te draaien. Want voor het eerst brengt hij een aantal keren nu Zverev wat aan het wankelen in de service games van Zverev. Maar elke keer weer, eigenlijk als je denkt dat hij een aanvallende slag kan slaan, slaat hij toch ook wel veel slordige ballen uit. Het staat 3-3 in die tweede set. Dit is al een hele lange game, waarbij Zverev andermaal nu op voordeel komt. Terwijl het initiatief in de rally toch vaak voor Shelton is. Maar uiteindelijk weet hij dat dan toch niet te verzilveren in hun punten te maken. Dus Zverev blijft aan de goede kant van de streep. Maar Shelton en het publiek beginnen er wat meer in te geloven.
2: GPR Sportradio.

0: kunt je willen van Bob Marley en de Wailers. Thijs, het is geloof ik beslist wel in Eindhoven. Je hebt ook wat buitenlands voetbal.
1: Ja, inderdaad. PSV Sparta nog altijd 3-1. Maar ook in het buitenland wordt nog gevoetbald. Bijvoorbeeld in Spanje, in La Liga. Real Sociedad tegen Atletico Madrid. Het Atletico Madrid van Diego Simeone uiteraard. Staat nog 0-0, een uitslag waar Simeone wel vaker mee bekend is geweest in zijn carrière. Maar 40e minuut, dus er kan nog veel gebeuren. Dan Sassuolo, dat het opneemt tegen Juventus, de volgende tegenstander van NEC. Daar staat het nog 0-0.
0: Eigenlijk ook wel gezellig, de volgende tegenstander van NEC. Heeft Juventus ook wel eens anders meegemaakt?
1: Ja, het is een groter live event voor NEC dan voor Juventus. Ja. Dat staat buiten kijf. Maar ze moeten ook nog eerst maar eens van Sassuolo winnen, want dat lukt ook nog niet. 0-0 daar. En in League 1 probeert Paris Saint-Germain eindelijk een keer 3 punten op het bord te toveren in Frankrijk daar. Dat is al een aantal speelrondes niet gebeurd, maar ze staan nu 1-0 voor tegen Brest. Nog altijd het doelpunt van Ferran Torres, dat de boel daar scheidt.
0: En dan het tennis, ik zei het u al, Shelton en het Amerikaanse publiek zijn wat aan het opveren. Maar die game net, die duurde bijna 8 minuten. De service game van Zverev, maar daarin bleef hij kaarsrecht overeind. Maar inmiddels heeft Shelton geantwoord met een love game op service en een prachtige game. En nou ja, u snapt wat er gebeurt daar allemaal in het Arthur Ashe Stadium. Dus kortom, 4-4 in de tweede set. En Shelton die wat meer en meer en meer begint aan te dringen.

0: Never Gonna Not Dance Again van Pink. Feestelijk nummer, feestelijke avond voor Sven Meijnans, want die heeft zojuist zijn hattrick voltooid. Het staat 4-1 voor PSV inmiddels. De derde van Sven Meijnans. En dit is de mooiste. Ah ja, hij krijgt de bal. Hij wordt ook niet heel, het wordt hem niet heel moeilijk gemaakt. Dat moeten we erbij zeggen. Ja, maar uitstand met links krult hij hem de kruising in van een meter van of 25. Het staat 4-1 voor PSV. De punten blijven definitief in Eindhoven.
1: En ook Peter Bos heeft bewondering voor deze goal zo te zien. Tennis dan, na een paar moeilijke service games blijft Zverev nu weer kaarsrecht overeind. Het staat 5-4 in de tweede set. En Shelton gaat dus nu serveren om in die tweede set te blijven. Hij heeft zijn laatste service games vrij goed doorstaan. Maar goed, nu komt er weer wat andersoortige druk natuurlijk op. En ja, hij heeft nog steeds wat moeite, zit wat beter in de wedstrijd, maar serveert nu om in deze tweede set te blijven. Eerste set 6-3 Zverev. Tweede set dus 5-4 Zverev. Shelton op serve.

0: mooi klassiekertje van Seal. Heerlijk nummer. PSV, Sparta, ja, allang beslist. Maar is het ook afgelopen?
1: Het is inderdaad ook afgelopen met een 4-1 stand. De Eredivisie heeft een nieuwe koploper en dat is PSV. De gedeeld eerste met AZ, maar PSV een beter doelsaldo. En dus staat de landskampioen op de plek waar het seizoen vorig seizoen ook eindigde.
0: 16 punten uit 6 wedstrijden hebben zij beiden. We kijken naar het tennis. Zverev kwam net op 2 punten van de tweede set winst. Het werd 30 gelijk in de service game van Shelton. Die daarna 2 heerlijke punten werkelijk sloeg. Het stadion ontplofte ook een beetje. Daardoor werd het gewoon 5-5. En nu staat Zverev weer te serveren. En het heeft er alles van dat deze set in een tiebreak gaat eindigen. En dat zou wel eens een hele belangrijke kunnen worden. Want dan zal Shelton toch echt moeten.
1: Hij vecht echt voor zijn leven. Hè,
0: hij vecht voor zijn leven. Hij speelt nogmaals mooie punten. Maar afgewisseld met ook hele, hele, hele slordige punten helaas. We kunnen het op de zender verder niet meer volgen. Morgenochtend met Ronald van der Geer uitgebreid aandacht eraan. Maar nu gaan we verder met het programma van Karel Oosterhuis. En er is natuurlijk heel veel sport

0: GPR. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Na de A12-blokkade door Extinction Rebellion vanmiddag zijn 38 demonstranten aangehouden. 6 van hen blokkeerden de snelweg. Volgens de politie waren de meeste 2 weken geleden ook al bij een blokkade, toen er 53 demonstranten werden aangehouden. Zij zijn gewaarschuwd. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. Een kind op een fiets is in Haarlem aangereden door een automobilist die er vervolgens vandoor is gegaan. De politie is op zoek naar de zwarte Audi die waarschijnlijk schade heeft. Het is niet bekend hoe het met het kind gaat, alleen dat hij of zij naar het ziekenhuis is. De weg is afgezet en de politie doet onderzoek. In Oostenrijk is een man opgepakt die zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en liet misbruiken door andere mannen. Ze is inmiddels overleden. Oostenrijkse media schrijven dat het land in shock is en dat de zaak wordt beschreven als Pelico 2.0. De man riskeert levenslang, ook een buurman werd opgepakt. En PSV blijft ongeslagen in de Eredivisie. De Eindhovenaren kwamen na een kwartier op achterstand door een grote fout van de keeper, maar wisten uiteindelijk met 4-1 te winnen van Sparta. Eerder won Feyenoord dik van PEC Zwolle met 7-0... en bleef Heerenveen Telstar doelpuntloos, 0-0. Utrecht pakte zijn eerste winst tegen Excelsior.

0: In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen en motregen. Verder is het overal droog, wel met wat nevel en mist. Morgen schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk is ook wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden.
1: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: GPR Sportradio. Sportradio. Karel Oosterhuis.
11: Zondagavond, goedenavond met voetbal en Formule 1. En er staat een clubrecord op sneuvelen. Welk record dat is, dat ga ik je zo meteen vertellen. En muziek deze zondagavond van Climie Fisher, Love Changes Everything.

weer Sportradio op zondagavond. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. Nou, niet één zoen, wel meerdere zoenen als het hem lukt om het clubrecord te breken. En dan gaat het over het voetballen. Spits Artem Stefanov is namelijk uitstekend aan het seizoen begonnen bij FC Utrecht. De Oekraïense aanvaller maakt in de gewonnen wedstrijd tegen Excelsior zijn 5e doelpunt van het seizoen. En hiermee heeft de 19-jarige Stefanov een gemiddelde van 1 doelpunt per wedstrijd. Hij is daarmee op koers om het clubrecord van Rafael van der Vaart te benaderen, die ooit 6 keer scoorde in de eerste 6 competitiewedstrijden voor de club uit de Domstad. Hoe gaat dat aflopen? We volgen het op de voet. En wie weet kunnen we binnenkort zeggen, het record is gebroken. En is vanaf nu in handen van Artem Stefanov. Dit is Madonna, Get Together, op GPR Sportradio.

GPR Sportradio, Madonna, Get Together. Het weer vanmorgen, de maandag die start wisselend. In het zuiden van het land valt af en toe het lichte regen. Elders blijft het droog en gaat de zon zijn momentje pakken. Dat is dan mooi, geniet ervan. In de middag breidt de bewolking met wat gespetter uit richting het midden van het land. Temperatuur in het noorden om erbij de 20 graden. In het zuiden kan het maximaal 24 graden worden.

EPR Sportradio, Sam Vender samen met Olivia Dien. Sport om je op te verheugen. Morgen, de maandagavond, is in de keukenkampioendivisie traditiegetrouw gereserveerd voor de belofteploegen. En die gaan aan de bak. Morgenavond twee rechtstreekse duels tussen de grote jeugdopleidingen op het programma. De talenten uit de Domstad ontvangen de leeftijdsgenoten uit Amsterdam. En in Eindhoven komen de Alkmaarders op bezoek. Dan weten de fans het al. Morgen dus twee wedstrijden om 8 uur. Jong Utrecht speelt tegen Jong Ajax en Jong PSV gaat het opnemen tegen Jong AZ. Dat dus morgen de keukenkampioendivisie, de belofteploegen gaan strijden. Zondagavond, Lionel Richie, All Night Long, op GPR Sportradio.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
2: Müllermilk, the moo you can't resist.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nog 309.000.
7: Oké, elektrisch en garantie?
8: 7 sturen.
7: Alcantara bekleding. En,
9: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
15: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
16: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
17: GPR Sportradio. Sportradio. Karel Oosterhuis.
18: Voetbal van over de grens in het land waar ze graag paella eten en stierengevechten ook leuk vinden. En voetbal in het land waar ze aan de verkeerde kant van de weg rijden. Als je het vergelijkt met Nederland. Ik praat je zo bij.

GPR Sportradio op zondagavond. Voetbal om je op te verheugen. Morgen in de Engelse Premier League sluiten we speelronde 4 af. In stijl. Om 9 uur onze tijd. 'S Avonds kruisen Leeds United en Newcastle United de degens. Leeds is bezig aan een sterke, ongeslagen reeks op eigen veld en wil met een stormachtig begin Newcastle direct bij de strot grijpen. Maar de Magpies die barsten van de aanvallende stootkracht en die aasen juist op belangrijke punten om de top in het vizier te houden. Het wordt een heerlijk avondje Engels voetbal om de week mee te beginnen. Morgenavond, 9 uur, Leeds tegen Newcastle.

Multicolor. GPR Sportradio, Somjeu, Multicolor. Voetbal in Spanje, want in de Spaanse La Liga staat er morgenavond een heerlijke wedstrijd op het programma. Villarreal tegen Real Betis. In het sfeervolle Estadio de la Ceramónica belooft het een prachtig tactisch steekspel te gaan worden. Villarreal, El Supermarino Amarillo, wil een eigen huis uiteraard traditioneel het spel gaan dicteren met verzorgd combinatievoetbal. Maar vlakte bezoekers uit Sevilla niet uit. Betis die herbergt namelijk een flinke dosis technische creativiteit. En als ze de kans krijgen, dan zijn ze levensgevaarlijk in de omschakeling. Een onvoorspelbare clash tussen deze twee Spaanse subtoppers. Morgenavond, sport om je op te verheugen. Morgenavond om 9 uur. Villarreal tegen Betis. Dit zijn de Christians Words op GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio op YouTube. Walk on. Van lopen naar de motorfiets. Want in de MotoGP heeft Jorge Martin een zekere podiumplaats in de Grand Prix van San Marino moeten laten schieten door een fysiek ongemak. De Aprilia fabrieksrijder die zakte van de eerste naar de vijfde plaats door armpump. De Spanjaard onthulde na de race dat het probleem dusdanig ernstig is dat hij een operatie overweegt om de klachten te verhelpen. Martin was in de openingsfase van de race nog wel de snelste man op de baan.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. In Haarlem is een kind op een fiets gewond geraakt bij een ernstig ongeluk met een auto. De bestuurder in een zwarte Audi reed na de aanrijding door en is nog spoorloos. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. De auto heeft waarschijnlijk schade aan de voorkant en de politie roept de bestuurder op om zich te melden. Het lijkt erop dat Centrum Links in Zweden de verkiezingen gaat winnen, maar het is een nek-aan-nek race. Bij de eerste prognose kunnen die partijen rekenen op een nipte meerderheid van de stemmen, 51,3%. De rechtse partijen die nu regeren staan voorlopig op 47%. De komende uren worden de eerste echte uitslagen verwacht. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een overleden vrouw in een woning in het centrum van Eindhoven. Volgens de politie had de vrouw een steekwond. Omroep Brabant zegt dat er een bebloede man is meegenomen. De politie zegt dat hij niet is aangehouden. Over een eventuele relatie tussen hem en het slachtoffer wordt ook niets gezegd. Het is de vrouwelijke 3x3 basketbalploeg gelukt om een Europese titel te prolongeren. In de finale in Antwerpen wisten ze Spanje met 16-13 te verslaan. Het is de derde Europese titel voor de Oranje Vrouwen. Ook de mannenploeg stond in de finale, maar zij verloren die van regerend wereldkampioen Letland met 19-10. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen. Verder is het droog, maar is er wel nevel en mist mogelijk. Morgen schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk ook nog een lichte bui. Het wordt 20 tot 24 graden.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
6: Mama! Mama! Mama!
7: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
6: Mama, een kleurplaat.
7: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Laten we er niet omheen lopen.

0: Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Mama! Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Sokken, Billy, dat moet sneller.
8: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Karel Oosterhuis.
3: Zondagavond, goedenavond. Wat fijn dat je hebt gekozen voor GPR Sportradio. Ik praat je bij het weer van morgen en zometeen meer over wat je kan verwachten. Morgen voetbal in Italië. Sport om je op te verheugen.

GPR Sportradio met Post Malone. Enough is enough. Het zwaartepunt van de maandagavond, de voetbalavond, ligt in Italië. Er staan nog 3 wedstrijden op de rol. Ziggo die strapte de avond af, al vroeg met 2 duels tegelijkertijd in Turijn en Como. En later die avond wordt de speelronde definitief op slot gegooid in een ongetwijfeld sfeervol San Siro. Morgenavond 6:30 Como tegen Parma. Zelfde tijd 6:30 Torino tegen Roma. En dan die laatste wedstrijd, die wordt afgetroopt om 9:15. Inter tegen Udinese. Dat zijn de 3 wedstrijden die morgen worden gespeeld in Italië. Dit is GPR Sportradio.

GPR Sportradio, Robbie Williams, een feel. Het weer vanmorgen, maandag start wisselend. In het zuiden en zuidwesten valt af en toe wat lichte regen. Elders blijft het droog. De zon die gaat af en toe zijn momentje pakken. In de middag breidt de bewolking met wat gespetten zich uit naar het midden van het land. Temperatuur 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dat is het weer vanmorgen. En dit is Sophie B. Hawkins voor nu. Damn, I wish I was your lover. Op GPR Sportradio.

NTR Sportradio. Somber, my body isn't ready. In de Formule 1 heeft de teamleiding van Red Bull Racing zijn strategie tijdens de Grand Prix van Spanje verdedigd. Coureur Verstappen eindigde als tweede, maar moest gedurende de race op instructie van het team twee posities prijsgeven. Dit leidde tot vragen of de overwinning mogelijk was geweest zonder die beslissing. De teambaas, mevrouw Mackie, gaf na afloop een toelichting op de keuze. Terwijl Verstappen zijn vierde podiumplaats in de laatste vijf races veilig stelde. Achter de winnaar Kimi Antonelli. 1 is beter, maar 2 is mooi meegenomen. Zondagavond, Phil Collins op GPR Sportradio.

0: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
14: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
15: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
17: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
18: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
19: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
20: GPR Sportradio. Sportradio. Karel Oosterhuis.
21: Goedenavond, sport om je op te verheugen. Het gaat gebeuren morgen in Finland. Wat het is, ga ik je zo vertellen. En de scheurkalender van morgen, wat staat daar eigenlijk op? Ook dat hoor je zometeen.

Radio met Bluff. In Finland, daar gebeurt het morgen. In Finland bevindt de groepsfase van het Europese kampioenschap zich halverwege en wachten de Nederlandse volleyballers morgen op een derde tegenstander van het toernooi. Na de eerdere wedstrijden tegen de Belgen en de Denen komen de mannen morgen in actie tegen Servië. De spelers beginnen morgenmiddag om 4:00 aan het belangrijke duel om verdere stappen te zetten richting de volgende ronde van het evenement. Hoe dat afloopt, als je luistert naar GPR Sportradio, hoef je daar niets van te missen. We houden je natuurlijk gewoon op de hoogte. Zondagavond, Denise Williams voor het slapen gaan. Let's hear it for the boy op GPR Sportradio.

GPR Sportradio, The Weeknd en Save Your Tears. Bewaar je tranen, want het weekend is bijna afgelopen. Maar voor ons ligt een mooie week, een mooie sportweek. Wat staat er op de scheurkalender van GPR Sportradio? Ik heb hem hier, ik haal er vast een blaadje vanaf, dan kan ik het je vertellen. Maandag 14 september 2000. Juan Antonio Samaranch verlaat na 20 jaar het Internationaal Olympisch Comité. 14 september 2001, de oprichting van de Nederlandse voetbalclub Almere City FC. 14 september 2002, de Amerikaanse atleet Tim Montgomery verbetert het ruim 3 jaar oude record op de 100 meter sprint met 0,01 seconde. Net iets sneller. Edoch, sneller. 14 september 2010, Rafael Nadal wint het mannen-enkelspel op de US Open, waarmee hij vanaf dat moment alle 4 de Grand Slam toernooien tenminste 1 keer heeft gewonnen. Hij was een blij man. 14 september 2013, in Berlijn winnen de Russische volleybalsters in de finale van het Europese kampioenschap met 3-1 van gastland Duitsland. Dat en meer staat te lezen op de scheurkalender van GPR Sportradio.

0: GPS Sportradio Keen en Crystal Ball. Het is bijna maandag. Bijna, maar nog niet helemaal. En voordat we naar de maandag gaan, nog even naar Feyenoord en PEC Zwolle. Na een doelpuntenregen. In de Eredivisie heeft Feyenoord namelijk de nasmaak van de Europese nederlaag tegen FC Barcelona helemaal weggespoeld. En hoe? De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst was op bezoek bij PEC Zwolle. Ze waren oppermachtig en ze wonnen met 0-7. De score was voor de Rotterdammers net geen clubrecord voor een uitwedstrijd. Voor PEC Zwolle was het een superpijnlijke middag. De club leed namelijk de grootste thuisnederlaag in de clubgeschiedenis. Feyenoord toonde hiermee veerkracht naar de middenweekse wedstrijd. Ik wens je nog een fijne avond. Heel graag tot volgende week.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.

0: moord die is besteld op het dark web. Of ze ook zelf de moord heeft besteld, laat de politie niet weten. Volgens RTL Nieuws zou haar doelwit een Rotterdamse ondernemer zijn. Die denkt zelf dat zijn ex-schoonfamilie achter de opdracht zit, omdat hij een vechtscheiding heeft gehad. In de zee ten zuiden van Kreta is een boot met migranten gezonken. De meeste opvarenden konden gered worden door schepen in de buurt. Eén passagier is bewusteloos gevonden. Er wordt nog gezocht naar 25 mensen. Dat gaan de kustwacht en de Europese grenspolitie doen met boten en een helikopter. Onderzoekers waarschuwen naar allerlei incidenten voor AI. En de topman van een groot techbedrijf roept op om de ontwikkeling ervan te vertragen. Maar volgens de Amerikaanse president Donald Trump zijn al die zorgen over de veiligheid overdreven. Hij wil juist koploper blijven. Trump zegt, wie AI wint, wint het spel. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen en motregen. Ook schijnt de zon, maar is plotseling ook weer wat lichter mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden.
1: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smint.
7: Boost yourself.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
10: Ik heb hier de biefstuk Bali.
11: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
10: Geniet ervan.
9: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
12: GPR. Sport.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. GPR.

0: NTR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft overtuigend de finale van de US Open gewonnen. Hij was de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets de baas. Het werd nog even spannend toen Shelton zich in de derde set terugvocht, maar in de vierde maakte Zverev het snel af. Het is zijn tweede Grand Slam titel. Eerder dit jaar won hij al Roland Garros. De politie in Haarlem is op zoek naar iemand die een kind heeft aangereden en er vandoor is gegaan. De jongen zat op een fiets toen de bestuurder van een zwarte Audi hem van de weg afreed. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden. In Oostenrijk is een man opgepakt omdat hij een jaar lang zijn vrouw gedrogeerd zou hebben en haar zou hebben laten misbruiken door andere mannen. De vrouw is inmiddels overleden. De tienerdochter van het gezin vond haar moeder bewusteloos en bloedend op bed, schrijven Oostenrijkse media. Ook de buurman van het gezin is opgepakt. De Christendemocratische Partij, de CDU, is in Duitsland de grootste geworden bij verkiezingen in de deelstaat Neder-Saxe. De partij haalde iets meer dan een kwart van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD bleef steken op 16,5%. Vorige week wonnen zij nog glansrijk in een andere deelstaat in het oosten van Duitsland. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen. Overdag schijnt de zon, maar plaatselijk kan het hier en daar ook gaan regenen. Het wordt 20 tot 24 graden.
0: GPR.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR.

0: BNR Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 2 uur.
4: Goedenacht. Dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Het is een nek-aan-nek race bij de Zweedse parlementsverkiezingen. Met een kleine 90% van de stemmen geteld staat het blok met centrum-linkse partijen iets voor, meldt de Zweedse publieke omroep. Ze lijken nu 1 zetel meer te krijgen dan het blok met rechtse partijen dat de afgelopen jaren aan de macht was in Zweden. Nederlandse overheidsorganisaties werken samen om geen dwangsommen meer te hoeven betalen. Dat heeft Trouw uitgezocht. Organisaties als het UWV moeten jaarlijks tientallen miljoenen euro's aan burgers betalen die te lang moeten wachten op beslissingen. Ambtenaren kijken met elkaar naar mogelijkheden om van die wettelijke dwangsom af te komen. Er zijn 38 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden die gisterenmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden. 6 van hen brachten het verkeer in gevaar, 1 blokkeerde een politieauto. De meeste waren 2 weken geleden ook al bij een blokkade, zij kregen een waarschuwing. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft voor het eerst in zijn carrière de US Open gewonnen. In de finale versloeg hij overtuigend de Amerikaan Ben Shelton. Na zijn winst bedankte Zverev uitvoerig zijn moeder, die hem is blijven steunen nadat op jonge leeftijd diabetes type 1 bij hem was vastgesteld. Het is bewolkt, maar overwegend droog. In het zuiden kan een klein beetje regen vallen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk is ook wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden.
0: GPR Sport.